0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen to Lead, New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In het peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
9: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
8: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
7: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
7: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In het peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: En Joris van Zoelen geeft je direct de handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom. Dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. In elke uitzending gaan we aan de slag met slechts één inzicht dat de meest succesvolle impactorganisaties kenmerkt. Op zo'n manier dat jij er morgen in je organisatie vrijwel meteen mee aan de slag kunt.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties beginnen altijd vanuit de toekomst en bouwen vanuit daar terug. Dat klinkt misschien wat filosofisch, maar het verschil met gewone organisaties is enorm groot. De meeste organisaties redeneren namelijk vooruit. Ze kijken waar ze nu staan, formuleren ambities die net iets verder reiken dan vorig jaar en plannen stap voor stap hoe ze daar komen. Dat werkt prima zolang de wereld van morgen erg op die van vandaag lijkt. Maar voor organisaties die echt iets willen veranderen, leidt vooruit redeneren bijna altijd tot dezelfde uitkomst. Een iets betere versie van wat er al was. Impactorganisaties doen dat anders. Zij beginnen met een glashelder beeld van de wereld zoals die nog niet bestaat, maar wel zou kunnen bestaan. En bouwen vanuit daar terug naar wat ze morgen kunnen doen. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waarom iedereen kan begrijpen dat het werkt. Het eerste is dat in vrijwel alle culturen mensen handelen vanuit een gevisualiseerde toekomst. Een helder toekomstbeeld werkt inspirerend als een kompas. Zo willen we graag dat het werkt. Dat geeft richting zonder te dwingen en dat is veel krachtiger dan een lijstje met regels. Daarnaast is het zo dat mensen het langer volhouden als ze een toekomst voorstellen die een probleem oplost. In de psychologie heet dat episodic future thinking. Het feit dat je die toekomst voor de geest kunt halen geeft moed om vandaag eraan te werken. Ook als de weg ernaartoe nog niet helemaal helder is. En als laatste de reden waarom dit werkt, het verbindt teams op een hoger niveau. Niet de vraag wat we vandaag moeten doen of hoe we dat nou gaan regelen, maar het beeld dat iedereen met elkaar wil realiseren is wat verbindt. Het reduceert eindeloos overleg over taakverdeling en controle en het versterkt vertrouwen. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Een van de organisaties die echt excelleert in dit toekomstdenken is Too Good To Go. Sinds 2020 keer op keer uitgeroepen tot een van de meest inspirerende organisaties voor Nederlanders. Too Good To Go begon met een simpel maar confronterend inzicht. Perfect eetbaar voedsel wordt elke dag verspild, omdat het volgens een datum op de verpakking niet meer verkoopbaar is. De oprichters zagen dat dit niet een logistiek probleem is, maar een systeemfout. Ze visualiseerden een toekomst waarin voedselverspilling sociaal onacceptabel is. En ze bouwden vanuit daar terug. Naar een platform dat consumenten, horeca en retailers met elkaar verbindt om overschotten alsnog te gebruiken. Door verspilling zichtbaar, meetbaar en economisch relevant te maken, werd minder weggooien niet alleen moreel juist, maar ook nog praktisch en schaalbaar. Een paar cijfers op een rijtje. Too Good To Go is inmiddels actief in 19 landen en daarmee een internationale marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers wereldwijd. De omzet tikte 75 miljoen euro aan en er zijn meer dan 450 miljoen geredde maaltijden sinds de start in 2016. Dat klinkt bijna too good om waar te zijn, toch? Daarom bellen we met Gijs van Schoot, de landendirecteur van Nederland en België. Gijs, jullie missie is een wereld zonder voedselverspilling. Hoe werkt dat denken? Misschien wel dat dromen vanuit die toekomst. En wat doet dat voor Too Good To Go in de keuzes die jullie elke dag maken?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag natuurlijk. Het begint ergens met heel helder hebben welke toekomst je dan precies wil realiseren. En in ons geval is dat gekoppeld aan de missie zoals je net schetste. Dus wij dromen van die wereld zonder voedselverspilling. En als je bedenkt dat 40% van al het eten in de wereld wordt weggegooid en dat 10% van alle broeikasgassen in de wereld daarmee samenhangt, dan heb je echt wel een groot probleem te pakken en is echt wel de moeite waard om na te denken over hoe dat er zou uitzien als dat niet zo is. En daar ga je dan aan bouwen. Dat doe je eigenlijk, omdat het een heel groot probleem is, heb je een schaalbare oplossing nodig.
1: Ja.
2: En nou ja, tegenwoordig in 2026, maar gelukkig ook al in 2018, 2017, toen we begonnen, kon het dan met een app. En die app die verbindt eigenlijk consumenten aan partners, zoals wij dat noemen, die eten dat het over is. En op die manier proberen wij met technologie eigenlijk de oplossing te vinden voor dit probleem. En de schaalbaarheid daarvan laat zich het beste uitleggen door te vertellen waar we dat allemaal doen. Want dat is niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel West-Europa. Maar ook in de US en Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en sinds kort Japan.
1: Fantastisch. Nog daar een vraag over. Heb je misschien een voorbeeld waarin dat toekomstbeeld ook jou en jullie in je organisatie hielp om een keuze te maken?
2: Uiteindelijk maak je dus elke keuze om het redden van eten. En dan gaat het dus niet per se over het maken van zoveel mogelijk omzet. Maar uiteindelijk wil je dat elke partner kan meedoen met jou om zoveel mogelijk eten te redden. En dus in de taal die je spreekt naar partners toe en de keuze die je maakt over waarover je praat, gaat altijd over hoeveel maaltijden hebben we gered van de vuilnisbak afgelopen maand, afgelopen jaar. Hoeveel gaan we er redden in de komende 2 maanden of de rest van het jaar?
1: Helder, dankjewel Gijs. En succes met de volgende stappen richting een wereld zonder voedselverspilling.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten, bewust klein, want backcasting begint niet alleen met een strategieproject, maar vooral eerst met een gesprek. Bijvoorbeeld, beschrijf morgen eens met het team waar je over 10 jaar wil staan als organisatie. Niet abstract, we zijn marktleider, maar gewoon heel concreet. Wat is er dan opgelost dat nu nog niet opgelost is? Voor de klant natuurlijk, voor de markt. Doe het tijdens een bakje koffie of op een treinrit. Zet het op een bloknoot, 10 minuten en de eerste stap is gemaakt. Begin je eerstvolgende jaarplangesprek niet met de cijfers, maar met champagne. Letterlijk een vraag. Welke verandering willen we op 31 december van het komend jaar vieren? 5 minuten voordat je in de KPI's duikt. Het verandert vrijwel meteen de toon van het hele plan. En als derde, plan bijvoorbeeld een Future Day in je strategieproces. 1 dag, 1 thema... Hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit als we gedaan hebben wat we kunnen? Geen tussen de bedrijven doorsessie van een uurtje, maar bewust de hele dag. Zodat het denken echt losbreekt van de dagelijkse to-do. Wil je gezond groeien en gebruik maken van dit eenvoudige inzicht? Begin dan klein. Niet met een groot strategieproject of een visiedocument van 50 pagina's, maar met 1 gesprek. Met je team. De vraag voor je eerstvolgende teamoverleg. Hoe willen jullie eigenlijk dat de toekomst eruit ziet? En maak dat eens concreet. Schrijf 5 minuten lang mee en laat iedereen 1 zin opschrijven. Dan heb je een uitgeschreven verhaal klaar liggen om op verder te werken. En dat is precies de plek waar bouwen vanuit de toekomst begint. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet ook te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. I got lost inside my head.

0: Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
6: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
7: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
7: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
5: De klok tikt richting 2030. Nederland heeft de ambitie om dan 55% van alle verpakkingen te recyclen. Maar de werkelijkheid is anders. Traditionele recycling loopt tegen haar grenzen aan en de prestaties blijven achter. En om de circulaire ambities dus echt te gaan halen, moeten we op een radicaal andere manier naar ons afval gaan kijken. Hoe lossen we dit op is natuurlijk de grote vraag van vandaag. Er is in ieder geval licht aan de horizon. Vandaag bij mij in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Manager, beide bij UBQ Materials. Ik hoor je denken. Nou, we gaan zo meteen daar van alles over horen. Want hun fabriek in Berg op Zoom, daar zetten zij restafval waar reguliere recycling stopt om in hoogwaardige en duurzame grondstof. Met andere woorden, dit is een oplossing.
13: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
5: Goedemorgen, van harte welkom Stefan en Fabian. Ja, ik wil nou niet zo zeggen van nou, de wereld is geweldig. Dat was niet mijn boodschap. Maar feit is dat we wel weten, en dat was bij beton ook het geval, het was eerst heel moeilijk om te recyclen. En dan komt er ooit één speler, die weet dan eigenlijk daar een oplossing in te verzinnen. En je kan wel zeggen dat hetgene wat jullie doen, dat daar een onderdeel van is, toch? Van die recyclestroom.
14: Ja, zeker. UBQ Materials inderdaad in Nederland, die kan huishoudelijk afval omzetten in een nieuwe grondstof. Waarbij we dus...
5: Dus het maakt niet uit, pimpers, luiers, alles.
14: Alles kan erin. Het is een gemengde stroom, huishoudelijk afval, waarbij 80% organisch is en 20% hard recycled plastics. Wat we normaal gesproken verbranden, kunnen wij omzetten in een nieuwe grondstof waar we weer gewoon bruikbare producten van kunnen maken.
5: Dus het maakt echt, ik bedoel, dit is best wel bijzonder.
14: Zeker, zeker.
5: Ik heb overigens gezien wat er dan als restproduct uitkomt. Dat zijn korrels, hè?
14: Ja, dat zijn korrels inderdaad. En die korrels kun je dan weer mengen met plasticen om je plastic product weer te kunnen maken.
5: En toen ben ik even verder gaan graven, uiteraard. Het gaat toch om even om weer te geven van wat het dan allemaal is, hè? Jullie leveren aan Mercedes-Benz materiaal voor diverse niet gestructureerde onderdelen in de voertuig.
14: Klopt. Daar leveren we inderdaad aan de fabrikant van die onderdelen. Daar leveren wij onze grondstoffen aan en die verwerken dat in die onderdelen in de Mercedes-Benz.
5: Als je een dienblad oppakt bij McDonald's, dan heb je een dienblad vast waarin materialen zitten van jullie fabriek?
14: Ja, klopt. Wel in Latijns-Amerika, niet in Nederland, omdat we nog geen foodcrate hebben. Maar in Latijns-Amerika mag dat omdat we de neerfoodcrate hebben.
5: En dat geldt ook voor PepsiCo, want daar hebben die ook materialen verwerkt in logistieke kratten en displays?
14: Klopt, dat zijn inderdaad de kratten waar we in zitten.
5: En dan de bouw en logistiek, want het dient als vervanger van hard plastic. In panelen, buizen, transportpallets en opbergboxen.
14: Ja, en sterker nog, ook nog in bitumen daken en PVC vloeren.
5: Dus eigenlijk zijn we nu klaar met dit programma. Nee, maar dit geeft wel weer wat het allemaal teweeg brengt. Even over het bedrijf. Jullie komen oorspronkelijk uit Israël.
11: De pilot plant is bedacht is eerst gezet in Israël. Ik denk dat we in 2012, 2011 ongeveer daar met het idee zijn begonnen. Toen waren wij er overigens nog niet. Dat ze iets van een tiental jaar hebben ontwikkeld en dan hebben we gezocht naar de eerste productiesite.
5: Ja. Fabian, jij bent operations manager.
11: Ja, operations manager. Ja.
5: Dus jij houdt de hele fabriek draaiende.
11: Daar kunnen we wel zeggen. Samen met mijn geweldige operators uiteraard. Dat doe ik niet alleen.
5: Met hoeveel zijn jullie?
11: Nu zijn wij op site met een kleine 50-tal uit mijn hoofd. Als ik mij vergis, dan moet ik mij corrigeren. En daarmee houden we de tent draaiende. Maar dat is ook met alles er rond natuurlijk. Ja.
5: En Stefan, jij bent de managing director in Nederland. Hoe lang ben jij betrokken bij UBQ?
14: Ik ben 2 jaar geleden gevraagd om bij UBQ te komen. Toen op dat moment onze fabriek draaiende was, was er ook iemand nodig om te helpen om om de entiteit op te zetten, maar ook om het product kenbaar te maken in Nederland en in Europa. En sindsdien ben ik betrokken bij dit geweldige project.
5: En dat brengt ons ook een beetje bij de geschiedenis, het verleden. Want ja, dan ga je beginnen. Wat is je achtergrond bijvoorbeeld? Want ja, dat is toch een behoorlijke vraag die daar gesteld is aan jou.
14: Ja, ik heb eigenlijk een finance achtergrond. Dus ik ben accountant van origine. Ik ben ook ingerold in deze rol als controller. Maar na een half jaar bezig te zijn geweest en de ruimte te hebben gekregen om mezelf te ontwikkelen en te laten zien, hebben ze me ook gevraagd om de managing director rol op te pakken.
5: En dat betekent dat je veel netwerkuitbreidingen hebt moeten doorstaan.
14: Ja,
5: nog
14: klopt.
5: Mee bezig bent waarschijnlijk ook, ja, wellicht.
14: Heel hard mee bezig nog inderdaad. Inderdaad, netwerken in de markt. Netwerken met overheid. Regelgeving in de gaten houden. Wat gaat de regelgeving doen? Hoe passen wij daartussen? En ja, waar kan UBQ een voordeel brengen voor klanten en regelgeving?
5: Beetje de inhoudssamenvatting van dit programma voor komende uur. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dan is die fabriek, die wordt in Nederland neergezet. Hoe ver waren ze voordat ze naar Nederland kwamen, UBQ?
14: Het product was volledig designed en ontwikkeld. Eigenlijk hadden we destijds al een product dat de markt op kon. We hadden ook al die grote klanten die met ons samenwerkten.
5: Dus die bijvoorbeeld die McDonald's die we net benoemden.
14: Ja, die hadden we toen
5: al als klant.
14: Exact, die hadden we toen al als klant. En dus we hadden een product om op commerciële schaal te gaan verkopen. En dat vergde dus ook een grote fabriek. Omdat we zagen dat er een grote markt voor was. En dus ook gelijk volume wilden maken. En daarom ook voor Nederland gekozen.
5: En Berg op Zoom, was dat nog een bepaalde speciale reden om daar te gaan
14: vestigen? Zeker. Nederland wereldwijd is heel erg bezig met sustainability. Dus de environment voor een bedrijf zoals wij is heel erg goed. Vervolgens Berg op Zoom gekozen. Enerzijds voor de stroomaansluiting destijds. Hè, want er was niet zo heel veel stroom beschikbaar meer in Nederland. Maar ook de ligging van Berg op Zoom is ideaal. Je zit rondom de grenzen. België, Duitsland, Frankrijk. Maar Nederland kun je ook heel makkelijk bedienen vanuit Berg op Zoom.
5: Precies. De capaciteit van de fabriek. Fabian, daar kan jij denk ik veel meer over vertellen.
11: Ja,
5: wat is dat dan precies?
11: Wat is de capaciteit?
5: Ja.
11: Wij kunnen 80.000 ton van die tablets maken. Dan maken wij uit een iets van 120.000 ton afval. Afhankelijk van de kwaliteit dat we binnenkrijgen. Dat is de capaciteit. Ja.
5: En als je dat zou moeten vertalen naar 120.000 ton afval, hoeveel is dat voor? Is dat een grote stad aan afval op jaarbasis? Dat is een moeilijke vraag, denk ik.
11: Dat is Utrecht volgens mij.
14: Nee, Tilburg.
5: Tilburg. Ja. Maar dit maakt het wel even heel tastbaar. Ja. Dus een stad als Tilburg, daar ontginnen jullie eigenlijk al het huishoudelijk afval van. En daar. Precies. Dus eigenlijk als elke stad, Tilburg heeft iets meer dan 220.000 inwoners, zeg ik even in mijn hoofd.
14: Ja.
5: Dat betekent dat als je dat bij elke stad zo'n fabriek er neerzet.
11: Ja.
5: Wauw.
11: Dus we hebben er veel meer nodig.
5: Is dat ook een beetje de toekomstvisie uiteindelijk?
14: Zeker. Uiteindelijk is de visie om deze fabriek uit te verkopen. En op het moment dat dat gebeurd is, dan te expanderen met nieuwe fabrieken. Het is een modulaire fabriek, dus we kunnen zo opschalen wanneer dat nodig is. En hoeveel dat nodig is.
5: Dan nog tot slot, eventjes ook voor de geschiedenis. Jullie hebben daar wel wat subsidie uit ontvangen, uit de Europese pot om dit te realiseren. Hoe was dat traject?
14: Ja, we hebben één subsidie ontvangen uit de JTF. Deze subsidie is bedoeld voor voornamelijk investeringen in CAPEX.
5: Ja, de Just Transition Fund.
14: Klopt. Ja. En dat is ook de enige subsidie die wij feitelijk hebben krijgen. Maar die is inderdaad voor wat CAPEX en voor wat ontwikkeling in product. We zijn ons product namelijk nog aan doorontwikkelen. Misschien komen we daar straks verder even op. Maar daar is die eigenlijk voor bedoeld.
5: En dan gaan we terug naar Nederland. Want de klok tikt richting 2030. Daar begon ik de uitzending mee. Nederland heeft de ambitie om 55% van alle verpakkingen te recyclen. Wat is de werkelijkheid op dit moment? Is er iets over bekend?
14: Zeker.
5: Bij jullie?
14: Zeker. Op dit moment wordt er 49% gerecycled.
5: Dat gaat best goed toch?
14: Van de packaging. Dat gaat goed. Alleen als we vooruitkijken, en de PBL heeft dat ook berekend, komen we niet aan die 55% met de huidige technologie
5: PBL?
14: Die we hebben. PBL, het planbureau voor de leefomgeving.
5: Precies. Even voor de duidelijkheid ook.
14: Ja, dankjewel. Ja. Dus die heeft berekend dat wij op die 55% niet kunnen halen in 2030 met de huidige technologieën die we hebben. En waarom is dat? Omdat we veel plasticen zien dat vervuild is met etensresten. En of multilayered is. Dus dat betekent verschillende soorten plastic op elkaar. Nou, die kunnen we heel lastig recyclen of het wordt heel duur. Wij kunnen dat verwerken in onze fabriek. Bij ons hoeft dat niet gesorteerd te worden. Bij ons mag dat vervuild zijn met etensresten. Dat is organisch, dat kunnen wij gebruiken. En wij kunnen daarmee de recycling rate met 5% ophogen.
5: En kun je ons meenemen naar de fabriek? Wat gebeurt daar dan? Dus je hebt plastic bakjes, daar zitten nog etensresten in. Dan zou je denken van nou, dat wordt gewassen. Misschien werkt het heel anders. Hoe werkt dat dan?
11: Dus het afval dat wij binnenkrijgen is al vaak opgehaald en toch een klein beetje behandeld. Wij zijn een relatief kleine speler. Als je Tilburg vergelijkt met heel Nederland en alle afval in heel Nederland, dan gebeurt er best al veel. Dus de huidige stromen die wij nu meestal nemen, zijn stromen die voorbereid worden voor verbrandingsovens. Die zijn al iets behandeld. Dus als je bij ons zou binnenkomen, we hebben een hele grote hal, daar ligt een hele hoop afval. Die ziet er relatief fijn uit. Er wordt met een kraan in het proces geladen. En wij hebben twee hoofdprocessen. Een sorteerproces en een conversieproces. En in het sorteerproces worden er nog steentjes uitgehaald, nog glas uitgehaald, nog wat metalen. En in het conversieproces, that's where the magic happens. Daar zit onze technologie die zo baanbrekend is om die tablet te maken.
5: En dat ga je natuurlijk niet uitleggen wat dat dan precies is. Maar is dat een chemische bewerking? Is dat een... Waar zit dan toch een beetje het geheim?
11: Bij me een reactor. Een reactor is een heel mooi containerwoord.
5: Ja, dan denk ik aan een kernreactor.
11: Ja, dat is het zeker niet natuurlijk.
5: Okay. Maar
11: er gebeuren voornamelijk zowel chemische, fysische als mechanische reacties tegelijkertijd. En daarom is onze reactortechnologie ook zo geniaal bedacht in de tijd. Dit bedenkt er niet zomaar even op een week in een universiteit. Je hebt zoveel overlappende discipline nodig om dit voor elkaar te krijgen en te bedenken. En dat is het mooie aan onze reactor.
5: En dat is het bijzondere. Ja. En hoe lang is daar aan gewerkt?
11: Ik geloof dat ze iets van een tweetal jaren me gaat echt in een universiteit, dus echt in een labo bij wijze van spreken, en dan iets van een kleine 10 jaar nodig me gaat om van labschaal naar een pilootschaal te gaan, dat goed uit te werken, kinderziektes eruit te krijgen. En dan de laatste 4 jaar is meer aan ons.
5: Ja, en inderdaad, en bij jullie is dan die fabriek is nu in Nederland neergezet. En is dat de fabriek met de grootste capaciteit binnen jullie UBQ groep?
14: Ja, Sterker nog, het is de enige fabriek binnen de UBQ groep. We zijn dus van lab zijn we naar een pilot gegaan, zijn we naar een grote fabriek gegaan. En dat is de grote fabriek in Bergen op Zoom. Overigens zijn wij de enige ter wereld die dat kunnen maken. Dus wij zijn ook de enige fabriek ter wereld die dat
5: is het ook
14: maken.
5: De enige oplossing om reststromen kunststof te verwerken?
14: In onze hoedanigheid wel. Dus de vervuilde plastic soorten en de multilayered plastic soorten, ja. Zijn wij de enige die dit kunnen omzetten tezamen met organische afval. En dat is wel een hele belangrijk element dat wij toe moeten voegen. Want wij hanteren ook 80% minimaal organisch afval. Wat uniek is.
5: Was dat dan een specifieke vraag uit de markt? Of is dat gewoon tijdens dat onderzoek ontstaan? Weet jullie dat?
14: Nee, dit is eigenlijk gewoon uit dat onderzoek ontstaan. Er is geen vraag geweest in de markt. Het idee is eigenlijk ontstaan door de hoeveelheid afval die we creëren met z'n allen. En dus nu verbranden of in het buitenland.
5: Ja, analyseren wat ermee gebeurt.
14: Precies, ja. Precies. En onze uitvinder die wilde daar iets mee. En die is tot dit gekomen. Overigens wil ik nog heel even terugpakken op, je zei multilayered plastic of vervuild plastic moet gewassen worden. Wij gebruiken in onze fabriek 0,0 water. Dus wij wassen het niet. Oh. We hoeven het niet te wassen omdat wij het organische spul kunnen gebruiken.
5: Precies, want het organische spul is wat daar in die kleine structuren zit.
14: Ja.
5: Is dit overigens vergelijkbaar wat er uiteindelijk als restproduct uitkomt? Dat zie je ook hoe Lego gemaakt wordt. Het zijn ook allemaal van die kleine plastic blokjes. Is dat vergelijkbaar?
14: Nee.

0: Multicolor, Sammy in New Business Radio's Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Manager bij UBQ Materials. En ja, jullie hebben fabriek in Bergen op Zoom, hebben we dit al eventjes over gehad. En draagt allemaal bij aan de doelstelling uiteindelijk 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030 en de rest afvalstromen, kunststof, kunnen jullie dus verwerken. Straks komen we op die doelstellingen die er allemaal zijn. Maar we gaan ook natuurlijk van fabriek naar de markt. Moment dat die eerste batch van de band rolde, Fabian.
2: Het moment van de eerste batch had wel wat voet in de aarde. Ik zelf ben in UBQ in 2021 begonnen. Hebben we een jaar nodig gehad om te bouwen. En een jaar nodig gehad om die bouw ook effectief in bedrijf te nemen. En in 2023, net voor de kerst. Net voor de kerst. Eerste product eruit. Maar dat was toch een uitdaging.
0: Zat er iemand op het product te wachten op dat moment al? Waren er al contracten gesloten?
2: Ja, maar op dat moment werden die nog geleverd vanuit de pilotplant. Die draait natuurlijk daar. Dus die heeft ook natuurlijk een volume. Maar ons volume was 10 keer groter. Dus daar zitten toch wel wat grote spelers op te wachten. Maar de eerste keer dat het product eruit kwam, kwamen wij erachter dat het afval in heel de wereld niet exact hetzelfde is. Wij zijn naar die pilotplant geweest, alles te gaan leren. Hoe werkt die reactor? Want ik zei er straks al, het is best ingewikkeld dat al die processen tegelijkertijd gebeuren in één reactor.

0: Zij gooien er afval in met de know-how vanuit de pilotplant en het werkt niet. Het werkte gewoon niet. Director, die draaide gewoon, die draaide gewoon vast. Spreken. En wat blijkt nu, afval is niet overal in de wereld hetzelfde. Wij hebben hier in Nederland, in België overigens ook, PMD-scheiding. En dat doen ze in de rest van, in buiten Europa doen ze dat gewoon niet.
1: En wat is dat?
0: PMD-scheiding. Dus de plastic, metaal en de drankkartonnen, die halen wij apart. En wij doen nu eenmaal huishoudafval, ongerecycleerd huishoudafval. Daar is heel veel shit in, om het dan maar zo te zeggen. Zo komt het ook echt aan, ook al is het een klein beetje geschredderd vaak voor ons. Maar er zit zoveel organisch en zoveel plastic dat niemand iets mee kan. Gewoon allemaal door elkaar, dat je van tevoren niet direct altijd weet wat je krijgt. En als je dat gewoon in die reactor gooide, dat was helemaal anders dan in die pilotplant. Want in die pilotplant gooiden mensen heel veel plastic in hun huisafval weg. Dat doet Nederland net iets beter. Maar daarom moesten wij naar andere stromen gaan zoeken. Wij hebben organische stromen met een klein beetje plastic in. En wij hebben plastic, heel vervuilde plastic stromen met bloed in, met sap erin, zeg maar. Als iemand weet iets wat een ander bedrijf zou moeten wassen. Wij hoeven niet te wassen in ons sorteerproces. Dat is ook een van de mooie technologieën waar wij ons in onderscheiden. Omdat wij het gewoon allemaal kunnen gebruiken in die reactor. Ja,
1: het gaat heel ver om nu precies over dat proces, op dat proces in te gaan. Maar want je zegt ook van plastic. Ja, plastic kan van alles zijn. Er kunnen inderdaad menselijke resten in zitten.
0: Ja, zeker.
1: Bacteriën enzovoort enzovoort. Hoe worden die gekild? Is dat natuurlijk nog wel een relevante?
0: Er zit één stap in ons sorteerproces. En dat is een droogstap die tot een bepaalde temperatuur gaat. Die is ook wel best belangrijk. Die gaat sowieso niet alles killen. Maar onze reactor is daarin het belangrijkste. Daar gebeuren genoeg processen dat alles sterft.
1: Dan weet je zeker dat
0: het. Ja, 100% zeker. Daar doen wij ook externe testen op. Zodat iemand anders ons kan bevestigen dat wij nog steeds goed bezig zijn.
1: Maar toen heb je dus die andere. Je hebt eigenlijk andere afvalstroom weten te vinden. Waardoor er genoeg aanvoermateriaal is. En betekent dat je de helft van Nederland leegtrekt wat betreft dit soort reststromen? Of kan je daar iets over zeggen hoeveel dat is?
0: Nee, zeker niet. Een stad als Tilburg alleen al was meer dan voldoende geweest. Ja. Er is meer dan genoeg afval. Ik denk dat deze ene plant is nog steeds een druppel op een hete plaat.
2: Ja, en daarbij is het natuurlijk het afval wat we verbranden nu vandaag de dag. Dus wij voorkomen in principe de verbranding. En dat afval gebruiken we. Dus wij benadelen geen recyclers. We benadelen geen bedrijven die daar ook iets mee willen doen. Want dan onze filosofie is, pak eerst de materialen eruit die je kan recyclen, economisch gezien. En vervolgens komen wij en met de rest afval wat zij niet kunnen gebruiken, dat willen wij graag hebben. Ja. Dat kunnen wij processen.
1: Het product wat eruit komt, is dat ook weer herbruikbaar om bijvoorbeeld voedingsmiddelen mee te verpakken?
0: Wij hebben nu geen foodgrade. Dat willen we ook bewust nu nog niet doen, denk ik. Eerst willen we andere markten aanboren, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, en hoe gaat dat? Het aanboren van nieuwe markten? Dat is natuurlijk eigenlijk waar we een beetje aan beland zijn.
2: Zeker. Nou, dat is een hele weg. Wat we hebben gezien is, sinds dat wij de fabriek operationeel hebben gezet, is er een hoop gebeurd in Nederland. Enerzijds waren de plasticprijzen tot aan de bodem gezakt. Wij kunnen een prijs bieden die op dat moment gelijk was aan een plastic, virgin plastic prijs.
1: Ja, want dat is een interessante. Je zegt virgin plastic. Dit gaat ook over andere vormen van recycling. Ja. Je hebt natuurlijk virgin materials. Hè, die gewoon ergens ontgonnen worden. Helemaal van begin af aan nieuw worden opgebouwd. En dat was natuurlijk steeds het verhaal. Dat het recyclen duurder was dan het inzetten van virgin producten.
2: Ja, klopt. En dat kwam voornamelijk door die lage virgin prijzen een jaar of twee geleden. Wij waren toen gelijk qua prijs. Maar op het moment dat je gelijk bent qua prijs en geen economisch voordeel kan bieden aan je klant, gaat een klant niet zo snel veranderen. Zeker niet als je al 30 jaar, 40, 50 jaar gewend bent om een product te gebruiken. Nou, vervolgens trok de chemie uit Nederland weg. Hè? Dus de chemiebedrijven hadden het heel moeilijk, gingen reorganiseren. Nou, dat waren nu juist de klanten die van ons heel veel volume zouden kunnen afnemen, direct. Maar die waren met andere zaken bezig dan hun materiaal te vervangen. Nou, dat heeft ons een beetje tegengestaan in de afzet. Nou, nu zien we dat een 3-4 maanden geleden volledig kenteren. De virgin prijzen zijn weer enorm gestegen. Waardoor wij nu op 50% korting van virgin zitten. Nou, je zegt het net zelf, recycling is duur, duurder dan virgin en daardoor wordt het niet gebruikt. Nou, wij hebben een prijs die 50% goedkoper is dan virgin. Ja. Dus nou maak je een economisch voordeel. Dus nu zie je ook klanten daarop aanhaken.
1: Een tijd geleden hebben we hier Plastics Europe, een brancheorganisatie, te gast gehad in de studio. Toen heb ik het vergelijk gemaakt ook met beton recyclen. Dat is inmiddels ook, daar is die kentering ook gebeurd. Met andere woorden, dat hele recycleproces, het circulaire proces, begint langzaam maar zeker wel vorm te krijgen.
2: Zeker, zeker. En dat voornamelijk ook door marktwerking. Hè? Dus doordat je een proces ontwikkelt dat goedkoper kan zijn dan virgin, is het interessant om het te gaan gebruiken. En dat zien we dus bij ons ook gebeuren. Wij zijn goedkoper dan virgin, maar wij hebben ook een aantal CO2-voordelen. Onze carbon footprint van het product is namelijk negatief, waardoor je dus eigenlijk een verbeterde carbon footprint koopt voor een korting op de markt. Nou, en dat zie je gebeuren. En daardoor zien we dus bijvoorbeeld in de bouwindustrie heel veel vraag komen. Waar we dat voornamelijk nu in zien zijn PVC-vloeren en bitumen dakleer. Deze bedrijven die kunnen ons product heel makkelijk toepassen in hun product. Waarbij ze dus minder betalen voor de grondstof. En toch wel een voordeel hebben op een carbon footprint.
1: Dus het kan zijn dat als je nu een nieuwe vloer legt, dat daar jullie product in zit.
2: Ja, zeker. Zeker. Dat kan heel goed zijn. Als je kiest voor een PVC-vloer, dan kan daar zeker UBQ in zitten. Nou, en het doel is om dat nu uit te gaan breiden. Hè? Dus nu spreken wij met een aantal marktleiders in die branches. En het doel is om enerzijds de volumes bij die marktleiders uit te breiden, maar ook om hun concurrenten te krijgen, zodat we het product kunnen verbeteren. Mm-hmm. In plaats van één bedrijf te kunnen helpen.
1: Misschien moeten we ook even uitzoomen, want dan hebben we het toch weer over het tot stand komen van de circulaire economie. Je wordt aan alle kanten worden er wetten en regelgevingen opgezet om als het ware de traditionele producenten eigenlijk op een of andere manier in een richting te bewegen waarin zij zullen bijdragen aan die circulaire economie. Daar is Nederland, die heeft eigenlijk het Europese norm overgenomen. Die ambitie, 55% van alle verpakkingen te recyclen. Dat is nu 49%, zei je in het begin van de uitzending al. Dan zou je zeggen, je bent er bijna.
2: Klopt.
1: Maar er is er maar.
2: Nou ja, zeker, je bent er bijna. Alleen is het heel moeilijk om dat laatste restje natuurlijk nog voor elkaar te krijgen met de technologieën die we nu hebben. Met nieuwe technologieën zou je daar moeten kunnen komen. Wij kunnen daar dus aan bijdragen. Wij kunnen dat met 5% verhogen. En wat doen wij dus? Wij verwerken de plastic soort die een recycler niet kan recyclen. Dus waar wij dus van 49% niet naar 55% kunnen komen, kunnen wij die stroom gebruiken om dat wel voor elkaar te krijgen. Wij verwerken dat vervolgens in een grondstof en dat komt dan weer in herbruikbare producten terecht.
1: Maar zouden jullie die 6% kunnen zijn dan?
2: Zeker, zeker. Want zeker als wij de berekening die wij gemaakt hebben is het 5% met deze fabriek. Dus als we meerdere fabrieken kunnen wegzetten, kunnen we het alleen nog maar omhoog brengen.
1: Ja. En je zei al van ja, langzaam maar zeker ben je op zoek naar nieuwe afnemers. En zoek je dan om dat doel te bereiken in Nederland, specifiek in Nederland naar de afzetmarkt, of kijk je ook groter?
2: Nee, wij hebben wel de focus nu op Nederland-Europa, hebben we gezegd. Want we vinden Europa belangrijk. Dus we focussen echt puur hier. Om twee redenen. Enerzijds met de regelgeving die hier gaande is. Maar anderzijds ook om je transport zo dichtbij mogelijk te hebben. Onze filosofie is namelijk, wij willen fabrieken bouwen. Ook zeker in de toekomst, komen we misschien later nog even op. Dicht bij de afvalberg, maar ook dicht bij onze afnemers. Zodat we eigenlijk die circulaire loop zo dicht mogelijk bij elkaar houden.
1: Wat heb je eigenlijk gezien, zeg maar, in Bergen op Zoom qua vacatures, qua mensen aantrekken?
0: Op dit moment? Nou, op dit moment niemand natuurlijk. Maar ja, in de komende maanden hopen we wel degelijk op te schalen. En dan denk je dat alles een beetje bij gaat komen. Beetje operators, technicians, shift supervisors, engineers, misschien nog een paar managers erbij, als wij het niet kunnen regelen. Jij zult nog maar financieel support nodig hebben. Maar alles gaat er op een bepaald moment natuurlijk bij komen.
1: Ja, dus het begint nu pas eigenlijk echt los te komen.
2: Ja. En maar wat je wel ziet is de mensen die bij ons werken, die werken bij ons vanwege een overtuiging. Dus die werken bij het bedrijf vanwege de overtuiging om iets goeds te doen voor de wereld. En die hebben geloof in ons product en die zien toekomst in ons product.
1: Hoe zie je dan dat eigenlijk het bedrijf, hè, de fabriek als het ware, geadapteerd is in de omgeving door overheid bijvoorbeeld, Berg op Zoom?
2: Ja, gemeente Berg op Zoom heeft ons heel erg hoog op het vaandel staan. Die probeert ons ook bij heel veel zaken te betrekken. Waar het gaat om circulaire economie zijn wij altijd wel betrokken. Maar ook de Nederlandse overheid die heeft echt wel een oog op ons. En die vindt ons een belangrijk project om alle doelstellingen te proberen te halen die we met z'n allen hebben bedacht.
1: En met welk kritische oog kijken ze naar jullie?
2: Toch wel dat stuk afval. Hè. Dit afval klinkt altijd heel vies. En als je zegt, we maken een product uit afval, klinkt dat altijd negatief. Dus de grote vragen die jij net terecht stelde van, ja, zitten er dan geen schadelijke stoffen meer in het eindproduct? Dat zijn wel de vragen die we krijgen. Nou, gelukkig hebben we daar onderzoeken naar gedaan. We doen dat extern. We hebben daar zelfs certificaten van dat dat allemaal veilig is. Maar dat zijn wel de vraagstukken die leven.
1: En dat zijn eigenlijk ook weer wellicht nieuwe ambities, dat je straks daar een bepaalde garantie op af kan geven, waardoor het product voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.
2: Absoluut, absoluut. En daar ga je naartoe leven. En dat is maar net welke markt je natuurlijk uiteindelijk in zit. En wat die markt nodig heeft. We hebben nu dus al de certificaten waarbij dus blijkt dat het veilig is. Dat kunnen we overleggen. En uiteindelijk komen wel die garantstellingen inderdaad in het product.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: En dressed op de New Business Radio, het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag UBQ Materials bij mij in de uitzending. Stefan Brouwer is hier en Fabian van Rooyen. Fabian is Operations Manager en Stefan Brouwer is Managing Director in Nederland van de fabriek die dus staat sinds 2024 in Berg op Zoom. Stefan, we gaan even uitzoomen nu, want we zijn de uitzending begonnen met die ambitie, hè, die 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030. Maar het is onderdeel van een grotere doelstelling. Dat is 2050 volledig circulair.
2: Ja, zeker. En daar past UBQ echt helemaal in.
0: Ja, oké. Maar goed, dat snap ik. Maar dan ben ik toch benieuwd, want we horen heel veel jaartallen en steeds worden ze bijgesteld. Dus misschien moeten we even terug naar het hier en nu. Want kijk naar de wet en regelgeving. Dit is natuurlijk een doelstelling die vanuit Europa komt. En die is eigenlijk, begint bij de carbon footprint van een uitstoter, als het ware.
2: Ja, dus eigenlijk begint het bij de carbon footprint van een materiaal. Dus op het moment dat wij een materiaal maken in Nederland of in Europa, dan wordt de carbon footprint een belangrijk onderdeel van je product. Daar moet straks ook op gerapporteerd worden.
0: Met andere woorden, wat is je uitstoot? Wat is je vervuiling eigenlijk, toch?
2: Precies. Dus wat stoot je uit tijdens je proces om een product te maken? Dus wat is je vervuiling en hoe moet je dat dan vervolgens weer afkopen?
0: Precies, en wat draag je eraan bij? Want dat is natuurlijk een ander verhaal ook. Wat kan je eventueel reduceren? Trouwens?
2: Zeker, en dat is een heel groot vraagstuk waar producenten mee spelen op dit moment. Van hoe kan ik mijn carbon footprint in mijn materiaal reduceren, waardoor ik dus bijdraag aan de doelstellingen die Nederland en Europa heeft.
0: Precies, en die doelstellingen, dan gaan we het over de ETS hebben, de European Trade System.
2: Ja.
0: Ik heb die wetgeving ooit helemaal uitgepluist, ontleed. En dat is eigenlijk, gaat het top-down. Dus eerst de grootste vervuilers en we zitten nu in ETS 2. Waarbij je als gewoon burger langzaam maar zeker ook belast gaat worden. Anders moet gaan denken. Dat is eigenlijk de route nu. Maar die ETS is eigenlijk ook het afkopen als het ware van uitstootrechten. Ja. Emissierechten.
2: Klopt. Dus je wordt als bedrijf wordt je belast op het moment dat je uitstoot. En daar krijg jij dus carbon credits voor, om het zo maar even te noemen. Nou, die carbon credits krijg je nu voor een bepaalde uitstoot die gereguleerd wordt door een land. Elk land beoogt dus die gratis carbon credits naar beneden te brengen tot nul. Zodat je uiteindelijk moet afdragen over de uitstoot die jij doet. Nou, dat jaartal schuift steeds op naar achteren, helaas.
0: En dat heeft eigenlijk te maken met politieke keuzes.
2: Ja, zeker. En ook met lobby, denk ik, van bedrijven. Maar vooral politieke keuzes. Hoe kijkt een politiek, hoe kijkt een land naar die uitstoot? En hoe gaan we dat zorgen dat verminderd wordt? Maar hoe zorgen we er ook voor dat de bedrijven hier blijven?
0: Nu is het zo dat die ETS die werd eigenlijk goedgekeurd door het Europees Parlement. En dat was de eerste keer dat ik overigens daar was. Toen werd ook de CBAM aangekondigd. Ja. De Carbon Border Adjustment Mechanism. Lastig allemaal, maar eigenlijk ook niet. Want dit gaat over concurrentie vanuit bijvoorbeeld Azië.
2: Zeker.
0: En daar hebben we volgens mij het interessantste te pakken. Want zij bieden goedkoop plastic aan. Daar heb je in Europa last van. Daar spelen jullie nu op in.
2: Ja, zeker. Dus dat is wat we gezien hebben 2 jaar geleden. Is dat China en dat Azië heel erg goedkope plastic op de Europese markt bracht. Nou, daar moeten we wat aan doen, denk ik. Om onze Europese markt te beschermen.
0: Ja,
2: zeker. En daar is een CBAM een onderdeel van. Dat belast eigenlijk de import van plastic buiten Europa. Anderzijds, als je kijkt naar UBQ. En UBQ kan je mengen in de plastic en je kan plastic vervangen. Heb je al een goedkopere grondstof. Dus een CBAM zou UBQ kunnen helpen om ondernemers de garantie te geven dat wij goedkoper blijven.
0: Dus een eerlijk speelveld creëren binnen eigenlijk de Europese lidstaat?
2: Ja, absoluut. En Made in Europe kunnen verwezenlijken.
0: Is dat ook de reden? Want het is toch weer even terug naar de achtergrond van het bedrijf. Zo'n origine Israëlisch bedrijf. Is dat ook de reden dat ze daarom in Europa voet aan wal hebben willen krijgen?
2: Zeker. Dus door alles wat daar wat er in Europa gaande is, qua regelgeving, qua mindset en sustainability, is de grootste reden geweest om in Nederland te landen met de grote fabriek. Anders dan bijvoorbeeld in Amerika of in Azië.
0: En nu zien we ook heel veel uitstroom van fabrieken, ook in Nederland. Met name door de energieprijs. Hoe is dat bij jullie eigenlijk?
2: Nou, ons productieproces is zeer energie-efficiënt. Waardoor de energieprijs en de prijsstijging in elektriciteit ons nauwelijks pijn doet.
0: Hoe kan dat?
2: Doordat wij een nieuwe fabriek hebben gebouwd. Dus zeer efficiënt hebben gebouwd. Wij hoeven niet tot heel hoog qua temperatuur. Waardoor we dus niet zo heel veel elektriciteit hoeven te gebruiken. En sterker nog, bij het drogen van het afval gebruiken wij de warmte die wij winnen tijdens het proces. En die wij dus weer hergebruiken in ons proces.
0: Fabian, is dat eigenlijk een soort rocket science, toch?
3: Ja, misschien wel.
0: Maar hoe ervaar je dat?
3: De rocket science van onze plant?
0: Ja, want bedoel, je bent daar operations manager. Ja. Ik weet natuurlijk niet precies wat jouw achtergrond daarin is. Maar dit is toch wel vrij nieuw en uniek eigenlijk.
3: Ik heb een chemisch ingenieurs achtergrond. Ik kom ook uit de petrochemie. En ik ben hier komen werken omdat ik het eerst niet geloofde. Dan heb ik het gezien. En het is echt wel... Je denkt ook eerst, shit, dit is rocket science. En dan begin je stelselmatig te begrijpen wat er gebeurt. Dat zijn natuurlijk details die ik weer niet mag vertellen. Maar er zit heel mooie technologie in. Ja.
0: Kan je toch eens proberen ons mee te nemen in de verschillen tussen de petrochemische industrie waar jij vandaan komt en wat je hier ziet gebeuren?
3: Ja, er zitten in langs de ene kant zijn er gelijkenissen. Want technologie is technologie en machines zijn machines. En je ziet wel machines die gelijkaardig zijn. Maar in de petrochemie hebben ja, dat is allemaal zo megalomaan. We zitten ook heel vaak te praten over polypropyleen en polyethyleen. Dat zijn gigantische krakers. Als je naar boven kijkt, het grootste flatgebouw. Wij zijn eigenlijk een heel mooi, charmant plantje die heel efficiënt is gebouwd. Alles ziet er nog heel mooi netjes uit. Alles is nog heel proper. Alles is nog nieuw. Ja, daar gaat een ingenieur zijn hart sneller van staan.
0: En wanneer is deze fabriek zeg maar op volle toer?
2: Deze fabriek is op volle toeren in ongeveer 2,5 jaar. Waarin we dus 80.000 ton eindproduct kunnen maken.
0: En dat betekent dat je voldoende afnemers moet hebben? Ja. Maak je daar zorgen om?
2: Maak ik me soms wel zorgen om.
0: Waarom?
2: Mijn grootste zorg is de tijd die het kost om de markt in te komen. Dus wat we zien bij afnemers is dat ze beginnen met een klein percentage. Vervolgens het percentage gaan ophogen. Maar daar best wel lang over doen. Enerzijds omdat ze het product moeten testen, maar anderzijds ook omdat ze natuurlijk zelf in hun productieproces tijd moeten winnen.
0: Ja, want in feite ben je eigenlijk ben je een grondstofproducent als het ware.
2: Dat klopt, ja. En sterker nog, een nieuwe grondstof in een oude markt. En dat maakt het moeilijk.
0: En betekent dat ook dat je met voorbeeldproducten moet komen? Ik kan me voorstellen, daarom begonnen we deze uitzending uiteraard met voorbeelden van Mercedes, van McDonald's. Dat zijn wel klinkende namen waarvan ik zou kunnen denken van nou god, dan moet je toch wel ergens een bedrijf weten te overtuigen om hiermee aan de gang te gaan.
2: Zeker. Maar dat gebeurt nu ook. Dus dat zien we nu ook gebeuren. Alleen wat dan een bedrijf naar kijkt is zijn economische voordeel. En daar ben ik in de uitzending al even over gewijd. Is dat op het moment dat je geen economisch voordeel kan bieden, dan veranderen bedrijven niet.
0: Maar goed, dat kan je wel.
2: Dat kan ik nu wel. Maar dat is nu 3 maanden aan de gang. Dus dat zie je nu dus ook echt loskomen. Dus daarom zeg ik ook 2,5 jaar. Vanaf nu hebben we de tijd nodig om echt op volle capaciteit te komen.
0: Maar dat betekent niet dat je dan stil gaat zitten. Want ik kan me voorstellen dat het dan te laat zou zijn om vervolgstappen te nemen. Eventueel meerdere fabrieken te openen. Hoe ziet het toekomstbeeld er nu uit voor je?
2: Zeker. Wij zijn nu met een aantal concrete klanten bezig om die volumes te creëren die we nodig hebben. Daar zien we dus ook mooie stappen. Wij zijn anders gaan denken. Dus wij zijn onze klanten niet aan het benaderen als klant. Maar we zijn onze klanten aan het benaderen als partner. En we zijn met de klanten samen aan het kijken van oké, hoe kunnen we dit nu werkend maken? Sterker nog, wij krijgen de vraag van klanten. Hey, maar als jij in ons product komt, kan jij ons product dan recyclen om vervolgens weer terug in ons product te komen? En daar hebben we de circulariteit weer te pakken. Dus zo denken we continu mee met onze klanten om enerzijds een oplossing voor de klant te zijn, maar anderzijds ook volume te kunnen creëren voor onze plant.
0: Nu hebben we het al even over wetgeving gehad. Eentje hebben we nog niet benoemd. Het is de belangrijke CSRD, waar eigenlijk de hele keten transparantie moet zijn. Nu kan ik me voorstellen dat dit ook iets wat is wat bij jullie aan de orde van de dag is. Want dat kan je bieden.
2: Zeker. Kijk, in de CSRD gaan we natuurlijk straks rapporteren over de volledige keten, de CO2-uitstoot in de keten. Nou, als je UBQ gaat gebruiken, dan zie je dat je een aantal mooie getallen mee mag nemen. Enerzijds mag je de uitstoot van het materiaal meenemen. Nou, de uitstoot van een kilogram UBQ is min 1 kilogram CO2. Oftewel, wij vangen 1 kilogram CO2 op in ons product.
0: Ja, oké. Maar je hebt restafval.
2: Ja.
0: Hoe weet je dan wat daar precies allemaal in zit? Dient dat nog? Heeft dat nog enige functie? Of begin je toch met een soort van nieuw materiaal?
2: Nee, kijk, de restafval die wij krijgen, weten wij precies wat erin zit. En hoe weten wij dat? Omdat wij machines hebben staan in het eerste deel van het proces wat Fabian heeft uitgelegd. Waarbij we detecteren wat we in ons afval hebben zitten. Dus wij weten exact wat we in het afval hebben zitten. Dat is ook super
0: briljant, toch?
2: Ja, briljant.
0: Ja, nu wordt die helder.
2: Ja, toch? En dat is voor ons super belangrijk, want in het tweede deel van het proces waar de reactor staat, moeten wij de juiste samenstelling van het afval kunnen bepalen. Nou, dat kunnen we alleen op het moment dat we weten wat erin zit. En dus weten we ook wat er in het eindproduct qua afval zit, omdat wij heel dat afval kunnen volgen in ons proces. Nou, op het moment dat dat gebeurt, hebben we traceability. Daar hebben we trouwens ook een ICC-certificaat voor, dus de traceability kunnen wij garanderen. Dus wij weten precies welk afval er in het korreltje zit wat je afneemt. Daardoor kunnen wij dus ook claimen dat wij een bepaalde uitstoot hebben van het product. Maar op het moment dat wij virgin plastics gaan vervangen, vervangen we daar dus ook nog eens 2 kilogram CO2 uitstoot mee. En daarmee creëren we de carbon credits in het ETS systeem om die vervolgens ook nog te kunnen.
0: Ja, dus dat scheelt weer. En in dit geval ook voor de fabrikant die dan nog flink uitstoter is.
2: Ja.
0: Dus hoeft niet die ETS licenties op te schroeven of wat dan ook.
2: Nee, dus als een klant van ons een grote uitstoter is, die gebruikt UbiQ, kan die al min 1 kilogram in zijn product meenemen. En kan die vervolgens nog eens min 2 kilogram CO2 rechten bij ons afnemen.
0: En het idee is over die rechten, dat op het moment dat jij verduurzaam bent als productiebedrijf, zou je die kunnen doorverkopen aan wellicht. Hè, want ze worden steeds goedkoper als het ware. Want ze gaan naar beneden in de trap. Er wordt steeds kleinere uitstoters worden hier. Uiteindelijk kunnen we hier gebruik van maken als de grote, als het ware, voldoen aan de norm, toch?
2: Ja, klopt. En wat je dus ziet is bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij die bij nature altijd uitstoot heeft. Die moet zijn uitstoot afkopen met carbon credits die een ander bespaard heeft. Dus in andere woorden, wij besparen uitstoot in de lucht. Daarmee creëren we die carbon credits en die kunnen we weer verkopen aan een luchtvaartmaatschappij die van nature uitstoot heeft.
0: Het is net monopolie. Hè? wel interessant, want dat betekent in ieder geval dat heel veel bedrijven gaat helpen. Dan toch bijvoorbeeld de hele grote afvalhoop petflessen. Een van de grootste, als je kijkt naar afval, dus petflessen, allerlei andere plastics verpakkingen van voedingsmiddelen. Je zei al van dat is op dit moment in onderzoek. Maar stel je nou voor je dat je daar een bijdrage aan zou kunnen leveren. Wat zou dat betekenen?
2: Nou kijk, petflessen zijn meestal de statiegeldflessen. Dus die hebben we het liefst natuurlijk wel gewoon terug in de stroom waarin ze behoren. Want daar kun je ze het beste recyclen. Bij ons gaat het voornamelijk om de plasticen die vervuild zijn en die dus niet in een stroom terecht kunnen komen. Dus wij richten.
0: Dus die heb je niet nodig. Dat is iets. Dat is eigenlijk een markt waarvan jullie zeggen, daar zijn we niet voor.
2: Nee, en waarom niet? Omdat die markt al helemaal is opgezet. Die markt bestaat al. Die markt moet misschien alleen nog wat maturer worden, maar die markt bestaat al. Dus laten we ons focussen om die petflessen daarin te verzamelen, zodat ze ook gewoon de normale stroom kunnen doorgaan. Wij focussen op de stroom waar nog niks voor is.
0: Zometeen het laatste punt. En dat is dan de echte stip aan de horizon. We hebben het net al een beetje gehoord. Maar ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie beeld daarbij is.

0: Dreams, Gabriel op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11. En al die uitzendingen zijn natuurlijk terug te luisteren via onze website nieuwbusinessradio.nl.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Die fabriek, we proberen toch een beetje uit te leggen wat jullie doen. Want het valt niet mee. Het is het recyclen van plastic, afvalstromen, waar dus eventueel nog etensresten in zitten, andere natuurlijke materialen. We hadden het er net eventjes onder deze plaat over. Want is nou het verschil met biobased plastic? Want dat is er ook recycled plastic.
2: Ja, zeker. Maar als je kijkt naar biobased plastics, er zijn eigenlijk twee facetten die dat je moet even in het oog houden als je die met gaat vergelijken. Biobased plastics komen bijvoorbeeld van aardappel of aardappelschillen. Dat is niet altijd één op één afval. Dus theoretisch gezien zou het nog voor veevoeder gebruiken of zo, en dan wordt het nog steeds heel nuttig gebruikt. Maar een bioplastic is altijd een chemisch geformuleerde eindplastic. Dat zijn wij niet. Wij gaan eigenlijk een gigantisch vreemde mix verwerken naar een composietmateriaal dat zich aanpast aan de materialen rond zich. Zo moeten onze UBQ-materiaal eigenlijk zien.
0: Maar dan blijft het nog ingewikkeld.
2: Nog steeds
0: ingewikkeld. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je inderdaad kan laten zien aan welke producten er ontstaan, dat het een stuk makkelijker is. Jullie toekomstbeeld is eigenlijk het openen van meerdere fabrieken. Een grotere afzetmarkt. Nou is Europa best een groot afzetmarkt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ergens nog tegen lokale regelgeving aanloopt, waardoor het misschien moeilijk is om die producten in de markt te zetten.
3: Ja, en dan... Pak je terecht Europa eruit. Als we kijken, we zitten nu in Nederland. We zitten nu in Bergen op Zoom. Daar kunnen we goed aan ons afval komen. Hebben we goede zicht of goed zicht op afnemers. We willen dus ook zo dicht mogelijk bij de afvalberg zitten. Want wat je vaak ziet, en qua regelgevingen vooral in Europa, is dat je het afval niet heel makkelijk de grens over krijgt. Dus op het moment dat jij wil uitbreiden in Europa, is het ook de noodzaak dat je in het land gaat zitten waar je je afval vandaan wil halen. En natuurlijk wil je dan ook je afnemers zo dicht mogelijk bijzoeken. Dus de grote droom van UBQ is deze plant uitverkopen. In de timeline die we net hebben geschetst.
0: Dus dan uitverkopen, met andere woorden, capaciteit maximaal.
3: Exact. En dan zo snel mogelijk andere fabrieken bij te bouwen om onze doelstelling, en dat is het verbranden verminderen, te realiseren.
0: Is dat dan Nederland of is dat ook wel dat je echt wel denkt van, nou, we kunnen de grens over. België is vlakbij.
3: Zeker, zeker. En we zijn naar alles aan het kijken. Nederland is zeker een optie. En zeker als we hier al een goede tractie zien. Maar het buitenland is ook absoluut een optie. En sterker nog, ze staan in de rij om ons te ontvangen. Want iedereen wil hun afval op een andere manier verwerken dan verbranden.
0: Heb je vaak delegaties over de vloer die kijken naar hetgeen wat jullie nu op dit moment doen, daar in Bergen op Zoom?
3: Ja. Ja, en steeds meer afvalverwerkers die langskomen met het oog op van, hey, we hebben vanuit de overheid een opdracht gekregen om minder te gaan verbranden. Hoe gaan we dit nu aanpakken en hoe gaan we dit op een andere manier verwerken? En dan komen ze toch snel bij ons terecht.
0: Ja, hoe zit het met jullie eigen carbon footprint?
3: Van het product of van ons?
0: Totaal?
3: Nou ja, kijk, wat ik eerder zei, ons product heeft een carbon footprint van -1. Die is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste element is de carbon footprint van ons productieproces. Dus ons productieproces stoot 0,15 kilogram CO2 uit. Dat is bijna niks. Mm-hmm. Dat is bijna nul. En omdat wij organisch materiaal gebruiken, slaan wij CO2 op in ons product. En dat is -1,17. Nou, als je die twee bij elkaar optelt, kom je op de -1. Dus dat is onze carbon footprint van het product. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook voorkoming van verbranding. Dus in Nederland verbranden we, in Europa verbranden we, buiten Europa gebruiken we nog afvalbergen. Dus dan wordt die carbon footprint nog groter. Maar in Nederland voorkomen we dus nog eens 1,5 kilogram aan uitstoot per kilogram UBQ. Dus dat is, die kun je daar eigenlijk nog bij optellen als je verbranding voorkomt.
0: Ja, en transport, is dat dan ook CO2-neutraal?
3: Transport zit daarbij in. Transport zit in die berekening meegenomen.
0: Dus met andere woorden, je hebt een case te pakken waarbij je voorlopig nog niet klaar bent. En volgens mij nog lekker kan opschalen. Ik vond het onwijs leuk dat jullie hier waren. En we gaan jullie blijven volgen. Dankjewel, Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugbeluisteren, kan dat uiteraard via newbusinessradio.nl.
1: Dit is New Business Radio.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Nieuwsflash.
7: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is App de Top van BusinessWise met Paul van Riessen op New Business Radio.
10: Wie van sprookjes houdt, heeft het afgelopen seizoen ongetwijfeld genoten van de Nederlandse voetbalcompetitie. Want opeens dook tussen de reuzen klein duimpje op. Goed dat je luistert naar App de Top, waarin we deze zomer in gesprek gaan met een aantal bazen uit de sport. Al was het maar om te checken in hoeverre topprestaties in de bestuurskamer ontstaan. En vandaag is aangeschoven Wilco van Schaik, de algemeen directeur van NEC. Jocko, leuk dat je er bent. Ja, nog maar een paar jaar geleden speelde NEC mee in de eerste divisie. Afgelopen seizoen eindigden jullie als derde op het hoogste niveau. Met als waardevolle prijs een ticket naar Europa. Nou ja, volgens mij kon je het zelf nauwelijks geloven. Laat maar eerst eventjes luisteren naar jouw reactie vlak na het moment dat dit resultaat werd behaald.
11: Ja, we doen gewoon mee. Voorronde Champions League. Het is eigenlijk niet te bevatten. Ja, dat is niet te bevatten, man. NEC.
10: Ja, kan je er nog steeds op lachen als je denkt dat moment?
12: Ja, nee, dat is natuurlijk... Ik moet ook wel eens even slikken ook als ik dat hoor. Dat moment was zo... Ja, dat was natuurlijk prachtig. Het was een interview met Jan Roels na afloop. En dat is toch wel... ik moet er echt... Ik heb het nog niet teruggehoord. Maar alles komt wel boven, zeg maar, van die middag. En ik heb ook gemerkt de afgelopen weken... Ja, wat dit losgemaakt heeft voor onder Champions League. Het is ongelooflijk wie erover praat. Ik heb wel eens gezegd, het is bijna, denk ik, nog mooier. Wij hoopten allemaal die beker te winnen. Want we hebben natuurlijk de finale gespeeld. Maar wat dit losmaakt is ongekend. En in die stad is het... Ja, dat moet je meemaken als directeur van NEC te zijn. Dan door Nijmegen te lopen. Het is ongekend. Daarom, ik moet echt even slikken nu ik het hoor. Omdat dat was het moment net na afloop.
10: Ja, wat hebben jullie gedaan die avond?
12: Ik ben heel lang in het stadion gebleven. Wij gaan altijd eerst dan even naar de skybox van Marcel Boekhoorn. Dat is de gezelligste kroeg van Nederland. En daar waren wat artiesten. Daar was de selectie. Daar hebben we gezongen met z'n allen, gefeest. En daarna zijn de spelers naar een restaurant gegaan. Banco in Nijmegen. En dan ben ik met het personeel beneden nog even doorgegaan met allerlei businessklanten. En toen ben ik de stad ingegaan. Ja. En toen werd het 2-3 uur. Om 11:30 kwamen we allemaal bij elkaar. Er was een van onze horecaondernemers die had gezegd... Wilco, neem die spelers mee naar Lulu. Het is een hartstikke leuke bar, leuke club. En daar kwamen we met de spelers, personeel, iedereen bij elkaar. Dat heb ik geweldig. Ja, dat heb ik alleen eigenlijk maar genoten. Dat was echt was zo leuk.
10: Ja, nou, ik kan me helemaal voorstellen. Maar waar wordt gespeeld, wordt niet enkel gewonnen. Hè? Want dit is een ander fragment van het afgelopen seizoen. Toen het heel stil werd in Nijmegen na de verloren bekerfinale van AZ.
12: Ik zag die ontploffing aan de andere kant met die spelers. Ja. En ik zag mijn collega-directeur Marijn Zeeman weghuppelen zo naar het uitvak. En dacht van, oh, god man, dat hadden wij ook mee kunnen maken. En die euforie.
10: Ja, krijg dit, heb je dit wel teruggehoord? Dit fragment?
12: Dat heb ik ook wel ergens een keer teruggehoord. Maar dit is iets wat je heel snel wil vergeten. Ik heb nu 3 bekerfinales gespeeld. Eentje met Utrecht en 2 met NEC. En 3 keer verloren. En 1 minuut na afloop van die wedstrijd ben je alles. Want ook dat soort clubs spelen niet altijd bekerfinale. En dat is heel euforisch. Ook in de stad en de periode ernaartoe. Maar dan ben je 1 minuut na afloop als je op dat veld staat. En je ziet de vreugde. Dat stadion is natuurlijk in 2 verdeeld. Aan de andere helft van het stadion. Dat doet zoveel pijn als je daar je spelers en je trainers in tranen ziet. Mensen naar huis ziet gaan. Je weet wat het had kunnen betekenen. Dan doet topsport ongelooflijk pijn.
10: Ja, nou zijn er natuurlijk allerlei onderzoeken geweest onder beleggers. Die leert dat de pijn van het verlies eigenlijk groter is dan de euforie van de winst. Hoe zit dat in de voetballerij?
12: Nou, ik denk het wel. Alleen wat wij nu meemaken, dat wij hebben ons daarna heel snel gericht. We hebben eigenlijk de spelers 2 dagen vrijgegeven. Die moesten hun kop leegmaken. En uiteindelijk in topsport draait het om de kop, om mindset. En die kwamen echt weer goed op de club. We hebben in die 2 dagen ook op de club met iedereen gesproken. En gezegd van oké, dit kun je niet meer veranderen. Maar we hebben nog een kans om 2e of 3e te worden. En daar moet alle focus op. En dat begint echt in je mind, in je kop. Hoe kom je weer op de club? Als die jongens op de club, alles van de beker moet weg zijn. Alles. Uit het hele stadion. Daar hebben we 2 dagen voor. En als die jongens op de club komen en die trainer. Dan gaan wij met onze borst vooruit lopen. En dan gaan wij ze aanmoedigen bij het koffiezetapparaat waar we ook staan. Wij hebben nog wat om voor te gaan. En dat is nog mooier en groter. En zo hebben we eigenlijk in 2 dagen tijd hebben we gewoon de hele mindset veranderd. Dat kun je niet meer veranderen, dat verlies. Het is verschrikkelijk en erg. En die spelers kwamen ook met een andere mindset. En die trainer heeft het goed gedaan, Dick Schreuder.
10: Trainer van het jaar ook, hè?
12: Ja. Binnen 2 dagen hebben we gewoon de totale mindset in het bedrijf veranderd. En zijn we eigenlijk doorgegaan waar we het hele seizoen mee bezig waren. Dus gewoon goed presteren, wedstrijden winnen met een bepaalde manier van voetballen. Ja, dat uitte zich in die laatste wedstrijd, in die overwinning en die 3e plek.
10: Ja, en in hoeverre is dat nou jouw verdienste, die 3e plek?
12: Nou, ik ben een onderdeel daarin. Uiteindelijk ben je eindverantwoordelijk samen met mijn technisch directeur Carlos Albers. Maar het moet natuurlijk op het veld gebeuren. En dat is ook niet alleen een trainer of die ene speler. Want die selectie moet samengesteld worden. Nou, daar heb je weer randvoorwaarden voor nodig. Daar heb je een commercieel budget voor nodig. Dus daar heb je je commerciële afdeling voor nodig. Ja, mensen die elke dag bezig zijn met het veld. Dat die randvoorwaarden voor die spelers om te presteren goed zijn. Dus dat is echt een teamprestatie. En uiteindelijk op dat veld moet het wel bepaald worden door die spelers en die trainer. En ik vind de trainer wel, je hoofdtrainer in een betaald voetbalorganisatie is eigenlijk een van je allerbelangrijkste medewerkers. Dus die jongens hebben er veel meer aan gedaan. Want die kunnen het resultaat direct beïnvloeden. Maar vergeet niet de mensen van het gras. Maar ook commissie, al die mensen eromheen. We hebben het ook echt gevoeld als met elkaar hebben we die prestatie waargemaakt. En daarom was het ook zo mooi wat ik zei, dat we 's nachts met z'n allen in die club waren. En daar was personeel, spelers, trainers, iedereen was daar. Nou, dat maakte mij dan weer blij.
10: Ja, wat even voor het beeld, hoeveel medewerkers heeft de NSC?
12: Ik denk dat wij momenteel op de 110, 120 medewerkers zitten. En dan moet je wel kijken dat je daar natuurlijk zo'n 25 selectiespelers, 15 stafleden, dus 40 gaan er al vanaf van het eerste elftal. En dat vond ik ook zo knap aan die laatste weken. Jij sprak over de bekerfinale. Een bekerfinale betekent dat de club 6 weken op zijn kop staat. Voor een club als NEC of als een club als Go Ahead een jaar daarvoor. 6 weken ben je bezig om die bekerfinale te organiseren. En wij speelden op dat moment ook nog een plek 2-3. Dus ik heb toen ook tegen het personeel gezegd, tegen iedereen, jongens, nu leven wij als een topclub. Wij leven als Ajax, PSV en Feyenoord. Alleen we doen het met 1/4 van de mensen. En dat is zo'n knappe prestatie dat we dan ook die derde plek hebben gepakt. En dat met die kleine groep mensen hebben gedaan. Nou, dat zijn de dingen die ik daaraan overhoud. Dat we zeg maar 2-3 maanden zo'n topclub hebben geleefd. Topclub hebben gewerkt. En ook als een topclub hebben gepresteerd. Alleen echt met een kwart van de mensen.
10: Ja, heel knap. En jij kwam binnen in 2017 bij de club. Hè? Wat heb je bij jouw aantreden veranderd?
12: Nou, die club was verbrokkeld. Die club was voor de 2e keer in 3 jaar gedegradeerd. Het vertrouwen was weg. Skyboxen stonden leeg. Ze hadden geen hoofdsponsor. Niemand vertrouwde elkaar. Er werd veel achter de rug omgeluld. Er werd veel op emotie gereageerd. Er waren geloof ik 12 trainers in 10 jaar geweest. 6 technisch directeuren in 10 jaar. En dat is echt niet allemaal de fout geweest van die mensen. Er zat weinig structuur. Het was gewoon onrustig. Het vertrouwen was helemaal weg. En daar ben ik mee begonnen uiteindelijk om. Ik heb me heel erg ingeleefd in die cultuur. Wel een beetje de ervaring ook van Utrecht. Daar heb ik het vak echt mogen leren. Maar ik heb met heel veel mensen gesproken. Daar merkte je wel dat soms de club op plekken verrot was. Het vertrouwen weg was. Ja, en daar heb ik wel mijn keuzes in gemaakt. En ben ik langzamerhand ook op de werkvloer een team gaan bouwen wat elkaar kon vertrouwen. We hebben een doel gesteld. Niet binnen 1 jaar, maar binnen 5 jaar willen we terug. Want we willen ook die club bouwen. Het financiële fundament bouwen. Ja, en zo zijn we vertrouwen gaan wekken. Ik ben bijna overal geweest om te presenteren. Op elk avondje stond ik. Om maar te luisteren. En om maar ook te vertellen waar we heen gingen. En niet te vertellen, morgen gaat het gebeuren. We hebben echt de tijd nodig om die club te veranderen. Ja, zo heb ik die cultuur leren kennen. De mensen leren kennen. En langzaam ook het vertrouwen mogen krijgen van de mensen. Om dingen echt te veranderen. En dat ging natuurlijk soms ook wel. Nou, tegen schenen van mensen die al heel lang bij de club betrokken waren. Die zichzelf soms te belangrijk voelden. En ik zei, de club moet bovenaan en daar moet je ondergeschikt aan zijn. Nou, en toen hebben we de goede mensen aangenomen. En na 3-4 jaar kregen we echt grip op de club. Gingen we heel veel jeugd inpassen. Met een goede trainer. En Marcel Boekhoorn kwam erbij in dat laatste jaar. Waarvan ik zei, van ja, ik heb je echt nodig. Die structuur moet anders. Die governance. Met al die mensen, al die investeerders. En dat hebben we aangepakt. Nu hebben we 1 investeerder, dat is Marcel. Dat is veel rustiger, veel flexibeler, veel duidelijker.
10: Ja, ja, ja. En welke beslissing was nou bepalend voor de opmars van NEC als je terugkijkt naar al die jaren?
12: Nou, wel het doorselecteren van mensen. Zowel op de werkvloer als ook denk ik in de governance. En vooral ook de governance opstrakken. We hadden 12 investeerders en 10 aandeelhouders. Enorm betrokken mensen. Alleen ook veel te emotioneel. En dan krijg je 12 meningen en nog een keer 10 meningen. En dan kun je geen club runnen. Wordt die club onrustig. En als een club onrustig is, kijk naar een aantal grote clubs in Nederland. Dan kan een club niet groeien. En dan bemoeien zich te veel mensen met die club. Dus die mensen hebben we uitgekocht. En dat heeft echt veel pijn gedaan. Omdat die mensen ook echt heel veel gedaan hadden voor de club. Alleen ik heb ook uitgelegd waarom het goed is voor de club. En toen is Marcel Boekhoorn daar in zijn eentje ingekomen. Ja, wat ik zeg, dat is toch wel een heel belangrijk moment geweest. In die hele governance met de Raad van Commissarissen samen. Is de club toen echt bestuurbaar geworden. En ook veel rustiger geworden. En toen volgde de promotie. En vanaf dat moment zijn we echt vol gas gaan geven.
10: Ja, voor de mensen die hem niet kennen. Marcel Boekhoorn, een grootste investeerder. Hè, multimiljardair. Gaan we later nog eventjes over spreken. Wat ik eigenlijk eerst wil weten. Wat is nou eigenlijk de belangrijkste taak van een algemeen directeur van een betaald voetbalorganisatie?
12: Nou, ik weet niet. Ik wil gewoon de belangrijkste taak van een algemeen directeur vind ik gewoon mensen in hun kracht zetten. En dat is hoe ik ook. Ik heb 18 jaar reclamebureau gehad, altijd in Utrecht. Ik heb FC Utrecht gedaan. En nu weer. En het enige wat ik eigenlijk doe is mensen in hun kracht zetten. Mensen zichzelf laten herkennen en de kwaliteiten die ze hebben. En als jij mensen in hun kracht zet en goed samen laat werken, dan ga je gewoon resultaten halen. Als je de goede mensen met de goede karakters binnenhaalt.
10: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat het misschien wel makkelijker is om mensen in hun kracht te zetten bij een voetbalclub waar ze waarschijnlijk zelf fan van zijn, dan als je bijvoorbeeld manager bent van Philips of Unilever of zo. Denk je dat ook?
12: Ja, ik denk het niet. Ik denk als ik daar manager zou zijn, dat ik het op precies dezelfde manier zou doen. Alleen gaat het dan om elektriciteit of om techniek. Maar het gaat erom dat die mensen met die techniek goed omgaan. Dat die mensen met elkaar goed omgaan. En dat die mensen eigenlijk bovenmatig presteren. En dan moet je mensen in zichzelf laten geloven. Dat vergt veel aandacht. Dat vergt ook veel kansen geven. En dat vergt veel verantwoordelijkheid geven. En als mensen verantwoordelijkheid krijgen, worden ze enorm betrokken. Want dan voelen ze, hey, ik mag dit doen. Ik moet dit doen. Dit moet slagen. Ja, dat heb ik eigenlijk overal gedaan. En dan op een gegeven moment, als je de goede mensen kiest, hè, in die aannames, in die karakters, in die persoonlijkheden, en je creëert dat teamverband en je geeft die verantwoordelijkheid en je stuurt dat aan, je inspireert, je daagt uit en af en toe ook een flinke schop onder de reet. Dan gaat dat team lopen en uiteindelijk komen dan, vind ik altijd, de resultaten wel.
10: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het een belangrijke taak voor jou is als algemeen directeur om naar de spreadsheets te kijken met de cijfertjes. Want het budget is natuurlijk ongelooflijk belangrijk voor zo'n voetbalclub. Jullie deden het afgelopen seizoen met pakweg 24 miljoen. Daar waar Ajax op 170 miljoen zat. Waar zit hem dat verschil dan?
12: Nou, ik denk dat we dingen anders doen. Dat we dingen slimmer doen. Kijk, dat heeft te maken op het veld met het aannemen van een trainer. Ik heb net al gezegd, ik vind de trainer een van de belangrijkste personen in een voetbalorganisatie. Een trainer met een aparte visie, aparte speelstijl. Ik denk de mix die wij hebben gekozen op het veld van ervaren spelers. Binnen een cultuur met jonge spelers. Talentvolle spelers. Ja, ik denk de mix van een staf die heel eisend is. Dat er keihard getraind wordt. Die mix op het veld heeft ervoor gezorgd dat wij bovenmatig gepresteerd hebben. Ja. En het anders hebben gedaan dan andere clubs. Ik denk dat onze scouting belangrijk is. Mijn technisch directeur Carlos Albers. Ja, ik zeg altijd, Carlos heeft gouden ogen. Carlos is uniek in Nederland. Samen met zijn compagnon Nick Kersten. En ons scoutingsteam zijn in staat om elke keer goede talenten, goede karakters te halen. Samen met die ervaren spelers, die trainen met die visie. En dan die werkwijze op het veld door de week. Dat is, denk ik, waarom wij het beter hebben gedaan, ondanks minder budget. En ik denk dat mensen in onze organisatie bereid zijn anders te werken, harder te werken. En wel als team te werken. En dat is wel een doorslaggevende factor geweest. Er wordt enorm hard gewerkt, maar ook heel bevlogen, heel betrokken. En als team, we doen het echt samen.
10: En als je nu kijkt naar de oorzaak van het enorme budgettaire verschil tussen NEC en pakweg Ajax, hè, waar zit hem dat dan in? Wat zijn de inkomstenbronnen van Ajax die jullie missen?
12: Nou, Ajax heeft natuurlijk tv-gelden. Ajax heeft natuurlijk 50.000 mensen in het stadion, zeg maar. En wij hebben er 12.500. Ik geloof dat Ajax 40, 50 skyboxen heeft en wij hebben er 12. Het shirt van Ajax is 12 miljoen waard. Het shirt van ons is 1 miljoen waard. Dus dat zijn wel een paar grootheden waarbij je bijna op 50, 60 miljoen verschil zit. De transfersommen van Ajax zijn natuurlijk hoger dan van ons, al zijn ze de laatste tijd wel stijgende. We hebben afgelopen week weer een recordtransfer gemaakt.
10: 12,5 miljoen. Hè?
12: 12,5 miljoen, plus nog wat bonussen. Dus dat is stijgende. Alleen dat zijn wel de 5, 6 grote knoppen waar je zegt dat budget van Ajax groter is. Kijk, op de lange termijn, als je 10 keer de competitie speelt de komende 10 jaar, dan gaat Ajax 8 keer boven ons eindigen. 100%, want budget bepaalt. Alleen dit was een jaar waarin Ajax het moeilijk had, Feyenoord het moeilijk had, AZ het moeilijk had in de competitie. Ja, dan moet je er net staan en dan moet je ook goed presteren. En bij ons viel alles wel samen. Dus ja, daar hebben we uitstekend van geprofiteerd.
10: Ja, jullie shirtsponsor het afgelopen jaar was Nexperia. Hè? Dat kwam dit jaar nogal in het nieuws omdat de minister Karremans er ingreep. Ja, verslik je je dan in je ontbijt als je dat nieuws...
12: Nou, het is natuurlijk wel je belangrijkste, je main partner. En als je dat ziet, en het was natuurlijk nog wel een heel groot issue, ook in Nederland en geopolitiek. Ik heb dan

0: Nijmegen als grote werkgever doen. Daarom zijn ze ook ingestapt, niet alleen voor het voetballen, maar ook voor onze maatschappelijke projecten die we doen. Daar verbinden ze ook hun naam aan. Dus zij zijn zeer tevreden. En helemaal nu natuurlijk voor hun is die exposure Europees die wij het komend seizoen gaan krijgen. Ja, dat is voor hun een extra plus.
1: Ja, het contract loopt nog, dus dat kun je helaas niet onderhandelen, die heronderhandelen, die prijs.
0: Nee.
1: Maar wat zou nu een shirt kosten, stel dat je nu een nieuwe sponsor mocht zoeken?
0: Nou, ik denk dat je naar de 1,5-2 miljoen gaat.
1: Ja, dat is bijna voorbeeld.
0: Ja, dat is denk ik wel met het Europese succes, maar ook als je de mediawaarde ziet van het afgelopen seizoen, wat we natuurlijk hebben gedaan in de beker. Maar ook in de competitie. Hoeveel aandacht wij krijgen, ook de interviews met onze spelers. Ja, dit is mega. Dat hebben we de laatste 5 jaar in de Eredivisie mediawaarde we enorm zien ontwikkelen. Wij hebben 5 jaar geleden hadden we 8 miljoen omzet. Ja, we gaan dit jaar met alles erbij aan het eind gaan we naar 28 miljoen. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk wat er in de afgelopen jaren gebeurd is.
1: Ja, transfers, belangrijke bron van inkomsten ook. We hadden het er net over, een nieuw record gezet. Hoe lang duurde het nou voordat jij het spel met de transfers een beetje in je vingers had?
0: Nou, dat ligt merendeel op het gebied van de technisch directeur, van Carlos Abels, mijn collega. Wij sparren daar natuurlijk continu over. Maar we hadden wel in de gaten, en dat heeft gewoon te maken ook met je stijgende prestaties. En zeker ook met de manier van voetballen. Dat we een aantal hele mooie diamanten binnen hadden gehaald. Dus scoutingswerk is ontzettend belangrijk. Ja, dan moet je ze ontwikkelen. En dat betekent ook dat je elke dag aandacht moet hebben voor die jonge talenten. Het is niet alleen een jong talent binnenhalen, maar je moet echt aan de gang met hem. Je moet hem ontwikkelen als mens. Je moet hem ontwikkelen in zijn lifestyle, maar ook voetballend. Daar heb je die staffen weer nodig in die hoofdtrainer. Ja, op een gegeven moment kregen wij wel door. Ik moet zeggen, Robin Roefs was onze keeper vorig jaar zomer. Dat was het recordtransfer van 10 miljoen.
1: Ja.
0: Dat ging op een gegeven moment hard. En dan heb je de mazzel nodig. Dat er op een gegeven moment 3 clubs tegen elkaar op gaan bieden. En dat pakte die prijs echt. Maakte die prijs hoger. We hadden daar ook behulp van SEG. Een van de grotere kantoren in de wereld. Daar zat Robin ook. En die kende de Engelse markt goed. Nou, met elkaar hebben we eigenlijk die transfer naar plus 10 miljoen geduwd. En toen kwam in de winter kwam Kento Shiogai. Ja, dat was toch wel een verrassing. Dat ook daar 10 miljoen voor werd geboden. En wat je nu ziet. Ja, 10 miljoen is gewoon de ondergrens geworden voor NEC. Dat is echt ongekend. Omdat we dat 2 jaar geleden never nooit aan hadden gedacht. Soms is het moment. Het is de ontwikkeling van de club. Hoe we spelen. En dan kan het heel snel gaan. En wij deden 3 jaar geleden of 4 jaar geleden 5 miljoen. En dan waren we echt allemaal al 3 dagen van de leg. Ja, nu hebben we de afgelopen weken die recordtransfer gerealiseerd van 12,5 miljoen. Ja, en ik zat met Carlos Abels aan tafel en we reden weg van die onderhandeling met de Franse president. Ja, ik zeg thuis tegen mijn vrouw, laten we nog wel een bubbeltje opentrekken. Maar het was niet echt euforisch. Het is gewoon part of the job. We willen gewoon eigenlijk nu nog een grotere maken. En je moet ook wel af en toe, dat realiseer ik me nu ook wel, af en toe wel in je arm blijven knijpen. We zijn wel NEC, dus er gebeuren hele gekke dingen.
1: Nou ja, tegelijkertijd lijkt het me wel moeilijk, want je ziet natuurlijk ook een ontzettend goede speler vertrekken.
0: Klopt, en dat ziet zeker ook een trainer. Die wordt altijd onrustig in de voorbereiding. Omdat wij ook nog een Kodai Sano hebben, Japans International. Daar is van de winter al geboden, 20 miljoen. Sammy Uwaiza, waar ook clubs omheen draaien.
1: Die blijft in Nijmegen, geloof ik, hè, Sano?
0: Nou, die heeft afgelopen winter hebben hem gehouden. En deze zomer hebben wij wel gezegd, als het juiste bod komt en het juiste club komt, dan mag jij vertrekken. Want je bent zo netjes geweest door in de winter te blijven en daar helemaal niet moeilijk over te doen. Dus daar staan we echt voor open. We weten ook dat Sammy Uwaiza die verwachting heeft. Alleen de juiste club moet komen voor de Spelen, maar ook voor ons. Dus dat is altijd een spel in juli, augustus. Dat is lastig. Maar je moet ook weer nieuwe hebben. Dus we zijn ook weer bezig om nieuwe spelers binnen te halen. Nieuwe talenten, ook nieuwe ervaring. Dat is wel day-to-day business. En dan merk je ook alweer dat je als club groter bent geworden. Want ja, men vraagt ook weer meer. Meer salaris. De prijzen gaan omhoog. Dus dat is wel een spel om toch nog steeds scherp in te kopen. Talent weer te krijgen wat je weer ontwikkelt. Zodat je weer nieuwe waarden hebt. Ik denk dat onze transferwaarde momenteel 60 miljoen op het veld is. Dat hebben we ook nog nooit gehad. Nou, daar gaat nu zo'n 12,5 af. Dus dan zit je op 48,5. Dus je moet weer nieuwe spelers halen die in de komende periode die 12,5 weer gaan opvullen.
1: Ja.
0: Om die 60 miljoen weer te halen. Want dan blijft je club die waarde behouden. Dus het is, de zomer is een hele uitdagende periode. Zeker ook voor technisch manager. Ik heb elke dag contact, een paar keer met mijn technisch directeur over welke speler niet, welke speler wel. Zometeen heb ik een gesprek met de trainer met een speler. Dan gaat Carlos Abels weer met de speler zitten. Dan bellen we weer met Marcel Boekhoorn. Dat is echt een continu proces om het beste team weer samen te stellen. Ja. Dat is echt bijna 24/7 werken.
1: Hey, en neem ons eens mee naar die onderhandelingstafel. Welke trucs en tips heb jij nou in je mouw zitten om het beste resultaat naar voren?
0: Nou, als ik zelf aan tafel zit, de ene keer gebeurt het wel, de andere keer is Carlos alleen op pad.

0: maar als ik zelf aan tafel zit, ben ik altijd wel van de openheid en transparantie. En dat hadden wij van de week ook vorige week in die deal met Liel. Dan zitten we met de president en dan zeg ik ook gewoon van ja, jongens, we kunnen. Het is altijd zo verschrikkelijk in het voetbal. Ik zeg, we kunnen elkaar in de maling gaan nemen. Dan gaan wij zo 2 zeggen. Of van jullie gaan 2 zeggen en wij gaan 30 zeggen. Ik zeg, maar laten we nou gewoon normaal beginnen. Jullie weten dat je geen 20 miljoen wil betalen. En wij weten dat we geen 8 willen krijgen. Laten we dat nou gewoon. Daar zijn we toch, nou, daar zijn we het over eens. Dus laten we nou gewoon normaal doen. We weten allemaal waar we ongeveer op uitkomen. En niet hier 4 uur gaan zitten. En elkaar voor de gek houden. Want ik vind, kijk, als jij begint. Als zij beginnen, hadden begonnen met 2 miljoen. En ze eindigen op 12 of 13 miljoen. Dan voel ik me in de maling genomen. En dat spel gebeurt nog te veel in het voetbal. Ik ben meer van openheid, transparant. En kom je er niet uit, kom je er niet uit. Nou, zo zijn we het eigenlijk wel ingegaan. En dan heb ik met Carlos echt. Ja, geweldige onderhandelaar. Die kent de markt. Die kent het spel. Ja, dan zijn we gewoon op een normaal bedrag allebei begonnen. En toen waren we er ook binnen 3 uur uit. En was dat een hele prettige onderhandeling. Met heel veel respect over en weer. En denk ik dat de speler weggegaan is voor de prijs die we allebei gedacht hadden.
1: Ja. De voorrondes van de Champions League komen eraan. Hè? Is dat nou alleen maar mooi of brengt dat voor de directeur weer allerlei nieuwe zorgen met zich mee?
0: Nou, dat uitdagingen. De afgelopen 2 dagen hebben wij 7 mensen van de UEFA op bezoek gehad. Iemand van commissie, iemand van media, iemand van het stadion, veiligheid. En die mensen komen 2 dagen langs en die komen ons stadion inspecteren. Die komen alles opmeten, omdat als je een wedstrijd gaat spelen, dan 3 dagen van tevoren komt ook zo'n team. Elke wedstrijd, dat mag wat kosten trouwens. En die gaan alles, alle UEFA stickers ophangen, banners. Dus we hebben aanpassingen moeten doen op de mediatribune. Het licht bijvoorbeeld. We hebben voor bijna 100.000 euro ons licht moeten aanpassen vanwege Europees voetbal. Dus er zijn wel wat zaken. Ons thuisvak bij onze staantribune moet je safe standing plaatsen. Moet je ook aanpassen. Dat is ook meer dan 100.000 euro. Dus het is echt wel een paar 100.000 euro investeringen die wij moeten maken voor Europees voetbal.
1: Maar er staat geloof ik 8 miljoen tegenover, hè?
0: Ja, dus de plaatsingspremie is en de inkomsten met betrekking tot je punten die je haalt. En natuurlijk dan nog je publiek. Ik denk dat Go Ahead er ongeveer zo'n 3, 4 miljoen aan overgehouden heeft. Nou, dat is natuurlijk heel interessant. Maar het vergt ook wel weer wat van die organisatie.
1: Ja.
0: Het is niet dat ik er hoofdbrekens van krijg, maar het is wel uitdagend in deze zomer. Waarbij je aan het voorbereiden bent op een nieuw seizoen. Dat je toch heel veel aanpassingen moet doen, ook in je stadion. En je bent heel druk met je UEFA projectteam.
1: Ja, nou kan ik me voorstellen dat het ongelooflijk ingewikkeld is. Hè? Je zal ongetwijfeld allerlei meerjarenplannen aan het maken. Maar is dat eigenlijk niet ondoenlijk om beleid te maken op het moment dat een strafschop of een blessure van een andere speler, die misschien anders wel een transfer had gemaakt, hè, miljoenen verschil kunnen maken op het budget?
0: Dat is mijn discussie nog wel eens met de RVC. RVC behoort ook natuurlijk vanuit zijn toezichthoudende rol het liefst een 5-jaren plan te hebben. Maar voetbal laat zich niet in zo'n lange termijn wegschrijven. Er gebeurt veel. Ik kan een keer een seizoen tegengevallen. Kijk naar Groningen, die hadden prachtige plannen. En 3 jaar geleden degraderen ze gewoon. Dan kunnen alle plannen kunnen de ijskast in. Dan is het overleven. En dan wordt er helemaal niet meer naar een plan gekeken. Je zou kunnen zeggen dat kan niet. Want je moet aan je strategie vasthouden. Maar dat heeft ook gewoon te maken met budget en met gelden die binnenkomen. Dat je wel moet veranderen. Wij hebben zojuist ons beleidsplan afgerond. Dat is een goed beleidsplan, vind ik zelf. Voor de komende 3 jaar. Dat hebben wij samen met de RVC opgesteld. Er zit ook een worst case scenario in. Alleen het worst case scenario nu is geen degradatie. Maar het kan wel een keer gebeuren. Ja, dan is het echt een worst case scenario.
1: Ja.
0: Dus we hebben wel 3 scenario's. Best, middle en worst. Maar voetbal, het is net wat jij zegt. Kijk, heb jij 3 van je grootste spelers die geblesseerd raken, dan heb jij echt wel een probleem. En of je een Ajax bent of NEC. Dus ja, dan moet je continu heel flexibel zijn en aan kunnen passen. Dus we hebben plannen. Ik denk zeker voor 70-80% dat we ze ook aanhouden, dat we ze volgen. Maar voetbal is voetbal. En die spits kan ook morgen een blessure krijgen.
1: Ja.
0: En kan ook in een hele belangrijke wedstrijd een dag van tevoren ruzie met zijn vrouw gehad hebben.
1: Hey, en een worst case scenario is dus niet degraderen. Het best case scenario is dat de Champions League winnen?
0: Nee, het beste case scenario is natuurlijk dat wij Champions League gaan spelen dit jaar. Maar dat wordt natuurlijk heel zwaar, want we hebben een hele zware voorronde. Maar ja, dat zou best case zijn. En worst case is wel dat je onderin eindigt en dat je natuurlijk om degradatie speelt.
1: Ja.
0: We gaan ervan uit dat de kwaliteiten van de selectie en de trainer, dat we er dan wel in blijven. Maar dat we dan geen Europees voetbal spelen.
1: Ja. Als je wint, heb je vrienden. Maar is het omgekeerde ook waar? Heb je vijanden als het even wat minder lekker gaat? We vragen het zo.
2: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
1: Toch eerst nog eventjes Europa in. Hè? Op het hoogste niveau, laten we daar maar eventjes van uitgaan. Dat had eigenlijk niemand voor mogelijk gehouden. Of nou ja, eigenlijk 1 man misschien.
3: Ja, dat is in februari. We hebben nog 13 wedstrijden te gaan. Maar we zijn een bloedvorm, dus ik maak me weinig zorgen. Komt helemaal goed. Volgend jaar gewoon NEC, Real Madrid en de Goffel.
1: Dat is wel een droomaffiche, denk ik, of niet?
0: Ja, het kan nog steeds. Dus wij, dit was op de herenzitting in Nijmegen. Waren we live, Marcel en ik, bij ESPN 's ochtends.
1: Ja.
0: En toen zei hij dat. En daar heeft hij heel veel gezeik over gehad. Enerzijds van onze technische staf. En ook de hoofdtrainer. Die zei van, ja, je legt de druk te hoog. En anderzijds, de media vindt dit smullen natuurlijk. Op het moment dat we even vierde stonden. Oh, kijk die boeken. Maar had daar gewoon wel een bedoeling mee. En ik snap het wel. Kijk, wij stonden op dat moment geloof ik derde. Hij zegt, als je in mijn bedrijf derde staat, dan wil je tweede worden. Dat vraag ik aan mijn mensen. Dat wil ik. Zo ben ik groot geworden. Ik wil dan geen vierde of vijfde worden. En als ik tweede word, dan speel ik tegen Real Madrid. Dus de druk moet er gewoon op, zei hij. Hij zegt, en ik geloof er ook echt in. Hij zegt dus, al die mensen in mijn bedrijf zijn zo. Daarom ben ik groot geworden. Dat verwacht ik ook van NEC en die medewerkers. Nou, dat heeft best wel geschuurd intern. Niet met mij, want ik snapte het. En ik vind ook, je moet dat niet zo zwaar zien. Marcel is supporter. Dit is enorm veel enthousiasme. Maar er zat ook heel veel realiteit in. En ja, de media, en dat snap ik wel, en hoe het werkt. En daar moeten we ook niet wakker van liggen. Ja, die vinden het dan mooi. Als wij twee keer verliezen. Hoho, die Boekhoorn met z'n reel. En heel veel mensen gaan dan zeggen. En ook intern. Ja, de druk was te groot voor die spelers. Ja, dat vind ik echt flauwekul van hier tot Tokio. En ik heb het ook aan die spelers gevraagd. Zie jongen. Ja, ze hebben ook hou nou op man. Denk je nou echt als wij een wedstrijd verliezen en we hebben een bal verkeerd geraakt. Dat we aan die uitspraak van Marcel denken. Wij kennen Marcel toch. Dus het is gewoon bullshit. En ik ben er ook heel boos over geworden. En je moet gewoon ambitie uitstralen. En als jij derde staat, moet je tweede willen worden. Nou, daar hebben we intern al wat te gaan.
1: Ja, Marcel Boekhoorn, ik zei het net al. Enorm geslaagd ondernemer, investeerder. Een man ook die zijn vader ooit beloofde goed voor NEC te zorgen. Heb je nooit gedacht, ja, als Marcel zo belangrijk is, kan hij de club niet gewoon beter kopen?
0: Dat wil hij niet.
1: Zou jij het willen?
0: Nee, dit gaat uitstekend. Ik denk dat hij ook, dat zegt hij ook steeds, hij wil dat die club van het volk blijft. En zit ook op deze positie. Hij is gewoon supporter. Hij is geen eens aandeelhouder. Maar hij is natuurlijk wel een heel begeisterd supporter waar we elke dag contact mee hebben. Hij is super belangrijk.
1: Ja, en de geldschieter.
0: En de geldschieter, klopt. Ja. Dus ja, vandaar dat je altijd heel veel contacten met die raad van commissarissen en met Marcel Boekhoorn als directie. Maar hij wil de club gewoon niet kopen. Die club moet van het volk blijven, zegt hij. Hij wil die club 10 jaar steunen om die club zelfsupporting te maken. Dat die club zijn eigen broek op kan houden en ook dan om Europees kan spelen. Nu hebben we hem nog nodig. Al wordt dat door de transfer steeds minder. Dus het is voor hem ook gewoon een project. Hij heeft dat beloofd aan zijn vader op zijn sterfbed. Ik laat NEC niet vallen. Ja, hoe hij dat waar maakt is ongekend. Maar hij is ook echt heel diep betrokken. Hij vindt het prachtig.
1: Hoeveel geld heeft hij erin gestoken in de loop der jaren?
0: Nou, ik denk alleen al in de laatste 5 jaar zo'n 20 miljoen. En ik denk zeker in de jaren daarvoor, met al die investeerders waar hij ook bij zat, in die 20, 25 jaar daarvoor ook al 20 miljoen. Dus er zit zeker al rond de 40, 50 miljoen van Marcel in.
1: Ja, en hij heeft wel zijn belangrijkste motto, wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Dus ik kan me ook voorstellen dat hij nog wel eens met cadeautjes strooit richting de spelers, als die een goede prestatie neerzetten, toch?
0: Hoor nou, ik zou je, dat zou hij soms wel eens willen en daar weerhouden we hem ook wel eens van.
1: Oh ja.
0: Natuurlijk is hij af en toe wel stimulerend bezig, maar altijd in overleg met ons. Als wij een hele belangrijke wedstrijd moeten spelen, dan willen wij zelf als club ook nog wel eens wat daarbovenop zetten. Daar betalen wij ook premies voor. En dan is hij wel een sponsor van de premies. Maar het is niet zo'n man die maar fladdert en overal strooit met dat soort dingen. Het is wel een man die ongelooflijk goed kan delen. Ook voor de club. Maar ik merk dat ook in zijn privéleven, in zijn zakenleven mee, waar ik mee mag lopen. Dit is ongekend hoe deze man kan delen. Bij successen en wie die allemaal laat meedelen in zijn successen. Hij heeft daardoor ook denk ik enorm loyale medewerkers. Bijna niemand gaat bij Marcel weg. Ze moeten hard werken. Maar als successen behaald worden, behalen ze dat ook echt met z'n allen. Daar zit heel veel plezier bij. Maar ook heel veel gunning en heel veel delen.
1: En wat heb je zakelijk van hem geleerd? Zo een beetje in zijn slipstream meewandelend.
0: Hoog inzetten. Heel hoog inzetten. Geloven. Mensen belonen. Dat delen. Maar vooral, weet je, als je met een shirtsponsor bezig bent en je hebt in je hoofd 7 ton, dan moet je 3 miljoen vragen. Echt hoog inzetten. Ervoor gaan, erachter gaan. En,
1: ja, dat is dat spelletje waarvan je net zegt, laten we dat maar niet doen.
0: Ja, daar heb ik dus met hem ook voor dat terrein echt wel de discussie over gehad. Maar ook met transfers. Hoog inzetten. En dan zitten wij natuurlijk met elkaar. Waar durven we op in te zetten? En dan zijn wij misschien nog wel eens wat voorzichtiger. En dan denk ik ook door hem. Dat die deal met Robin Roefs. Hij en Carlos hebben dat gedaan. dat we echt 10 miljoen durfden te vragen. En daar is hij wel heel bepalend in geweest. En,
1: ja,
0: hij zit hoog in de boom, hij durft gewoon. En het is natuurlijk een enorme dealmaker. Dat is niet normaal. De man leeft van deals.
1: Ik kan me voorstellen dat het ook heel veel druk geeft soms. Hè? Want Boekhorn hoorde ik bijvoorbeeld in de media mopperen over het feit dat de verbouwing van jullie stadion trager verloopt dan hij hoopt. Denk je dan van ja, daar gaat iets fout op het moment dat dit in de media komt?
0: Ja, Marcel is Marcel. Dus dat ik moet dat dan wel uitleggen. Hè? Ik heb gelijk wel de dag later de wethouders aan de lijn. En die zijn natuurlijk not amused. En de burgemeester ook niet. Alleen dat leg ik uit. Hè? Marcel moet ook een bepaalde vrijheid houden, vind ik. Marcel is ook met vastgoedprojecten in Nijmegen bezig geweest. Dat duurt allemaal voor hem te lang. Maar dat is nu helemaal Nederland. We hebben bepaalde afspraken over procedures, vergunningen. Alleen in Marcel's wereld... Ja, kan dat niet. Die gaat aan tafel zitten en die maakt een deal.
1: Ja.
0: En dat heb ik hem ook al 100 keer uitgelegd. Zo werkt het niet bij een gemeente. Ja, dat frustreert hem enorm. Wat is hij niet gewend? En vandaar dat vastgoed ook eigenlijk niet zijn ding is. Dat duurt allemaal veel te lang. Maar zoals een dealmaker, die moet aan tafel komen. Die wil ik het liefst de andere partij in de ogen zien. Ik merk ook aan hem dat die hele wereld met accountants... en je ziet eigenlijk je tegenpartij niet meer eens een deal maakt. Dat irriteert hem. Dus dat irriteert ook bij de gemeente dat het te lang duurt. Dan heeft hij een interview en dan zegt hij dat gewoon. Ja. En daar heb ik last van. En hij weet dat. Maar ja, dat is gewoon Marcel. En ik weet dat ook. Dus ja, weet je, ik ga dat wel oplossen. Ik zeg wel tegen de wethouders, dat is Marcel. Jullie weten waar het vandaan komt. Maar ik heb zaken te doen met jullie. Ik ben ongelooflijk tevreden over de gemeente Nijmegen. Hoe ze erin zitten. Ja, dan snappen ze het ook wel weer. Maar ze vinden het niet leuk. Maar dat heeft natuurlijk ook een beetje met ego's te maken. Zo, ik zie, jongens, maak je niet zo druk om zijn uitspraak. Morgen heeft niemand het er weer over. Ja, dat is een beetje ons vak ook.
1: Ja. We hebben nog een fragmentje voor je klaarstaan.
4: NEC onwaardig. Wij gaan er alles aan doen. Om die supporters die herkenbaar op beeld zijn. En we zullen zelf meekijken wie we kunnen herkennen. Om die te straffen. En om die nooit meer in de goffer te laten komen.
1: Ja, er is een videoboodschap die in 2021 opnam... nadat het na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse... buiten het stadion een beetje uit de hand was gelopen. Hè? Ik laat dit fragment horen omdat ik me ergens kan voorstellen... dat sommige collega's van jou liever een beetje buiten beeld blijven... omdat het in het stadion niet altijd even gezellig is. Ja, zeker als het op het veld even wat minder lekker gaat. Ik denk dan bijvoorbeeld even aan Dennis de Kloeze van Feyenoord... Hè, van wie dit jaar in het nieuws kwam dat hij allerlei bedreigingen had ontvangen. Is jou dat wel eens overkomen?
0: Jawel, het is me wel eens overkomen, maar niet in zo grote mate bij Dennis de Kloeze. Mark Koevermans bij Feyenoord heeft er last van gehad. Maar die jongens zijn niet te benijden. Iedereen kan er heel makkelijk over praten. Als jij directeur bent van Feyenoord of van Ajax, zijn dat andere grootheden dan dat jij directeur bent van AZ, PSV, NEC, Utrecht. Dan spreek je andere groepen aan. En dat zit veel dieper in die samenlevingen van Rotterdam en Amsterdam. En snap ik af en toe wel dat collega's van mij niet zo makkelijk op zo'n moment als wat ik net deed in dat fragment naar voren stappen.
1: Mm-hmm.
0: En even man en paard noemen. Ik snap dat wel, omdat dat hele andere krachten zijn. Dat is ook een van de redenen voor mij dat ik niet bij dat soort clubs hoef te werken. Naast het feit dat mijn persoonlijkheid en hoe ik een bedrijf leid daar niet vindt passen, denk ik. Dan is het te groot, maar dat is ook wel een hele belangrijke. En ik vind het daarom des te knapper dan Dennis de Kloeze, Mark Koevermans en Menno Gele. Dat soort jongens leiding geven aan dit soort bedrijven.
1: Want het is niet uit te bannen?
0: Je hebt ermee te maken en het is gewoon de maatschappij. En bij ons is het de maatschappij van Nijmegen. En bij Utrecht had ik de maatschappij van Utrecht. En ook de mensen uit Utrecht. En hier heb je het over Rotterdam en Amsterdam. En dat zijn wereldsteden met wereldproblematieken. En de stad zit in je stadion. Oud, jong, vrouw, man, hetero, homo. Alles zit in het stadion. Rijk, arm, criminaliteit of niet. Dus alles zit er. Alleen in die steden is dat vele malen groter. Niet te onderschatten. Natuurlijk ben ik ook wel eens bedreigd en krijg ik wel eens appjes. Want ik heb me nooit angstig gevoeld en nooit gevaar gevoeld voor mijn familie. En ik weet van een Erik Gudde, van een Mark Koevermans en Dennis de Kloeze... dat zij echt gevaar hebben gehad voor hun familie. En als een van die collega's wel eens zegt dat er iemand langs hem liep en zei... jouw kleinkinderen zitten toch op de Don Bosco school? Ja, dan komt het wel heel dichtbij als directeur. En... dan mogen we niet vergeten, als er dit soort excessen zijn zoals ik ze heb meegemaakt na de wedstrijd tegen Vitesse. Als dat gebeurt bij Ajax of Feyenoord, is dat van een hele andere grootte. En moet je dat wel saven voor de positie van een algemeen directeur. En ook wat hij op dat moment kan, wil en ook durft zeggen. En dan gaat het heel diep. Ook tot en met gezin en familie waar je voor moet zorgen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment verlammend werkt. Hè? Dat je bepaalde beslissingen misschien wel niet meer durft te nemen.
0: Nou, dat mag niet. Je moet wel reëel blijven. Je moet wel eerlijk blijven. En je moet ook de beslissingen blijven nemen waarvoor je aangenomen bent. Maar communicatief naar buiten toe moet je af en toe denken. denk ik wel eens een keer op de rem trappen. Of denk je van nou, deze keer ga ik dat niet zeggen. Doe ik dat even via een communiqué.
1: Ja.
0: En in mijn geval vind ik als NEC, ben je als algemeen directeur het boegbeeld. Ik vind communicatie ook belangrijk. Ik vind het een manier om te communiceren met mijn achterban. Kan ik wat makkelijker naar voren stappen op dit soort momenten, als we net in dat fragment hoorden, dan een collega van Feyenoord of van Ajax.
1: Ja, eventjes los van de effecten bij de supporters of mensen die zich zo noemen. Hè? Wanneer heb je nou voor het laatst wakker gelegen van een beslissing?
0: Ja, dat heb ik niet zo vaak. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat ik soms kan ik lang wachten voordat ik een nare of een keiharde beslissing moet nemen. Omdat ik er heel goed over na wil denken. Ik wil echt afwegen. Maar als ik de beslissing eenmaal moet nemen, dan weet ik zeker dat ik hem echt met alle eer, alle eerlijkheid en ook dat ik het beste voor heb. En dan kan het voor de mens soms nog wel eens pijnlijk zijn. Dat kan me raken. Daar kan ik nog het enige last van hebben. Maar voor de club doe ik dan het beste. En weet ik dat ik het ook gewoon goed doe. En doe ik dat ook rechtvaardig tegen de persoon. Of tegen de instantie waar ik iets mee te maken heb. Of waar het gevolgen voor heeft.
1: Ja. We bespraken net al dat je bij NEC terecht kwam nadat je eerst al bij FC Utrecht had gewerkt. Hè? Hoe lang duurde het eigenlijk voordat je NEC echt als jouw club beschouwde?
0: Nou, ik denk 1-2 jaar. Wat ik al zei, ik heb in het begin heel veel mensen gesproken. Ik ben bijna elke businessavond, businessbijeenkomst, supportersbijeenkomst. Ik heb me echt die cultuur eigen willen maken. Niet alleen van de club, maar daardoor kreeg ik ook heel veel mee van de stad. Ja, en die stad heeft me helemaal gepakt, die cultuur. Dat Nijmegen, dat Bourgondische, dat samen heel veel. Hoe vaak ik wel niet in het weekend, ik woon in Breukelen, maar dan krijg ik een appje. We gaan naar de stad, ga je met je vrouw mee? Dat gevoel. Als je hard werkt, loop ik door de stad en mensen zijn blij. Als ik daar in de kroeg kom, dan zeggen ze wat leuk dat je er bent. Terwijl als ik in Utrecht wel eens in de kroeg kom, dat is een beetje het westen. Oh god, daar is hij ook weer.
1: Ja, ja.
0: Dat ook wel Bourgondische genieten van het leven. Ik vind het een geweldige stad. Natuurlijk studentenstad. Een historisch gedeelte en een modern gedeelte. Ja, doordat ik me zo verdiept heb, ben ik denk ook verliefd geworden op de stad. Heb ik het gelukkig dat die successen de laatste jaren mee zaten. Maar ook in die eerste jaren dat wij in die eerste divisie speelden. Ja, het heeft me wel gepakt, Nijmegen. Ik ben wel echt verliefd geworden op de stad, de cultuur en de mensen.
1: Want waarom leek het je eigenlijk een aantrekkelijke stap vanuit Utrecht naar Nijmegen?
0: Nou, het was meer de club waar ik mee begon, omdat er was wat te winnen. En toen ik bij Utrecht binnenkwam, hadden ze net Europees voetbal gemist. Van Zeumeren was er toen ingestapt als aandeelhouder. En dat was een beetje misgegaan. Er was ook 40, 50 miljoen verder Europees voetbal gemist. Ze moesten spelers verkopen. Ze hadden geen hoofdsponsor, skyboxen leeg. Dat vind ik de momenten. Daar kan ik verbinden. Daar kan ik mensen bij elkaar krijgen. Daar kan ik mensen weer met nieuw elan binnentrekken. En dan ga ik bouwen. Dan ga ik mensen in hun kracht zetten. En ik dacht, dan kan ik bij NEC ook. Die waren voor de tweede keer gedegradeerd. Ja, dan kom ik eigenlijk in mijn kracht als niemand er meer in gelooft. En dan ga ik beginnen. En dat kon ik daar doen. Dus, en daarnaast wel dat het een volksclub was. Daar hou ik al van. Tussen de mensen, met mensen. Net zoals Groningen zo'n club is. Is NEC zo'n club. Is Utrecht zo'n club. Ja, daar hou ik wel van. Dus daar voelde ik me ook wel thuis. En het gesprek met Marcel Boekhoorn heeft me wel overgehaald. Hij heeft me benaderd. En ook samenwerken met hem vond ik wel heel interessant.
1: Ja. Want heb je nou andere kwaliteiten nodig bij NEC dan dat je bij FC Utrecht nodig had?
0: Nee, ik denk dat ik geheel mezelf kan zijn. Ook in mijn leiderschap van een bedrijf. Ik heb wel heel veel ervaring op kunnen doen bij Utrecht. Dankzij Van Zeumeren. Die heeft mij de kans daar gegeven. Ik heb er heel veel geleerd. En dat heb ik wel meegenomen. Dat maakt me wel tot een betere directeur. Veel meer allround toen ik bij NEC binnenkwam.
1: Wat heb je geleerd?
0: Stakeholder management, wat ongelooflijk belangrijk is. Er zijn zoveel belangen in een voetbalclub. Zoveel mensen die zich belangrijk voelen. Je hebt met zoveel entiteiten rekening te maken. Zowel heel dicht in je club, als rondom die club, als helemaal het maatschappelijke. En ik denk dat ik daar heel veel aandacht aan heb besteed bij NEC. Meer dan bij Utrecht, dat was een les. Het belang van een hele goede trainer. Ik heb bij Utrecht Erik ten Hag mogen halen. Wat Utrecht echt op de kaart heeft gezet. Wat de topsportcultuur veranderde. En we hebben bij NEC gekozen voor een jonge trainer, Rogier Meijer. Die heel belangrijk is geweest in de eerste jaren Eredivisie. Nu doorgebouwd met Dick Schreuder. Dus die positie van die trainer, die heel belangrijk is.
1: En zijn er ook nog punten waarvan je denkt, van nou, daar zou ik me nog wel willen ontwikkelen als leider?
0: Ja, ik wil me op heel veel punten nog ontwikkelen. Daarom elke zomer eigenlijk zoek ik wel mensen op in het vak. Binnenkort heb ik een afspraak met Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, die ik nog uit Utrecht ken, wil ik toch met hem klanken over hoe hij zo'n stad leidt, hoe hij met zijn stakeholder management omgaat. René Boender, kennen we denk ik ook allemaal wel, keynote speaker. Vroeger een geweldig reclamebureau, toen ben ik hem tegengekomen. Daar wil ik ook weer mee sparren. Vorig jaar heb ik met Charles van Commenay, ex-technisch directeur van NOC-NSF gezeten. Dus ik probeer me altijd wel, dan weer op het topsportvlak, dan weer op het leidersvlak, dan weer op het stakeholder management. Elke zomer probeer ik wel 2 tot 4 mensen te spreken, waardoor ik mezelf ontwikkel. En ik vind ook als leider, ik moet mezelf ontwikkelen om mijn mensen ook weer opnieuw te kunnen inspireren. Of dat ene idee voor die club weer te vinden. Om door te gaan en de NEC weer beter te maken.
1: Ja.
0: Dus er zijn heel veel dingen nog, ja, waar ik me op kan ontwikkelen. Dat vind ik ook het leukste om weer te leren. En vooral van mensen die staan op posities waar ik ook naartoe wil. Of die in omgevingen zitten waar ik ook in zit.
1: De boog kan niet altijd gespannen zijn. Ook niet als je werkt in een branche die voor veel mensen geldt als belangrijkste hobby. Dus wat doe je dan als voetbaldirecteur? Nou, je bent alvast gewaarschuwd, want dat hoor je zo, maar eerst.
5: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently.
6: Denk anders.
1: Ook in de zomer zoek ik in At the Top naar leiders die de wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in de manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anderslijst, maar ja, in dit geval natuurlijk wel bij voorkeur uit de sportwereld. Dus zeg het maar, Wilco, wie mag wat jou betreft niet ontbreken?
0: Oh, dat had ik niet verwacht. Uit de sportwereld, hè, een leider. Nou, ik wil er 2 noemen. Ik vind wat Richard Plugge en Marijn Zeeman hebben neergezet bij team Jumbo-Visma in die tijd. Richard Plugge is ook zo'n man waar ik af en toe mee klank. Dan zoek ik hem op en dan vraag ik hoe hij dat doet. Dan klanken we over voetbal en wielrennen. Hoe hij met Marijn, Richard aan de commerciële kant en Marijn aan de technische kant, hoe ze dat team hebben neergezet. En vooral op het moment dat het team het slechtste seizoen had uit hun historie. En dan zou je denken, ik ga iedereen ontslaan. En dat hebben zij niet gedaan. Ze zijn met elkaar gaan zitten. Ze hebben man en paard genoemd. Ze hebben een cultuur neergezet waar ze aan vastgehouden hebben. Daar hebben ze de mensen bij gezocht en de renners. En dat heeft ze gemaakt door het meest succesvolle wielerteam in de wereld. En ik vind die transformatie vind ik ontzettend knap. En daar hou ik wel van. De All Blacks hebben natuurlijk ook met hun coach. Dat soort transformaties en dan vasthouden aan een cultuur. En dan super succesvol zijn. Ja, dat hebben Richard en Marijn echt geweldig gedaan.
1: Ja, en Marijn is natuurlijk de voetballerij ingegaan. Ja. Na zijn wielercarrière. Is dat een logische stap? Is dat hetzelfde spelletje?
0: Nee, het is anders. Dat heeft Marijn ook wel gezegd. Marijn zegt wel eens van, het is ongelooflijk waar ik allemaal verantwoordelijk voor ben als algemeen directeur in het voetbal. Dat is niet te vergelijken met fietsen. Dat klopt ook. Wij zijn echt overal verantwoordelijk voor. Het is een heel breed spectrum. Waar hij zijn handtekening allemaal onder moet zetten. Licentie-eisen van de KNVB, maar ook wat je richting een gemeente moet doen. Overheid, driehoek, commercieel, voetbaltechnisch. Hij zegt, dat is ongekend waar ik verantwoordelijk voor ben. En natuurlijk, voetbal heeft denk ik nog meer de invloed van de massa. De media zit er elke dag bovenop. En wielrennen staat natuurlijk nog wat kortere tijd. Dan heb je in de winter wat meer tijd om adem te halen. En hier, daar sta je gewoon elke dag aan. En is elke dag de blik op jou gericht. Dus het is heel anders. En ik vind het ook heel boeiend om te zien wat hij meeneemt. Wat hij overhevelt uit dat wielrennen. Uit het succesvolle team naar die cultuur en die organisatie van AZ. Dus ik volg dat. Ik heb veel contact ook met hem. Ik vind dat het een man is die namens een van de topclubs, want dat vind ik AZ, heel erg ook in de breedte van het voetbal denkt. In het belang van het voetbal. Dus ik ben heel blij dat hij erbij gekomen is. En ik ben ook heel benieuwd hoe hij zich daar gaat ontwikkelen.
1: Ja, nou, we gaan het allemaal volgen. In elk geval, voor dit moment zetten we Richard Plugge en Marijn Zeeman op de Denk Anderslijst.
2: Dit is At the Top van Businesswise met Paul van Riesen op Nieuw Business Radio.
1: Ja, we gaan eventjes bij jou op bezoek thuis. Ben jij iemand die als hij thuis is altijd naar voetbal op tv zit te kijken?
0: Nee, ik zou zeggen helemaal niet. Mijn vrouw verbaast zich ook nog wel eens even. Soms als ik thuis ben, ik heb af en toe echt in de week mijn rust nodig. Dus 1 of 2 avonden, als ik dan thuis ben, dan ga ik ook wel vroeg naar bed. Want dan heb ik echt gewoon soms 10 tot 12 uur slaap nodig om overdag aan te staan en die energie te geven die ik in me heb. En dan zegt ze soms, zullen we de tweede helft nog gaan kijken? Ik zeg, dan ga ik slapen. En ik ben gewoon 1 keer 's nachts eruit gegaan, alleen voor het Nederlands elftal. Ik zie zoveel voetbal. Ik word zoveel met voetbal geconfronteerd. Ik heb in mijn leven al zoveel voetbal gezien. Dat het een hele speciale wedstrijd moet zijn. Wil ik daarvoor opblijven of thuis blijven? De wedstrijden van het Nederlands elftal zie ik ook bijna nooit helemaal. Champions League finales. Ja, ik werd uitgenodigd om mee te gaan. Maar ik kon die dag ook niet. Maar ik weet niet of ik meegegaan had als ik wel had gekund. Maar ik ben ook wel heel erg gesteld op mijn vrijheid. Ik moet, ik maak gewoon 60, 70 uur. Ik vind het heel leuk wat ik doe. Maar ik vind het ook wel lekker om even geen voetbal te zien.
1: Ja, komt dat misschien ook wel omdat je niet meer onbevangen naar zo'n potje zit te kijken? Omdat je altijd let op andere dingen. Hè? Welke sponsoren hebben een bord langs het veld? Hoe vol zitten de tribunes? Welke voetballer zou misschien nog in?
0: Ja, ik vind dat zeg je heel goed. Dat vind ik allemaal veel interessanter. Ik word vaak uitgenodigd om mee te gaan met Nederlands elftal. Alleen nu kon ik ook weer naar Amerika. Maar daar ga ik niet mee, daar heb ik geen zin in. Want dan, ik kijk een wedstrijd liefst thuis. Want wat ik dan doe, ik vind het mooi dat hele voorbereiden, de media. Ik heb 10 jaar in de media gezeten, commentaar gegeven, zelf programma's gemaakt. Ik maak ook nog podcasts. Dus ik vind media enorm boeiend. Wat jij doet hier, dat vind ik prachtig. Dus ik wil die interviews zien. Ik wil kijken hoe die commentatoren en die presentatoren, welke vragen ze stellen. Welke vraag stellen ze aan Koeman? Ik wil kijken. Ja, hoe dat stadion volloopt en bijna warming up. Dus ik ben veel meer bezig daaromheen. Dat zeg je echt heel goed. Dan die wedstrijd zelf. Ik wil ook de reacties na afloop weten. Hoe reageren ze? Ik wil ook kijken hoe Koeman reageert. Want hij is de leider. Hoe reageert de leider dan op dat moment dat hij onder druk staat? Dus ik ben heel veel erg met dat soort dingen bezig. Zo vind ik het leuk.
1: En hoe vond je dat Koeman reageerde na de uitschakeling van Oranje?
0: Dat vond ik niet goed. Uiteindelijk denk ik, heeft hij een keuze gemaakt? En dat is zijn keuze. En iedere leider maakt een keuze. Maar die keuze was fout. Dan kunnen we toch wel concluderen. Dan moet je dat ook gewoon toegeven. Dat deed hij een wedstrijd eerder wel met zijn wissels. 2-3 dagen later. Nou is het ook moeilijk in ons vak. Want het is topsport. En op dat moment zit hij vol in de emotie. In de adrenaline.
1: Ja.
0: Dus snap ik op dat moment zelf wel. Dat hij dat nog verdedigt. Zou ook raar zijn, vind ik. Want een coach heeft een plan. En daar geloofde hij in. Alleen denk dat het, achteraf moeten we concluderen. Dat het plan gewoon niet klopt. En dat kan. Hè? Alleen nu was het op het hoogtepunt. Het moment dat het moest. Ja, dat in topsport is zwart-wit. Dan heb je gefaald. Dat is gewoon zo. De man heeft geweldige dingen gedaan. Alleen op dat moment faal je dan. En dat is wat ik van Toon Gerbrands heb geleerd. Toon zei altijd, er is geen grijs. Het is niet ja, maar of dit. Het is goed of slecht. Nou, en als je nou de Nederlands elftal kijkt, dan is het gewoon slecht. En op dat moment was die keuze voor die tactiek ook slecht. En dat wil niks zeggen over de man en zijn toewijding en zijn kennis en kunde. Maar op dat moment was het niet goed. En ja, dat heb ik wel. Toon is ook zo'n man geweest, Toon Gerbrands, waar ik heel veel inspiratie heb gezocht toen ik in het voetbal kwam. Iemand die stond op een plek waar ik naartoe wilde. En Toon heeft mij wel geleerd topsoort te denken. Het is goed of slecht, het is zwart of wit. En er zit niks tussen. Ja, en zo moet je ook naar jezelf kijken, vind ik. Zelf kritisch zijn. Nou, en dat had Ronald Koeman op dat moment niet. Nou, na afloop kan dat nog. Maar ik denk als hij er nu op terugkijkt, hoop ik dat hij zegt van ja, ik heb fout gemaakt.
1: Ja, nou ja, het is in elk geval een nationale kater. Dus laten we eventjes naar een ander fragment om de feestvreugde er weer een beetje in te brengen. Ja.

0: Dit ben jij als volkszanger onder andere zeer geliefd bij de Vierdaagse feesten, geloof
1: ja,
0: ik.
1: Ja, ik ga weer optreden. Ja.
0: Ja? Ja. Hoe vaak sta je dan op zo'n podium?
1: Nou, ik zou je zeggen, dit is dus een beetje uit de hand gelopen grapje. Ik heb 3 jaar geleden met Leo Driessen, de voetbalcommentator, een nummer gemaakt. Een beetje mijn liefde aan Nijmegen. Ik denk, hoe kan ik dat nou verpakken? Nou, dan kom ik toch weer terug op media en communicatie. Leo, je zegt, help me mee een nummer schrijven. En toen hebben wij de mooiste van het jaar geschreven met Bruls, Boekhorn en Janneke Scherphuizen, een model wat ook de Vierdaagse liep. Hebben wij dat gezongen voor 10.000 man.
0: Ja, Bruls is de burgemeester.
1: Ja, burgemeester. En Marcel Boekhorn natuurlijk onze supporter. Nou, dat klapte eruit met 10.000 man op Faberplein. Dat, ja, en ook Hubert en Marcel vond het helemaal geweldig. En toen ben ik Emiel Hartkamp tegengekomen. De man heeft geloof ik 80 gouden platen gemaakt voor Jannes en Frans Bauer. En hij zegt, waarom praat? Hij zegt, ik wil een liedje voor je maken. Ik zeg, ja, dat is helemaal geweldig. Weer iets nieuws uit mijn comfortzone. En ik hou van entertainen, mensen vermaken, plezieren. En er is dit nummer uitgekomen. En ja, dat klapte eruit in Nijmegen. En ik heb dat op de Vierdaagse gezongen vorig jaar. Ook weer 2 keer voor 10.000 man. En nu ga ik ook weer de woensdagavond op de Roze Woensdag. Sta ik tussen Frans, Duits, Jannes, Samuel Welte. En dat vind ik leuk. En er zijn af en toe momenten. Ik ben natuurlijk gewoon voetbaldirecteur. Maar in Nijmegen hoort dit erbij. Vanavond moet ik op een personeelsfeest zingen van een van onze grote partners. Die hebben dan geboden op ons maatschappelijk gala. Daar hadden we veiling. En daar hebben we dan mij als artiest geveild. En dat is 3 keer weggegaan voor 10.000 euro. Dus voor het goede doel. Dus nou moet ik alleen wel, dat is leuker gezegd dan gedaan, 3 keer een half uur optreden als de artiest. Dus ik ga vanavond optreden en ga ik 8 nummers zingen. En tijdens de Vierdaagse ook. En er is nog in oktober een Oktoberfest. Dat komt nieuw terug in Nijmegen. En degene die dat gaat organiseren kende ik goed. En ik had ooit gezegd, nou, als jij dat gaat doen, dan kom ik zingen. Dus daar ben ik ook nog van de partij. En voor de rest, het zijn die af en toe die uitschieters. Ja. Maar ik vind het wel ongelooflijk leuk om op een podium te staan. Ik ben echt geen zanger. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Maar ik kan zo genieten als die mensen dat leuk vinden daarvoor. Dan voel ik me echt een zanger. En dan, ja, weet je, voor mij is het gewoon plezier. Ja, het is ook een stukje ontspanning.
0: Ik heb het publiek wel eens gezien. Die maakt inderdaad ongelooflijk veel lol. Maar er is één iemand die het niet aan kan horen. Dat is je vrouw, hè?
1: Ja, nou ja, ze kan het wel aanhoren. Ze is er wel aan gewend. Maar mijn kinderen, die kijk, dan ga ik zo'n videoclip maken. En dan in het begin zit er zo'n stukje in over slecht weer. Ja, en dan, wij hebben altijd gelachen om dat soort Nederlandstalige videoclips. Dan moet je met een parapluutje lopen. En dan moet je net spelen of het koud is. Ja, daar hebben ze enorm dubbel om gelegen. En ja, zij zeggen, moet je dat wel doen? Want het is zo kwetsbaar. En iedereen kan er wat van vinden. Dat klopt ook. Alleen, ik vind het leuk. En dat is voor mij belangrijk. Doe het ook alleen eigenlijk maar in Nijmegen, waar mensen het ook leuk vinden. Ik zorg echt wel dat het niet ten koste gaat van mijn autoriteit of schade heeft voor de club. In tegenstelling, Marcel zegt ook altijd, dit brengt de club alleen maar meer. Maar ja, zij hebben er wat meer moeite mee, maar ze zijn er inmiddels wel aan gewend. Ik heb alleen 2 hele grote fans en dat zijn mijn kleinkinderen. Die zijn helemaal gek van me. En ik heb ook gezegd, ik wil waarschijnlijk, Emiel heeft een nieuw lied geschreven. Ergens, ik heb er geen tijd voor gehad deze zomer. In het najaar wil ik dat lied op gaan nemen. En dan heb ik tegen mijn kleinkinderen gezegd, dan komen jullie in de videoclip. Ja, die kunnen niet wachten. Dus ik heb wel, het zijn mijn allergrootste fans. Dus ja. Dit is heel leuk. En ik ben nogmaals, ik ben echt geen zanger, maar ik vind het zo leuk om te doen.
0: Ik moet even aan je kleinkinderen denken, want er kwam op een gegeven moment een fragment bij de NOS langs, waarbij je kleindochter een kushandje gaf naar een foto die van jou te zien was. Dat was natuurlijk ongelooflijk lief, maar misschien had ze wel gewoon liever je wang gekust in plaats van die foto. Heb je nou soms niet het idee dat jouw baan je soms meer kost dan het oplevert?
1: Nee, dat niet. Het gek is, mijn kleinkinderen zijn altijd een heel teer punt, omdat ik gewoon echt knettergek op ze ben. En ze wonen in Limburg, omdat mijn schoonzoon speelt bij MVV. Mijn dochter woont daar en ze zijn, ja, die wonen daar heerlijk. Alleen ja, soms ben ik natuurlijk heel druk. Kom ik daar wel eens iets te weinig aan toe. We zijn gelukkig weer afgelopen 2 weken op vakantie geweest. En dan zijn ze er altijd bij, mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ja, daar geniet ik van. Dat is wel het mooiste wat er in mijn leven is overkomen. Ik denk dat mijn gezin weet dat ik heel veel plezier uit mijn werk haal. Dat ik dat beleef op mijn manier. En dat kan ook maar op mijn manier. Dat is heel veel met mensen. En dat kost ook heel veel tijd. Ze laten mij daar ook in. Het gezin profiteert daar ook van. Ze kennen mij, daar heb ik nooit last van. Maar soms zou ik wel eens... Het gek is, ik heb pas wel eens met iemand over gehad. Als je nog een to-do-lijst mocht maken, stel dat je wat overkomt, dan zou bovenaan staan meer tijd doorbrengen met mijn gezin. En zeker met mijn kleinkinderen en mijn kinderen. Dat is gewoon prioriteit. Zij zeggen altijd, we komen niks tekort. En ik heb wel eens gedacht dat ik dat vroeger bij mijn kinderen, dat ik ze tekort heb gedaan. Nou, ze zeggen van niet. En ik ben ook hockeycoach geweest en voetbalcoach. Ik heb alles wel gedaan. Maar ja, ik kan gewoon enorm genieten. Net zoals van de zomer afgelopen weken met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dan zeg ik ook tegen mijn vrouw, dan ben ik het meest gelukkig. En dan ga ik met mijn kleinzoon lekker wandelen langs het strand. En met mijn kleindochter zwemmen. Ja, dat zijn voor mij de mooiste momenten. En dan schakel ik ook echt wel af.
0: Het is dan een kleine moeite voor jou om je schoonzoon te transfereren, ja, van MVV naar NEC?
1: Dat zegt mijn kleinzoon altijd. Hij zegt, papa, waarom, of opa, waarom koop je Robert niet voor 40 miljoen? Ja, dan zouden we als gezin ook klaar zijn. Maar dat zegt hij dus vaak. Nee, die speelt bij MVV. Dat doet hij goed op zijn manier. Maar dat is niet goed genoeg, zeg maar, voor NEC. Dat weet hij zelf ook. Maar daar is wel het grapje in de gezin vaak over, ja.
0: Klopt. Ja. Hey, tot slot, je hebt NEC opgebouwd. Er wordt natuurlijk met bewondering naar gekeken hoe je dat gedaan hebt. Dat je nu ook allerlei transferaanbiedingen krijgt van andere clubs?
1: Nou, die wereld is niet zo groot. In de afgelopen jaren zijn er best wel wat vragen geweest of van tussenpersonen. Alleen heb ik eigenlijk gelijk nee gezegd, omdat ik denk ook wel dat er een bepaalde loyaliteit in me zit. Ik heb 18 jaar mijn reclamebureau gehad, 6 jaar bij Utrecht en nu ga ik mijn 10 jaar bij NEC in. En ik werk ook met mensen samen, met de Raad van Commissarissen, met de Marcel Boeken, maar ook mijn collega's op de werkvloer. Dat ik heel erg gehecht ben daaraan. En ik heb het gewoon ongelooflijk naar mijn zin. En er zijn best momenten voorbij gekomen dat ik meer had kunnen verdienen. Maar dat is voor mij absoluut niet belangrijk. Plezier in mijn werk. Werken met mensen die ik wat kan brengen. Die ik kan toevoegen. Waar ik heel veel lol mee heb. Waar ik heel veel resultaat nog mee kan halen. Omdat ik die mensen in hun kracht kan zetten. In een leuke omgeving. Ja, ik zou echt niet weten waar ik naartoe zou moeten op dit moment. Op dit moment is mijn gevoel dat ik nog 10 jaar bij NEC werk. We hebben nog een stadion te verbouwen. We willen structureel Europees voetbal spelen. Ja, er zijn nog heel veel uitdagingen de komende 3 tot 5 jaar. Dus ik zie me echt wel in Nijmegen zitten. En ja, ik heb helemaal geen behoefte om ergens anders heen te gaan.
0: Duidelijk. Ik wens je ongelooflijk veel succes voor komend seizoen. Alvast Wilco van Schaik, de algemeen directeur van NEC. Ongelooflijk veel dank voor je komst naar onze studio hier in het DPG hoofdkantoor.
1: Dankjewel voor de leuke uitnodiging van jullie leuke programma.
0: Ja, wij zijn er na de zomer weer, want we gaan er heel eventjes tussenuit. En ben je benieuwd wie er dan te gast is? Volg ons dan vooral eventjes op de socials. En uiteraard kun je ook de hele zomer door ons bezoeken op businesswise.nl.
2: Luister mee en leer van de beste. App de top van Businesswise met Paul van Riesen. Elke vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio. En altijd te beluisteren als podcast.
3: Dit is Nieuw Business Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
11: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op nieuwbusinessradio.nl.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
3: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
0: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
4: Ja, elke AI-beslissing die vandaag wordt genomen, elke digitale transactie, elk bedrijfsproces, het reist over een netwerk en het leeft in data. Networking en data zijn niet meer de achterkant van de digitale economie. Het is de voorkant. En zonder solide infrastructuur, geen cloud, geen AI, geen digitale soevereiniteit. En Nederland heeft alles in huis om voorop te lopen. Misschien weet je dat niet. Maar de vraag is, doen we dat ook? Mijn naam is Richard Bordes. Dit is de staat van de Nederlandse IT.
0: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
4: Ja, en naast mij zit een man die vandaag de Nederlandse IT-sector van binnen en buiten kent. Hoofdredacteur, founder en al 25 jaar de stem van Dutch IT Channel, Witold Kopensky. Witold, welkom in deze nieuwe rol als sidekick.
5: Ja, dankjewel.
4: Is voor jou ook een nieuwe ervaring.
5: Yes.
4: We gaan het nieuws even bespreken. Heb je dat al eerder gedaan?
5: We hebben net een warming up gehad, maar dan meer over onze samenwerking tussen People Work Technology en Dutch IT. Maar nu gaan we echt
4: nu gaan we klappen. Nou, ben je er klaar voor?
5: Ik ben helemaal klaar.
4: Dan gaan we. Ja, en vandaag Nederland verliest zijn datacenter troon. Een onbekende cloudspeler pakt 20% van de AI-markt. En de Nederlander draagt een smartwatch, maar vertrouwt niemand zijn data toe. Ja, dit is Bordes en Kopensky. Trap af bij People Work Technology op New Business Radio. Ja, Witold. Jij zit altijd in die cijfers. Je weet dat het al zo hard over gaat. En dan kom ik dat tegen. Nederland dreigt positie als digitale gateway van Europa te verliezen. Weet je hoeveel datacenters we hebben?
5: Wel meer dan 800 volgens mij in soorten en maten.
4: Je zit goed in de buurt hoor, Downers. Ja. Ik zou even het poeltje voor de WK opnieuw invullen. Het zijn er 847.
5: Oké, okay, dus dat ik er dichtbij.
4: Ja, is overigens meer per hoofd van de bevolking dan enig ander EU-land.
5: Ja.
4: En Amsterdam is de derde grootste datacenter hub ter wereld. Maar het lijkt toch, en dat zegt de Dutch Data Center Association, we zijn toch onze positie aan het verliezen. Spanje, Portugal, Frankrijk ontvangen als investeerders met open armen. We hebben natuurlijk heel veel geneuzel hierover. Mag het nou wel komen? En het kost zoveel. Overal waar we een datacenter willen bouwen, is alweer een of andere actiegroep.
5: Nou, we hebben net al besproken dat ontzettend veel datacenters wel hebben in Nederland. En er komen er ook af en toe wat bij. Hè?
4: Ja.
5: Microsoft. En het is ook steeds meer verspreid. Dus niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere delen van het land. Wat gebeurt in de... Data Center Association is een grote organisatie waarbij diverse leveranciers en datacenters zijn bij betrokken. En wat je nu ziet, is natuurlijk dat het... Je kan niet meer zomaar zeg maar een datacenter even bouwen of plaatsen. Het probleem is nu... Je hebt natuurlijk te maken met vergunningen. Je hebt wat meer assertieve lokale politieke partijen. Netcongestie. Probleem met elektriciteit.
4: Dat is wel een beetje het probleem wat we hebben.
5: Dat zijn issues.
4: Maar ze hebben het over gemiddelde vergunningstraject is gemiddeld 4,5 jaar. Ik denk dat het trouwens veel langer is. Maar dat is de vergunning. Dan moet je nog daarna de rest en dat ding gaan bouwen. En iedereen kan er tegenwoordig protest aan tegen. Ik denk dat als we met z'n allen nou verder willen... Dan moeten we toch ook dit ook... Dit moeten we gewoon hebben.
5: Kijk, je hebt vergunningen sowieso nodig. Ook als je privé en ergens juist wil verbouwen... moet je ook een vergunning aanvragen. Dat duurt ook af en toe wat een tijdje volgens mij. Mij lijkt het gewoon dat de interactie moet blijven... gewoon tussen overheid, bedrijfsleven, datacenters... om te kijken van hoe kun je nou slim... verder die datacenters bouwen of moderniseren. En dat zijn toch die datacenterpartijen... dat zijn ook vaak vastgoedpartijen, zeg maar.
4: Ja.
5: En die hebben heus wel kennis en kunde. Ook om met modernere datacenters en koeling systemen of wat dan ook. En ook batterijen, zeg maar, die ook steeds meer te vinden zijn in datacenters. Ik denk dat de communicatie ook heel belangrijk is.
4: Ja, ik vind het ook wel grappig. Want de meeste mensen die dan protesteren, die zetten dan die berichtjes op Facebook. En die hebben geen idee waar dat berichtje dan staat. En dan zijn ze tegen de cloud en datacenters. Hey, en nog zo'n onderwerp waar jij altijd heel veel mee bezig bent. Ik las het ook. Voor mij is het artikel van jou, Hans, zelf of niet? Gartner, neocloud providers winnen weer aan terrein. Nou had ik nooit van die term neocloud provider gehoord. Leg me even uit, wat is dat?
5: Ja, Neo is een beetje de nieuwe cloud providers. Het is een term wat wel redelijk gangbaar is in de IT-branche, zeg maar. En het zijn eigenlijk gewoon datacenters die helemaal vol zitten met GPU's van NVIDIA. En die gewoon echt dedicated AI workloads uitvoeren. Als je kijkt naar onze grote cloudpartijen in de wereld. Als je kijkt naar de top 3. Dan kom je in Nederland terecht bij Microsoft Azure. Dan AWS, Amazon Web Services en Google Cloud.
4: Ja.
5: En nog een beetje IBM Cloud en Oracle Cloud.
4: Ja, die hebben ongeveer 60% van de markt.
5: Maar die bieden een soort zakmes aan met diverse soorten middelen. Cloud voor je applicaties, cloud voor je infrastructuur, cloud voor storage. Denk aan S3 stores van Amazon. Maar zo'n NeoCloud, die zegt, joh. Wij zijn helemaal dedicated voor de AI workloads. Daar gaan we gewoon voor. En ja, dat klinkt als muziek in de oren voor veel partijen die veel met AI workloads te maken hebben. En dan heb je toch een paar mooie partijen in Nederland te staan. Die daar op inspelen, zeg maar.
4: Maar
5: met de nodige investeerders, hè?
4: Maar je gaat ook in 2026 gaan die kernverplichtingen van die EU-act, EU-AI-act in.
5: Ja.
4: Dat heeft dus ook wel weerslag daar.
5: Nou, waarom Neo Cloud Providers nu enorm in trek zijn, ook in Nederland, is dat het een soevereine partijen zijn. Dus je kan die datacenters in Nederland plaatsen, of in Duitsland of Engeland, maar ze zijn soeverein omdat die data en die AI-workloads, die worden dan uitgevoerd lokaal, zeg maar. En niet in het datacenter in West Virginia, waar heel veel datacenters staan in Amerika.
4: Het gaat ook om godsgruwelijk veel geld, hè? Het is 20% van $267 miljard.
5: Ja. Ja, je weet zien of je dat zal doorgroeien. En als je gewoon kijkt, ook de nodige investeringen worden daar gedaan. En ze zijn een beetje low profile, die partijen. Ja. Maar als je gewoon hun websites bezoekt, dan zie je waar wat hun agenda is.
4: Ja. Hey, wat ik ook wel weer grappig vind, want iedereen, die datacenters hebben nodig, omdat we gewoon ontzettende honger naar data met z'n allen hebben.
5: Ja.
4: Zoals zakelijk gezien, maar ook privé. Nou blijkt die datahonger, en dit komt van PwC, PricewaterhouseCoopers, remt de wellnessmarkt, dat had ik niet aan gedacht. Wij zijn wereldkampioen wantrouwen hier in Nederland. Dat is wel leuk, hè?
5: Nou ja,
4: dus 82% van de consumenten wereldwijd draagt een wearable. In Nederland is dat 73%. Oh, kijk, er zitten al een gast hier in de studio. Die begint bij zijn arm op te steken. Ga ik er straks nog een vraag over stellen. Maar 38% van die Nederlanders weigert AI-toepassingen voor gezondheid. En 43% is niet meer comfortabel bij het delen van al die gezondheidsdata die zijn device ophaalt. Dus ze hebben wel een trekker om de pols. Heb jij er één, Wietel?
5: Ik heb een klassiek horloge. Die is nog wel van mijn wijde vader. Maar heb ook een smartphone. Ja, en daar zit volgens mij wordt ook heel veel data uitgetrokken door allerlei providers en geanalyseerd.
4: Hey, maar wij geven onze data dus als Nederlanders blijkbaar aan niemand. Vind je dat nou verstandig van dat wantrouwen of remmen we daarmee onszelf?
5: Nou, misschien is er gewoon geen duidelijkheid wat met die data gebeurt, zeg maar. Dus mensen willen graag sporten of inzicht krijgen als joggen of iets anders doen. En het heeft ook heel veel voordelen. Je kan je hartslag meten. Bijvoorbeeld, mijn moeder is 86, die woont alleen, zeg maar. En die, het is toch handig dat met zo'n smartwatch kan ze gewoon zien hoeveel stappen ze moet doen. En die, daar wordt ze heel erg blij van. Zeg maar.
4: Maar de vraag is of je moet demmen. Maar we zien natuurlijk ook aan defensiekant, want mensen gebruiken Strava.
5: Ja.
4: En dan plotseling blijkt er een Franse militair rondgelopen te hebben op een eiland. Of rondjes gelopen op het schip waar hij op zat. En de hele wereld weet het.
5: Ja.
4: Het is niet altijd even handig om dat zo neer te zetten. Toch?
5: Nee, maar ik denk dat gewoon dat de vendoren, zeg maar, of software vendoren die hun data nestelen in zo'n smartwatch, misschien wat duidelijker moeten communiceren wat precies met die data gebeurt. En wat zijn de juridische consequenties? Het is toch heel vaak persoonlijk, wat je doet met zo'n smartwatch. Je persoonlijke leven en ook gezondheid. Staat van je hart bijvoorbeeld. Of iets anders. Ja, dat gaat ergens de cloud in. En dat wordt ergens
4: gehaald. Ja, ik denk met alle hacks.
5: Ik weet niet of je dat leuk vindt.
4: Nee, maar ik denk met alle hacks die we hebben, dat we inderdaad wel wat sceptisch zijn geworden over wie heeft.
5: En aan de andere kant kan het je ook helpen, je gezondheid. Als je hartslag niet goed is, of je bloeddruk, of wat dan ook. Dus het heeft twee kanten.
4: Eikhanten. Ik vond het leuk dat je bij mij was. Kom je nu gewoon terug.
5: Ja, we komen elkaar vaak tegen.
4: Kan je het mes een beetje op de keel gezet. Je bent nu steeds aan de beurt. Mooie vervanger van HP. Ik ben blij dat je bent. Blijf je even zitten, want we gaan straks doorpraten met twee gasten. Mohammed Akram van Cloudfilers. En die heeft ook Erik Driehuis meegenomen van Soep. Daar zit een heel verhaal achter. Dat gaan we zo doen na de break. Dus blijf vooral luisteren. Dit is de staat van de Nederlandse ICT op New Business Radio.
6: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
7: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
6: Live met Richard Bordes.

0: Invincible.
1: Invincible, One Republic.
2: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
1: Ja, waar wij nog steeds zitten in de staat van de Nederlandse ICT. En met als thema op dit moment networking en data. En er zijn twee nieuwe gasten bij mij aangeschoven. Mohammed Akram, die begon zijn carrière bij Microsoft en AWS. En zag daar hoe het MKB structureel te veel betaalde voor de cloud. Ja, en die besloot daar wat aan te doen. En hij richtte Cloudfilers op. En dat is inmiddels overgenomen door Sue. En daarvan is Erik Driehuis, de CEO, aanwezig. Ja, en samen gaan ze verder. Ja, dus gasten, mensen die cloud eerlijkheid tot missie gemaakt hebben. Welkom, ja, heren.
3: Dank je.
1: Dank je wel. Ja, leuk dat jullie zijn. Ja, dat weten jullie niet. Maar ik begin altijd met drie ja-nee vragen.
4: Oké.
1: Okay. Ja? Nou, daar heb ik er drie. Dus je moet even vragen. Het is ja, Erik. Of nee. En te lang is nee.
4: Alright.
1: Twijfel is niet mogelijk.
4: Okay.
1: Ja, gaan we vandaag verder. Okay. Eerlijk antwoord. Betaalt de gemiddelde Nederlandse MKB'er op dit moment te veel voor zijn cloud?
4: Ja.
1: Mooi zo. Is datasoevereiniteit voor jullie klanten een bedrijfsbeslissing geworden? Of gewoon een checkbox? Nee.
4: Nou, dat is een moeilijke vraag om op jou niet te beantwoorden.
1: Ja, waarom dan beantwoorden, Erik?
4: Het speelt, maar het is nog niet... top of mind, zeg.
1: Nog niet helemaal top of mind.
4: Nee.
1: Denken jullie dat binnen 3 jaar de helft van alle cloud optimalisatie besluiten volledig automatisch genomen gaan worden door AI?
3: Ja.
4: Ja.
1: Dat is lekker makkelijk, mannen. Hey, eerst Mohammed, jij hebt Cloudfilers opgericht.
3: Ja.
1: Vanuit een hele helder missie. Hè? Eerlijk, cloud voor het MKB. Nou ben je plotseling onderdeel van een groter geheel.
3: Klopt.
1: Wat win je daarmee? En wat geef je op? Dat is dan...
3: Goeie vraag. Vrijheid aan de ene kant. Dus als Cloudfilers zijn, waren we met 7 man. En dan hadden we alle vrijheid om te doen en laten wat we wilden. Het mooie nu met Sue is dat wij 150 man tot onze beschikking hebben. Dat we onze klanten nog beter kunnen bedienen.
1: Ja?
3: En betere dienstverlening kunnen leveren aan onze klanten. Inclusief MKB. Dus wat dat betreft kunnen we leren van de enterprise klanten bij Sue. En zij van ons wat betreft kleine klanten.
1: Is dat ook, Erik, de reden dat je deze overname gedaan hebt? Hoe keek je daarnaar?
4: Nou, een hele belangrijke reden is waar wij naartoe wilden. En we wilden dieper in de ABS-stack expertise binnenhalen. Nou, daar zijn ze echt heel erg goed in. En ook de wijze waarop zij bij klanten binnenkomen. Met het verhaal van we gaan jullie helpen naar een eerlijke cloud. De cloudkostenoptimalisatie, daar zijn ze ontzettend goed in. Ja, dat heeft ons wel geholpen. En wij denken dat met de power die wij als organisatie achter hun zetten. We vergelijken soms ook wel eens dat zij echt de speedboot zijn. Die snel kunnen beslissen. Want zij zitten met het hele bedrijf in één bootje. Als wij daar extra brandstof en extra power aan geven.
1: Je gaat je nu zelf toch niet omschrijven nu als de tanker of wel dat?
4: Nou, niet per se een tanker. Maar natuurlijk een bedrijf van 150 man. Die beweegt wel met een andere snelheid. We zitten gewoon op kantoor met gewoon meerdere lagen. En er heeft gewoon afstemming nodig. Bij hun zit alle afstemming gebeurt eigenlijk in elke meeting.
3: Klopt.
4: Dat maakt het veel makkelijker. En het inspireert ons ook weer. Omdat die snelheid van beslissing nemen. Die snelheid van handelen. Ja, dat daar zou ik wel graag met het grotere geheel ook naartoe willen.
1: Nou, je hoort heel veel organisaties zeggen dat ze agile moeten zijn. Of willen zijn.
4: Ja.
1: Dat vind ik altijd leuk klinken. Dat staat hartstikke mooi op een PowerPoint in de management team meeting.
4: Zeker.
1: Maar dat dan ook worden. En als je groter wordt zit je toch aan regels. Je zit toch aan processen. Je zit toch aan...
4: Ja, ik, Richard, dat allemaal. Maar afstemming is denk ik key.
1: Ja?
4: Ja, wat er gewoon gebeurt is dat er toch met de beste intenties dingen dubbel gebeuren als je niet afstemt. En dat is eigenlijk zonde.
1: Kun je een voorbeeld van geven?
4: Ja, nou, ik zal je een heel concreet voorbeeld geven. Zeer recent. We zijn...
1: Je ziet ook Mohammed ook.
3: Ja, die denkt,
1: wat gaat er komen nou?
4: Die denkt, waar gaat dit over?
3: Andere vraag, Richard?
4: Nee, we zitten als Sue heel dicht op de universiteiten en hogescholen.
1: Ja.
4: Die geven we ook echt een plek in onze organisatie om voor masterstudenten om bij ons af te studeren. En de beste daarvan, die nodigen we vaak graag uit om bij ons te komen werken. Nu hebben we in het kader van het onderwerp waar we hier ook over gaan praten, EU Cloud, Cloud Exit, een heel werk opgesteld van mogelijke onderwerpen waar onze studenten of de toekomstige studenten op geactiveerd zouden kunnen worden. Dat heeft iemand in ons bedrijf gedaan. Maar de specialist op dat vlak die we binnen hebben gehaald is eigenlijk de CTO van in Mohammed Siemens, Robin Verstralen. Maar die is eigenlijk een separaat verhaal begonnen op dat vlak en is daar ook op geactiveerd. Heel simpel, wat je dan eigenlijk wil is dat die twee gewoon samenkomen. Hey jongens, ga daar eens, dit heb ik vanochtend ook een bericht.

0: de accountmanagers gaan roepen en dan word ik goedkoper van.
1: Klopt.
0: Ja, ik herkenbaar. Ja,
1: ik ken niks anders bij Microsoft vandaan wezen. Dat alles wordt goedkoper en beter en sneller.
0: Ja, uiteindelijk niet. En dan gaan de licentieprijzen weer omhoog.
1: Klopt.
0: Zit er een heel groot gat tussen wat bedrijven denken te betalen en wat ze echt betalen?
1: Ja, ik denk het wel. Vaak zijn dingen zoals productiviteit niet direct meetbaar. Dus om een voorbeeld te noemen. AI maakt je werk productiever voor engineers. Dus dat betekent dat je sneller dingen kan doen. Sneller code kan schrijven.
0: Ja, zelfs ik kan code schrijven.
1: Kan je nagaan. Zelfs ik ook. Dus het moet niet gekker worden wat dat betreft. En wat je ziet zeg maar is dat helpt dan zeg maar om sneller dingen te doen. Alleen dat meetbaar maken is soms altijd is best wel lastig. Zeg maar.
0: Waarom is dat zo lastig?
1: Ik denk dat wij zeg maar geprogrammeerd worden, zeg maar, als je kijkt naar de traditionele wereld, van uren en medewerkers. En je hebt 40 uur in de dag en 40 uur kan een persoon zeg maar werken. En met AI kan je bepaalde taken offshoren. Dus kan je in principe 60 uur werken in 40 uur.
0: Ja.
1: En ik denk dat de hele economie daarop gebaseerd is, op de traditionele manier. En moet even snappen van hoe de nieuwe manier werkt, van hoe de nieuwe wereld eigenlijk werkt.
0: Nou hoor ik wel, jullie beloven gewoon 20-50% kostenbesparing. Waar zit dat geld hem dan in? Wat doen ze dan structureel fout dat ze dat dan betalen?
1: Ja, zijn een aantal zaken. Dus allereerst zie je dat klanten een te zware virtuele machine bijvoorbeeld gebruiken die ze niet nodig hebben.
0: Ja.
1: Dus voor een workload die.
0: Ze zijn gewoon overpowered eigenlijk.
1: Klopt. Oversized letterlijk. Not right size we. Ander ding is heel iets simpels. Een workload die aanstaat, die niet gebruikt wordt. Maanden niet gebruikt. Maar blijft wel draaien in de cloud. En dat leidt.
0: Ooit is een keer iemand een creditcard door een gleuf getrokken.
1: Ja, of een workload aangezet om het te testen en nooit meer naar gekeken en het blijft maar draaien. Een derde punt is slim inkopen. Dus je hebt reserve instances en savings plans. Daar kan je echt letterlijk een studio voor doen. Klanten hebben geen idee wanneer ze wat moeten inkopen. Omdat als je dat scherp inkoopt, dat helpt weer klanten om kosten te besparen. En van die simpele dingen zoals een managed database. Dus klanten nemen dan dienst af van een Azure of een AWS. Om de database door hun te laten managen. En daar betaal je wel een premium fee voor. En kijk naar de workload. Dan is de workload heel simpel. Dan stel je de vraag van oké. Moet je daar een premium fee voor betalen? Aangezien de workload gewoon stabiel is.
0: Ja, oké. Maar wat doen ze dan structureel fout? Dat iedere keer dan uit de hand loopt?
1: Ik denk bewustzijn en prioriteit. Dus Vaak focus je op de waan van de dag. Er zijn 100 dingen die je...
0: Is het ook degene die de keuze maken om dat dan even heel simpel om een server te kopen, om te huren, om ergens iets op te zetten en dat niet langs de afdeling inkoop? Want daar zou iemand daar contractwaarde op moeten hebben. Of dat de... Ik hoor heel vaak wel developers, die doen maar wat.
1: Ja,
2: nou, dat is ook zo. En kijk, een van de dingen die Cloud Futures denk ik heel goed doet, is de black box. Wat eigenlijk die cloudkosten zijn. Hoe dat nou allemaal opgebouwd is. Op welke lagen, welke assets nou gedeployed zijn in de cloud.
0: Ja.
2: Om even een paar Engelse termen achter elkaar te zetten. Ja. Daar heeft vaak aan de klantzijde is gewoon onvoldoende expertise. Dus met de beste intenties worden elementen vaak veel te duur ingekocht. Die worden dan op een laag gezet die 40 of 400 euro kost. Terwijl die ook voor 4 cent kan.
0: Had gekund.
2: Ja. Zeker. En daar komen zij achter. Precies een aantal van de concrete voorbeelden die Mohammed net noemt. Daar zijn zij gewoon super specialisten. En zeggen, ja jongens, dit moeten we even afpellen. Ze openen als het ware de black box van die cloudkosten. Want de decision makers aan de klantkant, die zien alleen maar dat de kosten maandelijks of jaarlijks oplopen. En zeggen, geven dan als beleid, ja jongens, dat moet minder. Maar hoe en wat, dat weet heel veel van die bedrijven niet hoe ze dat moeten doen.
0: Heeft het ook wel met de legacy die er nog draait, oude spullen die er zijn, waar helemaal niet meer naar omgekeken wordt. Ja. Als je nu, iedereen is al bezig met het bouwen van de AI-strategie, ja. Maar dat kun je niet doen op zo'n verouderde applicatielaag. Dan zul je...
1: Ja, je hebt twee soorten bedrijven. Je hebt zeg maar de wat meer cloud-native bedrijven. Die zijn echt born in the cloud. Die kijken anders. Die hebben dan niet
0: zijn dat overal jongere bedrijven? Wat is daar
1: Vaak wel. Dus jongere bedrijven. Die, zoals een Airbnb. Ik noem het een Airbnb type Netflix-achtige bedrijven.
0: Ja.
1: Die zien een opportunity. En die denken van nou, ik spin het op in de cloud. En ik maak mijn business model daarvan. En we gaan met die banaan. En dan heb je wat traditionele bedrijven. Die zeg maar jaren bestaan. Een eigen service hebben ingekocht. Legacy applicaties hebben. En daar zit echt wel een verschil. Tussen beide organisaties.
0: Nou heb jij zelf 15 jaar bij Microsoft en AWS. Ja, het staat allemaal op LinkedIn. Nee, joh.
1: Ja, weet het. Iedereen mag deze dag.
0: Dus je zat ook een beetje aan de kant van de grote jongens.
1: Klopt.
0: En daarna ben je toch naar de kleinere kant gegaan. Ja. Wat was voor jou het moment dat je dacht, ja, dit moet toch anders?
1: Nou, ik wilde gewoon zelf, ik wilde impact maken. Dus wat ik zag is dat je bij Microsoft, Amazon onderdeel bent van een grote geheel. En niet altijd eens bent met beslissingen die worden genomen.

0: Het bedrijf is een beursgenoteerd bedrijf. Meer revenue, meer winst. In sommige gevallen kan het zo zijn dat de klant dan niet helemaal centraal staat. Ik vond dat de klant centraler moest gaan staan. Dus ik wil vanuit de klant redeneren en niet vanuit de revenue redeneren. En als ik de klant goed bedien, dan komt de klant vanzelf naar mij toe. En niet dat ik een target moet halen. Dus dat was voor mij een van de grootste drijfveren om wat voor mezelf
1: te doen. Om dat te doen. Je had het net over universiteit en over studenten. Ja. Erik, dat zijn wel partijen die ook wel als eerste zeg maar met datacenters en rekencentrums toen aan de slag gaan zijn. Altijd voorgelopen, voorsprong hebben gelopen.
2: Ja.
1: Is dat nog steeds zo?
2: Ja, ze lopen nog steeds wel behoorlijk voorop.
1: Ja?
2: Ja, absoluut. Het zijn ook heel erg veel in veel van de vraagstukken waar we nu mee speelden. Het is een van jouw ja-nee vragen. Dat speelt heel erg op de universiteiten en hogescholen. Dus hoe gaan we dan naar een EU-cloud? Hoe gaan we dan mogelijkerwijs elementen uit de cloud halen? Hè? En meer naar een omgeving die dan, wat wij dan een self-managed omgeving noemen. En dat kan soms tegen gigantische kostenvoordelen. Maar hoe je dat dan doet, hoe je als het ware afkomt van bepaalde proprietary AWS services in dit geval, dat is ongelooflijk lastig. Daar moet gewoon behoorlijk wat onderzoek in
1: worden. Is dat een geldkwestie of is dat ook een kwestie intellectueel eigendom? Want de universiteiten is niet een plek waar je leert, maar daar wordt heel veel ontwikkeld. En daar wil je toch ook niet dat een ander met jouw onderzoeksdata er vandoor sjouwt?
2: Ja, en dat hangt er een beetje vanaf. Aan de ene kant vinden ze het juist ontzettend fijn dat bedrijven zoals wij heel erg helpen. Ja. Om die eigenlijk faciliteren, juist om al die onderzoeksdata boven water te halen. Soms vinden ze het mooi om te publiceren. Maar kijk even naar een aantal grote universiteiten. Die zijn niet per se, weet je, misschien Delft uitgezonderd, dat daar innovaties gebeuren die ze ook willen vermarkten. Ja. En dat is natuurlijk ook een omgeving waarin, en dat is toevallig waar ik best wel wat jaren ervaringen heb. Engineers zijn voornamelijk bezig om iets te innoveren. Maar niet per se om het dan vervolgens op te schalen en in de markt te zetten. Daar is gewoon, kijk maar naar de combinaties van de Delft en TRO. Daar is soms echt een injectie van buiten nodig. Toevallig wordt er heel veel met mijn oude universiteit, de Erasmus Universiteit, samengewerkt. Om die mindset van jongens, kunnen we dit misschien repeatable maken? Kunnen we het herhaalbaar maken dat het gewoon 500 of 1000 keer verkocht kan worden?
1: Ja, maar dat is wel open. Maar het heerst voor mij ook een beetje een soort open source gedachte over. Dat je doet iets wat je ook beschikbaar wil stellen aan de rest van de wereld.
2: Zeker.
1: In ieder geval aan de rest van het land om daar gebruik van te maken.
2: Zeker. En dat komt dus ook heel mooi in, zeg maar, in onze filosofie. Want dat is ook echt iets waar Sue voor staat. We weten daar een hoop van open source. Daar staan we ook voor. We zijn wel op dat een mooie, we noemen het zelf een beetje een coole club van techneuten. Ja. En die zijn voornamelijk gespecialiseerd op de infrastructuur en op de operations kant. Hè? Of heel simpel soms de ops in DevOps.
1: Ja.
2: Daar zijn wij goed in. Integratie of eigenlijk die nauwe samenwerking met universiteiten en hogescholen, die hebben wij hoog in het vaandel staan.
1: Soevereiniteit is, je zou het bijna een buzzword kunnen noemen als je niet uitkijkt, want het is anderhalf jaar geleden hadden we het er nooit over.
2: Nee.
1: Heel simpel.
2: Nee, dat klopt.
1: Zonder dat Trump in het Witte Huis was verschenen, was het waarschijnlijk
0: nooit gebeurd.
1: Was het hele woord in de achterkant van het woordenboek blijven staan.
2: Ja, totaal.
1: En nu plotseling is het wel, maar je kunt het als buzzword gebruiken. Maar het is best wel ingewikkeld, hè? Want we hebben allerlei partijen en systemen en stukken. Hoe hou je nou de helderheid over die hele soevereiniteit? Want het kan niet alleen maar Nederlands, laat staan Nederlands, maar of Europees zijn. We hebben alle partijen ook nog wel in de wereld nodig.
2: Klopt. Ja, dat is ook zo. En dat is ook wel weer de aardigheid van zo'n soort van totale turnaround. Ik weet nog dat ik als economiestudent in Rotterdam, er ging eigenlijk alles om just in time. Ging het om outsourcen. We hebben natuurlijk op dat vlak China enorm in het zadel geholpen. Dat was natuurlijk goedkoop. Daar ging alles heen. Ging het produceren. Ik heb 20 jaar voor Amerikaanse softwarebedrijven gewerkt. Dat was een soort van checkmark. Als het Amerikaans is, is het goed.
0: Ja.
2: En plotseling waren die zekerheden, die werden anders. We weten allemaal van de geopolitieke spanning die eraan ten grond zag liggen. Maar het is voor ons soort bedrijven en überhaupt voor de Nederlandse IT-sector eigenlijk een enorm mooie ontwikkeling. Want het geeft gewoon kansen. Waar je voorheen eigenlijk altijd was van, je zit. Mo heeft ook lang bij AWS en Microsoft gezeten. Je bent altijd een soort saleskantoor. en je gaat naar de klanten toe met oplossingen die elders bedacht zijn, is het nu, hey, wij kunnen ook dingen bedenken, wij kunnen ook producten maken. En dan staat er het stempel op Made in Holland.
1: Zie je ook daar verschillen zijn in tussen wat, zoals wij als Europeanen werken en denken? We hebben al wat wetgeving, wat dingen. Wij zitten anders in de wedstrijd dan Amerikanen of dan dat Chinezen zitten. En ik weet dat vanuit communicatieplatformen dat die gebouwd zijn op de manier waarop Amerikanen communiceren.
0: Ja.
1: En wij Europeanen doen dat weer heel anders.
2: Ja. Oh, het is, ja, nou absoluut. Kijk, we tot alle oude gezichten kennen we natuurlijk allemaal. Waarschijnlijk wel. Hè? Amerika innoveert.
0: Europa reguleert.
2: Ja, en China kopieert.
0: Ja.
2: En dat reguleren, dat hadden we net ook met die... in het kader van die hoe Nederlanders met data omgaan. Ja, daar zijn wij gewoon echt anders in.
0: Ja.
2: En daar moeten we dus ook rekening mee houden. Nederlanders zijn ook gewoon anders. Weet je, een heel typisch voorbeeld. Misschien heb je dat ooit wel eens gezien of gehoord. Dat een Nederlandse groep vanuit de overheid naar de Deense overheid ging.
0: Ja.
2: Nou, een typisch voorbeeld is al van hoe we naar de business kijken. In Nederland heet het de website overheid.nl. En in Denemarken heet het burger.dk. Even wie je centraal stelt, zeg maar.
0: Ja, ja.
2: En toen zeiden ze ook daar tegen al die mensen. Ja, jullie zijn de enige in Europa die dat AVG, dat GDPR, altijd als een onoverkomelijk obstakel hanteren. Denk maar aan hoe wij zijn gaan communiceren met de mensen die niet mee konden digitaal in de periode van corona.
0: Ja.
2: Dan moest iedereen aan de telefoon een afspraak maken, omdat er een groep was die niet mee kon. De Denen zeggen, alles is digitaal en degene die niet mee kunnen, daar gaan we speciaal voor zorgen. Is gewoon een wezenlijk andere insteek. En dat is eigenlijk wel eentje ook die ik wel iets prettiger vind. Gewoon met z'n allen vooruit en degene die niet mee kunnen.
1: Terwijl Nederlanders wel op het gebied van ontwikkeling, wij lopen een heleboel dingen ontzettend voor.
0: Zeker.
1: We hebben net in het begin de meeste datacenters per hoofd van de bevolking in dit land. We waren de eerste die WhatsApp vrolijk adopteerden. We waren de grootste Facebook-gebruikers.
0: Ja, ook cloud, zeg maar. Dus ja. Als je kijkt, heel lang geleden vroeger, toen ik bij Microsoft zat, was dat allemaal licenties.
1: En nou Haags, maar wat?
0: Vroeger was alles natuurlijk zeg maar licenties.
2: Ja,
0: was alles licenties. En dat ging verplaatsen naar de cloud toe. Nederland was een van de landen die dat heel snel adopteerde. Dus op technologisch gebied gaat dat heel hard in Nederland. Ik zie wel een verschil tussen de keuze. Dus klantbedrijven die gevoelige sector zitten.
2: Ja.
0: Die kijken meer naar, oké, hoe kan ik meer Europees doen? Denk aan banken bijvoorbeeld of energiebedrijven. En klanten die gewoon cloud native zijn, die meer een commercieel propositie hebben, daar maakt het niet uit.
1: Ja, maar nou heb je... Jullie hebben overgenomen, hè? Je cloudfinance is onderdeel van Soeg geworden. Er staat zo'n proces vooraf. Je denkt, die willen we kopen. Dan ga je praten, dan ga je de boeken doornemen. En dan ga je eens kennis maken. En dan ga je met Mohammed eten. En dan, zo rommelt dat dan door. En op een gegeven moment is het dan gebeurd. Wat was het moment waarop jij... dat gebeurde dat je dacht, daar heb ik het voor gedaan.
2: Ja, ik denk echt de mogelijkheden die we hebben door hen aan de voorkant en aan de achterkant van ons bedrijf te spannen.
1: Ja.
2: Ja, dus die kennis die ze hebben... Dat is echt, dat is diepgaand. Daar zien wij mogelijkheden in, omdat we ook een R&D-team hebben wat heel erg veel met AI werkt. Om bij wijze van spreken, komt weer even een slecht Nederlands woord, om hun kennis te codifyen. Het is om hun kennis in softwarecode te gaan vangen. Opdat het werk wat hun CTO voornamelijk doet, dat we daar zeg maar tools voor kunnen maken. En dan kunnen we sneller en dan kunnen we harder. Dan kunnen we eigenlijk beter opschalen met diezelfde kennis naar meer klanten tegelijkertijd.
0: Ja.
2: Daarnaast zijn er allerlei mogelijkheden in het kader van die ontwikkelingen die we net schetsten. Dus EU Cloud en services, ook dure services eigenlijk uit de specifieke Microsoft of AWS Clouds halen op termijn als een klant daar naar streeft. Dat geeft ons aan de achterkant van onze processen extra managed services omzet en kansen.
0: Ja.
2: En dat zijn wel twee dingen die heel erg helpen. En het helpt ons zeg maar ook om echt wat meer een cloud company te worden.
1: En voor jou, Mohammed, was het moment dat je dacht, dit is toch wel lekker om bij zo'n club weer te horen.
0: Ja, heerlijk, heerlijk. Nee, dat ook natuurlijk. Zo'n prachtig club. De mensen zijn super technisch, dus ben ik echt van onder indruk. De klanten ook. Ze hebben klanten zoals NXP, dus waar ik echt een bewondering voor heb. En ik denk, het mooie zeg maar, van onze combinatie is, wij zijn goed aan de infrakant. Zij zijn veel beter dan ons op de applicatiekant. Als je dingen op applicatieniveau kan optimaliseren, leidt dat tot lagere kosten. En lagere kosten aan de infrakant. En daar zien we gewoon heel veel strategie voor. Plus de discussie met Sovereign Cloud. Waar staat je cloud? Denk aan.
1: En wie kan erbij spullen?
0: Wie kan erbij spullen? Dus ik denk dat daar gewoon echt een grote opportunity is waar we samen op kunnen optrekken. En klanten beter kunnen bedienen.
2: Het geeft ons ook focus. In de zin van als we naar de klanten waar we graag waarde zouden willen toevoegen, maar waar we nu nog niet zitten, die zijn allemaal geïnteresseerd om hun cloudkosten te optimaliseren. Dus als we dat dan als, bij wijze van spreken, als voet tussen de deur gaan gebruiken met een oprechte propositie zoals Modi ook propageert. Die wil echt zeg maar naar een eerlijke en goedkoper en betere cloud. Ja, dat helpt ons om dan een start te maken. Bij die klant. En dan komen vanaf daar komen allerlei andere dingen die we dan ook voor klanten kunnen doen. We hadden het net al even over applicatiemodernisatie. En dus oude applicaties moderniseren. Of eerst daar is eerst een begrip krijgen van wat is dat nou? Er gebeurt natuurlijk in heel veel bedrijven, met name ook MKB en wat grotere MKB-bedrijven, die kritische bedrijfsapplicaties draaien op oude infrastructuur, op oude applicaties, waar de kennis van die applicaties de deur uit wandelt.
1: Ja, mensen nemen ontslag, gaan weg of gaan met pensioen, wat een heel groot probleem is in Nederland.
2: Kennen de code niet meer, kennen de regels waarop die applicaties zijn gebouwd niet meer. En als je daar dan wel mee verder wil en je wil dat moderniseren, dan moet je om te beginnen eens echt begrijpen, wat staat hier eigenlijk?
1: Wat heb ik nou eigenlijk in huis? Zullen we daar eens een andere keer zelf van doorpraten? En zeker kijken ook hoe die samenwerking dan lekker verder loopt. En wat jullie aan nieuwe dingen bedacht hebben. Ja. Zullen we dat doen? Ja, dank je wel, Mohamed Akram van Cloudfilers en Erik Driehuis. Fijn dat jullie er waren. Blijf vooral luisteren. Want straks in het thema dat we hebben, de staat van de Nederlandse ICT, heb ik hier Jan-Bart Hilhorst. Die zit al 15 jaar in de wereld van Application Delivery en Network Security van IT Networks. En die is er terug naar de break. Dus blijf luisteren. Hoor ik je zo terug.
3: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: Gabriel Rios, Broad Daylight.
1: People Work Technology. Op New Business Radio met Richard Bordes.
0: Ja, waar wij kijken naar de Nederlandse staat van ICT. En dan met name naar de, in dit uur naar het networking en datagedeelte. Mijn volgende gast is Jan-Bart Hilhorst. Die zit al 15 jaar in de wereld van application delivery en network security. Mooie term van op LinkedIn. En hij ziet nu iets gebeuren wat de spelregels fundamenteel aan het veranderen is. Namelijk AI heeft het aanvalsoppervlak onbeheersbaar gemaakt. En de netwerken die onze data dragen zijn het nieuwe slagveld. Klopt dat, Jan-Bart?
2: Daar heb je helemaal gelijk in, Richard.
0: Ja, dat is jouw woorden. Hey, Jan-Bart, je had het al begrepen bij mij. 3 ja-nee-vragen om te starten. Had je niet van tevoren verteld, hè?
2: Had je niet van tevoren verteld, nee. Maar ik had het inmiddels in de gaten.
0: Nee, de luisteraars van het programma weten het wel. 3 ja-nee-vragen. Ja, nee. Ja, soms stel ik de vraag een beetje raar. Dan moet je een ander antwoord geven. Maar het moet een beetje vlot en tempo zijn. Dus ben je klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar.
0: Daar gaan we. Jan-Bart, zijn Nederlandse bedrijven op dit moment echt voorbereid op een serieuze DDoS-aanval?
2: Nee.
0: Nee, ze denken het alleen maar.
2: Ze denken het te zijn, dat klopt helemaal. Dus wel meer dan ja, nee. Maar DDoS is iets wat zo in ontwikkeling is. Daar zitten zoveel
0: dingen in,
2: technieken achter.
0: Dat is, en je koopt het zo, hè. Voor een paar euro heb je een...
2: Dat zijn de simpele overal mee, maar ja, ja, komen ingewikkelder raam.
0: Hey, is de combinatie van AI en network security inmiddels zo complex geworden dat de gemiddelde IT-afdeling het gewoon niet meer zelf kan beheren?
2: Nee.
0: Nee? Oh.
2: Dat zouden ze toch wel moeten zelf kunnen.
0: Dat zou zo moeten kunnen. Ja, zouden moeten kunnen. Dat klinkt ook niet als het kunnen.
2: Je moet expertise ervoor hebben en je moet weten hoe je de security inzet. Hoe je dat in je organisatie inbedt. Dat zijn een paar belangrijke dingen daarin.
0: Hey, maar wordt netwerk security dan straks gewoon eindelijk eens een keer een utility? Gewoon als water, als uit de kraan of stroom, uit het stopcontact. Iets wat je gewoon afneemt zonder dat je er echt over hoeft na te denken.
2: Aan de ene kant...
0: ja of nee?
2: Nee.
0: Nee, niet. Toch niet?
2: Nee, niet helemaal. Nee.
0: Hey, jullie hebben het bij AT Networks over 1,7 miljoen nieuwe aanvallen per dag. Die mensen nog nooit eerder hebben gezien. Wat doen die aanvallen precies?
2: Ja, wat je op dit moment heel erg meemaakt is dat we zitten sowieso in een andere wereld. En we kunnen allemaal ons nog herinneren. Grote hacks. Welke partij heeft er niet uitgelegen? Dus men blijft dat proberen om op allerlei manieren binnen te komen. Een van de grote verschillen die er met vroeger was, is dat we onbewust hebben we heel veel IP-apparaten binnen in het huis gekregen.
0: Ja.
2: En wat je ziet is, daarvan zijn er een hoop toegankelijk voor de kwade buitenwereld. En aanvallen kun je dus nu niet meer alleen van buitenaf aanvallen doen, maar ook vanuit binnenuit.
0: Maar je eigen medewerkers, zeg je nu?
2: Het zou je eigen medewerkers kunnen zijn. Ik zie hier om mij heen ook een hoop IP-apparaten staan. Die zouden ook van allerlei dingen onderhuids kunnen doen. En dat is iets wat wel een van de zaken is die steeds meer naar boven komt.
0: Maar dan heb je het over ook IoT-devices. Ja. Die vaak helemaal niet eens via die IT-afdeling het netwerk ingekomen zijn.
2: Klopt helemaal.
0: Jij heeft gewoon de productieleider in de fabriek heeft een paar handige meters besteld. Of nog veel erger. Een leverancier van het apparaat heeft er wat ingehangen. Het apparaat had je wel gekocht en de rest niet.
2: Op allerlei manieren gebeurt het. En we hebben helaas ook wat vervelende zaken daarin gezien. Bij oorlogen waarin verkeerscamera's gebruikt worden.
0: Soms kan het handig zijn. aan de goede kant zit.
2: Ja, ja.
0: Ja?
2: Nee, en wat ik verder wil zeggen is... van al die apparaten vallen je dus van binnenuit aan. Het is niet meer zo dat het vanuit het buitenland dat je aangevallen wordt. Maar je wordt vanuit binnen gewoon je eigen devices die al in Nederland staan. Misschien in je eigen gebouw staan. Die kunnen je aanvallen.
0: En voor de helderheid, AT Networks, Nederlandse georiënteerde organisatie.
2: AT Networks, Amerikaans bedrijf.
0: Ja.
2: In 2000.
0: Heeft dus niks met de Ring van Amsterdam te maken?
2: Heeft niks met de Ring van Amsterdam te maken? Nee, nee. Wel A10, we zitten ook wel weer dicht bij de ring van, dicht bij de A10. Ja. Amerikaans bedrijf 2004, San Jose in Amerika en we hebben een kantoor in Amsterdam Zuidoost.
0: Hey, de AI Firewall, is dat de Firewall kennen we, dat is een oud apparaat.
2: Ja.
0: Die hadden we al een tijdje, die hebben we al een tijdje verkocht. Maar nou lees ik ook de AI Firewall, wat... Beschermt die dan AI-applicaties of LLM? Wat doet die?
2: Ja, wat je gaat zien is dat AI is natuurlijk iets nieuws. Je hebt LLM, LMM.
0: En de large language, large language models.
2: Ja, en large model models. Van alles krijgen we over ons heen, nieuwe termen. Wij hebben het nu op dit even moment, wordt er vaak gesproken over AI guardrail, AI firewall. Eigenlijk gaat het om de AI security. Er zijn een paar dingen die je wilt. Dat de prompts die in AI systeem ingaan, dat je die kunt beschermen van, hey, is dat wel toegelaten? Wordt er niet gevraagd naar dingen die niet gevraagd mogen worden? Aan de andere kant heb je de textuele zaken van, mag dit wel naar buiten toe gepubliceerd worden? Is dat in overeenstemming met het bedrijf en met de regelgeving van het land? Ten slotte heb je ook nog het AI-systeem zelf, wat je kunt gaan aanvallen.
0: Ja.
2: En dat wil je ook voorkomen. Het AI-systeem moet wel altijd beschikbaar zijn.
0: En het is niet altijd even veilig.
2: Het is niet altijd even veilig. De antwoorden zijn niet altijd even goed. En als jij in bedrijfskritische situaties zit, wil je hebben dat het wel beschikbaar is en dat het veilig is voor je.
0: Klopt. Dan zie je organisaties zijn aan het worstelen met AI. Die gaan al AI-zaken doen of ze gaan niks doen en dan gaan medewerkers doen. Dan krijg je shadow AI. Wat vroeger shadow IT was. Hè. Mensen nemen een eigen applicatie met alle risico's van dien. Waar je geen zicht hebt. Dan heb je het ook nog over shadow AI in het netwerk. Wat is dat dan weer?
2: Shadow AI in het netwerk, daar wordt ook vaak mee gedacht van, oké, als we dan AI-systemen zelf gaan opbouwen, zelf kunnen gaan neerzetten en die gaan gebruiken omdat we bepaalde dingen niet mogen gebruiken. Wat heel erg belangrijk wordt voor bedrijven is, krijg die inzicht in je netwerk. Vroeger werd er gezegd van, we moeten monitoren. Er waren allemaal vanuit de operation teams monitoring afdelingen. En dat moet veel meer naar een stukje visibiliteit zijn. Inzicht. Inzicht en daar ook op kunnen handelen. En dan moet je ook kunnen gaan zien van, hey, ik zie nu systemen langskomen op basis van AI. Op basis van API's die langskomen van, die ken ik niet. Waar komen die vandaan? Wat doen die hier?
0: Zijn die goedwillend of kwaadwillend? Komen die van binnen of komen die van buiten?
2: Ja, zelf ontwikkeld. Zijn die van iemand anders naar binnen gebracht?
0: En op zijn platte Hollands, wat vreten die in hemelsnaam uit in mijn netwerk?
2: Ja, en zeker ook omdat wat je nu ziet is van, wij praten met iemand van een grote magazijn en die heeft allemaal systemen binnengekregen die ook werken met allerlei andere zaken. En robots die zaken uit de magazijn trekken. Alles is IT. Alles werkt met API's. Alles communiceert met elkaar. En jij moet als IT-afdeling wel in de gaten blijven houden van, dit is veilig, dit is geaccepteerd. En waar komt dit vandaan?
0: Hey, nou zit jij zelf al 15 jaar in dezezelfde markt. Hè? Netwerken, load balancing, netwerk security, mag ik er nog een paar kreten tegenaan gooien?
2: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Hey, maar wat houdt jou scherp? Want de meeste mensen zijn na 15 jaar wel een beetje uitgepraat over wat ze doen.
2: Ja, wat mij scherp houdt is van, sowieso is dit een marktgebied wat ontzettend in ontwikkeling is. Altijd. Het staat nooit stil. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld naar de applicaties, wat je daar hebt gezien. Ik geloof in de vorige uitzending werd het ook aangegeven dat je gaat vanuit een monolithische applicatie. Die is gewijzigd naar een microservice in containers gebouwd. En dat wordt weer doorgezet nu met AI-componenten erbij om het nog dynamischer te maken. Ook het netwerk, de applicaties, alles op die manier. En het gaat zo snel en dat houdt het gewoon leuk om alles bij te houden en met je klanten daarover mee te kunnen blijven praten.
0: En we hadden het net al over DDoS, hè, in dat hele AI-tijdperk. Wordt het dan groter, slimmer en sneller? Nou weet ik dat telecom is wereldwijd nummer 1 DDoS aanval doelwit. Heb ik ooit begrepen. Nou hebben wij ook nog eens een keer het drukste internetknooppunt van Europa in Amsterdam hier staan. Hoe kwetsbaar zijn we daarvoor?
2: Ja, wij zijn als Nederland best wel kwetsbaar daarvoor. En je ziet de verschillende zaken die natuurlijk met DDoS te maken hebben. Enerzijds heb je de mensen die dat uit financieel gewin proberen. Doen een DDoS aanval op je aan de ene kant, aan de andere kant.
0: Een DDoS aanval, je stuurt zoveel data op een netwerk af dat het gewoon niet meer bereikbaar is. Dat hebben we heel plat uitgelegd.
2: Ja.
0: Platter kan het niet.
2: Platter kan het niet, ja. Ja, je kunt. Ik stuur heel veel data op je af. Dat kan ook op verschillende manieren. Hè, want ik kan verschillende soorten data nog op je afsturen. Op verschillende delen van jou afsturen. Vroeger was het echt, ik stuur één hele grote bom aan IP-zaken naar je toe. Tegenwoordig is het meer van, ik probeer je links, rechts, overal te halen op allerlei soorten manieren. Dus ja, dat gaat over de hele grote aanvallen. Gevolg daarvan, we leggen je plat. Je kunt niet meer naar binnen en niet meer naar buiten. En het enige wat ze dan nog proberen is om je applicatie
0: maar wat kan je daar tegen doen? Want zo'n aanval start, het is niet zoals als je een virus binnenkrijgt of iemand naar binnen, dat je hem in een honeypot kan zetten of dat je hem kan omleiden of dat je kan detecteren. Want dit komt van buiten. Het ramt de buitenkant kapot.
2: Klopt helemaal. Dus wat je moet hebben is een systeem wat je kan gaan zeggen van oké, ik zag dit verkeer. Dit is legaal verkeer, normaal verkeer. Dit is het wat ik verwacht. Dat moet je kunnen inzien. Dan gaan we weer naar het stukje inzicht dus terug. En al het andere verkeer wat je langs ziet komen, dat betekent dat je dat moet kunnen mitigeren, moet kunnen weghalen. Dus enerzijds heb je die detectie die ontzettend belangrijk is. En anderzijds heb je die mitigatie om het vuile verkeer eruit te kunnen wissen.
0: Gewoon omleiden, ergens anders heen sturen.
2: En op het moment dat het dan nog groter gaat worden, dan heb je altijd de mogelijkheid om te zeggen van hé, we maken afspraken met cloud scrubbers, dat soort partijen. Nawas is een hele bekende in Nederland. Dan kunnen we het verkeer daarheen gooien en dan kunnen zij het op een hoger niveau uitwissen.
0: Voor heel veel mensen denken, en de luisteraars denk ik ook, die denken ja, zo'n DDoS aanval, het klinkt heel ouderwets. Afdeling ver van mijn bedshow.
2: DDoS aanvallen klinken soms heel ver van je bed, maar je moet je altijd afvragen van oké, hoe belangrijk is je applicatie, dat je applicatie in je lucht blijft. Enerzijds hebben we het over van Amerika kan bepaalde accounts uitzetten dat je niet meer bij een applicatie kan. Met een DDoS hetzelfde. Hoe belangrijk is het voor je dat een bepaalde applicatie niet meer beschikbaar is?
0: Wat het doet bij de operatie van je organisatie, of je nou een corporate bent, of je bent een zorginstelling, of noem het maar.
2: Het klopt helemaal en het kan op allerlei manieren voorkomen. Het kan politiek gemotiveerd zijn. Als jij een uitzending wil doen op de radio bijvoorbeeld over een bepaald gebied, er zijn altijd tegenstanders die op dat moment je gaan aanvallen. Dat zijn dingen die we ons als luisteraar vaak niet realiseren. Maar op de achtergrond voor de IT-afdelingen speelt er zoveel mee om rekening mee te houden. Om er maar voor te zorgen dat elke aflevering weer uitgezonden kan worden.
0: Kan jij multitasken, Jan Bart?
2: Kan ik multitasken? Een heel klein beetje.
0: Ja, nee. Voordat ik je de volgende vraag ga stellen. Je in de tussentijd even nadenken, gaan we straks even met jou doen. Ik wil voor jou een uitspraak hebben voor onze 2030 Prediction Box. Dat is een doos, die doen we open. Dan doen we een uitspraak van jou in. En dat is een ontwikkeling die jij ziet in de IT. Waarvan je zegt, ja, dit heeft in 2030 alles veranderd. En niemand zag het aankomen, behalve Jan Bart Hilhorst. Dus daar kan je niet over nadenken. In de tussentijd wil ik het even met jou over hebben. Want jullie zijn ook aan het kijken om naar Benelux als groeimarkt. Hè? Wat maakt Nederlands anders in dat hele proces? Want jullie zien Benelux als een belangrijk groeimarkt. Maar jullie zeggen ook de kwaliteit van partners boven kwantiteit. Wat zoek je dan in een partner die de Nederlandse markt begrijpt?
2: Ja, wat wij zoeken in een partner die de Nederlandse markt begrijpt, is eigenlijk dat wij zeggen van wij richten ons niet op het klein bedrijf. Nee, wij willen de grotere oplossingen, de ingewikkeldere oplossingen. Dat is waar we ons mee bezig kunnen houden. Als je kijkt naar van het detecteren van een DDoS aanval, wat ik net vertelde, of het beveiligen van een AI-omgeving. Klinkt vrij eenvoudig, maar dat heeft heel veel tijd, heel veel energie en heel veel kennis nodig. Zowel van ons als van de andere partij, dat die weet wat die doet. En dat is waar we ons op richten. Om een samenwerking te gaan, strategisch te kijken naar van dit is wat je kunt. Om ervoor te zorgen dat je...
0: En dat is natuurlijk wel een heel groot verschil tussen het Belux gedeelte. België, dan heb je nog eens Vlamingen en Walen. Dan heb je die schreeuwerige Hollanders. Ja, van Luxemburg weet ik niet zo heel veel. Ik vind het...
2: Nou, Luxemburg is heel erg gereguleerd. Er zit natuurlijk heel veel finance, wat het allemaal ook extra reguleert en dergelijke. Nederland loopt in een hoop zaken. Zijn wij eerder begonnen met een hoop dingen. Kijk naar de politie, die is in Nederland, hebben we een Nederlandse politie. In België is het nog per zone ingeregeld. Ja, dat geeft ook wel aan dat in Nederland die IT daar vooruit loopt.
0: En strakker erop zit.
2: En veel strakker erop zit. Automation wordt hier wat sneller ook geaccepteerd.
0: En we adopteren makkelijker. Hè? We zijn wel makkelijker om nieuwe technieken te pakken en te gebruiken. En die stappen te maken. Ook op een persoonlijk vlak.
2: Klopt helemaal. Zo. Ja.
0: Hey, ik ga toch. Heb je erover nagedacht? 2030 production book. Lees me nog één keer voor. En dan doe ik de doos voor je open. Dan mag jij hem erin stoppen. Doe ik hem ook weer dicht. Nee, hey, dus voor jou de vraag, hè? 2030 prediction box. Was er een ontwikkeling in IT waarvan jij zegt, Jan-Bart Hilhorst, dit heeft alles veranderd. Niemand zal het aankomen, behalve ik. Wat zou je dan als voorspelling in de box stoppen? Ik doe de box voor je open.
2: Ja, dat is een hele spannende die ik in de box ga stoppen. Dat is eigenlijk de waarde die wij hebben in onze data. En dat is iets dat is zo waardevol. En dat moet je echt mee zorgen dat je die zelf helemaal, dat ja, je eigen data niet alleen soeverein staat en soeverein beheerd wordt. Maar dat je eigen data, dat die veel waardevoller zal zijn dan dat je nu dacht.
0: Ik stop hem erin. Ja, en data is ook linker. Want je wil heel veel hebben. Het heeft heel veel waarde. Maar data, de verkeerde data, of die je te lang bewaard hebt, of geen reden om te bewaren, die kan ook in je gezicht opblazen als nucleair afval. Op het moment dat iemand het te pakken krijgt.
2: Als iemand de data te pakken krijgt, dan ja, daar gaan bedrijven aan failliet. Anderzijds hebben we ook gezien dat in de alles draait uiteindelijk om geld. De waarde van data geeft het al aan. We hebben het over waarde. En dat is vaak een financiële waarde die eraan vasthangt. En wat we nu zien is ook dat als er in Amerika gezegd wordt met een nieuwe president die daar zit. En we halen de subsidie weg. En we trekken de data weg van bepaalde onderzoeksinstellingen in Nederland. Het is heel triest, maar op dit moment in Wageningen staan hele grote kantoorpanden helemaal leeg. Van de ene dag op de andere dag. Uitsluitend omdat daar een beslissing in Amerika wordt gemaakt. De data, van wie is die dan? We zijn van het multilaterale misschien iets te ver doorgeschoten en moeten daarin weer wat terug.
0: Toch even weer terug naar de basis. En ja. Als het niet alleen is in Nederland, dan in ieder geval in Europa.
2: Juist.
0: Toch?
2: Juist.
0: Hey, ik vond het fijn dat je er was vandaag, Jan-Bart Hilhorst van A10 Networks. Kom je nog een keertje terug?
2: Ik kom nog een keertje terug, zeker Richard.
0: Top.
2: Dat is leuk.
0: Dankjewel. Ja, dit was uur 1 van de staat van de Nederlandse ICT. En we hebben gehoord dat Nederland zijn positie als digital gateway van Europa niet vanzelf behoudt. Dat er een nieuwe generatie cloud spelers opstaat die ja, de grote drie uitdaagt. En dat datavertrouwen geen technisch vraagstuk is, maar een menselijk vraagstuk. Mohamed Akram en Erik Driehuizen lieten zien dat cloud geen luxe is, maar een keuze. En Jan-Bart Hilhorst maakte net duidelijk dat het netwerk niet langer infrastructuur is. Maar het kan wel een slagveld zijn. Dank jullie wel. Mijn naam is Richard Bordes. Blijf luisteren. We zijn zo weer terug.
1: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
0: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

0: Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
9: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
10: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
9: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
11: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
12: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
13: ja.
12: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
13: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
12: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
14: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
15: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Klimaatverandering gaat zoals we weten en blijkt uit vele onderzoeken sneller dan gedacht. En dat vraagt om een gebouwde omgeving die in hoog tempo toekomstbestendig wordt gemaakt. De Dutch Green Building Council is de landelijke maatschappelijke organisatie die hierin de leiding neemt door bedrijven, overheden en kennisinstellingen te verenigen om de sector te verduurzamen. Deze stichting werd in 2008 op initiatief van de markt opgericht. Vandaag spreken we hierover met Rudy van der Helm, manager Briam NL en certificeringen bij Dutch Green Building Council.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Rudy, van harte welkom. Briam, dat staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Engels, wat komt uit Groot-Brittannië eigenlijk? De eerste stap, hè?
3: Dat klopt, Ron. Dankjewel dat ik hier mag zijn. In 1990 heeft de BRE, een soort tegenhanger van TNO, maar dan in Groot-Brittannië, de Environmental Assessment Method bedacht. Dat was in de tijd dat ook de VN zich al heel druk bezig begon te houden met wat is nou een duurzame ontwikkeling. En zij zijn eigenlijk tot een kader gekomen waarbinnen waarbinnen je gebouwen kunt beoordelen. In eerste instantie nieuwe gebouwen, maar tegenwoordig doen we ook bestaande gebouwen en gebieden. En zo rond 2008 begon duurzaamheid echt groot te worden in de Nederlandse markt. Maar ja, wat was dat nou eigenlijk? En elke week of elke maand werd er het meest duurzame gebouw van Nederland opgeleverd.
2: Aan de hand van welke standaarden vraag je dan natuurlijk af?
3: Ja, dat was het juist. Ja. De een keek naar ecologie, een ander naar energie en de derde weer naar water. En de vierde weer naar nog iets totaal anders. Eigenlijk zeiden die partijen tegen elkaar, ja, wie zijn wij nu voor de gek aan het houden door steeds met die claims te komen? Laten we komen tot één nationale standaard. Daarvoor hebben ze in Nederland een stichting opgericht, Dutch Green Building Council. En met als eerste opdracht voor die stichting, kom met één Nederlandse standaard. Nou, dat was...
2: Hoe komt zo'n standaard tot stand? Hoe werkt dat?
3: Je begint ergens. En in eerste instantie hebben we onderzoek gedaan. We hebben door TU Delft hebben we toenertijd onderzoek laten doen. Waar moet dat dan aan voldoen? Een aantal belangrijke kenmerken. Het moet dus niet focussen op één duurzaamheidsthema. Het moet overkoepelend zijn. Het moet onafhankelijk meetbaar zijn. Dus het moet, dat geeft een bepaalde betrouwbaarheid. Maar er was één ding waar in dat onderzoek waar... waar we toch een beetje tegenaan liepen. Van hoe gaan we dat vatten? De bouwsector is best wel lokaal. Best wel nationaal georiënteerd. Veel wetgeving is heel erg nationaal.

0: Dus de ontwikkelende partij wilde heel graag een nationale standaard. Maar ja, je hebt ook heel veel financierende partijen, zoals pensioenfondsen en banken. En voor hun maakt het eigenlijk niet uit of het gebouw in Parijs, Londen, Tokio of Amsterdam staat. Ze wilden de duurzaamheid op dat gebied met elkaar kunnen vergelijken. En daarom is toen gekeken van, hey, is er een internationaal kader waar we kunnen aansluiten en kunnen gebruiken, waardoor het wel internationaal vergelijkbaar is, maar toch ook lokaal. En toen zijn we bij BREEAM uitgekomen. Dat was al een heel kader. En wij hebben het vernederlandst. Dus je hebt energiewetgeving in Nederland. Wij sluiten daar gewoon op aan. Wij kijken naar het energielabel.
1: Ja, want iedereen kent dat natuurlijk, die energielabels. Dat is ook op het moment dat je je huis gaat verkopen, is dat energielabel steeds belangrijker geworden voor de verkoopwaarde van je woning.
0: Zeker, zeker. Dus dat is een onderdeel daarvan. Maar je wil niet dat dat je verschillende rekenmethoden krijgt van, hey, wat is nou het energiegebruik van het gebouw? Daar zijn al heel veel wijze mannen die daarover na hebben gedacht. Dus wij pakken de standaard die daarvoor is. Nou, en zo hebben we dat op allerlei verschillende thema's gedaan. Ik zei al van, het is heel breed. Dus het gaat echt van ecologie tot energie, water. Maar wat eigenlijk ook wel heel belangrijk is, is hoe gezond is het gebouw om in te wonen, werken, leven? Een duurzaam gebouw is een gebouw wat ook een lange levensduur heeft. Nou, en dan is het wel heel fijn als je daar ook fijn in kunt vertoeven. Nou, daar zijn wel, dat maakt het ook onderscheidend. Dus dat is ook een van de thema's die we daarin meenemen.
1: En eigenlijk zijn er drie schema's, hè? Nieuwbouw, renovatie. Daarbij dan ook nog in use, de bestaande gebouwen. En dan gebiedsontwikkeling.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Waar begin je dan eigenlijk? Op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuw gebouw beoordeelt, begin je dan ook inderdaad bij het gebied en ga je dan naar binnen?
0: Nou, je kunt dat alle drie afhankelijk van elkaar certificeren. Eigenlijk zie ik dat als drie levensfasen van een gebouw. En dan begin je eigenlijk bij gebiedsontwikkeling. Er wordt een nieuw gebied ontwikkeld, bijvoorbeeld voor industrie of juist een woongebied. Dan kun je het ultieme is om daar te beginnen. Een goed voorbeeld daarvan is het bedrijvenpark Stapelerveld in Haaksbergen. Wat onlangs een certificaat op dat voor het gebied heeft behaald. De andere twee schema's focussen echt op gebouwen. Dan hebben we nieuwbouw en renovatie. Nou, ja. De naam zegt het al.
1: Ja, renovatie heb je mooie voorbeelden. Enorme gebouwen. Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Dat is een enorme renovatie geweest van jaren.
0: Ja, zeker. In Amsterdam is dat een enorme renovatie geweest. En wat je ziet is dat die echt op het hele gebied hebben ze alles meegenomen rondom duurzaamheid. Het ook gecertificeerd tot bij ons het hoogste niveau. Je kunt bij ons certificeren van 1 tot 5 sterren. Ze hebben een 5 sterren certificaat behaald. Je ziet daar echt mooie voorbeelden dat er echt rekening is gehouden met de gebruiker aan het eind.
1: Ja, kom maar regelmatig langs. Het was bijna een betonnen karkas eigenlijk. En ja, van daaruit is het weer helemaal opnieuw gebouwd.
0: Dat klopt. Er zijn ook delen weggehaald. Er stond ooit een toren in het midden.
1: Die is afgebroken en ergens anders weer opnieuw opgebouwd. Ook heel bijzonder.
0: Nog niet opgebouwd.
1: Dat gaat wel gebeuren.
0: Dat gaat wel gebeuren, ja. Dus dat is wel. Dat soort dingen is wel heel mooi. En ik zal niet zeggen dat dit voorbeeld bijvoorbeeld is iets wat we niet één op één heel hard waarderen in BREEAM. Maar wel de manier van denken, die proberen we daarin heel erg mee te geven. Dat is een voorbeeld van renovatie. Maar als je dan zo'n nieuw gebied aan het ontwikkelen bent, is eigenlijk nieuwbouw natuurlijk in eerste instantie hetgene wat je doet. Maar er staan inderdaad ook altijd al bestaande gebouwen. En bij nieuwbouw beginnen we echt in het ontwerpproces. Je hebt zoveel keuzevrijheid om keuzes te maken. En daar hebben we een boekwerk voor met ongeveer 150 eisen. Ja, je mag zelf kiezen welke eisen je gaat halen. Op een aantal na, als je een bepaalde klassificatie wil halen, dan moet je dingen doen. Er zijn ook een aantal verplichte dingen.
1: Zoals, maar goed, haal je ze alle 150, dan zit je in de hoogste standaard.
0: Dan zit je in de hoogste standaard eigenlijk al vanaf 85%. En dat heeft ook mee te maken met dat dingen tegen elkaar inwerken. Ik had het net over dat wij vinden dat een gezond gebouw heel belangrijk is. Nou, bij een gezond gebouw heb je bijvoorbeeld best wel veel ventilatie nodig om het echt gezond te maken voor mensen. Dat hebben we allemaal meegemaakt tijdens COVID. Stelt wanneer het gezond is voor ventilatie zou hanteren, dan moet de Nederlandse wet maal 5. Nou, dat zegt wel iets. Ja. Maar dat kost ook heel veel energie. Dus dat druist eigenlijk tegen elkaar in. Hè? Aan de ene kant een gezond gebouw. Aan de andere kant wil je het energiegebruik naar beneden brengen. Daarom is het bijna niet mogelijk om 100% van de punten te halen.
1: Vandaar die 85% dat je al zegt. Ja, precies. En waarom is Brim nu eigenlijk belangrijk voor professionals in de bouw- en de vastgoedsector? Want dat is natuurlijk aan de ene kant, volgens de standaarden lever je een gebouw op of herstructureer je zo'n gebouw. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar veel meer achter zit.
0: Nou, wat je ziet is dat het heel belangrijk gevonden wordt om met het oog op de toekomst. He, duurzaamheid zegt het al. We zijn voorbereid op de toekomst. En daarmee toekomstbestendig. En doordat we dat ook nog eens meten. En ook meten of iets ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Heeft het ook waarde voor de financierende partijen. Nou, daar begonnen we net over. Toen ik vertelde over waar we ooit vandaan kwamen. En hoe we dit hier toe zijn gekomen. We zien dat het ook steeds belangrijker wordt voor de financierende partijen. En dat die daar ook daadwerkelijk iets voor over hebben. Op het moment dat je bijvoorbeeld bij de Rabobank een lening wil afsluiten. Als bedrijf. Nou, dan kun je een Rabo Impact lening krijgen. Nou, daar zit Brim in. Maar ik ken ook voorbeelden van nog veel grotere beleggende organisaties. En die zeggen gewoon, ja, op het moment dat ik aantoonbaar duurzame gebouwen heb, dan krijg ik rentekorting. En dat zijn dan partijen die een belegd vermogen hebben van enkele miljarden. Nou, als je daar dan ongeveer de helft van leent en je krijgt daar een paar tiende rentekorting op, een paar honderdste nog ook. Nou, daarvan zouden jij en ik heerlijk uit eten kunnen.
1: Ja, precies. Ja. Nu is de Green Building Council denk ik ook wel erg gebaat bij dat er wetgeving is die eigenlijk de vergroening, om het zo te noemen, van gebouw en omgeving stuwen. Herkennen jullie dat?
0: Zeker, en dat proberen we ook juist ook met Brim wel enigszins te stimuleren. We begonnen net over Brim Nieuwbouw. En daarin zit een methode waarbij we eigenlijk kijken, wat is de milieu-impact van materialen in het gebouw? Dat doen we al sinds 2009. In 2018 is dat ook in bijvoorbeeld de lokale wetgeving of in de Nederlandse wetgeving gekomen. En we zien dat ook langzaam uitstraalt naar weer Europese wetgeving om het daarin op te nemen. Dus we proberen dat ook op die manier heel erg te stimuleren. Een andere vorm is dat we een jaar of 20 dit label voeren. En tegenwoordig is er Europese wetgeving over wanneer je iets duurzaam mag noemen. Dat heet de EU taxonomie. En daar is voor elk type economische activiteit is omschreven wanneer is iets duurzaam. Nou, één voorbeeld daarvan is natuurlijk gebouwen. Hè? En dan hebben we het bijvoorbeeld over de transactie van gebouwen, het verhuren van gebouwen. En daar komt ons Brim in use heel erg van pas. Daar hebben we eigenlijk al opgeschreven wanneer je dat is. Nou, en wat je ziet in de EU taxonomie is dat een soort samenvatting is van wat wij hebben opgeschreven. Niet 100% wat we hebben opgeschreven. Het is een punt of 10 daaruit.
1: Maar het helpt in ieder geval de economische waarde van vastgoed te verhogen.
0: Zeker.
1: Zijn er nog meer motiverende factoren om hiermee van start te gaan? Want ik kan me voorstellen dat belangrijk is, dat je de vastgoedwaarde omhoog weet te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet de intrinsieke motivatie, kan me voorstellen.
0: Nee, zeker niet. En dat is ook niet waarvoor wij het doen. Kijk, op het moment dat je een goed gebouw bouwt, een duurzaam gebouw, dan is die energiezuiniger, aantoonbaar energiezuiniger, wat ook een kostenbesparing met zich meebrengt, uiteraard, maar wat ook goed is voor het voortbestaan van onze planeet. Je hebt vaak een gezond gebouw. Probeer heel erg te stimuleren dat je groen, dus ecologie, integreert in je gebouwontwerp. Nou, we hadden eind vorig jaar, of alweer anderhalf jaar geleden, was er een hele discussie over de vleermuiskastjes, waar onze minister van vond dat die hoefde niet in gebouwen. Ja, en dat is iets wat we hebben toen heel even snel opgezocht. Ja. In hoeveel van onze gecertificeerde gebouwen dat wordt toegepast. Nou, dat is nagenoeg 100%. En dat is omdat het ook niks extra's kost. Het kost even management tijd om te zorgen dat het juiste baksteentje.
1: Maar goed, dat is wel bijzonder. Want dit, ik denk niet dat veel mensen dit weten, overigens.
0: Dat het zo vaak wordt gedaan.
1: Precies.
0: Ja, dat klopt. Ik moet ook zeggen dat als ik zelf dus door een stad loop en ik kijk naar met name nieuwe gebouwen, dat ik dan overal die bakstenen zie waar vleermuizen en vogels in kunnen nesten. En dat ik denk, nou, dat
1: oude, is dus ook vogels. Ja,
0: precies. Ja, het is beide. Het zijn wel verschillende stenen trouwens. Hoor. Een vleermuis heeft toch een andere habitat dan vogels. En voor vogels heb je ook weer 80.000 verschillende varianten. Voor elk vogeltje heeft zijn eigen grootte en
1: Wat merk je verder in de praktijk? Wat werkt er nou bijvoorbeeld heel goed of wat is lastig?
0: Nou, wat je ziet is dat we met name op het gebied van energiebesparing heel erg op de goede weg zitten. Dat je ziet dat heel concreet is en dat mensen daar ook mee aan de slag kunnen. Dat bedrijven, dat levert ook direct waarde op. Maar als we dan het over met name CO2-uitstoot bijvoorbeeld hebben. Dat zit uiteraard aan die kant. Maar wat we vaak vergeten is dat bij het maken van een gebouw eigenlijk al heel veel CO2 is uitgestoten. In de vorm van materialen die je gaat gebruiken.
1: Ja, en natuurlijk het transport van de materialen. Productie van die materialen, wordt dat ook meegenomen?
0: Dat nemen we uiteraard mee. Ja. Maar we zien dat daar echt nog flinke stappen gemaakt kunnen worden. En dat dat ook nieuwe trends met zich meebrengt. En dan kun je denken aan dat er weer heel erg teruggevallen wordt op biobased bouwen. Bouwen met hout, bouwen met hennep. Of tenminste hennep dan als isolatiemateriaal met name. Dat zijn trends. Maar je ziet ook dat dat daadwerkelijk ook ervoor zorgt dat er in ieder geval de CO2-uitstoot van de totale materialen in het gebouw ook daarmee afneemt.
1: Precies.
0: Maar dat is nog geen. Dat is niet iets wat. Het is een trend, maar het is niet iets wat op dagelijkse basis overal continu wordt toegepast. En daar zijn echt nog wel flinke stappen in te maken.
1: En ik kan me ook voorstellen dat die samenwerking juist heel belangrijk is tussen van ontwerp tot aan uitvoering.
0: Maar daar zie je dat het ook. Dat van oorsprong in de bouwsector een zwakke schakel is. Een architect en een ontwerpteam bedenkt iets. En die geeft dat terug aan een ontwikkelaar. En die ontwikkelaar die gaat naar een aannemer. En dus heel traditioneel proces. Wat ik nu omschrijf.
1: En die aannemer die krijgt dan te horen dat het bijvoorbeeld duurzaam gebouw moet worden.
0: Ja, als het goed is, zit dat dan al in dat ontwerp.
1: Ja.
0: Maar die krijgt een ontwerp. En dan vraagt die ontwikkelaar. Voor hoeveel kun je het bouwen? En dan het eerste waar hij naar kijkt is van oké, maar leuk dat ontwerp. Maar wat kan ik, hoe kan ik me onderscheiden? Hoe kan ik hier goedkoper in bouwen?
1: Want dat is vaak volgens mij al het allermoeilijkste. Je wil enerzijds wil je duurzaam bouwen. Anderzijds zie je vaak dan de kosten toenemen van dat duurzaam bouwen. Dus daar moet ergens op lange termijn gekeken worden hoe die kosten eruit gehaald kunnen worden. Hoe werkt dat?
0: Nou, dat zit enerzijds uiteraard in. Kun je kijken dan. Als ik aan de voorkant iets meer uitgeef, zou ik dat dan in de tijd in de exploitatie terug kunnen verdienen. Minder energiekosten. Nou, dan heb je het al. Daar kun je het best rap mee terugverdienen. Dat gebeurt ook. De andere kant hadden we net al over de financieringskosten. Die kunnen best wel eens lager uitvallen. En dan op die manier. Kun je dat rondrekenen. En ja, dan is er daarnaast ook nog hetgeen wat we in de praktijk zien. Dat het gebouw meer waard is. En dat blijkt uit diverse onderzoeken. En dat komt door verschillende dingen. Maar één daarvan is dat huurders of gebruikers van het gebouw vaak veel positiever zijn. En dus ook langer blijven huren. En dan krijg je minder frictieleegstand, zoals dat dan heet.
1: Hoe merk je eigenlijk dat kennis is van dit label? Is er voldoende kennis of zie je dat het in de bouwende vastgoedsector eigenlijk al een gegeven is? Daar kent iedereen het, maar daarbuiten is het een opkomst?
0: Exact wat je zegt. In de bouw- en vastgoedsector is dit best een heel bekend label. Van de nieuwbouw, met name niet woningen, wordt het zeer, zeer vaak toegepast. Echt wel tussen de 80 en de 90% van de logistieke gebouwen wordt gecertificeerd door ons. Bijvoorbeeld. En dat is toch hetgene wat op dit moment het meest gebouwd wordt. Misschien niet het mooiste en niet het meest duurzaam, maar wordt wel het meest gebouwd. Maar we zien ook dat het aan de woningkant, dat er steeds meer partijen zijn die dat toepassen. Bijvoorbeeld Vesteda, eigenlijk de grootste.
1: De woningbouwcorporatie.
0: De grootste niet woningcorporatie, maar wel woningverhuurder. Ja. Heeft in de afgelopen december nog al zijn woningen gecertificeerd. Ja, en ik denk dat het ook goed is voor een huurder daarvan. Van wat betekent dat nou? En wat daar zit nog absoluut nog een gat in kennis.
1: En dat proces van het certificeren, dat doe je niet zelf. Hè? Hoe werkt dat?
0: Nee, wij maken de richtlijnen. En wij leiden mensen op. Wij leiden twee type professionals op. Eén noemen we experts en de ander noemen we assessoren. En een expert is eigenlijk degene die een opdrachtgever helpt om... Ik wil een certificaat. En die gaat kijken van oké, welke eisen zijn er allemaal en waar moet ik dan aan voldoen? En op welke wijze gaan we dat halen? En de assessor is degene die daarna gaat kijken op een onafhankelijke wijze, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Bijvoorbeeld een energieadviseur die kan een expert zijn. Die adviseert jou helemaal hoe je dat kunt doen. Maar diezelfde energieadviseur kan niet zijn eigen energieberekening toetsen. Dus de assessor is compleet onafhankelijk en die toetst dat. En wij controleren bij elk assessment, bij elke certificering, nog een keer of die assessor zijn werk goed heeft gedaan. En als hij dat niet heeft gedaan, dan moet hij het opnieuw doen.
1: Ja. En deze certificering is nog niet wettelijk verplicht.
0: Nee.
1: Maar het draagt bij, dat hebben we net ook besproken, aan eigenlijk de verduurzaming van je gebouw en alle waarden enzovoort. Welke trends zie je nou voor de komende jaren?
0: Als ik kijk naar trends, dan zie ik eigenlijk dat, we hadden het net al over materialen, dat het circulaire gedachtegoed, dat begint steeds meer vorm te geven. Dat vertaalt zich in biobased bouwen, maar ook in het hergebruik van materialen, et cetera. Iets anders wat heel belangrijk is op dit moment en wat je met name aan de bestaande kant ziet, dus bij wat we BREEAM in use noemen, is de inschatting van de risico's van klimaatadaptatie. We zien echt wel dat het klimaat verandert. De zomers worden droger, heter. Hoe goed is jouw gebouw daar dan op uitgerust? We zien dat die inschatting, dat steeds meer partijen daar zich daarmee proberen, dat in beeld proberen te krijgen. Dat is wel een belangrijke trend. Ook omdat daarop gebouwen worden aangepast aan hoe ben ik beter toegerust in het klimaat van de komende 50 jaar.
1: Ja. En is er nog een bepaald streven vanuit jullie? Of is het eigenlijk gewoon maar doorbouwen aan meer certificeringen en zorgen dat we veel meer groene gebouwen in Nederland hebben over een jaar of vijf bijvoorbeeld?
0: Nou goed, als we naar een jaar of vijf kijken, dan denk ik vooral inderdaad meer groene gebouwen. Uiteraard is ons streven dat we met name het akkoord van Parijs niet in 2050, maar in 2040
1: eerder halen.
0: Precies. Gaan behalen, ja.
1: Ja. Dus je wordt daar eigenlijk ook geholpen door de wetgeving, zowel landelijk als Europees gezien. Dan tot slot, voor een vastgoed ondernemer die eigenlijk hier nog niet zozeer mee bezig geweest is, maar wellicht van plan is om nieuwe gebouwen te gaan neerzetten. Wat zijn de eerste stappen die hij moet zetten? Of zij?
0: De eerste stappen is eigenlijk een eigen idee. Waar wil ik zelf naartoe? Ik vind het heel belangrijk dat je gaat kijken naar hoe energie-neutraal zijn mijn gebouwen, of hoeveel energie gebruiken ze. Dat is sowieso een eerste goede stap. En we hadden het in het begin over, dat is wettelijk verplicht. Begin daar. Begin klein. En ga daarna opbouwen. Dat zien we ook bij de meeste partijen. Je kunt tussen de 1 en de 5 sterren als certificaat halen. De meeste partijen die beginnen met 1 ster. En dat is al hartstikke goed. Dan heb je een kaart waar je goede en zwakke punten zitten. En ga vanuit daaruit werken om je gebouw te verbeteren.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarmee, als je daar de focus op hebt, dat je ook veel meer kennis gaat bouwen en daardoor vanzelf hoger in de ranking komt, toch?
0: Of niet? Exact. Punt 1 is het weten. Vaak is het dat al het probleem. Het niet weten van waar je gebouw staat. Ik kom soms wel voorbeelden tegen waarbij men überhaupt niet weet hoe groot het gebouw precies is. Nou, dan laten we dan eerst beginnen aan die kennis opbouwen en je dossier opbouwen. En dan kun je vanuit daaruit, vanuit het weten, kun je gaan sturen.
1: Ik wil je danken voor de komst naar de studio en de kans om ons kennis te maken met BREEAM NL certificering en uiteraard Dutch Green Building Council. Dankjewel, Rudy van der Helm.
0: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: really the first time.
1: Dit is New Business Radio.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een ruime meerderheid van de ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In de peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
7: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Welkom bij Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
8: Heel hartelijk welkom weer bij een nieuwe uitzending van Funding Your Business. Inderdaad, het programma waarin we diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Je hoorde er al een paar: overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal, stapeling. Ze komen allemaal wel een keertje voorbij. En in deze uitzending gaan we het hebben over zakelijke financieringen onder 1 miljoen. En daarover ga ik natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Arjen Hoekstra, hoofd Easy Banking ING. Roger van der Heijden, lead intermediair, zakelijk adviseurs ING en adviseur Kevin van Kempen, adviseur Credion Alfa aan de Rijn. Ja, want op welke manier werkt hij dan weer samen met de grootbanken? En in het bijzonder ING vandaag dus. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
7: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabien de Vries.
8: En Carlo, ja, we gaan het eens even over een hele andere boeg gooien in deze uitzending.
9: Ja, zeker. We hebben een van onze banken waarmee wij proactief samenwerken gevraagd om mee te komen. En dat is ook wel een keer leuk, toch?
8: Ja, want we hebben natuurlijk even heel veel alternatieve financieringsvormen al voorbij horen komen. Maar de grootbanken zijn zeker nog een groot onderdeel van vast van zakelijk financieren.
9: Zeker. Als je kijkt naar het volume wat we in zo'n totaliteit doen, denk ik dat we zo'n 70% nog steeds gewoon bij de bank financieren. Dus ja, waarom zouden we daaromheen gaan?
8: En de voordelen daarvan gaan we natuurlijk ook in deze uitzending horen. Ook van Kevin natuurlijk en van de heren zelf. Eventjes gewoon over Credion en wat jullie als adviseur en intermediair ook de afgelopen 3 maanden hebben meegemaakt. Hoe kijken we terug op Q1?
9: Nou ja, tot nu toe is Q1 eigenlijk een beetje voortgegaan vanuit 24. Hè. Dus het groeit, er wordt geïnvesteerd, et cetera. Maar vandaag de dag gebeurt er natuurlijk wel wat. Hè. Trump is gekomen, die heeft gisteren allerlei prijzen en importtarieven bekendgemaakt. Dus de beurzen reageren, er gaat wel iets gebeuren. Ja, niemand weet precies wat.
8: 20%, dat is fors. Ja. Importheffingen voor Amerika. Wat betekent dat? Dat er wat gaat veranderen? Je ziet gelijk dat er een soort paniek ontstaat in de kranten. Is dat een terechte paniek?
9: Nou ja, goed. Het heeft invloed op je export naar Amerika. Europa zal reageren. Dus daar heeft het ook weer op je import waarschijnlijk effect. En we moeten gaan zien welke effecten dat gaat hebben in de economie. En dan afdalend naar het MKB.
8: Maar wat vind jij? Ik bedoel, je bent een financiële man. Hij is een zakenman. Is dit een slimme zet?
9: Ja, de manier waarop zeker niet. Ik snap wel dat hij dit doet. Vanuit zijn perspectief probeert hij natuurlijk zijn eigen land te herpositioneren. Wat ik daar persoonlijk van vind, vind ik minder belangrijk. Alleen het gaat wel een effect hebben. En het heeft nu een effect op de beurs. En uiteindelijk zal het in die economie misschien tot een recessie leiden. Die misschien 0,25% daling van de economie betekent. Daar merken jij en ik in de portemonnee niks van. Maar het feit dat we in een recessie zitten doet ook iets met consumentenvertrouwen. Doet iets met vertrouwen en bestedingen richting MKB-bedrijven. Die zullen het misschien voelen. Investeringen uitstellen. En als je dat allemaal optelt, dan gaat het ergens effect hebben. Ja. En hoe groot dat effect is, weet ik niet. Maar we gaan het voelen.
8: Is het iets waar ondernemers toch even rekening mee moeten houden of zich op kunnen voorbereiden? Of daar maatregelen voor moeten treffen, nu al?
9: Ja, dat is best lastig, omdat je die effecten nog niet kent en ook niet in die zin voelt. Alleen, ik denk dat alle ondernemers nu al nadenken over hun planning voor dit jaar en hun investeringen die ze doen. Dat ze wel voelen dat er iets gaat gebeuren. En zeker bedrijven die ook exporteren, in de internationale handel zitten, die zullen wel nadenken over het momentum waarop ze dingen zullen gaan doen.
8: Ja, en de vraag is inderdaad, als ondernemers, in hoeverre kun je ook proactief hierop inhaken in plaats van dat je reactief op de beurs en alle ribbels die daaruit voortkomen handelt.
9: Ja, nee, dat klopt. Dus hoe het precies gaat komen weet eigenlijk niemand op dit moment. Maar dat ondernemers in ieder geval dit ervaren en erover na gaan denken, geeft al iets aan dat ze anders over investeringen gaan nadenken.
8: Ja, kan het ook een mogelijkheid juist weer... Kan het mogelijkheden bieden?
9: Ja, ik denk het zeker. Want alles wat qua import en export een ander tarief krijgt, geeft ook weer kansen om in eigen land misschien anders te doen. Dan wel uit andere landen te importeren, et cetera. Dus het geeft ook altijd weer kansen.
8: Ja, wordt altijd toch weer aan de creativiteit van ondernemers toch veel gevraagd. Maar dat maakt zeker het ook leuk. Q1 dus loopt en kabbelt gewoon lekker door. Ja. Hoe gaat het online?
9: Ja, zeker goed. Hè. Wat we vorig jaar gestart hebben en heel veel geleerd hebben van die inflow. En dat we zien wat voor instroom dat is. En conversieratio's, et cetera. Daar passen we nu vooral onze marketing op aan. Dat betekent dat die conversieratio's ook omhoog gaan. We zien nog steeds een bovengemiddelde behoefte en vraag naar vastgoedgerelateerde financieringen. Dus dat betekent dat veel ondernemers ook nog bezig zijn om te investeren in nieuwe bedrijfspanden, et cetera.
8: Want daar is het landschap nu gunstig nog steeds voor.
9: Daar is het landschap op zich nog gunstig voor. Daar zijn ook veel financieringsmogelijkheden. Dus daar zien we echt nog een hele grote pluk in die funnel die daar gerelateerd is. Maar ook fusie- en overnametrajecten. Dus de bedrijfsovername gerelateerde financieringsbehoeften. Die zien we daar ook nog steeds met een kleine 15% van het totaal doorheen lopen. Dus er gebeurt van alles.
8: Eigenlijk business as usual en geen gekke uitschieters?
9: Nee, op dit moment niet.
8: Nee. Financiers-event. staat voor de deur.
9: Mooi,
8: volgende maand.
9: 14 mei.
8: Ja, 14 mei. Ik kan me voorstellen dat er misschien al wat reuring in de tent is van wie gaan er komen, wie gaan er spreken, wat wordt het onderwerp?
9: Ja, zeker. Het onderwerp en de sprekers, dat houden we nog even geheim. Want we zijn met een paar interessante gasten in gesprek. Maar het format zal wel weer zo zijn als altijd. Dus we gaan naar een plenair programma. Waarin we eigenlijk alle financiers waarmee we samenwerken informeren. Samen met onze adviseurs op een aantal gebieden. En daarna is er natuurlijk het grote event. Waar de financiers de hele middag kunnen netwerken met elkaar. Maar vooral ook met Kevin en zijn collega's.
8: Ja.
9: Dus 14 mei gaan we het weer doen.
8: Er zullen er weer veel vertegenwoordigd zijn. Het onderwerp van vandaag is zakelijke financieringen onder een miljoen. Wat is het verschil met boven de miljoen, behalve dat dat een geldbedrag verschilt?
9: Nou, kijk, de gemiddelde financiers kijken allemaal wel een beetje in die tweedeling. Hè. Tot een miljoen euro wordt gezien als wat kleiner MKB. En daar hebben veel financiers producten voor. In wat meer standaard processen, et cetera. En ook wat meer standaard producten. En vooral als je kijkt naar banken, dan zie je boven het miljoen vaak dat daar toch iets meer nog maatwerk van toepassing is. Dan zie je ook vaak dat sectorteams actief zijn. Dus specialisten die verstand hebben van bepaalde branches en sectoren. En onder het miljoen vind je dat minder terug. Dan zijn het meer standaard financieringsoplossingen die verkrijgbaar zijn in een bepaald proces en structuur. En natuurlijk zijn daar ook mensen bij betrokken. Maar wel op een andere manier.
8: Maar dat is best bijzonder dat het eigenlijk onder een miljoen, dat dus niet zo specifiek branche-relateerd bekeken hoeft te worden. Is dat dan minder risico?
9: Nee, dat is niet minder risico. Maar dat heeft alles te maken met het rendement wat je maakt op een bepaalde financiering. Hè? Dus het is vrij simpel uit te leggen. Als een financier 100.000 euro uitleent tegen een bepaalde rentemarge, dan kun je op jaarbasis uitrekenen wat je daar op verdient en welk risico stukje marge wat je daar kan inbouwen, et cetera. En wanneer je 2 miljoen uitleent, kun je dat ook uitrekenen. Heb je veel meer marge, dus dan kun je ook wat meer expertise inbrengen.
8: Ja, oké. We gaan straks praten met Arjan Hoekstra, hoofd Easy Banking van ING.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
7: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: James Arthur, Say Won't You Let Go.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En inmiddels is aangeschoven Arjen Hoekstra, hoofd Easy Banking ING. Hi, welkom.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Easy impliceert dat het heel makkelijk is om te banken bij ING.
2: Ja, daar doen we ons best voor inderdaad, om het zo makkelijk mogelijk te maken.
0: En, ja. En waar zit hem dat dan specifiek in?
2: Ik denk als je kijkt naar onze propositie, dan zeker voor het deel onder het miljoen, zit dat hem in dat we het allereerst zo digitaal mogelijk proberen te maken. Dus proberen we al onze producten daar waar het kan en daar waar er niet een adviesbehoefte is bij bedrijven dat ze geadviseerd moeten worden door een van onze adviseurs. Dat er gewoon een simpel proces is dat je het zo mogelijk ook in één keer kan regelen en niet verder hoeft te wachten. En in één keer vooruit kan en verder kan met je bedrijf.
0: Ja, nou laten we even kennis maken verder ook met jou, want jij bent dus Arjen Hoekstra. Wat is het exact wat je doet bij ING?
2: Ja, ik ben 11 jaar werkzaam bij ING. Eigenlijk altijd wel op een of andere manier gerelateerd aan het zakelijk domein. En sinds 3 jaar ben ik verantwoordelijk voor wat we noemen het kleinzakelijke domein. Dus eigenlijk de bedrijven met de financieringsbehoeften tot ongeveer een miljoen. En wat doen wij met onze teams? Allereerst zijn wij verantwoordelijk voor de digitale propositie. Dus die app die je gebruikt, de webportal waar je op inlogt en alle interactie die je via die kanalen hebt. En anderzijds hebben we ook een team wat vanuit Bunnik het contact heeft met onze zakelijke klanten op het gebied van financiering. En dus daar remote, dus via videocontact of via telefoon, adviseert rond de kredietverlening.
0: Ja, als we eens even een heel klein stukje terug in de tijd gaan. Er was een tijd dat de banken de ondernemers financierden. Nog even voor het alternatieve circuit of het landschap ontstond. Hoe ging dat toen bij banken?
2: Ja, nou ik denk als je even terug gaat in de tijd, hè, dan zit je ook in een tijd dat wij, maar ook de andere grote banken, ook nog overal op iedere straathoek een kantoor hadden.
0: Ja.
2: En dat was denk ik toen de modus operandi. Dus dat we, als je financiering had, dan kende je die bankier op de hoek en dan ging je daar op bezoek. Inmiddels is dat natuurlijk helemaal veranderd. Hè. De banken, zeker de grootbanken, zijn in grote mate gedigitaliseerd. Wij zijn ook teruggegaan van meer dan 600 kantoren 15 jaar geleden naar inmiddels iets minder dan 50 kantoren. Dus daar zit een hele verandering in. Tegelijkertijd hebben we onze hele digitale model flink opgebouwd. En hebben we daarmee uiteindelijk, denk ik ook, het verkrijgen van onze producten en het gebruik maken van onze dienstverlening makkelijker gemaakt. En ook veel sneller gemaakt. Dus daar zit denk ik de grote transitie.
0: Ja, en zo'n opkomst dan van alternatieve financieringen, dat kwam op een gegeven moment natuurlijk omdat ondernemers zoiets hadden van ik krijg het bij de bank niet gedaan. Hoe hebben jullie dat ervaren, die opkomst?
2: Ik weet niet of dat kwam dat mensen dachten, ik krijg het bij de bank niet gedaan. Maar we hebben natuurlijk sowieso in de afgelopen 10 jaar de hele fintech boom gehad. Dat er op allerlei fronten, op allerlei vragen vanuit bedrijven, vanuit particulieren, kwamen er nieuwe bedrijven op die innovatieve oplossingen hadden. Vaak ook die digitale oplossingen. En ik denk dat we daar als banken vooral veel van geleerd hebben. Ik denk, als je kijkt naar die hele digitale transformatie die we zijn doorgegaan, dan waren die fintechs, die waren daar toch eerlijk gewoon een stukje sneller dan wij. En die hebben eerder dan wij hebben die nieuwe behoeftes gezien, de nieuwe mogelijkheden van de techniek ook gezien. En die zijn erop gaan anticiperen. En ik denk dat wij als banken de laatste jaren daar heel goed naar gekeken hebben. En gekeken hebben, wat zijn daar nou de goede dingen aan? Hè? Hoe kun je daarmee de klanten beter bedienen? En dat wij zelf ook daar grote stappen in gemaakt hebben.
0: Ja.
2: En in die zin is het, blijft het denk ik goed voor de sector in algehele zin. Dat er dat soort nieuwe spelers telkens weer komen. Die de boel dan uitdagen. En ervoor zorgen dat iedereen beter moet worden.
0: Ja, inmiddels zijn jullie best gewoon bijgerend, toch?
2: Ja, zeker. Zeker. Ik denk ING, daar zijn we toch wel een beetje trots op. Is denk ik, als het gaat om digitaal zijn als bank, een van de voorlopers altijd geweest. Met ING Direct ook de eerste echte digitale bank. Misschien zelf wel een fintech challenger op dat gebied. In Nederland natuurlijk, van oorsprong ook vanuit de NMB. De gevestigde MKB-bank. Met dan de digitale edge van de postbank daarop. Ja. Ik denk dat je die twee dingen nog terugziet in het DNA van ING. Dat we aan de ene kant vanuit die NMB legacy, dat we het advies, het persoonlijk advies richting bedrijven, dat dat nog steeds belangrijk is bij ons. En ook met het team wat we vanuit Bunnik bijvoorbeeld doen. Zorgen dat niet, het maakt niet uit hoe groot of klein je financieringsbehoefte is. Bij ons kun je voor een persoonlijk adviesgesprek terecht. En tegelijkertijd vanuit de Postbank, die digitale propositie die we daar hebben, dat we continu proberen innovatieve oplossingen, nieuwe producten live te brengen, waarmee we onze klanten nog beter kunnen bedienen.
0: Ja, want wat is een product waar je trots op bent?
2: Nou, als we kijken naar de afgelopen maanden, zijn er denk ik een paar mooie voorbeelden. Allereerst, als je bijvoorbeeld kijkt naar onze lease propositie, daar hebben wij nu een product live staan waarmee je eigenlijk heel snel alleen met de offerte van de asset die je leased, of het nou een truck is of een dumper of een Yellowgood. Je kunt heel snel bij ons terecht en alleen op basis van de offerte kun je al bij ons een financierings kun je krijgen.
0: Ja, dus wat dat is gaat het heel voordeel? Snel. Even ook, wat is het, want volgens mij is dat nieuw toch een beetje het zakelijk lease. Nou ja, niet met een auto, maar.
3: Nee, en op equipment ook niet. Alleen wat je wel ziet is dat zeker bij banken en ook bij ING is dat het verkrijgen van dat gestandardiseerde lease product veel makkelijker is geworden. Daar zijn natuurlijk applicaties voor gebouwd en lease portals die heel toegankelijk zijn voor klanten, maar ook voor adviseurs.
0: Ja, want is het handiger om te leasen dan te lenen?
2: Op het moment dat het om equipment gaat, zeker. En dan zit daar voor de bank zit daar de asset. Dus het apparaat wat je leest zit daarachter. Dus daar zit een prijsvoordeel aan. Uiteindelijk is dat gunstiger. Ja. Ja.
0: Jij bent dus verantwoordelijk voor de onder andere digitale, maar de klantbeleving, sales en service van het MKB en de zakelijke intermediairs. Wat die klantbeleving, wat verwacht de klant nu behalve snelheid?
2: Behalve snelheid. Ik denk snelheid, transparantie. Dus, en dat is denk ik ook een voorwaarde voor een goed digitaal model. Dat je het niet te ingewikkeld moet maken. Daar waar je vroeger, als je bij je bankier langs ging op kantoor, dan kon die een heel verhaal uitleggen. Als het digitaal is, dan moet het simpel en begrijpelijk zijn. Waar toch ook wel nog steeds altijd de behoefte aan is het persoonlijk contact. En dat is denk ik de key in ons model. Dat wij daar waar het eenvoudig en snel kan, bieden we dat aan via onze app en via onze digitale kanalen. Maar daar waar er op een gegeven moment adviesbehoefte is, dat we dan ook snel weten te schakelen en de klant in contact weten te brengen met de bankier.

0: Dus wat dat betreft staat dat er goed voor. We hebben natuurlijk wel, als het echt gaat om de kleinere bedrijven, heb je nu natuurlijk de wet DBA, die ook voor vooral de ZZP'ers van invloed is. Daar zien we wel wat bewegingen in, dat bijvoorbeeld nu het aantal ZZP'ers voor het eerst sinds heel veel jaren een klein beetje aan het dalen is. En tegelijkertijd zien we daarmee ook het aantal BV's zien we op dit moment groeien. Dus daar zijn wel wat bewegingen, maar over het algemeen zien we eigenlijk gewoon dat het Nederlandse bedrijfsleven gewoon heel
1: gezond
0: goed gaat.
1: Is.
0: Gezond is.
1: Gezond. En als het dan gezond is, hoe is dat dan als bank dat je denkt, nou jongens, zijn we lekker bezig, is het al vrijdagmiddag, kunnen we al aan de borrel? Of is dat juist een tijd dat je denkt van, oké, nu moeten we gaan opletten, want dit is een moment waar we weer een voorsprong misschien wel kunnen maken op de alternatieve financieringspartijen?
0: Voorsprong. Ik denk, als we kijken naar die alternatieve financieringspartijen, dan is denk ik uiteindelijk de behoefte die wij als banken dienen, die is veel breder dan wat die alternatieve financieringspartijen doen. Hè. Wij zijn als ING een universele bank, zeggen we dan, maar ons productaanbod en waarvoor je bij ons terecht kan, dat is enorm breed. Eigenlijk kan je...
1: Je kunt voor alle vormen financiering...
0: Alle vormen van financiering, maar ook breder dan dat. Hè. We hebben op het gebied van internationale zaken doen, op het gebied van fusies en overnames. Hè. Op alle gebieden kun je bij ons terecht en hebben wij een aanbod. Ik denk wel dat we onszelf continu moeten blijven uitdagen. En daar zijn we ook mee bezig om toch die dienstverlening telkens toch weer een stapje beter te maken. En in het sneller maken, dat advies beter op zijn plek krijgen en zorgen dat we de behoeften van de klanten goed voor beantwoorden. Goed,
1: ja, precies. Je noemde ook de dienstverlening aan aan zakelijke intermediairs al even eerder.
0: Ja.
1: Credion is volgens mij zo'n intermediair. Waarom zijn zij belangrijk voor jullie? Want als je zo'n makkelijk instapmodel online hebt en een Bunnik waar alle adviseurs zitten.
0: Ja.
1: Wat is de meerwaarde van het werken met een intermediair?
0: Nou, ik denk misschien eerst intermediairs in het algemeen. Wat we zien in de zakelijke markt is dat steeds meer of steeds vaker de bedrijven op het moment dat zij een financieringsbehoefte hebben, naast in gesprek met de bank, ook met hun intermediair. Hè, dus zijn hun financieel adviseurs zoals Credion, maar kan ook hun accountant zijn. Want daarmee hebben ze al vaak, zeker die account, hebben ze een langlopende relatie. Daar als bank dan vervolgens ook in die relatie daar aanwezig zijn en zorgen dat wij ook met die adviseurs van de bedrijven die wij proberen te bedienen een goede band hebben en goed samenwerken. En dat we van elkaar weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat is erg belangrijk. En daar zijn wij dus ook als ING sinds een aantal jaren meer intensiever zijn wij daarop gaan focussen om te zorgen dat we ook richting die partijen een goed model hebben. Dat ze weten bij wie ze terecht kunnen als ze met ons in contact willen komen en dat we snel kunnen schakelen.
1: Ja, en dat is nog altijd voordeliger dan weer de buurtbank neer te zetten in een filiaal.
0: Nou, het is een andere relatie. Kijk, uiteindelijk zo'n financieel adviseur of een accountant, die heeft een onafhankelijke positie ten aanzien van zijn klant. Die is niet zelf de financier. Dus die speelt een andere relatie in die keten. Er is een andere rol in die keten. En dat is belangrijk als dat wij als bank daar ook goed op aansluiten.
1: Ja, tot slot. Er is een hele tijd, ik denk dat echt nu wel veranderd is, maar toch, er is een hele tijd toch een beetje een soort van, oh ja, de grootbanken, daar kan je het wel of niet mee regelen. Of een beetje alsof de grootbanken de boeman waren van de financiering ten aanzien van de kleinere, of het nou de crowdfunding of iets anders was. Hoe denk je dat imago inmiddels, of denken jullie daar überhaupt nog over na? Van, oh ja, we hebben nog met een restant van dat imago te maken.
0: Nee, zeker. Dat imago, daar doen we hard ons best voor om te zorgen dat dat een keer echt tot het verleden behoort. Ja. Nee, kijk, zeker voor ons, we hebben de Nederlandse Middenstandsbank, dat was onze oorsprong. En daar zijn we trots
1: Precies.
0: op. Dus juist in dat MKB willen wij heel expliciet, daar willen wij klaarstaan voor dat segment. Er zijn meer dan 700.000 bedrijven in Nederland die bij ons bankieren en die wij proberen zo goed mogelijk te bedienen. En daar hebben wij ook alle ambities om ook als ING daarin groter, belangrijker te zijn en te groeien.
1: Ja, en bij te blijven.
0: Precies.
1: Ja, en weg nou een keertje daarmee.
0: Precies.
1: Uiteindelijk hebben we net gehoord dat nog Credion 70% van de financieringen gaan nog via de grootbanken. Dus het is nog een substantieel.

0: voorsprong, zou je kunnen stellen.
1: Zeker.
0: Oké, okay, we gaan straks verder praten met Kevin van Kempen, de adviseur van Credion uit Alfa aan de Rijn. Blijf luisteren.
2: Dit is New Business Radio.

0: Running with the Night. Lionel Richie hoorde je hier op New Business Radio.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En Kevin van Kempen is aangeschoven. Hartelijk welkom weer.
2: Dankjewel, Fabian.
0: Is even geleden, hè?
2: Volgens mij een jaar of twee, denk ik. Ja. Inderdaad. Klopt.
0: Gaat goed met je?
2: Zeker. Mogen niet klagen. Nou, kijk naar buiten.
0: Ja, het weer doet ook hartstikke goed mee. Maar hoe is het met de ondernemers in Alphen aan de Rijn?
2: Uitstekend. Nee, ja, ik mag daarover niet te klagen. Ondernemers in Alphen en omgeving, groot deel van het Groene Hart, zijn actief, zijn creatief en zoeken altijd naar hoe iets wel kan. En dat sluit mooi aan bij onze visie.
0: Ja, precies. Want dat even het type ondernemers bij jullie. Nou ja, elke ondernemer zoekt naar wat kan. Mm-hmm. Maar met wat voor type bedrijf hebben we daar vooral te maken?
2: Van A tot Z. Ja. Letterlijk. Nee, we hebben een hoop type bedrijven, zal ik maar zeggen, in Alphen. Van groothandel, retail, detailhandel, horeca, handelsbedrijven, wat ik al zeg. Legio mogelijk. En eigenlijk zie je alles bij ons wel voorbij komen qua type ondernemers.
0: Met hoeveel zitten jullie?
2: Alleen.
0: Jij bent...
2: Het hele rayon, het hele gebied voor mijzelf.
0: Ja. En bij deze een oproep, want je kan wel wat versterking gebruiken.
2: Zeker.
0: Dus als er nog adviseurs zijn die zich bij Credo willen aansluiten, bij deze dus. Maar hoe zie jij de financieringsmarkt anno 2025?
2: Nou, dat was wel even een vraag, zou ik maar zeggen, die ik mezelf moest stellen. Hoe zie ik de financieringsmarkt? Als ik een breder trek, zal ik maar zeggen, langer terug, dus is die financieringsmarkt wel veranderd inderdaad, terecht, wat net ook al werd opgemerkt. Maar wat je vandaag de dag ziet, is dat die rol van die bank nog steeds essentieel is. Of het nou ING is of een van de andere banken, die bank is gewoon in ons belang nog steeds, of in onze financieringsmix nog steeds van essentieel belang. Alleen die rol van die bank is wel veranderd. Dus wat terecht zegt, werd veel minder kantoren, veel minder adviseurs die actief zijn in de markt. Of minder aanwezig zijn in de markt, maar dat op een andere manier hebben ingericht. Waar onder andere partijen à la wij, Credion, in de markt voor zijn gesprongen om dat gat in te vullen. En je ziet dat die rol van die bank daar ook al in verandert. Onder andere door het oprichten van een speciale intermediairsdesk. Wij zijn voor die bank steeds meer van een noodzakelijk belang om bij die ondernemer te komen. En voor ons is het van essentieel belang om een goed contact te hebben binnen de bank. Om uiteindelijk ook gewoon die ondernemer aan de juiste financiering te kunnen helpen.
0: Ja, want hoe ziet zo'n samenwerking er dan uit? Is dat er niet dan dubbel op?
2: Nee, want wij versterken uiteindelijk het vraagstuk wat de klant heeft. Dat is uiteindelijk altijd ons vertrekpunt.
0: Ja.
2: Met andere woorden, waar staat de klant, waar wil die naartoe? En waar heeft hij geld voor nodig? Dat is ons vertrekpunt. En niet met de gedachtegang, we moeten dat bij partij A, B of C onderbrengen. De eerste vraag die wij ook onszelf stellen, maar zeker ook de ondernemer, is het een goed plan? Is het haalbaar plan en is het financierbaar? Dat is ons vertrekpunt. En wij doen veelal de uitwerking, de analyses, de onderbouwing, hoe iets kan qua structuur, et cetera. En dat leggen wij in een volledig uitgewerkt plan voor bij de geselecteerde financiers. Waaronder dus ING.
0: Ja, en waardoor de slagingskans dan ook groter is.
2: Absoluut.
0: Dan dat je eigenlijk nog open met heel veel vragen naar een bank zou stappen. En, toch?
2: Ja, zeker. Als je kijkt naar het verleden. En niet zo heel ver verleden. Maar er waren veel meer adviseurs in het veld beschikbaar bij banken. Bij alle banken overigens. Die hadden veel meer tijd, veel meer aandacht, zal ik maar zeggen, voor die ondernemer. Om samen met die ondernemer te kijken hoe nou iets gefinancierd zou kunnen worden. Dat is eigenlijk een beetje de rol die wij nu pakken. Ja. Wij zitten nog steeds aan die keukentafel. Of bij de ondernemer op het bedrijf. Wat is nou jouw plan? Hoe kunnen we jou helpen aan de juiste financiering? En dat is dan wel de belangrijkste vraag, denk ik.
0: Ja, want wanneer stap jij naar, van alle financiersmogelijkheden die je hebt, stap jij naar de ING?
2: Op het moment dat, mijn inschatting is dat het bankair financierbaar is. Stap ik naar ING.
0: Wanneer, dat snap ik. Maar wanneer is dat?
2: Betaalbaarheid uiteraard.
0: Goed. Maar is dat in de eerste instantie, is dat het riedeltje eigenlijk wat je afloopt van in de eerste instantie is het door een bank financierbaar en ga je daarna pas naar de alternatieven?
2: Afhankelijk van het vraagstuk van de klant is dat wel mijn vertrekpunt.
0: Nou, je kan met alles bij de bank terecht.
2: Bijna alles.
0: Oké.
2: Okay. Nee, lang niet alles. Uiteindelijk, de bank heeft wel een bepaald beleid wat zij
0: wel bij de ING heb ik net gehoord.
2: Ja.
0: Sorry.
2: Nee, maar uiteindelijk heeft een bank ook te maken met beleid. Hè. Bepaalde vraagstukken zijn gewoon te risicovol in de ogen van een bank. Overigens, een ondernemer ziet altijd kansen. Een bank ziet per definitie altijd risico's. En ons de taak om die bij elkaar te brengen. Maar niet elk vraagstuk past bij een bank. Dat kan zijn dat het volledig niet bij een bank past, te risicovol is, of een sector of dergelijke niet past, of dat het niet volledig past. En als het laatste niet volledig past, dan zou je nog kunnen denken aan een stukje stapeling met een bank met een tweede financier erachter. Maar dat is onze rol, zal maar zeggen. Wij vullen de hele dag die financieringsmix van de klant.
0: Ja, en niet om nou andere banken de loef af te steken of iets, maar wanneer kies je voor de ING? Heeft dat met het ook weer met de aanvraag te maken? Of wat is het voordeel van de klant om voor jou te zeggen van oké, dit ga ik bij de ING en niet bij de Rabo of de ABN neerleggen?
2: Nou, ik denk dat een van de voordelen van werken met een partij als Credion is dat wij één aanvraag bij meerdere partijen gelijk kunnen neerleggen. Daar zijn we ook heel transparant over, ook richting ING. Van god, dit is een aanvraag die ligt ook bij een andere partij, zonder naam te noemen overigens wellicht. Maar wees wel dus scherp op het vraagstuk wat jij oppakt en kom met een goed voorstel. Uiteindelijk hebben wij maar één belang en dat is het klantbelang. Het maakt mij persoonlijk nooit uit of we een vraagstuk onderbrengen bij A, B of C qua financiers. Het gaat erom dat die klant op de best mogelijke manier geholpen wordt.
0: Ja.
2: Wat de ervaring dan wel leert is dat ING met intermediairsdesk, maar zeker ook met nog de adviseurs die ze lokaal hebben, een goede propositie in de markt hebben die aansluit bij de behoeften die onze klanten hebben.
0: Ja, nou hou jij natuurlijk ook gewoon het nieuws in de gaten. We noemden net al even Trump en allerlei andere ontwikkelingen. Wat is het waar ondernemers zich op dit moment druk over maken?
2: Onzekerheid.
0: De onzekerheid in de wereld met Oekraïne en alles wat er in de wereld op wereldpolitiek speelt.
2: Ja, zeker. Er is geen stabiele lijn, zal maar zeggen. Je weet niet wat, meneer Trump aan de andere kant van de oceaan morgen gaat doen. Laat staan wat hij overmorgen gaat doen. Dus een stukje onzekerheid, dat speelt wel mee in de gedachten bij ondernemers. Waar gaan we naartoe?
0: En waar heeft dat dan effect op? Op rentepercentages? Of de importheffingen enerzijds. Maar wat voor risico's nog meer?
2: Nou ja, de vraag is, als je exporteert of afhankelijk bent in de keten van export dan wel van import, dan kan dat effect hebben, met nadruk op kan. En de vraag is, als dat al effect heeft, hoe groot is dan dat effect? Dus het is een grote onzekerheid. We weten niet wat voor effect dit gaat hebben op de business.
0: En dan komen ze bij jou en dan zeggen ze, kan jij me daar wat meer over vertellen? En dan zeg jij, ik weet het net zo min.
2: Dat, je probeert de spiegel voor te houden. En het gesprek aan te gaan. Van, goh, waar sta je? Wat zie je zelf? Wat denk je? Maar ja, ik heb ook geen glazen bol. En ik kan dus ook die toekomst niet voorspellen. Helaas.
0: Nee. En als je verder even los van dat kijkt, wat de ondernemer op dit moment vraagt aan type leningen. Er zit veel handelsbedrijven. Wat wordt daar dan veel aangevraagd? We zijn een beetje klaar met corona. Dus misschien werkkapitaal, voorraad of weet ik veel wat. Is misschien niet meer 1, 2, 3.
2: Nou ja, je zegt we zijn klaar met corona. Ja, dat zijn we als samenleving wel. Als ondernemers lang niet altijd. Want er zijn ook nog gewoon genoeg ondernemers met coronaschulden die terugbetaald moeten worden. Er zijn ondernemers gewoon die weer investeren. Die groeien, bedrijfspand kunnen kopen, groeien in ruimte, zal maar zeggen, vier meer vierkante meters nodig hebben. Maar groei gaat ook gepaard met extra werkkapitaal. Groei kan ook door middel van overnames gebeuren, waar uiteindelijk ook gewoon een zak geld voor nodig is om die overname te financieren. Eigenlijk zien we alle facetten van sport, alle takken van sport zien wij voorbij komen qua financieringsbehoeften.
0: Is het leuk nu?
2: Geweldig.
0: Ja, ja. We zitten in een lekkere flow.
2: Nou ja, als ik naar mezelf kijk, en ik kan voornamelijk naar mezelf kijken. Ja, ik zit in een lekkere flow. Het gaat goed. We kunnen ondernemers echt wel met onze creativiteit echt wel verder brengen in de oplossingensfeer. Ja. En kan het bij partij A niet, kan het bij partij B wel. Maar dat wat Carlo ook al eerder zei. Ook als ik naar mijn eigen praktijk kijk, 60-70% van de vraagstukken kunnen wij gewoon bij de banken op een goede manier tegen goede voorwaarden onderbrengen.
0: Is dat ook een gevaar voor de alternatieve financieringspartijen, dat als de banken gewoon weer lekker meekomen, zich innoveren, digitaliseren, het proces makkelijker maken, et cetera, dat er voor de alternatief financieringen ook wel weer werk aan de winkel is om zichzelf opnieuw uit te vinden?
2: Nou, ik denk dat het sowieso altijd goed is om jezelf kritisch te zijn op je eigen positie in de keten. Of het nou voor ING is, of het nou voor een non-bankaire partij is. Uiteindelijk, het gaat erom hoe gaat de vraag ingevuld worden? En tegen welke kosten? Want dat kostencomponent is uiteraard ook van essentieel belang voor een ondernemer.
0: En zit daar nog veel concurrerende percentages in?
2: Als je kijkt naar de banken, die kunnen het goedkoopst financieren, als zij kunnen financieren, maar zijn wel risicomijdender dan de non-bankaire partijen. De vraag is of nou zozeer het marktaandeel van de bank zoveel groter gaat worden dan nu het geval is. Nou, dat vraag ik me af, want uiteindelijk is de non-bankaire markt is wel een specifieke markt wat ten opzichte van banken gewoon wat meer risico kan en wil nemen.
0: Ja, and here to stay. Ja. Voor een casus ben jij met Roger van der Heijden samen gaan werken. En daar gaan we zo naar luisteren.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
3: Dit is New Business Radio.

0: Go Your Own Way, Fleetwood Mac, hier bij New Business Radio.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease, ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En bij mij aan tafel zit nog steeds Kevin. Fijn dat je nog even bij zit. En Roger van der Heijden is aangeschoven, lead intermediair zakelijk adviseurs van ING. Ja, jij bent de Bunnikman.
2: Ja, het is al meerdere keren genoemd. Ja, de man uit Bunnik, ja.
0: De man uit Bunnik. Ja. Hoeveel mensen heb je daar zitten?
2: Wij zijn daar in 3 jaar geleden met zo'n 15 mensen begonnen. Inmiddels zijn we met 40 mensen.
0: Zo. En jij bent een echte ING'er? Je kwam al bij ING vandaan of ben je...
2: Mijn roots liggen in de hotellerie, hotelschool. Een hele diversiteit aan banen gedaan, maar wel de laatste 15 jaar bij ING. Waarvan een groot deel ook bij ondernemers om de tafel gezeten. Dus als zakelijk adviseur. Een paar jaar aan de riskzijde van de bank gezeten. Om ook die kant eens een keer goed te bekijken. En sinds 1,5 jaar verantwoordelijk voor het remote adviesteam in Bunnik.
0: Ja, en dat heb jij opgezet eigenlijk?
2: Nee, dat heeft een voorganger van mij opgezet. En ik heb na alle zware klussen heb ik het voort mogen zetten.
0: Ja, doe je op maandagochtend een soort weekopening?
2: Ja, we werken met verschillende teams in Bunnik. Gespecialiseerd intermediairs, gespecialiseerd in de echt kleinere aanvragen tot 250.000 euro. En een team gespecialiseerd in de aanvragen van 250 tot 1 miljoen. Mm-hmm. En we doen met ieder team een weekstart en een dagstart. Dus kijken van wat is er aan aanvragen binnengekomen? Wat speelt er allemaal? Hoe druk is het? Wie kan wat van wie overnemen? Om uiteindelijk gewoon zoveel mogelijk kredietaanvragen en ondernemers te helpen die week.
0: Ja. Ja, want als je dan op een verjaardag staat of zo en je praat over je werk, wat maakt het leuk voor jou?
2: Ja, ik sta gewoon iedere dag met superveel energie op. Ik vind het echt mooi om zo'n team te mogen aansturen. Een team wat groeit. Een team waar volle focus is. Financieringen tot 1 miljoen. Volle focus bij ING. Om daarin te groeien. En je werkt veel met jonge mensen, met mensen aan het opleiden. En dat is gewoon iets waar ik trots op ben. Ja. En als je dan ook nog eens groei ziet, jaar in jaar uit, dan...
0: En wat is de uitdaging bij financieringen tot 1 miljoen?
2: Ja, eigenlijk een van de grootste uitdagingen van ons is, zeg maar, wij proberen het op afstand te doen met beeld en bel. Daar waar noodzakelijk is, sturen we een adviseur naar de ondernemer toe. Maar uiteindelijk moet je die binding, verbinding met die ondernemer zien te maken via beeld of bel. En moet je in een korte tijd proberen zo'n verzoek positief af te kunnen ronden.
0: Ja. Kevin, jij hebt gebruik gemaakt van deze afdeling voor een specifieke casus.
3: Zeer regelmatig zelfs.
0: Ja, vertel, welk voorbeeld ga je gebruiken?
3: Dat is een ondernemer bij ons uit de regio, actief in de grondweg en waterbouw. Een sector die over het algemeen vrij kapitaalsintensief is. Die met een vraagstuk bij ons terecht kwam. Eigenlijk via de accountant. Hè. Dus de accountant benaderde ons van, goh, Credion, Kevin, kijk eens mee. We hebben een klant die gaat iets doen. Hè. In dit geval het investeren in een nieuwbouwbedrijfspand. Kan jij ons meehelpen, meedenken in het vinden van de juiste financieringsoplossing?
0: Mm-hmm. En toen? Wat gebeurde er toen?
3: Nou ja, wij hebben in eerste instantie dat gesprek gevoerd met de klant. Gesprek gevoerd met de accountant. Hè, dus met z'n drieën. Om te horen van wat zijn nou de plannen. Wat zijn de plannen? Waar liggen de uitdagingen? Waar liggen de kansen en de mogelijkheden? En zijn we aan de slag gegaan. Met z'n drieën, feitelijk zeg ik. Hè, accountant, klant en wij. En hebben we een financieringsaanvraag uitgewerkt met zowel de financiële kant van het vraagstuk als de niet-financiële kant van de onderneming. Waar sta je, waar ga je naartoe en wat zijn de uitdagingen naar de toekomst toe? En dat is het resultaat is een financieringsvraagstuk wat wij bij meerdere partijen vervolgens hebben neergelegd.
0: Ja, zo kwam die ook bij Roger, bij jouw team binnen.
2: Zeker.
0: Hoe pak je zo'n aanvraag op? Hoe gaat dat?
2: Ja, als zo'n aanvraag binnenkomt, is eigenlijk het eerste wat ik mezelf ga bedenken van oké, wat weet ik nou eigenlijk zelf van deze sector? Cruciaal om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, wat weet ik over die sector? Mocht ik er zelf niet zoveel vanaf weten, dan worden we ook geholpen door onze sectorbankers. Kunnen jullie ook als ondernemers, kunnen jullie daar overigens ook zelf op ING op de site, kun je van alles lezen over ieder sector. Daar worden allerlei studies naar gedaan. Dat kan ons helpen. De website van de ondernemer helpt ons natuurlijk. Google helpt ons verder. En als ik daar een beeld over gevormd heb, dan neem ik ook nog eens het financieringsmemorandum erbij.
0: Ja, want wacht even. Je doet dus eerst inderdaad onderzoek naar de branche. En waar zoek je dan specifiek naar?
2: Nou ja, welke bedragen
0: gaan daarin om?
2: Of? Ja, oké, welke ratio's gaan we hebben? Hoe moet je kijken naar een bruto marge binnen een bepaalde branche? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn nou die specifieke vragen die een ondernemer zou kunnen beantwoorden om de kans van slagen voor zo'n aanvraag te kunnen vergroten?
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan moet er een financieringsonderbouwing komen. Wat moet daar vooral in staan, Kevin?
3: Wat het belangrijkste is, is waarom de financiering die de klant vraagt en nodig heeft, waarom die op een verantwoorde manier verstrekt kan worden. Dat is eigenlijk het hele vraagstuk wat wij in een financieringsmemorandum proberen te beantwoorden. En dat gaat dus over zowel financiële zaken als over niet-financiële zaken. Uiteraard hebben een bank kijkt naar de financieringskant. Is een financiering betaalbaar? En ook nog eens een keer betaalbaar op de condities en de voorwaarden die de bank stelt. Nou, heel technisch verhaal. Maar uiteindelijk, je moet gewoon voldoende kasstroom hebben om die rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen betalen. Dat doen wij aan onze kant al voordat we überhaupt gaan
0: vragen bij de financier.
3: Exact. Wij werken hem al uit op basis van de kennis, ervaring, de uitgangspunten die financiers hanteren. Qua looptijden, qua rentes, inschattingen, et cetera.
0: Valt dat ook onder financiële zorgverlening? Of hoe zeg je dat nou? Dat, hoe noem je dat ook weer?
3: Een stukje zorgplicht, denk ik.
0: Ja. Precies, ja.
3: Ja, zeker. Want uiteindelijk, het gaat er ook om, een bank is, in de ogen van de ondernemer is een bank altijd kritisch en moeilijk. Dat zien wij overigens anders. Een bank is kritisch waar het nodig is, maar uiteindelijk met het belang, die klant moet wel die financiering op een verantwoorde manier kunnen dragen.
0: Ja, precies. En dan komt er van alles, dan komt er een knip en klaar verzoek komt eruit. En wat valt er dan voor jullie in Bunnik op in zo'n financieringsaanvraag? Of uit de informatie?
2: Nou kijk, als je naar dit specifieke verzoek kijkt, is het eerste dat ik heb van, oké, hoe ziet de organisatiestructuur van de ondernemer nou uit? Het organogram in mooie woorden. In dit geval was er sprake van een eenmanszaak en een BV. Ik wil dat eerst even goed in beeld hebben voordat ik überhaupt iets over die casus kan bedenken. De eenmanszaak, dat was de werkmaatschappij. Daar vonden de activiteiten in plaats. Daar wordt een machine in gefinancierd. En in de BV, daar zit het onroerend goed. Daar wordt het onroerend goed in aangekocht. Pas als ik dat beeld duidelijk heb van oké, dan weet ik ook waar het geld verdiend wordt. En hoe het terugbetaald kan worden. Dan kan ik verder met zo'n casus.
0: Ja. Hoe is dit afgelopen?
3: Positief. Anders zaten we hier niet.
0: Oh, nou, dat is niet waar, want we hebben ook wel eens casus. Nou, nee, we hebben eigenlijk altijd wel succesverhalen natuurlijk. Maar
3: het is nooit altijd een 1-2. Niet elke aanvraag is een 1-2-3'tje. Daar zit ook onze toegevoegde waarde in dat wij die klant mee kunnen nemen. Hoe we het wel gefinancierd kunnen krijgen. Kunnen we het niet bij de een, kunnen we het wel bij de ander. En kunnen wij ons echt onze toegevoegde waarde daarin laten zien. Zo'n ondernemer is namelijk dagelijks bezig met het runnen van zijn bedrijf. En heeft eigenlijk geen tijd om zo'n financieringsvraagstuk eigenlijk volwaardig op te kunnen pakken.
0: Nee.
3: Er zit tijd, energie, moeite in gesprekken met banken, financiers. En je moet een financier soms ook wel eens gaan overtuigen. Waarom dit past en waarom het op deze manier past zoals jij hem voorstelt.
0: Ja, Roger, lijkt me wel jammer op een bepaalde manier ook dat je dan dus minder connectie of contact hebt met de ondernemer zelf. Daar zit dan een intermediair tussen.
2: Ja, maar uiteindelijk hebben we ook altijd wel een gesprek met die ondernemer. Want we willen uiteindelijk de ondernemer die zal de rekening moeten betalen. Dus zeker, we hebben heel veel contact met de intermediair. Die kan ons heel goed helpen met het. We willen graag ook nog even die ondernemer in de ogen zien.
0: Nou, dat wel.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker. Uiteindelijk, die ondernemer die gaat de rekeningen betalen. En dat kunnen we gewoon in gezamenlijk overleg, gaat dat ook prima. Die uitgangspunten zijn vanaf het begin af aan duidelijk van oké, jullie voeren de regie als intermediair op dat moment. Maar uiteindelijk willen we ook graag wel eventjes met die ondernemer sparren over om die laatste fine-tuning te laten doen. Zodat we er ook gewoon een goed gevoel bij hebben.
0: Komen er nu ook dingen die via de digitale weg binnenkomen? Dus niet via de intermediairs? Want het hele digitale stuk is natuurlijk een makkelijkere ingang. Komen die ook bij jullie terecht?
2: Ja, we hebben ook een apart team, zeg maar, daar gewoon de ondernemer die s'avonds zijn plannen en de zin van, oh, die Mercedes-bus, die wil ik graag hebben. Of die machine, nou, die gaat naar de site van ING en die kan daar gewoon ook digitaal contact met ons opnemen.
0: Ja, en die moeten dan allerlei informatie invoeren of inleveren. Normaal gesproken, of tenminste via een intermediair, worden daar eigenlijk alle foutjes al uitgehaald. En dan krijg je een completer verhaal.
2: Ja.
0: Wat is jouw advies voor ondernemers die via die digitale weg, 's avonds achter hun laptop, die financieringsaanvraag doen?
2: Nou, uiteindelijk moet je gewoon doen waar je goed in bent. Schoenmaker blijft bij je lezen. Als je goed bent in het ondernemen, dan moet je vooral ondernemen. En als je hulp nodig hebt bij het maken van een, het doen van een financieringsaanvraag, dan moet je daar een specialist voor inschakelen. Dat verhoogt de kans van slagen. Het helpt ons als banken ook om daar
0: sneller dan
2: normaal of dan wellicht rechtstreeks zaken in te doen.
0: Maar oké, ondernemers zijn ook eigenwijs. Dus die zeggen, ja, maar zo'n intermediair, nou, ik weet het niet. Of het kost me te veel geld. Of weet je wat, ik kan dit toch ook zelf wel. En die gaan dan toch, die gaan gewoon toch gebruik maken van de mogelijkheden die ook de ING biedt.
2: Ja.
0: Wat is dan, los van het advies dat het via Credion natuurlijk veel sneller en beter geregeld is. Wat zou je ze dan toch nog als advies geven?
2: Ja, je kunt ook nog rechtstreeks met ons contact opnemen. We hebben ook nog heel veel zakelijke adviseurs in het land.
0: Maar welke fouten maken ze? Hebben ze alle informatie goed in kaart?
2: Nou, het is inderdaad wel.
0: Zijn ze te bravoerig dat ze te veel vragen? Welke ondernemersfout maken ze?
2: Ondernemers die zien altijd kansen. Dus uiteindelijk moet je ook gewoon, je moet naar de goede kanten en naar de mindere kanten kijken. En daar zul je een cocktail van moeten maken om tot een goed verzoek te komen. En als je dat niet zelf kunt, dan moet je je laten adviseren. Ja. En wij kunnen je daar ook bij helpen.
0: Dus als het online in de eerste instantie wordt afgeketst, ga gewoon toch alsnog naar een intermediair, want dan krijg je het misschien wel voor elkaar als je het net even anders positioneert.
2: Wij zien af en toe ook verzoeken binnenkomen en die zijn gewoon echt te uitdagend. En dan kunnen wij ook, kan ons advies zijn van ga alsjeblieft, neem contact op, in dit geval bijvoorbeeld met Kevin. Als we weten al van aan de Rijn, ga lekker naar Kevin. En dan kan Kevin je helpen met het goed op papier zetten, zodat wij die aanvraag uiteindelijk zullen honoreren. Ja. Absoluut.
0: We gaan naar de veelgestelde vragen.
1: Luister naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
0: Ja, Carlo, we zijn al aan het einde van de uitzending.
4: Gaat altijd snel, hè?
0: Ja, nou, de afgelopen jaren dus steeds meer alternatief financiers wel bijgekomen. En als je dat nou zou moeten samenvatten, hoe de banken hierop hebben geanticipeerd, hoe zou je dat dan omschrijven?
4: Nou, je ziet natuurlijk een beweging die banken maken in het digitaliseren van hun processen, maar ook wel in het afstemmen van producten en processen naar die markt toe. Dus daarin zijn ook bij banken best veel innovaties. ING heeft het al uit het merk helemaal zelf gedaan. Maar de andere twee grootbanken die hebben zelf fintechs opgestart om gewoon ervaring op te doen, competitie aan te gaan.
0: Ja.
4: Die alternatieven hebben wel gezorgd voor beweging. Zeker.
0: Toch nog dus eventjes het voordeel voor ondernemers om dan toch ook bij de huisbank de financiering rond te krijgen.
4: Ja, daar bestaat heel veel misvatting over het feit dat als je denkt ik kan dat bij mijn huisbank regelen, dat we dan geen toegevoegde waarde zouden hebben als adviseur.
0: Mm-hmm.
4: Maar eigenlijk blijkt uit dat gesprek net al, het is dus heel belangrijk dat wij die spiegel voorhouden, die analyse maken en die ondernemer ook een beetje helpen in die investeringsbeslissing van wat moet je nou wel en niet doen en wat is wel en niet verstandig. En vervolgens dat dossier maken om het ook op de goede manier zelfs bij je huisbank te presenteren. Dus daar zit eigenlijk geen verschil. Dus ja, maak daar gewoon gebruik van.
0: Ja, en de reden waarom dan 70% van de financieringen via Credion althans ondergebracht worden toch bij een bank, is dat dan omdat je daar eigenlijk de verschillende financieringsaanvragen toch onder één paraplu hebt voordat je uitwijkt naar iets alternatiefs?
4: Ja, het zit denk ik nog ergens anders in. Het zit vooral in wat Kevin al eerder al benoemd heeft. Kijk, primair zijn banken de partijen die de goedkoopste funding, de goedkoopste financiering kunnen aanbieden qua rente en et cetera. Dus op het moment als jij een redelijk positief risicoprofiel hebt en je hebt zekerheden te bieden en je kan dus binnen dat bankaire model je financiering regelen, dan is dat gewoon de beste partij qua tarief en voorwaarden. En het geeft ook wel iets van zekerheid. Hè? Het zijn vaak natuurlijk partijen die er al lang zijn. Die houden zich zeker aan die kant ook aan hun afspraken, et cetera. Dus dat is het voordeel.
0: Loop je als ondernemer dan meer risico dat voorwaarden ingewikkeld zijn en niet altijd aan de afspraak gehouden wordt bij alternatieven?
4: Nou, dat risico is niet zo heel groot. Maar er zijn inmiddels ook alweer wat alternatieven verdwenen in Nederland. Hè. Die zijn ooit gestart. Die hadden een heel mooi idee, heel mooi product. En die hebben 10, 20, 30, 50 miljoen uitgezet. Krijgen daar toch niet de bepaalde rendementen op als financier. En zeggen, nou, we stoppen ermee. Nou, dan zit je met zo'n financiering. Die wordt niet gelijk opgevraagd. Maar dan zit je wel in een organisatie waar niemand meer actief is. Dus je moet wel goed nadenken over ook die alternatieven. En vaak zie je dat juist in de staat. Of in de fase waar die ondernemer zich bevindt. Het heel handig kan zijn om zo'n alternatief product te gebruiken. Maar gewoon voor je reguliere financiering, wanneer het past binnen het risicoprofiel van de bank. Ja, dan is dat gewoon een gedegen oplossing.
0: Precies. Schot voor de boeg voor de komende tijd. Kevin, advies aan de ondernemer?
3: Wees creatief, blijf creatief en blijf nadenken.
0: Kevin is nog even. Ik ben nou alle namen door elkaar altijd. Arjen was nog even aangeschoven. Jouw schot voor de boeg?
5: Ja, als je als ondernemer kijkt naar groei, naar investeringen, naar mogelijkheden, kom met ons praten.
0: En Carlo, tot slot.
4: Nou ja, wat ik heel belangrijk vind, is blijf die dromen waarmaken. Hè? Dus en zorg er wel voor dat je dat op een gedegen manier doet. En daar zijn financiers, adviseurs, juist in die driehoek tussen klant, ondernemer en adviseur, staan dagelijks voor je klaar. Maak daar gebruik van.
0: Nou, tot zover. Goed advies van deze heren Arjen, Roger en Kevin. Hartelijk bedankt voor jullie komst ook naar de studio. Carlo, wij zijn er
4: volgende keer weer. Hè?
0: Volgende keer weer. En dan hebben we inmiddels het evenement achter de rug alweer.
4: Zeker, gaan we daarover.
0: Gaan we over napraten. Blijf lekker ondernemen. Bedankt voor het luisteren. Dit was Funding Your Business op New Business Radio.
6: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
4: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Met vandaag Head First Group. Dat is een HR-dienstverlener, actief op het snijvlak van de arbeidsmarkt. Recruitment, HR Tech en External Workforce Management. Gaan straks natuurlijk horen wat dat allemaal inhoudt. Als verbindende schakel tussen professionals, leveranciers en opdrachtgevers spelen zij een belangrijke rol in de veranderende manier van werken. En in deze uitzending staat die veranderende rol van technologie in de toekomst van het werk centraal. Hoe zet je innovatie slim om in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en dat met elkaar beter te verbinden? We gaan er zometeen over praten met de aanbodzijde hier in de studio, Marelle Beunen. Zij is de impact van technologie op leveranciers en ZZP's, gaat ze ons vertellen. De vraagzijde, ook wel een interessante, Jens van Dijk. Hij bekijkt de ontwikkelingen vanuit het perspectief van werkgevers en dan nog de interne organisatie, want dat moet wel allemaal goed georganiseerd gaan worden. Joko de Graaf is aanwezig, zij neemt ons mee in de verandering en wat dat betekent voor de collega's op de werkvloer.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
4: Goedemorgen, van harte welkom allemaal.
9: Dankjewel.
4: Leuk dat jullie er zijn. Ja, er is een periode waarin heel veel gebeurt op het snijvlak waar jullie je in begeven. Noem ik even het politiek, wetgeving. Hoe hebben jullie gekeken naar eigenlijk de start van het nieuwe kabinet? Joke.
9: Oh, sorry. Ja. Ik denk dat jij die beter vanuit de vraagkant heel goed kan beantwoorden.
4: Nou, dan geef maar Jens dan.
10: Ja, er gebeurt bij ons natuurlijk heel veel. Ook omdat iedereen natuurlijk daarnaar kijkt wat gaat gebeuren met de wet, zeg maar, met DBA en wat daar gebeurt. Dus komen veel vragen, ook nog veel onzekerheid. Dus in zoverre merk je wel dat het heel veel vraag is, maar die onzekerheid ook wel is. Dus aan ons om dat ook wel klanten mee te nemen in wat gaat voor hen gebeuren en wat gaat voor hen betekenen. Dus in zoverre de vragen zijn er en daar proberen wij vanuit ons ook heel veel antwoord op te geven vanuit Public Affairs. Dus om daar ook onze opdrachtgevers in mee te nemen. Precies. Wat dat betekent voor ze.
4: Ja. Nou, we gaan daar straks nogal uitgebreider op in. Dan de aanbodzijde is ook een interessante markt die verandert. Want er is een vacatureoverschot.
11: Er is een vacatureoverschot, maar aan de andere kant zie je daar soms ook wel een mismatch met wat er gevraagd wordt en wat er aan aanbod is. Dus we zien ook aan de andere kant dat er ontzettend veel aanbod is en dat het soms ook wel lastig is om te navigeren om de juiste professional op de juiste opdracht te gaan krijgen. Dus genoeg uitdagingen ook aan de aanbodzijde.
4: Ja, jullie zijn inmiddels internationaal actief ook.
11: Zeker.
4: Is dat een van de aanleidingen overigens geweest? We gaan straks natuurlijk iets horen over de geschiedenis van Head First Group. Maar is dat wel een van de aanleidingen geweest? Want dat je, het kan niet meer binnen de landsgrenzen. Je moet ook kijken en recruiten naar talenten van over de grens.
11: Ja, zeker. Globalisering is een belangrijk thema binnen ons bedrijf. En je ziet ook dat heel veel opdrachtgevers steeds meer internationaal talent vragen. Dus ik ben heel erg benieuwd waar we de komende 10 jaar in gaan ontwikkelen qua globalisering.
4: Precies. Joke, jouw rol intern? Hou jij de boel bij elkaar?
9: Ja, nee, dat doen we zo goed als mogelijk met elkaar. En inderdaad, als je het hebt over globalisering, dan speelt dat daar ook een enorme rol. He, dus je ziet dat afdelingen soms nog heel lokaal worden ingevuld. Maar we zijn ook heel veel teams zijn al global, actief. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarin werven? Welke kanalen gebruik je? Maar ook hoe zorg je dat die teams goed met elkaar samenwerken? Want elk land heeft zijn eigen wet en regelgeving. En zijn eigen cultuur. Dus dat is ook een enorme uitdaging. Wat heel leuk is. Maar waar we volop in zitten.
4: Over intern gesproken. Ik heb net gehoord dat ik met jou ook een beetje ga terugduiken in de geschiedenis van Head First.
9: Yes.
4: Uiteraard heb ik ook, omdat het gaat om technologie, AI. En gevraagd van, wat kan je mij vertellen over de geschiedenis van Head First. Zullen we eens kijken of het een beetje klopt?
9: Ja.
4: Grote lijnen?
9: Laten we dat doen.
4: Oprichting in 1995. Head First werd opgericht met als primair doel om bedrijven meer grip te geven op de inhuur van extern personeel. En het stond hier ook nog iets over dat het echt wel een lokale organisatie was die zich lokaal probeerde te helpen. Ja, de vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
9: Klopt, sterker nog voor één klant. Dat was destijds alleen voor ING. En dat was eigenlijk vanuit de vraag van ING om daarin te supporten. Om eigenlijk die compliancy en de contracting en invoicing centraal op te pakken. En van daaruit is eigenlijk de organisatie verder gegroeid.
4: Ja, en het gebeurde allemaal in Hoofddorp, want daar zijn jullie gevestigd.
9: Ja, het hoofdkantoor zit in Hoofddorp. Maar we hebben ook vestigingen in Breda, in Voorburg. Arnhem hebben we net een vestiging geopend. Brussel. Dus lekker actief.
4: Focus op zelfstandigen.
9: Ja.
4: Dat is eigenlijk de afgelopen 20 jaar enorm veranderd. Ik denk de laatste 10 jaar geëxplodeerd, zou je kunnen zeggen. We hebben er 1,7 miljoen zelfstandigen in Nederland, waarvan 1,2 miljoen actieve ZZP'ers. En welk segment, waar richten jullie je speciaal
9: op? Voornamelijk IT. Dus de stemprofessionals, ik denk zo'n 70-80%. Maar met de verschillende soorten dienstverleningen die we inmiddels aanbieden, is dat aanbod wel wat uitgebreid. Maar over het algemeen zijn dat echt de IT-professionals. En dat is denk ik ook onze kracht van afgelopen jaren, maar ook voor de toekomst. Omdat je ziet dat heel veel organisaties steeds meer inzetten op die digitalisering, op die tech. Ja, en daar hebben wij een heel groot aanbod voor. En via de professionals, maar we werken ook veel samen met andere bureaus die ons kunnen helpen.
4: Ja, wat begon als een klein kantoortje, is nu dus een internationale speler. Ja. Kan je iets zeggen over de omvang?
9: Nou, als ik het heb over medewerkers, zitten wij op global niveau op ongeveer 2000 medewerkers. En dan in de regio's verdeeld APAC, UK, US en Europa. En de verdeling is het grootste, als je kijkt naar Impellum, zit het grootste gedeelte in de UK. En wij zijn, Het First is voornamelijk heel sterk in Europa. Ja.
4: Hele belangrijke focus. Ja. 2000 medewerkers. En ja. Dan hoeveel contracten, bemiddelingen zijn er zo op jaarbasis?
9: Ja, ik denk dat dat voor Europa een hele andere vergelijking is dan met de rest van Impellum Group. Omdat wij veel meer die tech component hebben en veel meer via ons platform doen. Dus wij, dat is Marelle eigenlijk haar specialisme, dus ik laat hem lekker even aan jou. Maar dat is echt een hele een ander onderscheid wat wij hebben aan dienstverlening in Europa versus de rest van de groep. Al zijn we dat, dat is wel de intentie om dat ook global uit te rollen. Omdat dat vraag en aanbod en echt die tech dienstverlening die wat onze USP is, om dat ook global uit te rollen.
4: Ja, gaan we straks alles over horen als het goed is. Tenminste, dat ik zie dat goed gaat komen. Even terug naar wat AI nog meer zegt. Versnelling door strategische overnames.
9: Ja.
4: Vanaf 2020 is het heel snel gegaan.
9: Ja.
4: Het was midden in de coronatijd of net daarvoor.
9: Ja.
4: Hoe is dat er ook een reden, een oorzaak dat het zo snel ging?
9: Nee, maar het is wel een van onze strategische keuzes die we hebben. Om door M&A eigenlijk verschillende soorten dienstverlening te kunnen aanbieden. Maar ook om te versnellen in groei en in kennis. Dus dat is zeker een strategische keuze geweest. Dat het toevallig gelijk met corona viel, ja, dat is een toeval geweest. Dat hadden we natuurlijk ook niet kunnen voorspellen. Nee.
4: Ik zie hier een aantal merken. Staffing Group, Between Staffing Group, ja, Sterkson.
9: Ja, Starapple.
4: Ja, Stop allerlei. En is dat nog steeds iets wat binnen die groep, dat de bedrijven met elkaar werken, dat daar specifieke expertise zit, waardoor je een aanbod kan brengen? Hoe zit die structuur in elkaar?
11: Ja, inmiddels hebben we het meer opgedeeld in services die we bieden. En die kunnen we onafhankelijk van het label bieden. Maar van oudsher zie je wel dat elk label een beetje zijn niche services heeft die prefereert. Dus daar waar de mensen ook groot mee geworden zijn met dat label, dat ligt ook nog steeds in hun voorkeur. Maar in principe kijken we nu meer naar producten en diensten die we leveren. En niet meer zozeer naar labels die we hebben.
4: Nee, zullen we hem gewoon eens even afpellen vanuit de aanvraag. Hè? De aanvraag komt vanuit opdrachtgevers, aanbodzijde, vraagzijde. Laten we beginnen met de aanbodzijde.
11: Ja.
4: Wat kan je daarover zeggen?
11: Oh, dat is een hele brede vraag. Ik kan er heel veel over zeggen.
4: Maar dat gaan we straks ook doen. Maar voor nu.
11: Ja. Met betrekking tot?
4: Nou, de aanbodzijde. Dus de impact van in ieder geval leveranciers.
11: Ja.
4: Daar gaan jullie recruiten waarschijnlijk. Jullie gaan eigenlijk gewoon op zoek naar opdrachtgevers waar jullie mensen kunnen plaatsen, plat gezegd.
11: Ja, we hebben veel overeenkomsten met opdrachtgevers waar we dan wel exclusief dan wel met andere partijen kunnen leveren. En dat doen we voor zowel interim personeel, maar we kunnen ook werving en selectie voor vaste vacatures doen. Dus afhankelijk van de behoefte die een opdrachtgever heeft, doen wij een deel van het proces. Of verzorgen we zelfs het gehele proces. Dus ook bijvoorbeeld recruitment process outsourcing, dat kunnen wij ook verzorgen. Als ik kijk naar mijn teams, dan richten wij ons op de interim opdrachten. En een opdrachtgever geeft dan een opdracht aan ons die wij in kunnen vullen. En in een opdracht staan skills, staan eisen, staan wensen. En een recruiter analyseert die opdracht en kijkt voor welk type professional die opdracht geschikt is. En dat kan een zelfstandig professional zijn. Zoals je net al zei, we hebben heel veel zelfstandig professionals in Nederland. Maar we hebben ook professionals die interim opdrachten uitvoeren, maar die in dienst zijn van een leverancier die personeel bemiddelt.
4: Ja, min of meer een soort van vorm van detachering.
11: Ja, klopt. Ja.
4: En toch even de vraag, wat is de gekste opdracht die je ooit gekregen hebt? Dat je in no time bijvoorbeeld 1000 mensen moest werven?
11: Nou, dat volume, dat vind ik zo gek niet meer. Nee, als je ziet, ons team is echt een hoog volume team. Dus die kunnen echt wel heel veel aan. Maar je hebt, we hebben een aantal waterschappen als klanten. En daar hebben ze echt hele gekke functies van mensen die specifieke kennis van een aaltje moeten hebben. Nou, dan moet een recruiter ook wel even opzoeken wat dat dan precies is. En die moet zich ook echt wel verdiepen in in die opdrachtgever.
4: Ja, dan komt er eerst dat link al met technologie.
11: Juist.
4: Toch?
11: Ja. Zeker, want ook wij vragen soms AI om input te leveren. Wat dan precies dat aaltje is.
4: Ja, en dan even de kantzijde van hè, de werknemer / gedetacheerde persoon / zzp'er.
10: Nou, wil je ook vanuit klanten bedoel je ronden? Of hoe bedoel je
4: nou ja, zoals jij eigenlijk vertegenwoordigt. Jij staat in contact met de mensen uiteindelijk die geplaatst gaan worden of die aangeven. Hebben jullie opdrachten voor me?
10: Ja, heel erg vanuit de klantkant bekijk ik hem. Dus wij krijgen de opdracht vanuit klanten, zeg maar, om specifiek op zoek te gaan naar professionals. Nou, wat Marelle al zei, dat zit aan de ene kant aan interimers, aan de andere kant ZZP'ers. Wat je ook wel ziet, is daar een transitie dat er steeds vaak gevraagd wordt om uiteindelijk naar data vast te gaan. Om op die manier ook mensen gewoon continu aan hen te binden. Dus dat zie je nu al gebeuren. En wat je wel heel erg ziet, en dan komt dat techstuk erbij, dat er steeds vaker steeds specialistischer wordt. Dus je merkt qua profielen dat er echt wel dat we in bepaalde niche zitten. En dat we daar heel goed aan de ene kant de menselijke factor moeten doorvragen van wat bedoel je dan en wat voor team komt iemand te werken. En aan de andere kant merken dat het steeds technischer wordt. Dat we echt wel ondersteund worden door AI, wat je ook al noemde, om te kijken van hey, kunnen we die match maken op professional, maar ook op profiel wat nodig is.
4: En dan zeg maar de gelaagdheid waarmee je kijkt naar eventuele kandidaten. Ik kan me voorstellen dat op een bepaald moment, het is de koek op, er is gewoon niks. Is er nog een vorm dat je toch gaat kijken naar snelle omscholing, omdat je ziet dat er toch competenties aanwezig zijn bij eventueel die personen, waardoor ze toch opgeleid kunnen worden voor eventueel die vacature?
10: Ja, het is vanuit skills steeds meer. En dat zie je dat steeds meer gekeken wordt. Van hey, past iemand daarop? Ook omdat functies natuurlijk enorm snel veranderen in deze tijd. Dus vandaag gekeken van hey, welke skills heeft iemand en matcht dat erop? En een aantal dingen, harde criteria, daar kan je natuurlijk niet aanleren. Maar een aantal dingen kan je natuurlijk echt wel aanleren. Dus ook op dat vlak zijn we heel nauw betrokken bij zelf wat we doen met opleiden. Maar ook met onze leveranciers samen. Van hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand vanuit deze rol naar een vervolgstap zeg maar, kan maken?
4: We gaan zo verder praten. Gaan we echt de diepte in. Dan gaan we ook kijken natuurlijk naar die technische oplossingen die er zijn. Maar ook natuurlijk ja, de verandering in vraag. En wat dat ook voor impact heeft nu. Hè, al die technologische ontwikkelingen.
12: Dit is New Business Radio.
0: Let's Talk Business. Met Ron Lemmens.

0: Young Gun, Silver Fox, Tips of the Flame.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's talk business.
0: En vandaag in de studio Head First Group. En in de studio is aanwezig Marelle Beunen. Zij houdt zich bezig met de aanbodzijde. Met andere woorden, wie beroert zich in de markt? En wie gaat dan het verschil maken bij de bedrijven die aangevraagd komen en binnenkomen bij Jens eigenlijk. Hè? Dat is het verhaal. En dan heb je nog de interne organisatie van Head First Group. Daar ben jij vooral mee bezig, Joke. Hoe zou je de cultuur overigens van jullie bedrijf kunnen omschrijven? Gewoon op kantoor, hè?
3: Ik denk dat we heel open, transparant zijn. Weinig hiërarchie. Ik denk dat er heel veel ruimte is voor autonomie. En dat komt ook omdat wij zo'n groeiende organisatie zijn. Ik noem het zelf altijd een snoepwinkel. Want alles wat je aanraakt, dat kan verbeterd worden of kan opnieuw opgestart worden. Er is eigenlijk nog heel weinig set in stone.
0: Hoe kan dat?
3: Omdat we continu groeien en continu nieuwe dingen ontdekken. En dan weer, oh ja, dat moeten we ook nog in regelen. En oh ja, dat moeten we ook nog doen. En dat maakt het zo leuk. He, je kan je eigen job creëren. Heb ik zelf ook gedaan. Ik denk, Marelle, jij bent ook een heel mooi voorbeeld daarvan. En dat is en daar is enorm veel ruimte voor.
0: Hoe gaat dat dan? Heb je zoiets van, ik zie hier een soort van het licht. Je moet weer iets mee, je moet ermee aan de gang. Ja, dan krijg je dan de vrijheid om daar iets over te bedenken of een plan over te schrijven, wat dan ook.
4: Ja, en omdat het dus niet hiërarchisch is, kan je ook gewoon bij de CEO even binnenlopen met, joh, dit is een goed idee. En dan krijg je inderdaad de ruimte om het gewoon verder uit te werken en je gang te gaan. En ja, ik zeg wel eens, ik vind mijn werk echt onwijs leuk. En ik heb er heel veel plezier in, juist door eigenlijk dat ondernemerschap binnen je eigen functie. En dat maakt het gewoon heel gaaf om voor Head First te werken.
0: Jens, jij kijkt natuurlijk ook heel erg naar, op dit moment bijvoorbeeld, wet en regelgeving.
5: Ja.
0: Want ja, jij moet die aanvragen op een goede manier kunnen handelen. Maar ik denk dat je vaak ook de vraag krijgt van, lopen we risico?
5: Ja.
0: Op dit moment bijvoorbeeld.
5: Elke dag krijgen we dat om te vragen. Vooral daar zijn we ook voor, hè, om voor compliance te zorgen.
0: Ja.
5: Zoals ook bij ons hebben we aparte voor een contractmanagement team. Die eigenlijk zorgt dat alle dossiers compleet op orde zijn. Daarin ook niet kan starten voordat dat het geval is. En dat houden we continu bij. Nou, ook daar gebruiken we weer onder andere ons dashboards voor, Power BI, om te zien

0: inderdaad van, is iedereen compliant? Maar ook wanneer lopen contracten af? Hoe kunnen we proactief daarover in gesprek gaan met onze opdrachtgevers? Om in ieder geval hen te vrijwaren van enig risico.
1: Want er is nog geen totale duidelijkheid. Onlangs sprak ik met minister Thierry Aartsen. Hij is van werk en participatie. Maar de eerste contouren zijn nu wel duidelijk van wat kunnen we naar voren halen. Dat is die R uit de V-bar. Hè? Ja. VBA aan de kant. Rechtsvermoeden wordt een belangrijke. Dat gaat voor jullie denk ik ook heel veel brengen. Wat betreft het aantal vragen die je nu zal krijgen.
0: Ja.
1: Er komt rust in de markt. Verwacht je dat zelf ook?
0: Ja, zeker. En daar gaan we ook proactief informeren. Ook onze opdrachtgevers. Onder andere webinars. Podcasts, noem maar op. Om hen daarin te nemen. Maar ook om echt gesprek aan te gaan. Van wat betekent de verandering nu? En maar ook wat kunnen we daardoor extra aan oplossingen bieden. Om ook op die manier mee te denken met onze opdrachtgevers.
1: Ja, want die opdrachtgevers die komen uiteindelijk voor een korte of een middellange termijn rol, functie. Hoe gaat dat in de praktijk? Als je begint gewoon van aanvraag tot uiteindelijk het vullen van die vacatures.
0: Ik kijk deels ook Marella aan.
1: Ja, ik kijk even naar rechts.
0: Ja, hoe het binnenkomt bij ons nu rond is, er is een vraag. Want je ziet eigenlijk twee dingen. Of er komen opdrachtgevers van even zelf iemand gevonden en ga die contracteren. Nou, dan zorgen wij compleet voor de contractering compliancy. Of we krijgen een aanvraag van we hebben een professional nodig. Dat kan een gedetacheerde zijn of dat kan een ZZP'er zijn. Nou, dan gaan wij kijken dat vanuit ons eigen netwerk bekijken. En kijken met ons supply netwerk. Om op die manier de beste kandidaat binnen te brengen.
1: Ja, dat zijn, want daar zei je net al iets over. Ik kan me voorstellen dat aan de ene kant heb je soms met volume aanvragen te maken.
2: Ja.
1: En soms heb je te maken met hele specifieke functies.
2: Meestal meer specifiek hoor.
1: En hoe kan je dan, en dan komen we op de technologie terecht, dat proces zo waarborgen dat het op dezelfde manier plaatsvindt? De zorgvuldigheid. Ik kan me voorstellen dat je het gewoon als leek ernaar kijkt. Met volumes, dan moet het snel. En dan gaat het misschien minder gedegen.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat als leek je dat misschien inderdaad zo kan zien. Maar het is aan een recruiter om echt die aanvraag te regisseren. En of we nou één persoon nodig hebben of 80 personen. Het verschil zit hem inderdaad in de meervoud. Alleen elke kandidaat is een eigen verhaal. En een cv is maar een cv. Daar staan skills op. En logischerwijs moeten die matchen met wat er gevraagd wordt. Maar je wil ook wel een stukje achtergrondinformatie meenemen van zo'n kandidaat. Zodat je weet dat je echt ook op persoonlijkheid de juiste match maakt.
1: Want daar zit volgens mij heel veel verandering in de afgelopen jaren. Een diploma is niet per se meer een gegeven dat het de juiste kandidaat is.
2: Nee.
1: En er wordt meer gekeken naar skills, competenties.
2: Ja, klopt.
1: En eventuele potenties, denk ik ook.
2: Potentie hoop ik in de toekomst wat meer mee te krijgen. Je ziet nu dat het alweer wat meer richting skills gaat. En diploma's is in sommige branches nog steeds wel belangrijk.
1: Ja,
2: en laten we even heel eerlijk zijn dat ik ook geen arts naast mijn bed hoef zonder diploma's.
1: Precies,
2: maar dan hoef ik hem nog niet.
1: Maar voor dienstverlenende, IT-achtige omgeving kan ik me voorstellen dat het daar niet aan
2: de orde
1: is.
2: En je ziet ook dat functies niet meer 100% één functie zijn. Dus je ziet dat mensen vaak ook op verschillende rollen goed kunnen passen. Dus dat is zeker wel een verandering in de markt die meespeelt, ja.
1: En hoe kijk je dan naar het ambitieniveau? Als iemand een baan zoekt, kan ik me voorstellen dat iemand die een hele specifieke ambitie etaleert, dat je daar meer aan hebt dan iemand die zegt, maakt me niet uit, maar ik kan dit en ik kan dat en ik kan dat en ik dat.
2: Ja, nou, dat verschilt dus per service line die wij hebben. Mijn team kijkt echt vanuit de opdrachtgever. Dus welke skills zijn er nodig om deze opdracht uit te voeren? Maar we hebben ook andere teams die echt vanuit kandidaatperspectief kijken. En vanuit kandidaatperspectief ook advies geven welke opdracht zou bij jou passen en wat zou een next step zijn. En als je kijkt naar de diensten en producten die wij ook aanproberen te bieden aan de markt, dan zit daar bijvoorbeeld ook een stukje tariefadvies, waarin we kunnen gaan kijken van, je staat nu hier in je carrière, je ambieert om daar te gaan komen en volgens onze data, zijn dit de stappen die je daarin moet ondernemen. Bijvoorbeeld, je bent nu HR-administratief medewerker en je wil echt een HR-businesspartner worden, nou dan zou je deze groei in tarief kunnen doormaken en dit zijn ook de stappen die je daarin moet ondernemen.
3: Nee, ik hoor, met name om de permanente invullingen, hè?
2: Ja.
1: Ik hoor jullie met name ook al over de technologie. Jij had het ook over een bepaald platform waar jullie gebruik van maken. Hoe komt dat tot stand? Is dat bij jullie intern? Wordt dat intern ontwikkeld?
3: Platform zeker. Ja, we hebben een heel team zitten in. Het grote team zit in Hoofddorp. Maar eigenlijk verspreid over ook weer de verschillende regio's. En die hebben we samengebracht om juist ook daar weer de kennis samen te brengen, te versterken en sneller door te kunnen stappen. Maar we hebben inderdaad een platform Strive. En in België hebben we een heel mooi platform Preunity. En dat zijn we nu ook aan het kijken hoe die verschillende platformen en verschillende proposities samen kunnen brengen om eigenlijk die klant en die kandidaat beter en sneller te kunnen bedienen.
1: Ja, het feit dat het twee aparte platformen zijn, kan me voorstellen dat het te maken heeft met dat het twee landen zijn, twee aparte arbeidsmarkten.
3: En de verschillende acquisities die we hebben gedaan. Daar zit vaak ook een tech component in, waaronder dan in dit geval een platform. Wat gewoon heel interessant is voor ons om verder ook internationaal uit te bouwen. Ja, en daar zitten we nu volop in.
1: En wat betekent dat eigenlijk voor het proces in zijn geheel? Betekent dat ook dat jullie banen erg aan het veranderen zijn?
2: Ja, heel erg.
0: Ja.
2: Ja, ik vind dat heel gaaf ook, ook om te zien wat er allemaal mogelijk is. Toen ik 3 jaar geleden bij Headfirst in dienst kwam, toen was net de eerste versie van ChatGPT uit. En toen heb ik mijn eerste Sinterklaas gedicht daarmee gemaakt. Dat was nog wel echt een kindergedichtje. En als je ziet wat er nu allemaal mogelijk is, dat is echt bizar. We hebben vorige week nog een hele gave brainstorm sessie gehad met de teams. Waar aan het einde we echt zeg maar het product gingen visualiseren met behulp van AI. Daar waar we vroeger eerst een designer nog een week aan de slag moesten zetten om hun ideeën om te toveren in iets tastbaars, is dat nu met een paar prompts en in een half uurtje hadden we gewoon iets heel gaafs staan.
1: Data is key in alle vormen. Dat is eigenlijk, dat hoor je ieder bedrijf zeggen. Dat is niks nieuws. Dat is niet apart. Dat is geen aparte propositie. Maar het gaat wel om de betrouwbaarheid van die data. Hoe zorg je ervoor dat betrouwbaar is?
3: Nou, dat is natuurlijk best een uitdaging. Hè? En daar heb je ook de verschillende wet- en regelgevingen voor in de landen. Ook daar zitten we middenin. Hè? Ik denk dat we per regio heel goed op orde hebben. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? Wij zijn, wat ik al hier zei, we zijn wel echt lekker ondernemen. Dus wij doen en proberen nog heel veel. En je ziet dat in andere regio's nog wel eens wat. Maar dat ook door wet- en regelgeving beperkter is. Dus, maar er zit de angst ook wel bij sommige regio's. Hoe ver ga je? En wat kan je wel en wat kan je niet? Nou, om daar in ieder geval een start mee te maken. Jij was daar ook bij betrokken, Marelle. Hebben we een AI-leerlijn op global niveau ontwikkeld. En super gaaf, want daardoor moest iedere medewerker, en dat was een verplichte, daar had ik in eerste instantie best wel een beetje moeite mee in eerste instantie, moet ik eerlijk zeggen. Maar het heeft er wel tot toe gebracht dat iedereen die leerlijn heeft gedaan en we juist ook leiderschap hebben gestimuleerd om dat te blijven oefenen en te proberen met de teams.
1: Ik kan me voorstellen om te voorkomen dat er straks een wildgroei ontstaat aan iedereen die wat gaat proberen.
3: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook ga het maar proberen. Want er zijn ook nog.
1: Maar wel in een gecontroleerde omgeving.
3: Ja.
2: Juist. Je werkt namelijk wel met persoonsgegevens. En mensen moeten ook een bepaalde bewustwording in hun werk hebben. Dat persoonsgegevens iets bijzonders zijn om mee te werken. En dat je dat niet zomaar overal kunt verspreiden in elke AI-tool.
1: Ja. Hoe bewaak je eigenlijk de balans tussen het menselijke aspect en het technologische aspect? Dat is volgens mij in jullie rol, voor jullie alle drie, onwijs belangrijk.
0: Als ik mag beantwoorden, ik zie het heel erg vanuit de klantkant rond. Zie heel erg dat we gebruiken ook Power BI. Ze halen heel veel data uit. Wat we natuurlijk met klanten kunnen delen om benchmark tarieven te kijken. Wanneer hoe verhoudt zich dat? Maar ook bijvoorbeeld time to hire. En wat het lastige wat het wel maakt, het blijft menselijk werk. Dus wat je wel ziet is dat er vaak gezegd wordt, ook met een benchmark, van het is misschien een voordelige tarief, maar heb je inderdaad wel de kwaliteit die erbij zit of iemand die in je team past. En dat merk je wel steeds meer, dat gekeken wordt naar vanuit data keuzes worden gemaakt. Alleen wel inderdaad om daar ook wel advies mee te geven, wat doet het met de mens als die er zit.
1: Ja, en hoe ver gaat eigenlijk die ontwikkeling als je aanvraag krijgt naar advies, tot aan uiteindelijk het invullen van die vacatures is. Hebben jullie daar nog een rol in? Dat ze bij wijze van spreken, ze zijn op zoek naar mensen, maar het moet nog vormgegeven worden wat voor type mensen dat zijn of welke vacatures nodig zijn. Hoe ver ga je in dat proces mee?
2: Nou, meestal zie je wel dat een opdrachtgever echt al wel een bepaalde wens heeft in zijn opdrachtomschrijving. Logischerwijs kunnen we daar wel advies in geven. Ook qua timing, wanneer wat we bijvoorbeeld zien in skills die schaars worden of minder schaars worden, wanneer je eventueel een project zou kunnen starten. Dus ik denk dat we daar een grote adviesrol richting de opdrachtgever hebben. Maar als de opdracht al ontstaan is, dan hebben we ook weer een hele grote adviesrol. Op basis van onze data kunnen we echt goed inzien of een tarief ook marktconform is, of dat ze te hoog zitten of te laag zitten. Daarnaast kunnen we zien welke skills eventueel erbij zouden kunnen of kunnen laten vervallen om een wervingshaalbaarheid te vergroten. En daar ben je gewoon continu met je opdrachtgever ook in gesprek om te zien wat we kunnen doen om de opdracht goed in te vullen.
1: Maar dan toch even om het proces helder te hebben. Jens, jij gaat als eerste in gesprek met de opdrachtgever.
0: Ja, dat klopt.
1: En wat is het moment dat je denkt van nu ben ik klaar, nu kan ik het overheven en nu kan het team van Marelle aan de gang?
0: Met name is mijn verantwoordelijkheid, zijn mijn eindverantwoordelijk voor een klant. Zij contractueel, wat spreken we af? Hoe gaan we het organiseren en wat zijn ambities gezamenlijk met een klant? Maar op het moment dat de aanvraagzijde komt, zeg maar, de vraag komt naar vacatures, dan komt Marelle met haar team in beeld.
2: Ja. Dus denk iets wat naast elkaar bestaat ook en niet zozeer het een volgt het ander op.
3: Maar jij maakt ook de groot volume afspraken.
0: Klopt. Ja,
3: daar zit het verschil. En jij doet specifiek de individuele aanvraag.
2: Ja, klopt.
1: Heel interessant hoe dat werkt. Is dat ook iets wat zich heel snel heeft ontwikkeld de afgelopen tijd?
0: Hoe bedoel je die?
1: Nou, dat de type vragen, de type aanvragen ook enorm snel veranderen nu.
0: Ja, ik merk vooral meer de data, daar wordt heel erg naar gevraagd. Ik denk het type aanvragen vind ik nog meevallen, dat daar een verschil is. Je ziet wel dat de onderkant echt de administratieve rollen en junior rollen, dat wordt steeds minder. Je ziet dat door AI, de automatisering en steeds meer dat die rol verdwijnt en dat daardoor de midden en senior steeds meer komen. Daar is een rol voor ons in om dat opleidingsstuk, hè, waar het eerder over had. En ik merk gewoon vanuit opdrachtgever zelf dat steeds meer gevraagd wordt van hey, laat zien qua kostencomponent van hey, wat kun je daarin doen? Hoe kun je meedenken in besparingen, in wat te doen, time to hire verkorten? Dat daar steeds meer vragen vandaan komen.
1: Zie je nu ook nog een soort van aanleiding die er bovenuit steekt waarom mensen in of bedrijven in gang gaan en met jullie aan de slag gaan?
0: Ja, met name omdat wij enorm veel suppliers, een groot landschap hebben, zeg maar, van suppliers in ons verbonden zijn. Dat component dat we echt die tech en die touch combineren, dat is eentje wat echt wel waar we onderscheidend in zijn. En dat daar ook wel opdrachtgevers ons toekomen advies te vragen hoe daarmee om te gaan.
1: Want is het dan met name als aanleiding de flexibele schil of ook vaak een soort van, nou, we moeten groeien als bedrijf, we moeten versneld groeien. Dus dat je echt in dat component aan de vraag voldoet.
0: Ja, ik denk en rond. Aan de ene kant merk je dat je qua compliance dat goed geregeld moet zijn. Dus dat is iets wat wij
1: ontzorgen eigenlijk ook.
0: Ontzorgen. En aan de andere kant, doordat we zo een groot bereik hebben, dat we ook voor die invulling, 100% invulling zorgen.
2: Ja.
1: Hoe kan je dat bereik etaleren? Hoe doe je dat eigenlijk op dagelijkse basis?
2: Ik denk dat opdrachtgevers bij ons ook wel weten dat het maakt niet uit welke vraag ze hebben. Wij gaan hem sowieso invullen. En dat is vaak op heel snel. We kunnen vaak binnen 48 uur of 5 werkdagen al wel geschikt talent leveren. En een enkele keer moeten we daar iets langer voor zoeken, omdat ze echt een hele specifieke vraag hebben.
1: Nou, als het binnen 5 dagen moet, wat voor functies zijn dit dan?
2: Dat is echt van alles.
1: Dat komt niet uit. Dat komt dan uit de lucht vallen, zou je bijna denken, toch?
2: Nou, elk project wat ze starten, daar heb je mensen voor nodig. En dat kan van HR tot aan IT zijn, tot aan noem het op. Zorgpersoneel, van alles en nog wat er geworven kan worden.
1: Maar vaak kan ik me voorstellen dat jij de ontwikkeling in de markt en ook bij de bedrijven aanziet komen, toch?
0: Ja,
1: of niet?
0: Ja, in zoverre qua forecasting merk je vaak bedrijven er moeite mee hebben. Hè? Dus dat ook zij verrast worden met alles wat er gebeurt. Ik denk een mooie aanvulling op Marelle is dat we zijn in sectoren ingericht. Dus op die manier weten we ook wat er binnen de sector speelt. En ons overkomt soms ook rond dat we aanvragen krijgen waar we nog minder bekend mee zijn. Dan gaan we ook wel op zoek naar leveranciers die er wel bekend mee zijn. Dan gaan we ook bij ons onboarden. Dat je op die manier ook gewoon totaal kan voorzien in de personeelsbehoefte die er is.
1: Zometeen gaan we specifiek inzoomen op al die technologische ontwikkelingen. En wat het verder voor de markt ook gaat vragen.
4: Dit is New Business Radio.
5: Let's Talk Business met Ron Lemmens.

0: Hey, opnieuw Business Radio en Adventure of a Lifetime.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's talk business.
0: Vandaag het First Group centraal in deze uitzending met Marelle Beunen, Jens van Dijk en Joke de Graaf. Joke gaat over de interne organisatie. Jullie zeiden net al eigenlijk, wat jullie functies betreft, jullie zijn eigenlijk soort van ondernemers in de onderneming.
3: Ja, zo kan je het zien.
0: Hoe is dat voor jou? Hoe komt het bij jou specifiek tot uiting, Joke?
3: Nou, als je kijkt waar ik ben 8 jaar geleden gestart. Waar we toen een kleine organisatie hebben we de eerste acquisitie hadden we gedaan. Maar wel al met het doel om meer acquisities te gaan doen. Ja, en dat trok mij destijds enorm aan. Als je kijkt ook naar het team en hoe dat evolueert, hoe dat wijzigt. En je kijkt continu, wat heeft de organisatie nodig? Wat hebben de mensen nodig? Ja, en dan pas je je team ook weer aan. Ja, dus nu zitten wij met een team van 11. En dat is afgelopen jaar weer enorm gewijzigd. Waardoor Martijn, dat is dat eerst in jouw team, op L&D heel veel op global niveau.
0: Met... L&D, moet je misschien toch even uitleggen?
3: Ja, Learning and Development, sorry. Okay. Die is momenteel weer heel erg op global ontwikkeling bezig. Als ik kijk naar ons eigen corporate recruitment team. Doordat we ook heel veel global teams hebben. All over verspreid. Zijn de recruiters ook weer bezig met hele andere profielen, hele andere teams en hele andere dingen. Dus je bent continu aan het bijschaven van waar staan we nu? Wat heeft de organisatie nodig? En hoe gaan wij ons opschalen? Of misschien ook wel functies laten gaan.
0: Door de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt is al geheel. Het geldt ook voor jullie waarschijnlijk. Is dat mensen vaak jobhoppen? Binnen 2-3 jaar weer doorgaan naar een ander bedrijf.
3: Nou, dat zie je wel meer.
0: Is dat bij jullie ook aan de orde? Of weten jullie ze vast te houden?
3: Nou, ik denk beide. Het is een combinatie van beide. Je ziet dat in bepaalde teams, maar dat heeft ook met het type mens te maken, het type werk dat je doet, dat daar het verloop wat hoger is dan in andere teams. Die wat meer honkvast zijn. Het is heel verschillend.
0: We gaan het nu hebben vooral over de toekomst van de technologie. Daar hebben we het eigenlijk net natuurlijk al over gehad. Maar dat draait allemaal om het platform Strive.
3: Ja.
0: Misschien toch even goed om ons even bij de hand te pakken en te zeggen. Oké, voor ons is dat eigenlijk de dagelijks kost.
3: Ja.
0: En dat is nou het knappe ervan. Dus alles wat voor jou normaal is, bij wijze van spreken, is voor een luisteraar en voor mij hartstikke nieuw.
4: Ja. Ja, het is heel leuk omdat we ons eigen platform ontwikkelen. Je had het net over ondernemerschap binnen je eigen functie. Ja, ik word daar gewoon heel gelukkig van om met ook de development teams samen te kunnen werken. En dat betekent namelijk voor mij als business manager dat je kijkt naar hoe werken de mensen, hoe lopen de processen en hoe kan tech daarin ondersteunen. En doordat wij ons eigen platform ontwikkelen, kunnen we dat helemaal customizen naar onze niche-markt die wij bedienen. Dus we kijken ook hoe bijvoorbeeld onze leveranciers ons platform gebruiken, hoe onze professionals het platform gebruiken en welke type diensten kunnen wij ontwikkelen op het platform.
0: Maar wat doet dat platform op het moment dat je voor het eerst met een bedrijf gaat samenwerken?
4: Nou, ik zie er sowieso gewoon de opdrachten bij ons op. Alleen we proberen de marktzijde ook echt te helpen om beter te scoren op zo'n opdracht. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de cv-checker. Wij gebruiken AI in ons proces. En de recruiters worden ook ondersteund door AI in het proces. Uiteindelijk ligt de beslissing altijd bij hun. Maar ze zien bijvoorbeeld wel welke eisen en mensen geautomatiseerd herkend worden uit een cv. En logischerwijs wil je daar ook een stukje transparantie naar de marktzijde. Wat jij doet met AI. Dus zo hebben we bijvoorbeeld een cv-checker ontwikkeld. Waarin iemand zelf zijn cv kan uploaden. En dat wij tegenover de opdracht houden. En daar ook een advies geven. We zien deze eisen en wensen wel terugkomen in jouw cv. Dit is passend voor deze opdracht. En dit is iets minder passend voor deze opdracht. Daaruit kan iemand enerzijds zien. Past deze opdracht bij mij? Maar anderzijds ook zien. Hey, ben ik misschien een eis of een wens vergeten toe te voegen in mijn cv. Die ik wel heb.
0: En dus met andere woorden. Je helpt ze eigenlijk met extra skills. Om zichzelf goed te presenteren.
4: Als het goed is, hebben ze de skills. Maar
0: om zichzelf goed te presenteren, dat is natuurlijk.
4: Om goed te presenteren wel. Ja, zeker. Ja, en dat niet alleen. We helpen ze ook bijvoorbeeld met tariefadvies. Een skill gap analyse. Van alles en nog wat kunnen we aanbieden. En eigenlijk alles om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dus dat de leverancier of de professional de geschikte opdracht kan vinden. Maar anderzijds de opdrachtgever ook het geschikte talent.
0: Ja, want Jens, de klantzijde. Daarvan zeg je, nou oké, wij gaan voor jullie aan de slag. Hier is de inlog, succes.
2: Nee. Het is wel dat het gaat iets anders dan wat ik nu doe. Ja. Want in principe krijgen de vacatures krijgbaar binnen. Dus dan gaan we aan die kant, wat ik zei, twee processen. Eén, we krijgen kandidaten die ze zelf geworven hebben. Dus daar gaan we de compliance kant pakken we op. Dus het hele contract opmaken. Andere kant gaan we het recruitment proces oppakken. Dat zetten we uit in Strive. Dus de aanvraag die vullen we aan, zodat die compleet is en past ook op soft skills bij wat bedrijf nodig heeft. Vervolgens kijken we daar vandaan komende kandidaten naar ons toe, maken een longlist en een shortlist. Om vervolgens daar vandaan in gesprek te gaan met de kandidaten. En eigenlijk de best passende kandidaten voor te stellen bij onze opdrachtgever.
0: Op en dat wordt langzaam maar zeker, inderdaad, dus steeds meer ook geautomatiseerd. Maar toch wil je die menselijke maat houden.
2: Ja.
0: Wat is daar nou key?
2: Ja, weten wat echt de klantvraag is. Weten waar iemand terechtkomt in wat voor team. En niet alleen op harde criteria selecteren, maar ook de match maken op soft skills.
3: Ja, en ik denk ook dat dat wel de toegevoegde waarde is van technologie. Hoe meer je kan automatiseren wat handmatig is, wat repeterend is. Hoe meer tijd je over hebt voor die klant
0: de juiste
3: of voor
0: focus
3: die kandidaat.
0: Ja.
3: Dus het werk wordt eigenlijk leuker. En dat
4: heel
3: is wel het verschil wat we willen maken ook. Ook voor onze collega's.
0: Want wat ik eigenlijk ook hoor is dat het vaak om opdrachten gaat waarbij echt in volume als het ware vacatures worden vervuld.
3: Ja.
0: Hoe kan je dan die menselijke kant in volume waarborgen? Want dat is, ik kan me voorstellen dat jullie elke dag die vraag hebben, hoe gaan we dat nu nog beter krijgen?
4: Ja, dat is ook een lastige. Kijk, automatiseren moet geen doel op zich zijn. Het is een middel om meer touch toe te voegen. Dus met de capaciteit die je beschikbaar hebt, wil je zoveel mogelijk juist op die touchkant gaan zetten. Maar bij hoog volume is dat altijd een scheidsvlak waar de balans gewoon een dun lijntje is.
0: En die balans, die bewaak jij?
4: Ja, onder andere.
0: Met een team? Hoe werkt dat in de praktijk?
4: Ja. We hebben, als ik kijk naar de teams die in mijn businessline vallen, dan is dat bijvoorbeeld een recruitment team. En zij richten zich echt op het invullen van de opdrachten. Daarnaast hebben we een team voor professional services. En zij richten zich op de begeleiding van de professional ten tijde van het uitvoeren van de opdracht. Daarnaast hebben we ook nog eens een team partner management. En zij kijken vanuit onze partners, vanuit onze leveranciers, hoe zij hun kunnen helpen om meer business via ons te verkrijgen. Maar ook om de juiste partners aan te haken in onze database, om die opdrachten van die opdrachtgevers uit te voeren. Dus zo zie je dat iedereen net een iets andere tak van de markt bedient. En door goed samen te werken, we juist in staat zijn om supersnel dat juiste talent te vinden.
0: Ja, dus eigenlijk is het inderdaad letterlijk een soort marktplaats.
4: Ja.
3: En ik denk dat dat ook het verschil is. Als je daar technologie in zet waar je die processen en die samenwerking kan stroomlijnen, kan sneller kan maken, dat de winst is. Want anders kan het beste, dus eigenlijk je time to hire verkort je daarmee.
4: Ja.
3: En technologie kan ook zorgen voor een happy flow. Hè? Als alles goed en snel en makkelijk en op een hele leuke manier gedaan wordt, kan het ook heel positief werken.
0: Ja, met andere woorden, jij hoort dan opdrachtgevers die zeggen, nou, we waren op dat platform, kregen toch een bak energie van.
2: Ja, nou dat zal de bedoeling in ieder geval. Hoor. Ja, ik denk vooral te kijken, even een mooi voorbeeld even terug gaan ook op zojuist. Ik denk het heel mooi is even om een stukje tech mee te nemen. Soms zien een recruiter van ons krijgt 40 aanbiedingen bijvoorbeeld op één profiel. Dan helpt natuurlijk wel dat je daardoor tech geholpen wordt om daar een eerste selectie in te maken. Alleen dan komt wel dat stuk erbij, hoe maak je echt de juiste match voor die klant? En daar komt denk ik dat stuk dat onze recruiter tijd krijgt om dat eerste stuk bij geholpen wordt. Om vervolgens echt die kandidaatkant en klantkant veel meer te benadrukken. En daar wat mee te doen.
0: Nu ga ik misschien wel de moeilijkste vraag stellen van deze hele uitzending. En dat gaat over AI in de toekomst en de technologie. Hoe zien jullie deze markt waar jullie in begeven over nu en 5 jaar?
4: Dat is een hele leuke vraag.
0: Het is een leuke vraag, maar ik denk ook een moeilijke vraag. Omdat het zo snel gaat dat je het bijna niet kan bijhouden.
4: Nou, en dat is het lastige. Kijk, we hadden het net al even over dat we zien dat de junior functies steeds meer verdwijnen. Ik denk zelf wel dat dat echt een probleem gaat worden. Omdat we zien nu dat onze detacheerders de juniors eigenlijk niet voldoende op kunnen leiden. En de opdrachtgevers alleen maar om midiers en seniors vragen. Ja, uiteindelijk stromen de mediums en seniors ook een keer uit naar een andere functie. Of ze gaan een keer met pensioen. Ja, dan wordt het toch wel een uitdaging als wij nooit junioren op kunnen gaan leiden. Dus ik hoop dat over 5 of 10 jaar wij toch ook weer andere functies in de markt zien. Of dat wij junioren op een andere manier kunnen begeleiden om wel de juiste ervaring.
5: Want is dat je kweekvijver?
4: Juist, je kweekvijver verdwijnt dus een beetje. Dus dat is wel een spannende.
3: En aan de andere kant groeit de jeugd ook op met AI. Hè? Ja. Die weten eigenlijk niet beter. Die zijn zo digitaal opgeleid. Of die werken, die doen niet anders.
5: Maar toch snap ik die dan eigenlijk ergens niet. Want je hoort zeg maar vanuit traditioneel oogpunt. Ja. De ervaren medewerker die gaat uitleggen hoe het werkt. Maar je ziet toch een kentering waarin steeds meer jongeren die net zijn afgestudeerd. Toch even aan die oude man die 40 jaar in dienst is. Vertelt hoe de technologie in elkaar zit. En hoe er anders gekeken moet worden naar het processen.
2: Je wordt steeds wendbaarder. En dat merken we met z'n allen, denk ik, om je aan te passen. Net noemde Joke ook al bij ons, hè, veranderen ook soms rollen. Dus ik denk dat je daar veel minder gaat kijken naar een specifieke rol. Maar meer wat is iemand zijn capaciteit, haar capaciteit. Ja. En dat je daar vandaan gaat selecteren en kijken of iemand daarop past of niet. Daarmee zou je ook wel zien, want je noemde dat eerder, ook een stuk het verloop bijvoorbeeld. Hè? Want je noemt het bij ons, maar dat zie je ook wel bij bedrijven. Andere generaties die vaak ook sneller weer uitgenodigd moeten worden. Mm-hmm. Ik denk dat de match maken, de juiste match, de juiste fit, dat heel belangrijk is. Maar dat je ook veel meer op opdracht uiteindelijk zal gaan werken dan wat nu het geval is.
5: Mm-hmm. Ik kan me zo maar voorstellen, Marelle, dat jij als het gaat over ondernemerschap binnen Head First Group, dat je heel snel met die pool aan de gang gaat met die jonge of die jonge talenten waar je nu nog niet altijd een plek voor hebt.
4: Ja, ik denk dat wij ook relatief veel jonge mensen in dienst hebben. En zelf geloof ik ook echt in een stukje diversiteit binnen je organisatie. En dat kan ook in leeftijd diversiteit zijn. Hoe diverser je organisatie, hoe weerbaarder eigenlijk je organisatie ook uiteindelijk is. Mm-hmm. En anderzijds, om terug te komen op je AI-vraag. Ik denk dat onze wereld steeds sneller wordt. En dat compliance...
5: Maar dat weten we ook. Dat is een gegeven.
4: Ja,
5: toch?
4: Ja, zeker. En uiteindelijk is compliance wat wij bieden gaat denk ik een commodity worden. En de customer experience of de candidate experience, dat gaat echt de differentiator zijn. En daar kunnen wij met behulp van AI onwijs veel verschil maken.
5: Wat is de ambitie van Head First Group over een jaar of 5? Joke?
3: Nou, ik denk eigenlijk wat jij net omschrijft. Hè? Dus,
5: precies dat.
3: Ja, ik ben het helemaal met je eens.
2: En ik denk ook total talent management. Hè, veel breder, wat je nu al merkt, dat we steeds vaker gewoon het hele vraagstuk omarmen. In plaats alleen waar we ooit begonnen op ZZP, waar je nu al ziet data vast. Je merkt dat uitzenden ook steeds vaker ons gevraagd wordt. Dus eigenlijk je steeds meer advies gaat geven en de organisatie gaat helpen om doelstellingen te halen.
5: Daarbij heb je natuurlijk echt te maken met heel veel veranderende wetgeving. Mm-hmm. Ja. Is dat ook een team binnen jullie organisatie die zich daar specifiek heel erg mee bezighoudt?
2: Ja, vanuit contractmanagement, legal, voor ons is dat de backbone zeg maar, voor de organisatie. Ja. Om dat te organiseren voor een bedrijf.
5: Nu is de zelfstandige wet nog niet af. Moet nog ontwikkeld worden. Zit hier ook aan tafel in Den Haag?
4: Ja, zeker. We hebben een afdeling public affairs. Ik denk ook als een van de weinige binnen onze branche. We hebben twee hele leuke gasten in dienst. Sam en Wafik, die regelmatig ook in Den Haag te vinden zijn. En vanuit onze branche ook een tegengeluid laten horen. Het tot stand komen van de zelfstandige wet, daar hopen wij ook veel invloed op te hebben. En ze hebben recent ook een heel leuk boek uitgegeven. Dat is de ZZ Puzzel. Dus voor iedereen die dat interessant vindt, neem even contact met ons op. We delen hem graag uit.
5: Klein linkje overigens. Ik heb Sam hierover gesproken. Kijk. En Rafiek ook in de eerdere uitzending van de ZZP Update. En voor nu wil ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. En veel succes met al die veranderingen die gaande zijn in deze interessante markt.
4: Dankjewel.
5: Tot zover Let's Talk Business met Head First Group. Wil je hem terugluisteren of andere afleveringen, kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
6: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden.
7: Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
14: Dit is New Business Radio.
13: Newsflash.
15: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
16: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
17: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
16: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
17: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
20: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
21: Vandaag in Let's Talk Business het verhaal van hoe Dryly vanuit een innovatief product en een speelse kindvriendelijke aanpak is uitgegroeid tot een merk dat in Europa op het gebied van bedplassen en zinnelijkheid inmiddels meer dan 50.000 kinderen geholpen heeft. De volgende fase van het bedrijf dient zich aan. Het bedrijf gaat naar een fase in haar groei. Van de start-up fase naar de scale-up. En ja, wat die scale-up gaat inhouden, dat gaan we vandaag horen van Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly.
20: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
21: Goedemorgen Jeroen, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
22: Ja, dankjewel.
21: Om met de deur in huis te vallen, in een heel pril begin van Dryly hebben we ooit gesproken over dat product. Maar klopt, we zijn inmiddels heel wat jaren verder en we gaan toch even terug in de tijd.
22: Ja.
21: Met jou. Eerst eventjes wat jou betreft, hoe lang ben jij aanwezig bij Dryly?
22: Ja, ik ben nu zelf komende zomer 4 jaar actief bij Dryly. Met bedrijven is in november 2019 opgericht. Dus we zijn ook echt momenteel nu net die start-up fase inderdaad aan het uitgroeien. En ben daar 4 jaar geleden begonnen om de kar te gaan trekken.
21: Dus daarin, je was al meteen operationeel directeur, zo ben je ook aan boord gekomen.
22: Ja. Dus de vele uitdagingen die wij in die beginfase gehad hebben, heb ik allemaal meegemaakt. Vandaag de dag staan we echt op de vooravond van een leuke uitbreiding. Ook internationaal inderdaad.
21: Ja, daar gaan we straks natuurlijk allemaal over hebben. Maar even de vraag, welke opdracht heb je meegekregen 4 jaar geleden?
22: Ja, 4 jaar geleden waren we eigenlijk in de fase. Wij zelf waren natuurlijk online heel erg goed in ons vak. En vooral het stukje de wekker en het stuk techniek. was toen iets wat echt wel wat beter mocht. We hadden een eerste versie gereed. Maar daar moest nog wat dingen aan verbeteren om het product echt kwalitatief en perfect juist te maken om klaar te zijn voor die uitbreiding. En dat was eigenlijk mijn eerste opdracht. Dus daar hebben we in die fase de wekker volledig in Nederland, ook in Eindhoven, een redesign gegeven en helemaal opnieuw ontworpen. En die wekker is er vandaag de dag nu waar we onze uitbreiding mee aan het doen zijn. En ja. Dat was het eerste stuk.
5: Gaan we straks ook allemaal van je horen van wat er allemaal bijgekomen is. Ik geloof zelfs een watch of zoiets dergelijks.
22: Klopt, ja. Ja.
5: Maar even helemaal terug naar het begin, 2019. Toen was er eigenlijk de vraag, bedplassen, zinnelijk worden, dat moeten we op een of andere manier, op een slimme manier, kunnen helpen. Ja, op te lossen.
22: Ja dat was eigenlijk in dat tijdperk. Heeft de founder, had het zelf twee kinderen. Beide hadden last van het nachtelijk bedplassen. Hebben toen ter tijd de plaswekkermethode, die ook echt al ruim 70 jaar bestaat, keurig gebruikt. En beide kids uiteindelijk zinnelijk kunnen krijgen. Maar in die rit daarheen, tijdens dat ze dat product gebruikten, dachten ze van hey, dit moet ten eerste wat motiverender kunnen zijn voor het kind. Wat speelser, kindvriendelijker. Maar ook een stukje innovativiteit. De wekker van echt heel lang terug gaat echt nog met draden en dergelijke. Dus,
5: in een broekje ook, geloof ik, hè? Zo iets dergelijks, toch?
22: Ja, dus dat zijn dingen die natuurlijk niet heel wenselijk ogen. En,
5: zit er overigens middenin nog, hoor, wat dat betreft. Aan het einde bij mijn jongste. En dat is wel bijzonder om te zien, inderdaad. Want dan heb je ze eindelijk zinnelijk, maar dan ben je er nog niet.
22: Nee, en je ziet bij heel veel kids ook dat er een terugval komt in het bedplassen weer. Kijk, het heeft ook heel veel te maken met de indrukken die overdag meegegeven worden naar de nacht. Een kind gaat weer dieper slapen. Maar wat vooral eigenlijk hetgeen is met het bedplassen, het brengt ook weer een wat negatiever aspect mee met het niet durven logeren bij wat vriendjes. Vanuit de ouders ook weer de angst dat het kind gepest kan worden op school en een stuk falen in opvoeding. Ja. Dus er ligt ook wel heel veel emotionele druk op het onderwerp.
5: Ja, je had het over een broekje met heel veel draden erin. Sensoren eigenlijk, hè?
22: Ja.
5: En dat kon anders.
22: Ja. En toen is eigenlijk met de denkwijze dat inderdaad wat leuker voor het kind moet kunnen zijn en wat motiverender. En dat stukje innovativiteit is eigenlijk het product en het merk geboren. Mascotte daarin en echt het belangrijke beeld is Pandabeer Wizzu. Is een knuffel, een pandabeer, die hebben wij bij het product toegevoegd. En daar hebben wij de wekker ook ingestopt. Er zit een ritsvakje in de rug. En daarbij willen we eigenlijk het hele verhaal van het toch wat medische wat eraan hangt weghalen en het wat speels en toegankelijker maken. Yeah. Er ligt dus echt die emotionele druk op. En vanuit het aspect dat het wat meer op belonen gaat wanneer zaken goed gaan, in plaats van het straffen en het voelen als falen als dat de zaken niet zo goed gaan, zijn we meer vanuit het belonen en het motiveren aspect gaan kijken. En hebben wij nog steeds inderdaad een broekje waarin gewoven sensordraad zit. Die detecteert eigenlijk met een zender wat op het broekje zit het allereerste drupje van urine. En die zender die communiceert vervolgens met het kastje wat in de pandabeer zit. De ontvanger. Waarbij een alarm gemaakt wordt om het kind te wekken. Het is echt een training. Je doet het meerdere weken elke nacht achter elkaar. Wat we nu momenteel zien, omdat we juist echt op dat belonende deel zitten en dat motiverende aanpak, dat een kind heel gemotiveerd is in die training. En wij nu 93% van onze klanten in 6 tot 8 weken alle gezinnen de zinnelijkheid
5: kunnen dus dat het belofte. En je hebt het over we in de zin van ontwerp, hè, van dit product. Wie is we?
22: Ja, we zitten met een team bij ons kantoor in Mierlo, nabij Eindhoven. Zitten wij met eigenlijk op de directe op de loonlijst met z'n vieren. Maar daaromheen, als je eigenlijk kijkt wie allen betrokken is in het bouwen van het merk en runnen. Kom je met mensen die er in de dag tot dag mee bezig zijn. Echt ondertussen wel bijna tot 15. Het team wat echt dedicated op Dryly zit, zijn we met z'n vieren aan het doen nu.
5: Ja. En die periode, hè, 2019, nou die methode die was er. Dan moet je uiteindelijk gaan professionaliseren. Dan kom je in ongeveer 2022, 2023 uit. Ja. Dat is eigenlijk de periode dat jij aan boord gekomen bent.
22: Ja, dat is die zomer in 2022 geweest inderdaad. Toen stond het merk en het product, want onze eerste versie, die waren toen live en waren de eerste bevindingen op van gevonden. Nou, toen dachten wij dat we een product om naast het stukje wat wij al zijn in het stuk van kwaliteit, net naar een hoger level te gaan tillen om ook die uitbreiding in het buitenland te willen gaan doen. Zijn we echt gaan focussen om dat product dus in eerste instantie goed te maken. En nu die wekker die er vandaag de dag is, nu op een juist niveau is, zijn we vooruit gekeken naar de andere jaren, meer die landenuitrollingen gaan laten plaatsvinden.
5: Maar goed, je praat er heel makkelijk over, maar dat is een enorme opgave.
22: Ja, nou ja, dat is zeker een enorme opgave. Daar hebben wij onszelf ook wel licht op gekeken in die tijd, moet ik zeggen. Ja,
5: maar wat waren de momenten dat je toch even achter je oren krapte en dacht, oké, de potentie is er, maar uiteindelijk, ja, die afzetmarkt moeten we bedienen. Dat ging online, toch, als eerste?
22: Klopt. En ja, wat goed is te weten, 10-15% van de kinderen plast nog 's nachts in bed. Dus ook echt in elke klas zijn zeker 3-4 kids die nog steeds nachtelijk bedplassen ervaren. Onze oplossing met de motiverende aanpak, maar ook het stukje innovativiteit met de wekker die weer verbonden staat met een mobiele app, is binnen de plaswekkermarkt nog echt iets vooruitstrevends. Het is natuurlijk
5: Maar goed, dan kom je dus eigenlijk al meteen op het punt dat je zegt van ja, daar hadden we het moeilijk. Ja. Moest je klanten overtuigen? Hoe hebben jullie dat in gang gezet?
22: Nou, wij hebben altijd al een heel erg sterk het geloof gehad in ons product en ons concept.
5: Maar jij trekt de kar. Ik kan me voorstellen dat je af en toe om je heen ook wat tegengas krijgt.
22: Ja.
5: Terwijl jij dat vertrouwen hebt in dat product en denkt doorgaan, doorzetten.
22: Ja.
5: Kan je daar een voorbeeld van doen?
22: Nou ja, je hebt natuurlijk met verschillende uitingen te maken. Wat je zegt, we zijn voornamelijk echt online actief. Wij verkopen ook enkel via de webshop. Zeker in die beginnende fase ben je experimenterend. Welke kanalen juist werken en wat voor het juiste resultaat.
5: Echt het marketingdeel wat dat betreft.
22: Ja. En nou, dan ben je bezig met budgetten op bepaalde kanalen te zetten om meer tractie te kunnen krijgen. Maar ik denk, afhankelijk van de kanaalkeuze waar ik het over heb, dat de grootste uitdaging ligt in er eerst echt een taboe op het begrip de plaswekker en ook het bedplassen. Het is niet stoer om over te praten.
5: Maar goed, voor ouders is het een hulpmiddel om de kinderen sneller zinnelijk te krijgen. Dus ja, wat dat betreft is dat wel raar, toch?
22: Ja. Alleen, het is niet chic. Het is niet gaaf. Dus op een verjaardag, wanneer het wel een succes is, wordt er toch niet gauw bij de familie over gesproken. En dergelijke.
5: Tijdens een theekrantje op dinsdagochtend. Mijn dochter.
22: Maar ja, het vervelende eraan is, we hebben gewoon echt een hele prachtige oplossing klaar. En ja. Die oplossing, om daar dat taboe te willen doorbreken en dat product echt meer naar de man te brengen, dat is wel echt een uitdaging geweest.
5: Ja, maar uiteindelijk heb je dan toch die methodes gevonden. Waar zaten de crux? Waar zat de sleutel, als het ware?
22: Ja, dat denk ik, als wij echt een beetje kijken naar een sleutel in dat verhaal is. Het is een emotioneel product ook. Dus klantervaringen zijn voor ons enorm belangrijk. En juist omdat wij in die startfase, toen we begonnen waren, ook zelf onwetende waar we heen gingen, toch altijd wel wat feedback ontvingen, zijn we eerst weer even terug naar die tekentafel gegaan, al die feedback meenemen en ook echt luisteren naar je klant. En dat uiteindelijk om weten te brengen naar hetgeen wat we nu live hebben. En je moet die klant ook echt willen begrijpen en heel erg naar luisteren.
5: Yeah.
22: Kijk je daarbij naar die feedback die we daarin meegenomen hebben, is voor ons het stukje ouder ervaringen hetgene wat het allerbelangrijkste is, omdat wanneer er één schaap over de dam is, dan gaan die anderen ook wel mee. Ja.
5: Hoe groot was de afzet in die periode 2022-2023?
22: Ik denk dat wij in 2022 ongeveer, wat zal dat zijn, 5000 wekkers per jaar toch al wel deden.
5: Ja, dat is behoorlijk. Ja. Als je met 4 bent.
22: Ja.
5: Is dat dan een rolverdeling dat jullie ook handmatig alles inpakken? Of is dat inmiddels, kan ik me voorstellen, geprofessionaliseerd ook en geautomatiseerd? Hoe gaat dat nu?
22: Ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. En ik denk goed dat we dat zo gedaan hebben toentertijd. toen ik ook binnenkwam, was ik ook echt zelf op het begin nog alle pakketten aan het inpakken. Klantenservice, ook zelf op die afdeling zitten en weten wat je klant, wat is die gedachtegang? Waar struggelen hun mee? Of wat vinden hun prettig? Dus dat werd toen ook echt, toen waren we met nog minder. Heb ik daar voornamelijk echt volledig zelf helemaal op gericht. En uiteindelijk, na de fase waarin we nu zijn, inderdaad, moet je daar wel minder mee willen bezighouden om je op de groei te
5: focussen. Ik kan me heel goed voorstellen, want uiteindelijk is het ook een stuk ondernemerschap wat je als operationeel directeur moet hebben in je, toch?
22: Ja.
5: Zat het er altijd al in?
22: Nou ja, ik zelf vanuit mijn studie heb ik international business gestudeerd. En vervolgens ondernemerschap en retail management. 2022 in die zomer eigenlijk direct klaar. En wel altijd al wel geroepen dat ik het heel leuk zou vinden om zelf iets te mogen gaan runnen. En ja, zodoende is dit eigenlijk heel toevallig op mijn pad gekomen. Dus ik had zelf altijd wel de ambitie om zelf iets aan te pakken. En dat het uiteindelijk hier naartoe is gerold is wel bijzonder geweest. Maar,
5: en die 5000 plaswekkers of producten die jullie verkocht hebben in 2022. Dat was alleen Nederland. Of had je toen al langzaam maar zeker ook bijvoorbeeld Vlaanderen? Want dat is natuurlijk één taal.
22: Ja.
5: Hoe was toen daar de verdeling, zeg maar?
22: Ja, nou ja, wij verkopen dus enkel via de webshop. Dus,
5: maakte eigenlijk niet uit. Was al meteen internationaal?
22: Nou, dat stukje Vlaanderen is toch vrij snel toegevoegd. Omdat ook met verzending. Je kunt eigenlijk na dat stukje Vlaanderen in 1, ooit 2 werkdagen. Ligt dat pakket gewoon bij diegene thuis. En omdat de taal hetzelfde is, was dat heel laagdrempelig. Om daar ook de website op te richten. Dus die is vrij vroeg aan het portfolio toegevoegd. Dat was in dat tijdperk inderdaad echt nog wel het stukje. Pure Vlaanderen.
5: Ja, de expansie die kwam vooral vorig jaar. Gaan we het zo meteen over hebben in Let's Talk Business.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Tweede werkdag tussen 11 en 12 voor je New Business Radio. Let's Talk Business. En you're the somber 12 to 12 op deze mooie ochtend.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Bij mijn studio Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly. En Dryly is een innovatief product. De plaswekkers. Ik kijk even naar jullie site, Jeroen. Want we hebben het nu. We zijn aangekomen eigenlijk bij de internationale expansie. Dat was natuurlijk het doel. De overtuigingskracht vanuit jullie zelf dat het product echt goed was. Dat is de basis.
2: Dat is zeker de basis geweest waarmee wij ook echt de wil hadden om dat product verder in Europa uit te rollen. Bij dat stuk waarin we die uitrolling hebben gedaan, zijn we eigenlijk in eerste instantie begonnen bij de Franse markt. Hebben wij een klantenservicepartij voor aangesloten die onze klanten daarin voorziet van de service. En zijn we ook weer vanuit onze eigen webshop begonnen. Daarbij is bij die Franse markt ook al wel snel een les geweest. Die Fransman is toch net iets anders dan die Nederlander.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Stug of hoe zou je hem omschrijven?
2: Ja, de Nederlander ook in het stukje in marketinguitingen. En een Fransman die koopt graag echt lokaal, zeg maar. Die wil eigenlijk een Frans merk. Die wil nergens kunnen zien dat jij...
0: Made in France moet er eigenlijk op staan.
2: Eigenlijk wel. En bij dat stuk waarin wij ook heel vooruitstrevend zijn in allerlei nieuwe methodes in het online gebied toe te passen. Denk aan het stukje in het marketingverhaal. Dus ook met AI te kijken en dergelijke. Prikt een Fransman daar toch doorheen en moet je dat eigenlijk volledig door een local, echt een native sprekende Fransman daarop zetten om dat direct tot een succes te laten gaan. Dus ja. Daar hebben we wel ervaren dat die Franse markt best

0: plassen, de medische term, heet ook enuresis nocturna. Echt een oplossing biedt die een wetenschappelijk bewezen methode is.
1: Ja, want heb je daar iets moeten doen met ISO-certificering en dat soort zaken?
0: Ja, we hebben onze wekker wel aan alle medische richtlijnen moeten laten voldoen dat we op het technische gebied aan alle vinkjes aankruisen.
1: Dus jij hebt heel veel papierwerk moeten invullen tussen het inpakken door?
0: Ja, dat was wel qua registreren ook wel een uitdaging waarin wij ons ook licht verkeken hebben toen ter tijd. En dan spreek je nu over de Nederlandse markt, maar ga je vervolgens naar de Duitse markt, ja, dan ben je toch net wat meer regels aan het kijken.
1: Ja.
0: En dat is toch wel iets wat inderdaad er toch wel heel snel dat je daar langs afkijkt, zeg maar.
1: Want je zei al, Vlaanderen waren al snel actief. Ja, ik weet natuurlijk niet helemaal hoe zit het zorgstelsel daar in elkaar. Kon je daar ook diezelfde deals of diezelfde zorgverzekeraarachtige setting in gang zetten? Of was het toch echt particulier aankopen?
0: Ja, België is eigenlijk echt voornamelijk particuliere aankoop. Je hebt een enkele zorgverzekeraar die het daar vergoedt. Het zorgstelsel zit weer iets anders dan in Nederland natuurlijk. In Frankrijk wordt sterker nog geen vergoeding geboden voor de plaswekker. Kijk je naar Duitsland, is daar ook weer een Hilfsmittelverzeichnis waar alle hulpmiddelen in staan opgenomen. En krijgt ook de consument daar een vergoeding voor een plaswekker. Vaak ook een 100% volledig bedrag.
1: Maar goed, dan heb je meteen een hele grote afzetmarkt te pakken.
0: Ja,
1: dus dat is interessant. En hoe kijken jullie naar het product? Want het product is natuurlijk 6 weken bruikbaar. Maar dan is het product niet om weg te gooien. Dat is nog houdbaar. Dus ik kan me voorstellen dat in de vriendenkring dat hele ding rondgaat.
0: Ja, dat is ook wel...
1: Is dat een dreigement of een bedreiging eigenlijk voor je afzet? Of valt het mee?
0: Nou, dat zijn gesprekken die wij intern ook al echt lang hebben gevoerd. Want wat vaak mensen zien en ook investeerders toentertijd. Je bent heel erg aan het kijken naar je terugkerende klant. En wij hebben een gezin, nou dat koopt de wekker. Dat kind is in 6 tot 8 weken zinnelijk als alles juist gaat. En dat is klaar met heel het contact met het bedrijf. En om je nieuwe klant binnen te halen, betaal je natuurlijk wel forse kosten. Je verdient meestal op je terugkerende klant.
1: Ja, precies, en zo'n plaswekker gaat natuurlijk de hele wijk door als je pech hebt. En je kindervriendelijke wijk. En dan vervolgens komt het tweede kind. Dan gaat het weer terug naar de eigenaar. Zien jullie dat gebeuren of niet?
0: Ja, en daar zit op zich ook geen probleem in. Want onze missie is natuurlijk ook echt zoveel mogelijk kinderen van dat nachtelijk bedplas af te kunnen helpen. Dus die wekker mag zeker een tweede leven hebben of een derde leven. Wat wij daar wel weer hebben gedaan om erop te anticiperen. Wij hebben de mobiele app die bij de wekker zit. Wanneer een alarm afgaat via de wekker, krijgt ook de ouder een signaal op zijn telefoon om het kind gelijk te ondersteunen. Dus het kind is daardoor niet alleen en eenzaam weer bezig met dat probleem. Maar de ouder komt nadat het kind de eerste stap heeft gezet direct helpen. We hebben daar uiteindelijk om dat stukje tweedehandsmarkt en die terugkerende klant toch een beetje binnen te halen. Hebben we dat voorzien door een abonnementsmodel toe te voegen aan de mobiele app.
1: Ja, slim.
0: Ja. En de eerste klant mag er eigenlijk helemaal geen hinder van ervaren. Dus die kan ten alle tijde de app gebruiken. Mocht een tweedehands product overgaan naar iemand anders. Nou, dan is het wel wenselijk voor de hygiëne. Ja. Dat je nieuwe broekjes aanschaft natuurlijk. En is dat abonnementsmodel voor de app maandelijks opzegbaar en tegen een maandelijkse betaling te gebruiken.
1: Ja, misschien net te overvloeden. Maar nu zit je in een periode waar duurzaamheid onwijs belangrijk is. Hoe heb je er gekeken naar het product zelf? Wat voor stoffen daarin zitten? Wat voor... Ja. Producten erin gestopt zijn.
0: Ja, is iets wat wij zeker natuurlijk een heel belangrijk aspect vinden. En wat je voornamelijk ook daarin ziet, nou, kijkende naar de luiermarkt. Het is een topic wat toevallig de laatste tijd echt wel wat meer ter sprake komt ook. Is gewoon een enorme vuilende industrie.
1: Ja, want daar heb ik wel eens van gehoord dat die luiers, die zijn nu zo doorontwikkeld, dat ze zo lekker zitten, dat een kind eigenlijk gewoon helemaal niet meer zonder wil.
0: Klopt. Dus is echt iets wat volgens mij het laatste half jaar in één keer in het nieuws ook gebracht is. En alles gaat op comfort, gemak en ondersteunen. Alleen onze broekjes zijn bij gecertificeerde leveranciers waarbij alles gewoon netjes op orde is. En dat is ook echt het pijler nummer 1 geweest in die zoektocht. En onze broekjes zijn gewoon uit te wassen op lage temperatuur in de droger. Dus ze kunnen worden hergebruikt. En bij een training heb je gemiddeld een broekje of 3 nodig. Die wordt hergebruikt en zet je dat weg tegen hoeveel luiers kinderen dagelijks gebruiken. Ja, dan is dat al een enorme impact direct.
1: Oké, dan gaan we nu echt naar die expansie. Want dit is eigenlijk ook het product. Dan ga je dus naar het buitenland. Je probeert natuurlijk je omzet te verhogen, je afzet te verhogen. Nu zei je net al, Frankrijk was heel lastig. Waar begin je?
0: Ja, wat

0: eigenlijk het echte begin is punt 1, dat product. Product moet ten alle tijde stabiel zijn en van een topkwaliteit. Alleen wanneer we kijken naar dit internationaal uit te rollen, moeten we ook echt een meerwaarde kunnen bieden in die markt. En kijkende naar het onderzoek in die markt, zag je dat...
1: Dus je doet marktonderzoek?
0: Ja, ja, zie je echt dat in het aanbod van onze niche-markt natuurlijk, hè, en de plaswekkers, dat het aanbod ook nog echt wel steeds die traditionele wekkers zijn van tientallen jaren geleden. En dat we nou daar in ieder geval al zeker een slag konden slaan in onderscheidendheid. Het is een product wat je voor je kind koopt en je wil het beste voor je kind.
1: Maar ga je dan, reis je af naar Frankrijk, ga je daar bij wijze van spreken rondkijken wat voor producten er in de schappen liggen? Of hoe doe je dat? Doe je dat op afstand? Hoe gaat dat in zijn werk voor jullie?
0: Ja, eigenlijk doen wij dat voornamelijk daar online, omdat wij zelf ook enkel via die webshop actief zijn. Kijken we wat het aanbod is wat daar momenteel zit en hoe die prijszetting daar ook is om zelf een beetje een strategie te gaan bepalen hoe we dat willen gaan wegzetten. Vervolgens gaan wij de website gereed maken en daarbij is ons ook wel weer een les geweest in het gebruik van de vooruitstrevende technologie die er vandaag de dag is. Hebben wij de website volledig middels een AI enkele jaren geleden toen laten vertalen. Om een helemaal juiste up-to-date versie.
1: Dus je kan alle kanten op. Je kan gewoon een Chinese website morgen lanceren als het moet.
0: In principe wel. In principe wel. Alleen die technologie was die paar jaren geleden terug zo nieuw. Dat uiteindelijk toch om met de shops, de backend en dergelijke daarmee te gaan praten. Dat daar problemen in die verbindingen ondertussen waren. Dus uiteindelijk zag je dat de klanten die bij ons een aankoop deden. In het buitenland uiteindelijk niet naar het kanaal geduwd konden worden waar de aankoop van is. En vervolgens zie je dus eigenlijk niet welke marketinguitingen nou tot een succes leiden of welke juist eigenlijk wat meer afgeschaald kunnen worden.
1: Dat is natuurlijk super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, hoe ouderwets het ook klinkt, het ook nog wel moet hebben van mond-op-mond reclame.
0: Ja, dat is zeker bij ons product waarbij mensen het begrip de plaswekker dus ook eigenlijk niet kennen. Iedereen als je vertelt een plaswekker denkt, ja, hey, wat is dat nou? En dat is die ervaring van die ouder.
1: Maar je moet dat verhaal gaan vertellen. Ik kan me ook voorstellen dat je daarvoor toch kijkt naar wat voor autoriteiten zouden we eventueel kunnen aanspreken. In dit geval in Frankrijk. Dat zouden consultatiebureaus kunnen zijn. Dat soort elementen waar iedere ouder langskomt.
0: Klopt.
1: Heb je er naar gekeken?
0: Ja, zeer zeker naar gekeken. En wat hetgeen is bij de plaswekker, de hersenen moeten ook natuurlijk wel dusdanig ontwikkeld zijn om dat signaal van die blaas te kunnen gaan herkennen en begrijpen. Dus de plaswekker wordt ook pas geadviseerd vanaf de leeftijd 6, 7. Daarbij liggen wij momenteel bij alle plas- en poepolies die je bijvoorbeeld natuurlijk gewoon hebt in het land. Liggen wij met een demonstratiepakket en zijn wij in contact met de urotherapeuten. Om informatie te voorzien van onze oplossing. Daarbij is het natuurlijk weer een hele fijne stap van ons geweest. In de mobiele app zie je precies wanneer een plasongelukje geweest is.
1: Dus je oogst eigenlijk heel veel data.
0: Ja. En wanneer dat plasongelukje geweest is. Bij traditionele methodes zie je dat nog de volgende ochtend met een pen en papier wordt opgeschreven. En ja, was dat nou 2 uur 's nachts of was het 3 uur 's nachts? Je bent druk in de weer in die nacht. En onze app registreert precies op de tijd wanneer dat ongelukje gebeurd is, dat ongelukje. En juist die artsen in die kliniek en in het ziekenhuis hechten daar weer heel veel waarde aan om dat plasgedrag te analyseren.
1: Ja, ik kan me voorstellen, dus er zit wetenschappelijke waarde eigenlijk aan vast.
0: Zeker weten, ja.
1: Ja, en is dat iets waar je nu over hebt dat zich plaatsvindt, dat plaatsvindt in Nederland? Of doe je dit dus ook in Frankrijk om juist dat Franse chauvinistische gevoel, waar je net al aan refereerde, om dat gewoon sterker te onderbouwen?
0: Ja, het is eigenlijk data die wij nu van alle landen wel op één hoop bundelen. Dus wij zien precies ongeveer wanneer die ongelukjes plaatsvinden en dergelijke. En wat ik terugkomt op dat verhaal van die arts zeg. Die arts zegt daar weer heel veel waarde aan om vervolgens een advies te kunnen gaan geven. Het is niet zozeer dat wij de data van het stukje plasgedrag per land heel erg specifiek gaan richten aan dat land. Nee.
1: Nee, want het is ook niet, ja, een kind blijft een kind. Of hebben jullie toch een vermoeden dat daar nog verschil in zit?
0: Nou, wat je bij het bedplassen wel ziet, het is echt een probleem. Jongens hebben daar veel meer hinder van dan meisjes. Dus ik denk dat de verhouding ongeveer op 65% jongens en 35% meisjes ligt. En het probleem is ook iets wat erfelijk is. Dus hebben er ouders voorheen last van gehad, zie je vaak dat het kind uiteindelijk ook weer met die problemen kampt.
1: En dan de stap naar Duitsland. Dan weet je gewoon van, ja, dit kunnen we één keer doen.
0: Ja.
1: Kan je mislukken op het moment dat je intrede doet in zo'n land?
0: Ja, wij hebben daar ook wel wat lessen geleerd. En de eerste duidelijke les van een concurrent is eigenlijk geweest dat wij... ik spreek zelf een redelijk woordje Duits en intern bij ons ook wat andere.
1: Schön, ja.
0: Zeer schön. En daarbij zagen we eigenlijk dat het woord plaswekker in Duitsland... daar hebben wij de vertaling naar gedaan en daar zijn we op gaan adverteren. Puur okay. Gewoon om op het begrip.
1: Wat was de vertaling?
0: Het woord plaswekker in Duitsland is een klingelhose. Eigenlijk weer het rinkelen. Ja, wat daarin terugkomt. En daar waren wij mee bezig. En niet wetende, gewoon op dat begrip, de plaswekker adverterende, zagen wij enkele weken later in één keer een advocatenbrief op de deurmat liggen. Want er is blijkbaar een geregistreerd merk die daarin ook actief is en dat heeft geregistreerd. En in Duitsland is dat niet een belletje of een mailtje. Hey, wat ben je aan het doen?
1: Je bent meteen de pineut.
0: Ja. Dus nou, dat was weer een hele harde les. Oké, daarin even wat voorzichtiger
1: dus,
0: in de aanpak.
1: Dus de klingelhose is eigenlijk een geregistreerd merk?
0: Ja, zeg je helemaal goed, ja.
1: Moet een beetje denken het Oktoberfest, maar goed, kan er mij liggen.
0: Ja.
1: maar goed, en dan uiteindelijk, ja, dan moet je er met zo'n merk uitzien te komen. Is dat gelukt of moesten jullie gewoon flinke boete betalen?
0: Nou, dat is wel gelukt en natuurlijk moet je daar dan wel voor compenseren. Maar daarna wel in het gesprek te gaan en aan te geven, hey, wij hebben daar geen verkeerde bedoelingen mee. Onwetende, zelf als niet-native Duits sprekende. Daar te starten,
1: ja, wat
0: kun je daar gewoon netjes uitkomen.
1: In principe, het kan natuurlijk ook gewoon een normaal werkwoord zijn wat dat betreft, toch?
0: Ja, en dat was precies ook onze gedachte daarachter. Dus in die onwetendheid en dat juist te weten te compenseren, is dat weer een les die we daarin in hebben meegenomen. En was dat wel gelijk een leuke kennismaking natuurlijk in die Duitse markt.
1: Hoe kan je nu de PR in Duitsland, hè? Want daar ben je natuurlijk altijd bij gebaat, bij Free Publicity met name.
0: Ja.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar in zo'n land als Duitsland, wat natuurlijk gewoon... waanzinnig groot is vergeleken met de Nederlandse markt. Hè?
0: Ja, nou, de belangrijkste stap die wij daar nu vooral eigenlijk in zetten in die plaswekkerindustrie is ons product gewoon Europees gezien echt nog steeds helemaal vooruitstrevend in technologie en de oplossing in een vriendelijke
1: manier. Maar pushen online, is dat het belangrijkste?
0: Nou, wij zijn vooral daar nu mee begonnen. Zorg dat die artsen en die klinieken in Duitsland ons product kennen en weet die te overtuigen wat voor meerwaarde het product voor een gezin kan bieden ten opzichte van de traditionele wekker. En die artsen die schrijven natuurlijk ook een plaswekker voor wanneer er iemand op een gesprek komt. En dat is eigenlijk stap 1 geweest. Zorg dat die professionals dat die je kennen en zorgen dat die ook uiteindelijk gaan, naast dat er geen merkafhankelijk advies gegeven mag worden natuurlijk, weten dat je er bent en kunnen gaan doorvertellen. Dus dat is de belangrijkste stap waar we eigenlijk in Duitsland mee begonnen zijn.
1: Ja. Nu hebben we natuurlijk social media is erg sterk. In Nederland heb je al veel vloggers, veel moeder, Insta-accounts, noem maar op.
0: Ja.
1: Zijn jullie daar ook inmiddels helemaal in bedreven en thuis? Dat je denkt van nou, deze mensen staan op ons lijstje, die schakelen we in. Of hoe gaat dat nu?
0: Hebben wij veel mee getest inderdaad. Alleen daarbij kom je toch weer een beetje terug naar de kern wat daar de uitdaging is. Mensen praten niet graag over dat ze die plaswekker training aan het doen zijn, omdat het gewoon niet chic is. Dus wat online bij die social kanalen, denk aan die Facebook en TikTok waar je het over hebt. Daarbij is een UGC filmpje, user generated content. Iemand die iets vertelt over hun ervaring en wat ze gedaan hebben. Nou, dat scoort eigenlijk altijd wel. Maar
1: dus met name aan de achterkant eigenlijk als het ware. Dus omdat het gelukt is.
0: Ja. En die succesverhalen, daar de mensen voor te vinden die zichzelf ook openbaar willen blootstellen om die ervaring te delen. Daar ligt echt de uitdaging op dat social gebied om dat juist te kunnen doen. En daar zijn we heel zoekende altijd om daar mensen voor te vinden.
1: Maar goed, stel je zou die mensen inhuren, dan kan ik me niet voorstellen dat een vlogger zegt nee, dat doen we niet.
0: Nee, klopt. Maar dan heb je puur inderdaad met een stukje acteurs en actrices te maken. Wordt daar inderdaad volledig aan meegewerkt. Ja. Maar wij willen ook wel echt bouwen op die echte ervaringen. En die mensen zoeken die ook echt met
1: authentiek
0: bezig
1: blijven.
0: Zijn. Ja.
1: Ga zo meteen verder praten.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Counting Crows en Mr. Jones.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij de gasten Jeroen Wijnen, operationeel directeur bij Dryly. En ja, Jeroen, we zijn een beetje gebleven bij het luierbroekje in internationale vorm. Daar hadden we het net al over. Jullie hebben Frankrijk eigenlijk zelf proberen te ontdekken als markt. Je vertelde net al over de Klingelholms in Duitsland. Wat zijn de belangrijkste lessen dat je denkt van, je bent online aan de ene kant, aan de andere kant. Je hebt een fysiek product. Je bent gebaat bij mond-to-mond reclame. Je bent gebaat bij de professionele gezondheidszorg die zo'n broekje adviseert. Hoe gaan jullie om met enerzijds doelstelling van hoe je wil groeien versus ja, echt die markt van binnenuit verkennen. Dus echt gewoon letterlijk fysiek in het land aanwezig zijn waar je op dat moment die expansie in gang wil zetten.
2: Nou, wij zijn onze expertise en kracht binnen ons team ligt echt in dat stukje online zichtbaarheid. Dus daar ligt altijd eigenlijk ons eerste uitgangspunt en onze positie om het merk neer te zetten. Wat wel een les is bij dat stuk Franse markt, is eigenlijk dat we heel wat jaren zijn gaan ploeteren om te kijken met onze eigen inspanningen, wat kunnen we daar doen om het product echt aan de man te krijgen. Maar ook misschien de conclusie moeten nemen dat die Franse markt zodanig op diegene gericht zijn, dat we momenteel eigenlijk een distributeur in Frankrijk hebben die daar de machtspositie heeft en beter met een partner kunnen samenwerken die dus echt die local is in Frankrijk, in plaats van dat wij het de hele tijd maar zelf proberen te doen.
0: En nu heb ik in het verleden ook wel eens te maken gehad met de Fransen. Hè? Fransen die Engels praten is ook wel altijd een apart fenomeen. Herken je dat?
2: Is zeker een apart fenomeen. En het is zeker een ander soort volk dan de Nederlander.
0: Hoe doet je die betrouwbaarheid van zo'n partner? Hoe vind je zo'n partner?
2: Ja, heel ingewikkeld in dat verhaal om te kijken wat de perfecte match is. Je hebt bij dat stukje plaswerkenmarkt heel wat bedrijven die medische hulpmiddelen verhandelen. En daarvan is een van de 1000 artikelen een plaswekker. Maar je hebt ook nog echt binnen Europa enkele bedrijven die enkel en alleen net zoals ons die plaswekker verhandelen. En dat is hun product en hun ding. Die Franse partij is daar eigenlijk één van. Op het begin waren we daarmee bezig en zie je eigenlijk dat diegene te laat komt op gesprekken en dat je hele lange tijden weer niks hoort. En nou, dan had je het eigenlijk al afgeschreven. Maar daarbij moet je toch kijken en je rust bewaren. En omdat diegene wel binnen de markt de naam en de positie had en daar nu het product aan te koppelen wat eigenlijk het beste is wat Europees te bieden heeft, hebben we nu echt een gouden fit om samen die samenwerking te doen en beter dat land aan te pakken.
0: Maar ik kan me voorstellen, wat ik eigenlijk net al zei, je moet fysiek toch in dat land aanwezig zijn. Je kan dit niet online af met een Teams meeting.
2: Nee. Dus wat hetgeen is, op het begin ben je natuurlijk verkennende, omdat je niet weet wat de intenties zijn van de anderen en waarin je moet gaan kijken. We hebben bijvoorbeeld ook, om daarin verder te gaan, in Zwitserland zijn wij actief. In Zwitserland hebben we een Zwitserse distributeur aangesloten, waarbij we inderdaad toch ook al heel vroeg in die fase naar Zwitserland zijn gegaan. Wij zelf hechten ook heel veel waarde aan de persoon. Dus met wie zijn we in gesprek en is diegene te vertrouwen?
0: Want wat vraag je van zo'n persoon? Hoe toets je dit? De juiste persoon, is dat op basis van track record die zichtbaar is of?
2: Ja, dat een stukje voorgeschiedenis is hetgeen wat je natuurlijk analyseert om te kijken van hoe zijn zij er al mee bezig. En wat wij zelf hebben is ook wel echt hetgeen, het persoonlijke gevoel. Dus dat is misschien een beetje een risicovolle factor erin om daar ook heel erg op af te gaan. Maar wanneer het goed voelt, durven wij in sommige dingen daarin ook wel echt die gok te nemen. En wat je daarbij ook ziet, wanneer we dat soort samenwerkingen aangaan, zetten we het ook altijd wel heel strak op papier dat er een testperiode is en dergelijke om zichzelf te bewijzen. En door dat strak op papier te zetten, zorg je er eigenlijk voor dat je niet die misstap maakt. Dat mocht het wel de verkeerde kant op vallen, dat je eraan vastzit en je een ander probleem hebt.
0: Ja, dus eigenlijk heb je een soort van expansieproces ontwikkeld.
2: Ja, we hebben echt een heel model met het, ook het stukje legal wat daarbij zit. Hoe dat we zo'n proces vormgeven en waarbij dat we allemaal op moeten letten. Alleen dat stukje persoonlijke waarde waar wij zelf een goed gevoel bij willen hebben, dat heeft zich gelukkig nog altijd bewezen. En ja, dat is ook een belangrijk stuk.
0: Nu is het natuurlijk een product wat je wereldwijd eigenlijk aan de man, vrouw zou kunnen brengen. Hoe bepaal je welke expansie of welk land je gaat aanboren, als het ware?
2: Ja, Nou, bij ons was het stukje België in die vroege tijd een hele logische stap. Frankrijk en Duitsland kun je heel simpel via een Nederlands magazijn bedienen. En heb je ook in 2 tot 3 werkdagen een pakket afgeleverd. Gaan we verder kijken naar een Zwitserland en dergelijke. Wil je dat wel met partners doen? Wij zijn zelf heel erg van de mening dat de markten die wij zelf kunnen runnen en waar we mee bezig zijn, dat moeten we ook wel echt zelf blijven doen. Maar op een gegeven moment zie je inderdaad dat juist zo'n partner ook een stuk ontzorgt. En dat dat weer wat eenvoudiger maakt. En nadat we hebben gezien hoe succesvol zo'n partnerschap kan zijn, zien we ook eigenlijk dat er veel meer van dit soort partners de laatste tijd aan het aansluiten zijn. En in de gesprekken zijn om die toe te voegen.
0: Dus even teruggaan naar Frankrijk, Duitsland. Ben je daar geland als product?
2: In Frankrijk, zeker met die partnership die we daar hebben, is dat ondertussen wel juist in orde. Duitsland duurde weer net wat langer omdat we weer bezig waren met ook aan alle vinkjes te voldoen voor dat Hilfsmittelverzeichnis, voor die hulpmiddelenlijst. In Duitsland hebben we echt nog wel een flinke slag te slaan. Dus daar ligt ook dit jaar voornamelijk echt de focus op. De Duitse markt is 8 keer zo groot als de Nederlandse markt. In de Nederlandse markt hebben wij momenteel de marktpositie als leider. En dat willen we in Duitsland nu ook gaan neerzetten. Dus daar ligt dit jaar echt voornamelijk de focus op.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je uiteindelijk moet je gaan uitbreiden als organisatie.
2: Ja, ja. Nee, dat is zeker van belang. En wat hetgeen is, ik ben heel blij dat we voorheen al die dingen waar we het over benoemd hebben, dat inpakken, dat klantenservice, dat je dat zelf hebt gedaan, zodat je ook weet van de mensen die daar nu mee bezig zijn, wat staat hun te wachten en wat zijn hun uitdagingen en dingen. Daarbij moet je natuurlijk ook wel een beetje gaan kijken om op een gegeven moment heel wat dingen los te gaan laten. Zodat je zelf heel erg bezig bent met dat stukje groei en minder op dat stuk aan het kijken bent in het operationele gedraai. Ik merk bij mezelf voorheen wel dat ik ook wel echt wat moeite heb om daar bepaalde zaken los te laten. Terwijl dat daar een echt perfect team zit wat er heel veel verstand van heeft.
0: Ja, maar dat is herkenbaar natuurlijk. Dat hoor je eigenlijk bij elke ondernemer die het heeft over expansie. Expansie is inherent aan loslaten. Dingen overlaten aan je collega's die ook gekwalificeerd zijn. Maar misschien toch een andere visie hebben. Hoe hou je dan die kikkers in de wagen? Heb je, want nu is het nog behapbaar. Maar stel je hebt straks 30 collega's. Wordt het natuurlijk wel een ander bedrijf.
2: Ja, dat wordt dan zeker een ander bedrijf. En in die fase zijn we nu nog niet. Zijn wel dingen waar we natuurlijk later ook naar heen willen om.
0: Wat heb je voor ogen voor de komende jaren?
2: Nou, wat onze komende jaren voornamelijk belangrijk is dat stukje, vooral dat West-Europa en wat daar heel erg aansluitend is, willen wij het liefst eigenlijk allen zelf blijven doen. Daarnaast willen wij met die distributeurs verschillend over Europa ook allerlei andere landen toevoegen. Scandinavië is daarbij ook echt iets wat op de wensenlijst staat. Is ook een redelijk soortgelijk mens.
0: Een soortgelijke markt, soortgelijke cultuur ook, denk ik wel. Hè?
2: Ja, ja, ja, dus daar zien we een hele mooie fit. Alleen ook dat zijn dan wel markten die we het liefst met een juiste partner willen doen. Dus onze focus momenteel ligt op hetgeen wat we nu beheren. Helemaal tot 100% juist benutten. En hetgeen wat daar buiten ligt, willen we gaan benutten middels de juiste partners weten te vinden en aan te sluiten.
0: Want ik kan me voorstellen, aan de ene kant, je ruikt heel veel kansen. Maar aan de andere kant, zorgvuldigheid is denk ik ook wel goed hierbij. Je zei al, de Duitse markt is toch een andere league dan de Nederlandse markt.
2: Ja, zorgvuldigheid is daar heel belangrijk mee. En wat het natuurlijk ook vooral in dat stukje die start-up fase weer aan uitdagingen met zich meebrengt. Je ziet wanneer je in één keer allerlei mensen weet aan te sluiten, volumes weet te draaien. Je begint te schalen, maar dan begint het volgende probleem zich voor te doen. Dat je ook met je voorraad zit waarop je moet gaan schalen. Je dient alles zelf voor te financieren. In ieder geval, wij hebben met veel distributeurs ook aantrekkelijke afspraken gemaakt. En vervolgens zag je eigenlijk dat we daar de hele tijd weer tegenaan hikten.
0: En waar het product gemaakt wordt, gefabriceerd wordt, is dat in Nederland? Of?
2: Ja, de wekker wordt inderdaad in Eindhoven gefabriceerd. Op de Hightech Campus ligt het product. En daarbij willen we dat product, omdat wij zelf nou met de auto 20 minuten daar zijn, ook dicht bij huis houden. Ja. Want die kwaliteit moet bij ons altijd top zijn. Ja. En dat kunnen we zodoende wel waarborgen.
0: En zijn ze klaar om op te schalen?
2: Zij zijn zeker klaar om op te schalen. Wij hebben onze ambitieuze plannen ook natuurlijk met hen gedeeld. Dus daar voorzien we eigenlijk helemaal geen probleem.
0: Wat zou de capaciteit zijn die je nu aan kan op jaarbasis?
2: wat we nu qua capaciteit op jaarbasis aan kunnen. Dat zou echt, denk ik, heel eenvoudig naar 10, 20.000 wekkers kunnen gaan.
0: Ja. En dan heb je nog die horloges. Wordt die ook in Eindhoven geproduceerd?
2: Nee, de horloge hebben wij niet in Nederland liggen qua productie. Wat je ook eigenlijk een beetje moet zien, de plaswekker, dat is echt ons onderscheidend vermogen en ons unieke product. En wij willen door het assortiment aan te vullen wat meer die all-in-one-stop plasshop zijn, zeg maar even. En dan heb je ook een stukje met dagzindelijkheid te maken. En het stukje broekplassen overdag. Dus nou, zodoende, door weer in contact te zijn met die artsen, horen wij dat zo'n plashorloge heel vaak wordt voorgeschreven.
0: Ja.
2: En zijn we daar eigenlijk direct op gaan inhaken.
0: Want wat je net al zei, ook toekomst gesproken. Je bent innovatief en je gaat natuurlijk producten erbij bedenken. Jij zei net al, dat plasbroekje als het ware, dan moet een kind toch wel 6, 7 jaar zijn. Maar als ze zindelijk worden, zijn ze rond de 3, 4 jaar.
2: Klopt.
0: Dat is natuurlijk nog wel een interessante leeftijdscategorie waar je iets voor zou kunnen betekenen, of niet?
2: Ja, en je zit ook na te denken in het stukje voorfase zijn. Dus denk even gewoon heel simpel aan een plaspotje. Alleen koppel je naam eraan en dergelijke. En je bent toch al in die voorfase bekend bij diegene. En weet dat je in die industrie bezig bent. Dus misschien dat die zodoende weer makkelijker bij je terechtkomt. Dus dat zijn dingen waar we nu voorzichtig aan meer producten aan het toevoegen zijn en meerdere opties te bieden om meer te kunnen voorzien in alle behoeftes eigenlijk.
0: Kan je een voorbeeld daarvan noemen?
2: Ja, het belangrijkste voorbeeld wat we nu toegevoegd hebben is dat plashorloge. Waarbij we dus preventief een trilling geven met een discreet signaal wanneer een kind overdag last heeft van zinnelijkheid. En die is nu ongeveer een half jaar geleden ook vrij recent pas toegevoegd.
0: Dus dat is allemaal nieuw. Kun je allemaal mee. En ga je dat, zet je dat dan ook meteen in die internationalisering mee op die website? Of ga je dat dan weer eerst testen in een kleine schaal, bijvoorbeeld in Nederland?
2: Nou, we testen natuurlijk zelf de producten en dergelijke aan onze leveranciers wel. Juist waar we dat soort dingen inkopen, hebben wij dat binnen. Dan gooien wij ook wel echt directe kanalen open. En gaat het ook naar alle dingen doen, omdat we wel zien dat het product gewoon juist is. En hebben ook bij dat plashorloge eigenlijk gelijk gezien dat het gewoon een hit is.
0: Jeroen, ik heb nog een soort van verrassing in dit programma. Vragen we af en toe toch om een getal onder de 10 te noemen. Daar zit een vraag aan gekoppeld. Welk getal zou je willen noemen?
2: Voor mij een 10.
1: Wanneer is jouw werk klaar?
0: Nou,
2: mijn werk is niet zo snel klaar.
0: Nee, dat weet ik.
2: Nou, kijk, weet je wat het is? We zijn nu die scale-up fase aan het ingaan. Dus vooral in die start-up fase ben je heel veel dingen zelf aan het doen. De druk en het stukje, de aandacht ligt dan ook echt bij jou wanneer zaken niet lopen. Dan word je er ook op aangekeken natuurlijk. En ons en mijn doel vooral is om het bedrijf nu echt mooi succesvol door deze nieuwe fase heen te duwen. En daar tot een succes te komen. En in alle eerlijkheid, dan stopt het niet om 5 uur. En blijf je daar ook in de avonden en weekenden gewoon mee bezig.
0: Ja, want daar is leiderschap heel belangrijk. En je bent nu met een vrij compact team. Dat is natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Hoe bewaak je de cultuur? Want als je straks gaat groeien, dan ga je natuurlijk naar een groter team. Krijg je nieuwe mensen erbij, nieuwe meningen erbij. Hoe probeer je dat te managen?
2: Ja, wij zijn met onze management meetings altijd wel met iedereen aan het kijken om alle plannen en ideeën die we te hebben, ook iedereen zijn denkwijze daarop te laten vloeien.
0: Dus continu bezig met draagvlak.
2: Ja, wij willen iedereen ook betrokken houden. En dat de mensen die de belangen hebben, die moet je natuurlijk ook wel echt betrokken in je organisatie houden. En daardoor zie je dat wanneer bepaalde dingen ook ooit eens wat minder lopen, dan zijn ze op de hoogte en komt het niet als een verrassing. Maar om iedereen heel dicht bij je te houden, zorg je dat je samen als een collectief eigenlijk wel naar dat nieuwe punt komt.
0: Want hoe hou je medewerkers tevreden?
2: Nou, wij zijn op kantoor eigenlijk met een hele gangbare cultuur. Wij zijn een vrij jong team. Iedereen binnen het team zijn wel allemaal heel ambitieuze mensen die graag aan mooie doelen werken en dit soort dingen willen realiseren. Dus we houden het heel laagdrempelig. Het is bij ons niet allemaal heel strikt. Dus het is vrij losjes. Af en toe iets te losjes, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar dat houdt ook de lol erin en de motivatie bij iedereen om het gewoon leuk te houden en ondertussen leuk succes te behalen.
0: Daarbij die expansie, dat vraagt natuurlijk om meer medewerkers. Zijn er al mee bezig met het werven van nieuwe mensen?
2: Ja, we zijn nu met een team wat we nu hebben, wat er juist bij zit en wat de huidige capaciteit prima kan runnen. Het fijne is wat wij ook intern bij ons kantoor hebben, is daar hebben wij een marketing agency eigenlijk gekoppeld bij het merk. En daarbij hebben wij dus ook alle expertise's met het stukje design, maar ook development van website en dat online plaatje. Dus dat is wel eigenlijk wat ik zei met, hey, je hebt 4 man op je loonlijst direct, maar in de organisatie zit echt ruim 15 man betrokken.
3: Precies.
2: En je moet vooral, wat bij ons ook gewoon heel goed werkt, is de expert op het gebied van dat onderwerp, die moet daarmee bezig zijn in plaats van allerlei onderwerpen zelf hoog willen houden. En daar zitten wij in capaciteit momenteel nog echt prima op de plek. Maar moeten we inderdaad wel een oog in de gaten houden voor de toekomst.
3: Dryly, over 5 jaar, dan heb je in ieder geval de klingelhozen fase achter de rug. In Duitsland, dan ga je richting Scandinavië, zei je net al. Is dat binnen 5 jaar allemaal gerealiseerd? Of denk je dat dat over 5 jaar plaats gaat vinden?
2: Nou, ons in 2026 ligt die focus echt op Duitsland. Dus dat is nummer 1. Het aansluiten van die meerdere distributeurs. Dat is eigenlijk het punt 2 wat daarbij komt. Je ziet wel dat een aanlooptijd nodig heeft. Het is niet wanneer je het partnership hebt dat de orders binnenvloeien en dat de volumes gedraaid worden. Dus daar zal altijd een aanloop mee bezig zijn. En om ook wel te bewaken dat dat proces juist verloopt. Vooral omdat het een industrie is waarin we zitten. Het is echt een niche. Dus je bent met toch wel een paar spelers. Willen we eerst waarborgen dat dat plan bij diegene wat opgezet wordt ook echt juist verloopt. En vervolgens door naar de nieuwe gaan. Dus ook niet te veel processen daar door elkaar laten verlopen. Dus dat zal uitgesmeerd worden over de jaren. Kijk je 5 jaar later als je 2031 zit. Moeten wij daar zeker ondertussen flink operationeel zijn.
3: Ja. En hoe ga je die partners, hoe hou je die tevreden? Want die zijn natuurlijk super belangrijk in al die landen als tussenschakel.
2: Ja. Nou, het allerbelangrijkste punt er is de meerwaarde die het product biedt natuurlijk. Het stukje kwaliteit en innovativiteit. Maar ook wat wij zelf ook uitstralen naar onze eigen klanten. Het product is een emotioneel product. Er is een gezin mee bezig. Het is in de nacht. Die uren zijn kostbaar. Wij vinden service een enorm belangrijk aspect daarin. Dat zul je ook in al onze gebruikerservaringen terugzien. Hoe mensen over onze service praten. En dat verhaal wat wij naar die klant uitstralen. Moet eigenlijk ook bij die distributeur zijn. Dus er moet een heel warm gevoel zijn. En die moet zich gehoord voelen, zeg maar.
3: Dank voor je verhaal. Jeroen Wijnen van Dryly. En veel succes de komende jaren. En de internationale expansie uiteraard.
2: Dankjewel. Gaat goed komen.
3: Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dan natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.
4: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetter Adaptief is onder meer verkrijgbaar via Management Book en Van Duren Media.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
11: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in je huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen. Nou, wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een plannenpot.
12: Dit is Jong en Ondernemend.
13: Wat als jouw energie nooit meer verloren ging? In deze aflevering spreek ik met Maries van den Ende, de jonge ondernemer achter de start-up Planetpot. Samen met zijn broer ontwikkelde hij de eerste AI-gestuurde thuisbatterij van Nederland. Deze slimme batterij slaat zonne-energie op en verkoopt overtollige stroom met winst. Hun doel? De markt veroveren en bijdragen aan een duurzame toekomst. Kunnen ze dit waarmaken? Wat is hun aanpak en wat zijn hun tegenslagen? Ik beloof je, na deze aflevering ben je volledig opgeladen. Veel luisterplezier.
12: Dit is Jong en Ondernemend.
13: Hey Maries, wat fijn dat je er bent.
11: Ja, dankjewel Oscar. Superleuk dat ik hier mag zijn.
13: Nou, we gaan praten over jullie start-up. Jullie hebben als twee Nederlandse broers, ben je een slimme thuisbatterij aan het ontwikkelen, hè?
11: Ja, klopt.
13: En onder de naam Planetpot, leg even uit, wat is Planetpot?
11: Ja, wij hebben zelf, samen met mijn broer, hebben wij een start-up opgericht, Planetpot. En Planetpot is eigenlijk een ultraslimme thuisbatterij. En hiermee kan je jouw zonne-energie in opslaan van je zonnepanelen.
13: Voor degene die dat nog niet helemaal weten, wat kan je daar nou precies mee?
11: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen.
13: En voor wie is zo'n thuisbatterij interessant?
11: Ja, voor veel mensen die al zonnepanelen op hun dak hebben, is dat is het heel interessant.
13: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo'n thuisbatterij te maken? Twee jonge gasten. Ja, hoe kom je daarop?
11: Ja, goede vraag. Samen hebben wij, met mijn broer hebben wij hiervoor eigenlijk ook al een eerder bedrijf gehad. Mountox. En dat was een platform voor elektrische auto's. Waarbij je eigenlijk alle elektrische auto's kon vergelijken en ook laadpalen. En dat hebben we toen eigenlijk in 2018 opgezet. Echt wel hard gegroeid. Bijvoorbeeld 1 miljoen websitebezoekers gehad. En toen kwamen we eigenlijk achter dat Nederland is wereldkampioen in zonnepanelen.
13: Wereldkampioen?
11: Ja, wereldkampioen. Dus echt, 1 op de 3 huizen heeft nu zonnepanelen. Dus dat gaat supergoed. En elektrische auto's. Nou, ik liep er net in de straat. Nou, je ziet er gewoon overal bijna een elektrische auto staan. Dus dat gaat ook heel goed. En toen kwamen wij erachter van, maar ja, energieopslag, daar lopen we echt nog heel erg in achter in Nederland. En hoe komt dat? En toen dachten wij, waarom gaan we niet zelf een slimme thuisbatterij maken om dit probleem op te lossen?
13: Ja, dus je had dat idee, of althans jullie hadden dat platform, dat Mountox, waarop je dus die elektrische auto's vergeleek. En jullie werden eigenlijk een soort experts op dat gebied, hè? Begreep ik van jou.
11: Ja, klopt. We hebben toen zoveel duizend klanten geholpen. En toen werden we echt wel gezien als experts op dat gebied. Ook veel samenwerking met energiepartijen zoals Engie, Van der Bron, Eneco. Op een gegeven moment weet je dan best veel van de markt.
13: Ja, nou heb je dat idee. Hè? Dat idee ontstond dus
14: vanuit dat platform. Hoe kom je er dan achter of daar wel überhaupt behoefte zal zijn? Ik bedoel, jullie hebben niet een heel groot bedrijf achter je staan of wat dan ook. Dus hoe ben je eigenlijk van idee naar concrete uitvoering? Hoe is die stap dan gegaan?
11: Ja, we hadden met ons vorige bedrijf Mountox hadden we al zo'n 10.000 mensen die geabonneerd waren op onze nieuwsbrief. En toen dachten we, dat is natuurlijk wel echt de perfecte doelgroep die wellicht misschien ook een thuisbatterij wil. Dus laten we eens aan die mensen vragen naar welke behoeften ze op zoek waren. En toen heb ik eigenlijk een enquête gehouden met een aantal belangrijke vragen die we toen hebben gesteld.
14: Jullie hebben die enquête gehouden. Kan je wat belangrijke vragen of antwoorden met ons delen die jullie van ze wilden weten?
11: Ja, allereerst bijvoorbeeld of ze zonnepanelen hadden. En of ze al bijvoorbeeld elektrisch reden.
14: Ja.
11: Maar ook wat hun budget is voor een thuisbatterij. En wat ze belangrijk vonden wat een thuisbatterij moet hebben. Dus bijvoorbeeld of ze een compact formaat wilden of dat belangrijk was. Dat het in Nederland gemaakt wordt. Maar ook of een gebruiksvriendelijke app iets of is wat ze graag wilden.
14: Die enquête was er dus uit. Werkte dat een beetje? Wat waren de resultaten?
11: Ja, de resultaten overtroffen echt onze verwachtingen. Uiteindelijk hadden er 600 mensen meegedaan en de enquête ingevuld. En uiteindelijk veel mensen die dus nu een thuisbatterij nemen. Was eigenlijk hun grootste punt dat ze het doen voor financieel voordeel.
14: Het financiële voordeel?
11: Ja, het financiële voordeel. Ja. Maar wat verrasselijk ook was, dat een groot gedeelte meer zelfvoorzienend wilde worden. Zodat ze niet meer afhankelijk waren van de grote energiegeuzen. Dus dat was heel bijzonder om dat te lezen. En toen uiteindelijk vroeg ook de belangrijkste vraag of ze er een wilden kopen.
14: ja, daar doe je het ook voor.
11: Ja, zeker. En dat wilde men. Maar liefst 300 mensen die wilden er eentje kopen.
14: En je had 600 respondenten.
11: Ja.
14: Dus, en 300 mensen gaven al aan van we zijn geïnteresseerd om er een te kopen.
11: Ja, klopt. Die wilden er een kopen. Toen dachten wij wel bij onszelf, dit was wel echt het moment dat wij dachten, hier moeten we voor gaan. En laten we dit realiteit maken.
15: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
14: Nou, jullie sprongen dus in het diepe en je ging er echt voor. Lijkt me trouwens best een uitdaging. De ontwikkeling, de financiering. Dus echt van een idee naar het fabriceren van de thuisbatterij. Maar ik heb me natuurlijk geprobeerd in te lezen. Er zijn eigenlijk al best wat andere thuisbatterijen ook op de markt. Waarin verschillen jullie nu?
11: Ja, veel thuisbatterijen die nu op de markt zijn, die komen uit Azië. Die zijn ook vaak groot, log, ook vaak niet slim. Toen dachten wij, laten we nou eens een thuisbatterij van de grond af aan ontwikkelen. Die echt speciaal gemaakt is voor Nederlandse huizen. Dus super compact. Zodat je hem overal kan installeren, zoals op de zolder.
14: Dus wat moet ik me bij voorstellen qua formaat?
11: Ja, dus hij is ongeveer 75 centimeter hoog. Waar eigenlijk normaal bij een andere thuisbatterij zijn vaak echt grote koelkasten zowat. Dus daar moet je wel natuurlijk ruimte voor hebben om dat ergens neer te zetten in je huis. Daar hebben we echt heel veel slimme en innovatieve dingen gedaan. Zodat we hem super compact kunnen maken. Ook één apparaat. Maar ook slim.
14: Slim, wat bedoel je met slim?
11: Ja, dus hij kan bijvoorbeeld energie verhandelen.
14: Energie verhandelen? Leg even uit wat dat betekent. Want,
11: bijvoorbeeld vandaag is het een mooie zomerse dag. Wat de plantpot dan doet, is dan wanneer jij nu op werk bent bijvoorbeeld, dan genereer je zonnepanelen zonne-energie. En dan laat de plantpot zich op met die zonne-energie. En dan wanneer je bijvoorbeeld thuis komt, is vaak de energieprijs ook duurder. Omdat iedereen gaat koken en lichten aan.
14: Ja. Veel mensen komen natuurlijk op hetzelfde moment gaan ze de elektriciteit gebruiken.
11: Ja, exact. Dus dan is ook de energieprijs duurder. Dus de plantpot verkoopt dan die zonne-energie van in de middag. Verkoopt die een deel daarvan op dat moment. En daarmee kan je dus best wel flinke winst halen elke dag.
14: Aan wie verkoopt hij dat?
11: Je verkoopt het dan aan de energiemarkt eigenlijk. En dat is eigenlijk een Europese markt en iedereen heeft dezelfde prijzen, zeg maar. En daar kan je dan op inspelen.
14: En daar moet ik daar ongelooflijk technisch voor zijn? Of hoe gaat dat? Ja, niet te technisch alsjeblieft, maar... Ja. Moet ik daar een wizard voor zijn?
11: Nee, zeker niet. De PlanPod doet het eigenlijk helemaal automatisch. Ah. Dus je kan het gewoon zelf instellen in de app. Of je hem in de cache-modus bijvoorbeeld wilt. En
14: de cache-modus?
11: Ja, de cache-modus.
14: Ik weet niet wat het... Maar dat, I love de cache-modus nu al.
11: Ja, dus daarin zet je hem erin. En dan gaat de PlanPod eigenlijk zoveel mogelijk geld voor je verdienen.
14: Bij zonnepanelen is ook altijd de vraag... Ja, hoe snel verdien ik ze terug? Kan je daar iets over zeggen? Met de aanschaf van zo'n PlanPod?
11: Ja, we zijn erachter gekomen dat hoe slimmer de batterij is... des te sneller je hem terugverdient. Dus door die het energie verhandelen... kan je hem nu in ongeveer 6,5 jaar terugverdienen. Omdat onze AI-algoritme... die houdt ook rekening met jouw energieverbruik. Bijvoorbeeld hoe laat je gaat koken... En of je bijvoorbeeld morgen... hoeveel zonne-energie je morgen gaat opwekken. En op basis daarvan maakt hij eigenlijk elke dag... een oplaadplanning, wat het beste is. En hoe beter je dat kan doen... hoe meer die kan afstemmen en meer energie kan verkopen.
14: Ik heb niet gevraagd nog wat die kost... om hem terug te verdienen. Wat betaal ik voor de PlanPod?
11: Ja, je betaalt nu voor de PlanPod €5590. Dat is inclusief een 200 euro korting met een pre-order. En wel exclusief de BTW. Gezien je met een slimme thuisbatterij dit jaar de BTW kan terugkrijgen.
14: Oké, dus best een investering. Maar jij zegt in 6,5 jaar terugverdiend.
11: Klopt.
14: Globaal. Ja. Nou, hadden we het net al over de zomerse dagen... Dan werkt die lekker op. Maar wat gebeurt er nou bijvoorbeeld in de winter? Als we weer zo'n fijne, grijze, deprimerende Nederlandse winter hebben van een half jaar achter elkaar. Wat heb ik dan aan de thuisbatterij?
11: Ja, het mooie is dat dan vaak in de winter heb je heel veel windstroom in de nacht. En dan is ook vaak de energieprijs goedkoper. Omdat iedereen ligt te slapen en geen energie verbruikt. Dus op dat moment gaat dan de PlanPod zich helemaal opladen met die goedkope windstroom. En dan kan je dat gebruiken dan voor je huis om daar je huis op te draaien. Maar bijvoorbeeld ook om dat stukje te verkopen. Dus eigenlijk in de winter en de zomer is eigenlijk ideaal om een thuisbatterij te nemen.
14: De veiligheid bij zonnepanelen is altijd ook een issue. Hè? Dat geldt ook voor opladers van elektrische auto's. Hebben jullie daarover nagedacht? En op welke manier?
11: Zeker. Ja, veiligheid is gewoon super belangrijk. Dus we wilden ook gewoon de allerveiligste thuisbatterij. Dus daarom hebben we ook bijvoorbeeld een brandblussysteem erin verwerkt. En wat dat doet, bijvoorbeeld in een hele unieke situatie, wanneer bijvoorbeeld een keer rook wordt gedetecteerd, dan verspreidt hij eigenlijk een vuurdovend gas. Vuurdovend gas, okay. Dus dan ben je van zekerheid dat de PlanPod het vuur dooft. En daardoor is dit nog extra veiliger. We gebruiken ook LFP batterijcellen. Die zijn eigenlijk van de lithium batterijcellen het meest veilig. En kijk, dat werkt allemaal gewoon automatisch. Dus echt plug and play. Dus bij wijze van spreken, je schoonmoeder kan een PlanPod in huis hangen. En het enige wat hoeft te doen is in de app een modus te kiezen.
14: Je hebt ook een app erbij om te bedienen?
11: Ja, we hebben ook een app en daar kan je eigenlijk alles in bedienen. Dus ik had net al wat over die cache modus gezegd. Maar stel dat je zegt, ik wil alleen mijn zonne-energie gebruiken. Dan kan je bijvoorbeeld de solar modus gebruiken.
14: Solar modus?
11: Ja, dan gebruikt de PlanPod gebruikt dan eigenlijk alleen je zonne-energie om aan je huis te voeden. Maar bijvoorbeeld ook, stel dat je op vakantie gaat. Hè, je boekt een tripje naar Ibiza. Dan kan je hem in de vakantiemodus zetten. En dan weet de PlanPod dat jij op vakantie bent en dus minder energie gebruikt. En dan kan die dus meer energie verkopen.
14: Ja, ideaal. Hij is nog niet portable, hè? Dus hij moet nog wel thuis blijven als ik naar Ibiza ga.
11: Ja, hij is nog niet portable. Dus hij moet in huis blijven.
14: Valt mij op dat jullie in een aantal uitingen ook steeds hameren op jullie bijzondere design. Wat is er zo bijzonder aan jullie design?
11: Ja, kijk, Roen en ik kwamen erachter dat veel thuisbatterijen die je nu koopt... zien er niet echt heel gelikt uit, om het zachtjes te zeggen. Toen dachten wij, het is toch een flinke investering, hè, wat je ervoor betaalt. Waarom kan zo'n thuisbatterij bijvoorbeeld niet mooi uitzien? Dus eigenlijk daarvoor hebben we toen gekozen van laten we de allerbeste thuisbatterij maken. En die er ook gewoon mooi uitziet. Dat je trots bent als je buren er binnenlopen en dat je hem kan laten zien. We willen echt de Apple van de thuisbatterijen worden.
14: Hoe lang doe ik nou met een volle batterij?
11: Ja, voor een gemiddeld Nederlands huis kan je eigenlijk een dag lang van energie worden voorzien. Want het mooie is, zeg maar, als jij nu zonnepanelen hebt, dan gebruik je eigenlijk maar 30% van die energie. Omdat je vaak in de middag op werk bent en niet zoveel energie gebruikt.
14: Ja, dus een gemiddeld Nederlands huishouden die panelen heeft, wekt 100% op. Maar er wordt eigenlijk maar 30% van gebruikt.
11: Klopt. En ja, je kan ervoor zorgen dat je die andere 70% daar eigenlijk in opslaat. En dan ja, 100% van je zonne-energie gaat gebruiken.
14: Hoeveel kilowatt slaat die op?
11: Nou, een gemiddeld Nederlands huis die verbruikt 7,6 kilowattuur per dag.
14: 7,6 kilowatt.
11: Kilowattuur, ja. En onze thuisbatterij die heeft een 8,2 kilowattuur opslagcapaciteit. Dus daarmee kan je dus een dag lang van energie worden voorzien.
14: Oké. Als jullie nou je ideale klant zouden moeten omschrijven. We praten wel eens over wat is je persona van je bedrijf. Hoe zie je dat voor je? Heb je erover nagedacht? Hoe ziet hij eruit?
11: Ja, zeker. Ja.
14: Hij of zij moet ik zeggen natuurlijk.
11: Ja, de mensen die we nu spreken, dat zijn toch wel echt de voorlopers. Ze hebben vaak al zonnepanelen, rijden al elektrisch. Zijn echt fanatiek mee bezig met nieuwe ontwikkelingen. Hebben we ook vaak een dynamisch energiecontract al. Of zijn erover aan het na te denken. Dus dat zijn wel echt die type mensen die nu een thuisbatterij kopen.
16: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
14: Wat ik altijd leuk vind, ook als ondernemer, probeer altijd in te schatten wat de potentie ook van jullie product is en de marktgrootte. Nou zei jij dat Nederland koploper is op het gebied van zonnepanelen. Hoeveel mensen in Nederland of hoeveel woningen liggen er op dit moment zonnepanelen? Weet je dat?
11: Jazeker. Nu zo'n 2,6 miljoen huizen hebben nu zonnepanelen op een dak.
14: 2,6 miljoen huizen. Hoeveel mensen hebben er al een elektrische auto?
11: Nu zo'n 500.000 volledig elektrische auto's rijden in Nederland.
14: En weet jij toevallig hoeveel thuisbatterijen er al verkocht zijn in Nederland op dit moment?
11: Ja, nu zo'n, naar schatting, zo'n 7.500 thuisbatterijen zijn er nu verkocht.
14: 7.500, oké, dus daar is een markt winnen.
11: Ja, als je dat vergelijkt, 2,6 miljoen huizen hebben zonnepanelen en nog maar 7.500 thuisbatterijen zijn er verkocht. Ja, dan heb je natuurlijk een gigantische markt die dadelijk een thuisbatterij waarschijnlijk gaan kopen.
14: Ja, ja. Jij had het net over een dynamisch energiecontract. Kan je even kort uitleggen, wat is dat precies?
11: Ja. Normaal gesproken hebben veel mensen bijvoorbeeld een vast contract.
14: Ja, ik heb gewoon een vast energiecontract. En dan betaal ik, ik geloof 28 cent per kilowatt. Ja. Het hele jaar wat er ook gebeurt.
11: Klopt, ja. En met een dynamisch contract heb je eigenlijk elke uur een andere prijs. Dus vaak in de middag, zoals nu, is eigenlijk de energieprijs soms 5 cent. En dan wanneer je gaat koken is het bijvoorbeeld 28 cent. En dat is mooi, want daar kan je dan op inspelen. Dus je kan dan laden op de goedkope uren en dan ontladen of verkopen op de dure uren.
14: Ja, oké. Okay. En is dat in opmars?
11: Ja, dat is wel echt een opmars. De afgelopen 2 jaar is het super hard gegroeid. En zijn er nu al zo'n 260.000 huizen die een dynamisch energiecontract hebben.
14: 260.000?
11: Ja.
14: Jullie mikken dus, als ik je goed begrijp, op dat ABC'tje, panelen, auto's.
11: Klopt, ja. Dus veel mensen dus hebben al zonnepanelen, elektrische auto's en zo'n dynamisch contract. Maar ik spreek ook heel veel mensen die zeggen, nou, als ik een thuisbatterij neem, dan ga ik een dynamisch contract afsluiten. Want ja, dat is gewoon de ideale combinatie.
14: Wat is nou de reden waarom wij zo'n koploper zijn in het aantal zonnepanelen in de rest van de wereld?
11: Ja, wij volgens, uit mijn hoofd volgens mij 2004, hebben wij de solderingswet. En dat is eigenlijk, wat dat is een regeling dat je je zonne-energie opwek van je energierekening jaarlijks kan afhalen. Dus stel dat jij bijvoorbeeld 6000 kilowattuur je energierekening is en je wekt 3000 op, dan kan je die 3000 afhalen. En dat is eigenlijk een soort subsidie. Die regeling gaat er eigenlijk in 2027 vanaf. En ja, als je dus die zonne-energie niet opslaat, verlies je ongeveer 70% van die energie.
14: Ja, omdat mensen dus de 30% wel altijd zelf gebruiken.
11: Ja.
14: Dus 70% vervliegt dan.
11: Ja, dat vervliegt. En dat is natuurlijk zonde als je dat niet opstaat. Daar kan je een thuisbatterij daar heel mooi voor.
14: Worden er eigenlijk al thuisbatterijen verkocht in, laten we zeggen, andere landen in Europa? Duitsland bijvoorbeeld?
11: Ja, Duitsland, daar zijn ze niet aan te slepen. Hebben ze geen salderingswet meer. Dus je moet er eigenlijk ook opstaan. Anders krijg je dus niks voor je zonne-energie. En er zijn, naar mijn weten, ongeveer 1,2 miljoen thuisbatterijen totaal al verkocht. Maar ook België bijvoorbeeld, al vorig jaar 50.000. Dus daar, je ziet eigenlijk dat het toekomstbeeld gaat worden van Nederland.
14: Wat jullie dus denken is, dus als de saldering eraf gaat in Nederland, dat de behoefte aan eigen opslag toe gaat nemen.
11: Ja, de behoefte aan eigen opslag gaat veel meer toenemen. En je ziet nu al dat veel mensen daarop gaan inspelen, zodat ze voorbereid zijn op die regeling.
14: Wat mij opvalt, ook in voorbereiding op onze afspraak voor deze aflevering, is heel veel aandacht om alles wat met het thema energie te maken heeft. Hè? Dus het opwekken van stroom, hoe ga je ermee om? Daar kom ik vaak een term tegen, een netcongestie.
11: Netcongestie.
14: Wat is dat?
11: Ja, netcongestie is eigenlijk wanneer er te veel aanbod van energie is, maar er te weinig vraag is. Dus het energienet is eigenlijk niet in balans.
14: Dus eigenlijk piekmomenten?
11: Piekmomenten, ja. Op een mooiste zondagsdag als al die huizen staan te loeien met hun zonnepanelen, maar er eigenlijk geen energie gebruikt wordt. En dat is eigenlijk netcongestie.
14: Ja, en wat ik begreep is dat er dan steeds meer belang wordt gehecht aan het

0: te duur. Of moet ik nog wachten? Toch te weinig opslag. Brandveilig is een van de punten die genoemd wordt. Nou, dat heb je net verteld. Enorm groot. Wat is de levensduur? Het is niet rendabel genoeg. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, kijk, bij nieuwe technologieën zou je altijd zien dat er altijd deze vragen worden gesteld. Dat zag je ook bij elektrische auto's, wat wij al eerder hebben meegemaakt. Hè? In 2018 dat mensen, die elektrische auto's, dat wil toch niemand? Kan je toch niet 100 kilometer ver meer rijden? Je ziet nu eigenlijk dat ook niemand die vraag meer stelt.
0: Nou hebben jullie, neem ik aan, contact met klanten. Wat zijn nou veel gehoorde opmerkingen van klanten waarom ze het bijvoorbeeld nog niet kopen, jullie Planet Pod?
1: Ik hoor wel eens dat sommige mensen bijvoorbeeld seizoensopslag willen. Ze willen een batterij en dat je dan de zonne-energie kan opslaan en dan voor heel de winter dan kan gebruiken. Maar dan heb je bijvoorbeeld een zwembad nodig aan een grote batterij. Dus dat zijn wel dingen waar ik niet denk dat het heen gaat.
0: Nee, oké. Maar je volgt, begrijp ik in ieder geval, de markt, de opmerkingen en ook de wat kritischere noten.
1: Ja, zeker. Daar luister ik ook naar. En daar moet je gewoon, daar moet je ook op inspelen.
0: Hè? Is de thuisbatterij van jullie eigenlijk al te koop?
1: Ja, je kan nu een pre-order plaatsen. En dan krijg je de batterij volgende zomer 2025.
0: Dus hij is nu nog niet, als ik hem morgen wil hebben hangen, dat kan nog niet?
1: Nee, we zijn nu nog echt in de ontwikkeling. Daarmee kunnen we hem eigenlijk volgend jaar leveren.
0: Hebben jullie eigenlijk een soort target? Een soort verkoopdoelstelling in gedachten?
1: Ja, van tevoren zaten we te denken. Ja, we zijn nog een nieuwe start-up. Thuisbatterijen zijn nog opkomend. We dachten, wat als we door 100 kunnen verkopen aan 100 verschillende mensen die we niet kennen? Dat zou toch wel mooi zijn.
0: Ja, dus 100 in eerste instantie.
1: Ja, in eerste instantie.
0: Hoe hebben jullie de Planet Pod in de markt gezet? Want ik kan me voorstellen dat jullie ook niet een oneindig marketingbudget hebben.
1: Nee, zeker. Verre van. We hebben een beperkt budget. Dus we hebben creatief nagedacht. Oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de Planet Pod zien?
0: Ja.
1: Toen heb ik een idee bedacht dat we eigenlijk een persbericht hebben gemaakt en dat waarin we hebben uitgelegd over onze thuisbatterij, het verhaal, Nederlandse start-up. En dat hebben we eigenlijk verstuurd via het ANP. En daarmee hebben we toen eigenlijk ook onze...
0: Het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau.
1: Ja, Algemeen Nederlands Persbureau. En uiteindelijk konden daar dus mensen ook een pre-order doen met een aanbetaling van €150 om hun Planet Pod te reserveren.
0: Ja, dus je hebt tegelijkertijd met het versturen van je persberichten eigenlijk ook de pre-orders opengegooid om te kijken of er überhaupt over iets over geschreven zou worden.
1: Ja, exact.
0: Hoe heeft het gewerkt? Hoe heeft je persbericht uitgepakt? Is het een beetje opgepakt?
1: Ja, het is echt ontploft. Die ochtend werden echt online artikelen geschreven over in de krant. Maar we werden ook uitgenodigd op de radio, tv, vakbladen. En echt, dat was echt bizar. 1000 mensen op onze website. Ja, dus we werden bijvoorbeeld, ik werd gebeld door het AD dat ze gelijk een artikel over ons wilden schrijven. Met ons hele verhaal. Ik liep door Utrecht en toen zag ik letterlijk een man daar met de AD, Algemeen Dagblad, te kijken naar ons Planet Pod artikel.
0: Je hebt in het AD gestaan. Noem nog eens wat andere titels.
1: Ja, dus we hebben de landelijke media, dus de AD, Trouw, ook een groot artikel in de Telegraaf. Maar ook radio, bijvoorbeeld bij de NPO 1, bij Thijs van der Brink, maar ook bij BNR. Maar ook Fuck Media, Bright, De Ondernemer, Solo Magazine. Ik heb er zo nog 20 die ik kan opnoemen.
0: Nou, dat is mooi. En met een relatief weinig budget ontzettend veel aandacht. Wat heeft het jullie gebracht? Want dan sta je in al die media en alles. Levert dat nog wat op?
1: Ja, dat heeft ons echt van weinig naar heel veel gebracht. Dus veel naamsbekendheid. Dat heeft ons echt een vliegende start. En ook daadwerkelijk echt verkopen verkocht.
0: Kijk, dus daadwerkelijk sales gegenereerd?
1: Ja, we hoopten op 100 stuks natuurlijk. Die waren eigenlijk al meteen uitverkocht. En ja, in totaal hebben we nu al meer dan 200 stuks verkocht in de voorverkoop. En,
0: 200?
1: Ja, 200.

0: 200 stuks. En die hebben allemaal €150 aanbetaald. Met een totale waarde van 1,1 miljoen euro in orders.
1: Jullie hebben 200 nu verkocht. Heb je nou een inzage over wie is de klant? Wie zijn jullie klanten? Wie kopen? Wie hebben de Planet Pot gekocht? Zit er een bepaalde draad in?
0: Ja, we waren natuurlijk heel erg benieuwd. Kijk, wie zijn die 200 mensen die dus zo'n Planet Pot al hebben gekocht van onze startup? Toen hebben wij eigenlijk naar al die 200 mensen hebben een nieuwe enquête gestuurd. Om te vragen, oké, wie ben jij?
1: Dus naar de kopers.
0: Naar de kopers, ja. Inderdaad. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat gemiddeld leeftijd ongeveer 55 jaar hebben zonnepanelen. En ook wat echt super opvallend was. Dus ook hier weer van... Ja, de reden waarom mensen voor zo'n thuisbatterij gaan is dat ze meer zelfvoorzienend willen worden. Eigenlijk groter dan het financieel voordeel. En ja, met die mensen willen we echt een community bouwen en men betrokken maken, zeg maar.
1: Ik kan me zo voorstellen dat bij de ontwikkeling en überhaupt de realisatie van jullie thuisbatterij flink wat geld nodig is. Financieren jullie dat allemaal zelf?
0: Ja, klopt. Je hebt er vast wel de uitspraak gehoord. Hardware is hard.
1: En nee, dat... Ik ken hem niet, maar... En ook en... hard qua knoeten.
0: Ja, dat ook. Ja. Dus hardware kost veel geld. Ja. En eigenlijk al ons spaargeld zit erin. En we werken met hart en ziel. Werken we elke dag super hard aan met ons geweldige team van 5.
1: Oh, je hebt inmiddels ook, los van jullie, ook een mooi team opgebouwd.
0: Ja, mooi team opgebouwd van hardware en software engineers. En sinds eind 2020 zijn we hier dus al mee bezig. En volgend jaar gaan we dus die eerste honderden stuks leveren. Ja, het kost best wel wat geld om dat voor te financieren. Dus daarom zijn we nu, hebben toen besloten om in gesprek te gaan met wat angel investeerders. Die kunnen investeren in ons bedrijf. Niet alleen voor geld, maar ook voor toegevoegde waarde die ons verder kunnen helpen.
1: Ja, dus investeerders die geloven in jullie verhaal. Heb je die gevonden?
0: Ja, die hebben we. Je hebt een aantal angel investeerders gevonden. Waaronder bijvoorbeeld Helge Kamerman en Martijn Bennis van Venture Capital Amsterdam. Met hen hebben we dus ook een plan gemaakt om te lanceren met weinig middelen. En zij hebben echt veel ervaring en netwerk om verder te groeien.
1: Wat is een angel investeerder?
0: Een angel investeerder is eigenlijk iemand die vaak een ondernemer of op andere manier geld heeft verdiend en dus investeert in jonge bedrijven die eigenlijk net startende zijn.
1: Oké, dus helemaal al early stage.
0: Helemaal early stage, ja.
1: Oké, je hebt dus die angel investment van Venture Capital Amsterdam. Heb je daarnaast nog andere investeerders?
0: Ja, we hebben dus nog wat andere investeerders en in een vroeg stadium zijn betrokken bij Planet Pot. De verkoop van Planet Pot gaat heel hard, maar we willen natuurlijk duizenden gaan verkopen. Dus nu zijn we ook in gesprek met wat investeringsfondsen die echt in onze visie en bedrijf geloven. En deze partijen zoeken ook echt partijen die toegevoegde waarde kunnen bieden en... ook verstand hebben van hardware. Die bijvoorbeeld ook kunnen doorinvesteren in volgende investeringsrondes.
1: Ja, dus investeerders nogmaals die niet alleen geld, maar ook toegevoegde waarde toevoegen. Want jullie verkopen straks dan een heleboel batterijen, wat je zegt. Maar, ik zat te denken, die moeten wel worden opgehangen. Daar moet een service desk worden ingericht. Garantie bij eventuele problemen. Er moet gedistribueerd worden. Het hele proces wat daarna komt. Hoe hebben jullie daarover nagedacht?
0: Ja, klopt. Ja, we zijn nu eigenlijk al plannen aan het maken hoe we dat precies gaan doen. Ja, bijvoorbeeld voor de installatie hebben we al met onze launch hebben ook tientallen installateurs zich aangemeld. Die zeiden, hey, ik wil een Planet Pot installeren. Werd gebeld door iemand uit Helmond, de installateur. En die mensen vroegen aan hem van, hey, installeer jij die Planet Pot batterij eigenlijk?
1: Oh ja, dus die creëert eigenlijk, de vraag werd al neergelegd. Maar dit gaat natuurlijk om zulke grote aantallen straks. Dat zoeken jullie ook investeerders op dit vlak? Dus die, je zegt geld en toegevoegde waarde die je hier bijvoorbeeld bij zou kunnen helpen?
0: Ja, er zijn natuurlijk ook veel investeerders die waarschijnlijk al dit trucje een keer hebben gedaan. Hè? Van start-up naar duizenden verkopen. En hoe je dat precies goed inricht. Dus daar dat zou natuurlijk wel mooi zijn als hun dat al hebben gedaan.
1: Wat zijn nou de prioriteiten van jullie de komende tijd?
0: Ja, we zijn nu nog dus de thuisbatterij echt aan het ontwikkelen en ook testen bij klanten. En dan zal de Planetpot uiteindelijk ook gecertificeerd worden.
1: Zodat, ja. Gecertificeerd, ja. Is dat belangrijk?
0: Ja, is belangrijk, want dan kan je hem gewoon veilig installeren in een huis. Zijn we nu ook dus bezig met die investeringsronde aan het ophalen. En volgend jaar de honderden stuks leveren. Ja, en natuurlijk je organisatie opschalen met specialisten die je gewoon in de hele keten kan opzetten.
1: Nou, dat klinkt alsof er behoorlijk nog lekker wat werk aan de winkel is voor jullie, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, jullie wilden het zelf, hè?
0: Ja, we wilden het zelf.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
1: Wat zie je nou zelf samen met je broer als grootste valkuil?
0: Ja, net wat je al zei, de markt is... is heel erg opkomend. En je ziet steeds meer grote partijen er ook instappen. Je moet gewoon echt plank gas gaan. Je moet echt mega hard gaan om dit te kunnen winnen.
1: Ja, want jullie bevinden je toch als een soort kuifje in Afrika, zeg maar. Nou, totaal het verkeerde voorbeeld. Maar je bent een kleine partij tussen de grote jongens. Maar je wordt wel een partij van waarde, als ik het zo zie. De markt is in ieder geval groot genoeg.
0: Ja, de markt is groot genoeg. En we zijn er vroeg bij. En veel klanten al nu. Dus we zijn in de goede richting.
1: Wat maakt ondernemerschap voor jou nou zo de moeite waard?
0: Ik vind het mooi dat je gewoon zelf de invloed hebt hoe je de toekomst voor het vormgeven. Dus dat je zelf gewoon een tof product maakt in plaats van dat je denkt, ik kan het niet. Ik laat het over aan die andere grote bedrijven. Maar gewoon zelf ervoor gaat. Dat vind ik mooi.
1: Zelf ervoor gaan. Dus dat is voor jou de reden om 's ochtends je nest uit te springen?
0: Ja, zeker. Dat is de reden.
1: En voor je broer? Of kan je dat niet invullen?
0: Ik denk dat hij dezelfde reden heeft. Dat wij dat het gewoon super vet is om een tof product te maken.
1: Wat is eigenlijk de taakverdeling tussen jou en je broer? Want hij was natuurlijk van harte welkom geweest.
0: Ja, Roe is eigenlijk de CTO. Dus eigenlijk de eindverantwoordelijk voor alle techniek. Dus de software en de hardware. En ik ben wat meer de commerciële kant. Dus de marketing, sales en dat soort dingen.
1: Oké, dus jij moet de vervelende klusjes doen zoals hier met mij praten. Waar staan jullie over 3 jaar?
0: Wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een Planetpot. En hoogstwaarschijnlijk zullen we misschien ook de eerste voet zetten in het buitenland.
1: In het buitenland. Dat is ook wel een droom van jullie.
0: Ja, dat is wel een droom om het ook nog verder te brengen dan Nederland.
1: Nou, luisteren naar deze podcast veel ondernemers, ook jonge ondernemers. Ik kan me voorstellen dat jullie verhaal ook weer inspirerend is, ook voor de luisteraar zelf. Heb jij misschien nog een boodschap voor ze, waar ze iets mee kunnen vanuit jouw perceptie?
0: Ja, zeker. Ik ben van mening dat je gewoon in je 20e of 30e jaren moet je gewoon iets doen wat gewoon echt mega moeilijk is. Iets dat je bijna duizelig wordt, dat je van denkt van hoe de fuck ga ik dit voor elkaar krijgen? Dan merk je pas dat je echt je grenzen verlegt en ook echt groeit als persoon, maar ook ondernemer. En terugkijk van, een paar jaar geleden, dat was nog niks wat we nu aan het doen zijn. En dan heb je ook, stel dat het succes wordt of niet, je hebt er gewoon alles aan gedaan om het waar te maken.
1: Nou, mooi. In het kader van dit gesprek zou ik zeggen, ik heb er in ieder geval, los van de batterij of niet, heel veel energie van gekregen, van jouw enthousiasme. Ik wil je ontzettend danken voor het gesprek, Maurice. En ik blijf je volgen.
0: Dankjewel, Oscar, voor dat ik hier uitgenodigd was. Ik vond het geweldig om mijn verhaal over onze Planetpot thuisbatterij te doen.
3: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: de laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Tierra bat en blanca, Santiago. Tierra bat en blanca, my way.

0: mira que te dije, negrona, que te fuera ya. Porque me castiga mucho ese campeoncito, mi lapito, mi flauticamente, curvilúdica y anacaurística, super heterodina y microsincrónica. Había una chiva ética, pelética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético, pero mira, lo tuyo es la muerte. Se acabó lo que se daba, negrona, mira, sarampión, pión, pión, pión, en yogro, en yogro, en yogro.
1: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
7: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op New Business. businessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Doorzie wat er komt.
2: Dit is Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Nieuwsflash.
5: De duurzame energieleveranciers Om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Nieuwsflash.
5: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze, net als veel Nederlanders, kritisch.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper 1 praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
8: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: De verplaatsing van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

0: gaat als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.